0: Lars Militse met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de BK-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De brandweer is bezig met een natuurbrand in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Er staat oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer blust vanaf het water met meerdere vaartuigen en ook wordt er een drone ingezet. Het advies aan mensen in Koog aan de Zaan is om ramen en deuren dicht te houden. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om de internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël eind februari de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar, met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Waarom het internet in Iran juist nu wordt hersteld, is niet bekendgemaakt. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwers uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

maar in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Ook wordt er onder meer gepraat over de toekomst van het Iraanse kernenergie- en raketprogramma. In Zutphen is brand uitgebroken in een bedrijfspand. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. De brandweer schaalde groot op en kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden. Inmiddels is de brand in Zutphen onder controle. En de brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Het kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk af van een steile heuvel waar een kaas van afrolt. En veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht en het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een Iraans staatspersbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De brandweer heeft een natuurbrand geblust in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Die begon gisteravond laat. Er stond oud gras in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer bluste vanaf het water met meerdere vaartuigen. Mensen in Koog aan de Zaan kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer.

0: Heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het bij 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.soljazzstage.com. It's more than jazz.
3: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
4: Radio Swammerdam. Hoezo?
5: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
6: Radio Swammerdam.
7: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis healthcheck bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben verschillende doelen aangevallen in Zuid-Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. Zelf spreken de Amerikanen van defensieve handelingen. Er zijn onder meer explosies gehoord in havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz, meldt een persbureau. Intussen voeren de VS en Iran nog steeds gesprekken over vrede. Een van de knelpunten zou de toegang zijn tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oud-schaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel af waar een kaas vanaf rolt. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is helder, bij een graad of 15 op dit moment. Komende dag weer volop zon, bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het leggen waren. De Amerikaanse aanvallen zijn volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran, maar een akkoord lijkt niet dichtbij. Een Iraans persbureau meldt dat een van de knelpunten de toegang is tot Iraanse banktegoeden in het buitenland. Er moet meer geld worden uitgetrokken voor de vernieuwing van wegen, bruggen en tunnels. Die oproep doen provincies en gemeenten aan het Rijk. Ze waarschuwen dat de bereikbaarheid in het geding is nu veel infrastructuur toe is aan onderhoud. En daarom moet er jaarlijks 1,5 miljard euro worden geïnvesteerd, vinden gemeenten en provincies. Komt het geld er niet, dan bestaat volgens hen het risico dat bruggen en viaducten langere tijd moeten worden afgesloten. In Zutphen is brand uitgebroken bij een timmerbedrijf. Een loods van 40 bij 10 meter stond vannacht helemaal in brand. Daarbij kwam ook asbest vrij, maar dat sloeg alleen neer op het terrein waar de brand woedde. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op andere panden in Zutphen. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwes uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwillige gruis dat is neergekomen op aarde en geeft daar ook lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh en Koningin Juliana. Het weer, het is helder bij een graad of 17. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
1: Radio Swammerdam. Hoezo?
2: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
3: Radio Swammerdam. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen gesnapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen twee nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Bij zware Russische luchtaanvallen in Oekraïne zijn een dode en 15 gewonden gevallen. Vooral het oosten en het zuiden van het land werden getroffen. In de havenstad Odessa raakte infrastructuur beschadigd. In Kramatorsk vielen 12 gewonden door aanvallen met glijbommen. Onder hen is ook een jongen van 8. Volgens lokale autoriteiten was het al de derde grote Russische aanval op de stad in 24 uur tijd. Het Kremlin noemt het een wraakactie voor een Oekraïense aanval op een school. In Noord-Frankrijk is een 21-jarige man overleden bij een ongeval met een parachute. Het parket van Compagnie wacht op de resultaten van een onderzoek en op technisch onderzoek van de parachute. De Franse krant Le Parisien schrijft dat de man geen beginner was. Hij zou al zeker 20 sprongen hebben gemaakt. Het parachutecentrum van Fréton de la Chateau bleef de rest van het Pinksterweekend dicht. Het centrum werkt volledig mee om het onderzoek vlot te laten verlopen. Er is een planetoïde vernoemd naar de Nederlandse amateuronderzoeker Astrid Ewes. Ze onderzoekt in haar vrije tijd kleine ruimtedeeltjes die op de aarde terechtkomen. De Internationale Astronomische Unie heeft de ruimterots nu officieel de naam Ewes gegeven. De planetoïde is 1,5 kilometer groot en draait tussen Mars en Jupiter. Al eerder kreeg Ewes een prijs voor haar werk rond micrometeorieten. Andere bekende Nederlanders kregen al een planetoïde naar zich vernoemd. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maat Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
1: Een hele goede morgen, mijn vriend en vriendin. Hele goede morgen. U die hier bent, die luistert via Radio Mart, via Caribbean FM, Salto Ether 107.9 FM. Mijn naam is Pastor Eddie en tot 7:30 zal ik hier samen met u zijn om dit woord tot u te brengen, een levensverhaal. En we zijn ook natuurlijk hier weer live vanuit Reigersbos, de Media Hub, om het woord van God en het gebed natuurlijk voor u te doen. En aan het eind van dit programma gaan wij ook natuurlijk het water zegenen, zodat God u deze vrede en kracht komt geven. Goed, dan kunt u het vast voorbereiden, maar we gaan nu eerst eventjes tussenuit naar een hele mooie lied. En dan komen wij zometeen terug hier bij jullie.

0: luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Er is een Bijbelvers dat ik wil hier lezen. Een Bijbelvers dat ik samen ga zetten, samen met het verhaal van een mevrouw die best wel veel dingen heeft meegemaakt. Ze heeft bepaalde dingen meegemaakt in haar leven, waardoor ze echt depressief is geworden. Zij kon haar leven niet meer goed leiden zoals zij het echt wilde. Hier zegt ze: zie, ik maak alle dingen nieuw. Hier laat hij zien dat hij wilt iets nieuws maken. Of niet. Zie, hij kan, hè. Hij wilt iets nieuws maken. En soms leven wij met zo'n zware verleden of zoveel dingen meegemaakt. En dat we willen echt iets nieuws. Hè. Soms zeggen mensen, nee, weet je wat, ik ga verhuizen. Ik heb te veel dingen meegemaakt hier in deze buurt of in dit huis. En zodat de persoon opnieuw kan beginnen in een nieuwe plek. Hè. En dat geeft dat helpt de persoon deze transformatie maken. Hè. Maar soms gaat verhuist de persoon zelf. En de dingen zijn nog steeds hetzelfde. Omdat het was niet de buitenkant, het was de binnenkant. Waar heel veel dingen was aan het meemaken. Waar de persoon heel veel dingen was aan het meemaken. Maar het moment dat de persoon dat geloof neemt en gelooft in datgene wat Gods woord zegt, en God toelaat om iets nieuws te maken, dan zegt hij: zie, ik maak alle dingen nieuw. Dus het is niet één ding of twee dingen. Nee, hij maakt alles nieuw. En dat is wat ik nu eventjes samen aan u wil laten luisteren. Hier op Radio Mart, met het programma Hoop en Leven. Deze ware levensverhaal van een persoon die werd ondersteund door het geloof. Kijk en luister naar het resultaat en ik kom zo terug.
2: Ik ben een Ingrid Tellers. Voordat ik naar de kerk kwam, was ik een persoon. Ik was heel leeg van binnen. Ik was een persoon die heel verdrietig was. Een persoon die heel eenzaam was. Ik had ook heel veel verslavingen. Dus ik had ook die haat en die boosheid in mijn binnenste. Vooral naar mijn moeder toe. Van hoe kunt u mij dan laten bij de mensen? En dat in mijn binnenste groeide ik op. En ik was heel agressief naar mensen. Ik kon niks verdragen. Mensen keken mij aan. En dan zocht ik al ruzie van: waarom kijkt u naar mij? Heb ik iets van u aan? En zo was ik ook agressief naar mijn man toe, mijn familie. Ik liep ook jarenlang naar de psychiater, de psychologen. Het begon eerst bij de huisarts, omdat ik vanaf mijn eigen kan heugen. Ik kon niet goed slapen. Dus van de huisarts. De medicatie werkte niet. Ik moest naar de psycholoog. En de psycholoog, gesprekken. De psychiater. En jarenlang. En ze zeiden tegen mij van: jij bent psychotisch. Want ik hoorde ook allerlei stemmen. Ik moest dat doen. Vooral hoe ik achthoog woon. Je kan liever springen. En de psychiater zei van: ja, jij bent gewoon psychotisch. En ik kreeg medicatie. Hele zware medicijnen. Je neemt ze in 's avonds. Maar je bent de volgende dag misschien pas 3 uur 's middags of zo. Dat je dan een beetje weer tot leven komt. Uit je versufheid. Maar die hielpen mij ook niet. Door de gebedskettingen, door het woord dat ik hoorde. En begin te accepteren van hoe het werkelijk moet. Mijn eigen open begin te stellen door al de pijnen, trauma's waarmee ik naar de kerk ben gekomen. Zo had het woord van God in mij kunnen beginnen te werken. Ze ingang kunnen vinden. En vandaag de dag ben ik niet meer dat persoon die zo leeg, verdrietig, eenzaam door de werk van God, wat hij in mijn binnenste heeft gedaan, door het geloof. En vandaag de dag ben ik een totaal ander persoon. Een persoon die niet meer de onrust heeft. Ik heb nou de rust, de vrede. Ik ben ook vandaag de dag vrij van de verslavingen. Het is niet meer die boze persoon alleen maar boos, maar de blijdschap. Dus deze boodschap wil ik aan een ieder die luistert. God heeft ook een bedoeling voor u. God heeft ook een oplossing voor u. Zoals hij het in mij heeft gedaan, zal hij het zeker ook in u doen.
1: Kijk, hoe mooi, hè? Hoe dat geloof werkt en wat het allemaal kan doen in ons leven, hè? En nu heeft mevrouw Telles getuigd, zij van iets nieuws dat God heeft gedaan. En misschien bent u ook op zoek naar dat nieuws, maar tot nu toe heeft u dat niet gevonden. Nou, hij zei, en dat is ook wat ik zei, las ervoor, zie, ik maak alle dingen nieuw. En daarna voegt hij nog iets toe, dat het nog bijzonderder maakt. Hij zegt zo, en hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. In andere woorden, datgene wat hij zegt, dat hij maakt nieuw, hij gaat het ook doen. Maar in het leven van wie gaat hij dat doen? Diegene die tot hem komen en zeggen van, Heere, dit is mijn situatie, dit is mijn probleem, en ik geloof dat u mij zou helpen. En misschien zegt u, pastoor, maar ik heb heel vaak gebeden, God gevraagd om mij te helpen. Ik heb nog niet gezien datgene wat ik wil zien. En misschien laat hij daarom u ook dit radioprogramma horen, zodat u ook de actie zou kunnen ondernemen om hem te zoeken. Ja? Als het is bij onze kerk, als bij de kerk waar u gaat, dat maakt niet uit. Maar dat u God gaat zoeken. Ja? Want die handeling is heel belangrijk. Want dan bent u aan het tonen. Daar is waar u dan in het huis van God, zoals wij natuurlijk, we hebben aan de dagelijkse diensten, maar op de vrijdagen, wat ook mevrouw Telles refereerde, de vrijdag en de zondag, waar er dan sterk gebeden zal worden in uw voordeel. En op vrijdag bidden wij tegen alle negativiteit, tegen

angsten, tegen de depressie, tegen de slapeloosheid. Wij gaan niet de rol doen van de psychiaters. Of wij zijn geen dokters. Wij gaan simpelweg het geloof gebruiken. Datgene wat God zegt, gaan wij hem vragen. Zeggen, Heer, dit is wat uw woord zegt. En wij geloven hierin en wij vragen voor uw macht. Want misschien heeft u al van alles gedaan. En het is niet aan het werken. Als het is aan het werken, ga door. Want dan bent u al binnenkort, wanneer u klaar bent met uw behandeling, dan bent u daar klaar mee. Hè? Wij zeggen niet dat u moet stoppen met uw behandeling. Helemaal niet. Doe het. Volg het. En ik hoop dat het u zal helpen daarin. Maar als u van alles heeft geprobeerd, en in plaats dat u het ziet, dat u vooruit gewoon u ziet beter worden, dan daar is waar het geloof komt. Omdat wij aan God zullen vragen van datgene wat wij als mensen niet kunnen doen. Waar wij als mensen beperkt in zijn, daar is waar wij aan God zullen vragen om iets te kunnen doen. En daar is waar, wanneer wij willen dat God iets zal doen voor ons, dat hij ons zal helpen, dat hij ons zal ondersteunen, dan moet er ook van mijn kant ook persoonlijk, dus van u, ook dat geloof komen. Waar u zegt, Heere, ik ben hier gekomen omdat ik geloof dat u iets nieuws zal doen in mijn leven. Dus bent u aan het luisteren en wilt u dat God u daarin zal ondersteunen? Dat God hij u zal helpen om te laten zien wat u kunt doen om dat probleem op te lossen. Dan nodig ik u uit om aanstaande vrijdag aanwezig te zijn samen met ons. Wij hebben 3 diensten op een dag. Om 10:00, 3:00 en om 19:30 zullen wij dan daar staan bij de Borneostraat nummer 40 om voor u te bidden. Goed, zometeen gaan wij ook, gesproken over bidden, gaan we ook bidden, gaan we het water zegenen, zodat God, wanneer u zal drinken van het water, hij u de kracht zal geven. Misschien wilt u wel, of misschien bent u iemand die vroeg naar de kerk kwam en u zegt, oh nee, ik ken zelfs de kerk. Ik ben in het verleden gegaan en door verschillende redenen bent u niet meer aan het komen. Of het leven zelf, het werk en alles bracht afstand tussen u en de kerk. Maar u wilt het oppakken, maar misschien zegt u, nou, maar als ik terugkom, wat gaan de mensen denken? Of wat gaan de pastor zeggen? Nee, wij maakt u geen zorgen. Wij zullen heel blij zijn om u te zien en wij willen u helpen. En natuurlijk, als er iets is gebeurd, waar er veel mensen zijn, dan kan het altijd iets gebeuren. Maar als er iets is gebeurd dat u daardoor niet meer bent gekomen, dan bied ik namens alles wat is gebeurd mijn excuses. Maar misschien zei pas, maar u heeft het niet gedaan. Maar misschien heeft nooit iemand tegen u gezegd sorry. En ik wil dat doen omdat uw komst of u in het huis van God is belangrijker dan wat de andere mensen doen. Want we komen naar de kerk voor God, niet voor de mens. Maar natuurlijk, waar we zijn, daar zijn er mensen. En natuurlijk waar er mensen zijn, kunnen soms dingen gebeuren die ons soms heel verdrietig maken of teleurstellen. Toch? Dus laat het niet u tegenhouden om hem te komen zoeken. Aanstaande vrijdag zullen wij dit speciaal gebed opzeggen voor de bevrijding. En daarna op zondag om hem te zoeken voor deze innerlijke kracht. Voor meer informatie kunt u ook een bericht sturen naar ons. Misschien wilt u of heeft u vragen, twijfels, misschien zelfs over de dingen van het geloof. Dan kunt u ons een bericht sturen naar 06-82-906-638. Ik herhaal 06-82-906-638. En ik geloof dat God hij u hierin zal versterken. Goed, wij gaan ons voorbereiden voor het gebed. Omdat ik geloof dat met de kracht van God zal hij ook uw dag zegenen. Misschien bent u aan het luisteren vanuit de auto. Of misschien bent u aan het luisteren thuis. U bent al op uw werkplaats. U zegt, pastoor, ik ben alleen maar aan het wachten op het gebed. Want ik moet zo gaan beginnen met mijn werk. We gaan bidden. En God zal u een gezegende werkdag geven. Misschien bent u bezig met examens. U heeft examens vandaag. Dat God u daarin komt zegenen. Maar wij gaan bidden.

0: neem uw glas water in handen en wij gaan God vragen om het te zegenen.
1: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

God en onze Vader. Heren, wij lazen deze Bijbelvers over dat zie, ik maak alles nieuw. En dit woord is betrouwbaar en waarachtig. Een woord dat niet faalt. En ik las dat, mijn Heer, omdat hoeveel zijn soms de mensen die aan het luisteren zijn en die willen dat u iets nieuws maakt. In hun gezondheid, in hun financiële leven, in hun familie, met hunzelf, Heer. Mensen die aan het strijden zijn om simpelweg om een beetje gelukkig te voelen. Om een beetje vreugde te voelen. Het lijkt, soms zegt deze persoon, het lijkt alsof het mij niet wordt gegund. Omdat in alles wat deze persoon probeert, gaat het fout. De persoon doet zoveel moeite, maar uiteindelijk lijkt het alsof het niks betekent. Heer, ik vraag u, zegen hem. Zegen haar. Zegen deze persoon die zo graag wilt en samen met mij wilt. Om u te vragen voor deze ondersteuning. Dan kom maar, Heren, en ondersteun hun op dit moment. Laat uw kracht komen over hen. Versterk. Zegen hun werkdag. Zegen hun studie. Hun projecten. Zodat mijn Heren, alles wat zij zullen ondernemen, dat zij daar uw macht zullen zien. En dat zij al kunnen zien, mijn Heren, het resultaat van de gebeden die wij hier elke dag opzeggen, samen met hun. Breng deze vrede en deze versterking in Jezus' naam. Maar Heer, versterk deze persoon die ligt op bed, vol met pijnen. Heer, breng verlichting, haal weg die pijnen, zodat deze persoon een beetje ruimte heeft om adem te halen. Misschien heeft deze persoon, mijn Heer, is met tranen in de ogen van alles wat deze persoon heeft meegemaakt. Maar breng troost. Breng versterking. En uw herstelling over het leven van ieder in Jezus Christus naam. Ontvang de kracht, zijn blijdschap en vreugde in Jezus Christus naam. Dank u wel, Vader. Ik stel vast ook het water gezegend, zodat wanneer deze persoon zal drinken van het water, dat er iets groots gedaan zal worden in hun leven. In Jezus' naam, ontvang deze kracht van God over uw binnenste. In Jezus Christus' naam, dank u wel, Vader. En als u daarin gelooft, zeg amen en drink met geloof. Heel goed, mijn vrienden en vriendinnen. Ik geloof dat God u hierin heeft gezegend en ook ondersteund. Heb het geloof dat God iets nieuws wil doen in uw leven. Niet alleen maar in het leven van andere mensen. Wij laten u deze levensverhalen horen, deze getuigenissen horen, zodat u kan zien dat het ook met u kan gebeuren. Er zijn verschillende situaties, verschillende moeilijkheden, verschillende trauma's, maar één geloof. Het geloof dat gelooft dat God hij kan helpen en kan herstellen. Wilt u meer informatie hierover, dan kunt u ons dit laten weten of stuur een bericht naar dit nummer dat ik zal opzeggen. En u kunt gewoon sturen info. En dan met dat kunnen wij kijken wat wij voor u kunnen betekenen. Natuurlijk.

Vanavond zullen wij ook, zoals we elke dinsdag hebben, de speciale werk in Zuidoost. Vlakbij Ganzenhoef, bij station Ganzenhoef. De kerkcentrum, de nieuwe stad. Wij huren dat plekje één keer per week voor de mensen die wonen in Zuidoost. En dan komen wij van Oost naar Zuidoost om deze dienst te houden voor de mensen die wonen in dit gebied. Hopelijk daarna binnenkort ook in andere plekken. Goed, maar vanavond om 7:00 s'avonds zullen we zijn bij de kerkcentrum De Nieuwe Stad, bij de Luthieliplein nummer 11. En natuurlijk onze kerk zelf zit in Amsterdam-Oost aan de Borneostraat nummer 40. Vlakbij Javaplein. Daar stopt ook bus 65 en bus 22. Daar heeft dan ook station Muiderpoort. Bent u ook in de buurt? Of in het straat van Zeeburgerdijk. Daar kunt u dan ook uitstappen met tram 7, met tram 14, tram 19. Goed. Nou, mijn naam is Pastor Eddy van de Universele Kerk. Ik wens u een hele gezegende dag. Nou, vanuit de Media Hub hier in Rijgersbos. We zijn deze week hier gestart in de nieuwe studio hier van Radio Mart. En binnenkort komt er meer informatie voor jullie. Goed, dat God u zegene en blijf in geloof. Tot morgen om 7:00.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomarkt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Amerikaanse strijdkrachten hebben doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het waren onder meer raketinstallaties en Iraanse schepen die mijnen wilden leggen. De aanvallen zouden defensieve handelingen zijn om troepen van de VS te beschermen tegen bedreigingen van de Iraanse strijdkrachten. Ondanks de Amerikaanse aanvallen is een vredesakkoord met Iran nog steeds mogelijk. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio tijdens een bezoek aan India. Volgens hem kan er binnen een paar dagen zo'n akkoord zijn. In Zutphen heeft een zeer grote brand afgelopen nacht een loods op het industrieterrein in de as gelegd. Bij de brand in het timmerbedrijf kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland meldt dat de loods bij aankomst van de brandweer al volledig in brand stond. Er werden 4 blusvoertuigen, een hoogwerker en 3 waterwagens ingezet. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende panden. Rond 3 uur vannacht was de brand in Zutphen geblust. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vannacht hebben zo'n 140 asielzoekers uit Ter Apel in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen geslapen. De opvang bij het aanmeldcentrum zit opnieuw vol. Daarom worden mensen sinds vorige week tijdelijk naar andere plekken gebracht, zodat ze niet buiten hoeven te slapen. Ook de afgelopen 2 nachten ving Groningen asielzoekers op. Waar de groep morgen terecht kan is onduidelijk. Het Rode Kruis noemt het mensonterend en onbegrijpelijk dat er geen vaste opvangplek voor asielzoekers is. Gisteren is de legendarische Amerikaanse saxofonist Sonny Rollins op 95-jarige leeftijd overleden. Rollins gold als een van de laatste iconen in de jazzgeschiedenis. Hij begon al vroeg in de muziek en speelde als tiener in de jaren 40 van de vorige eeuw al in verschillende jazzformaties. Hij heeft tientallen albums op zijn naam staan en trad op met jazzlegendes als Miles Davis en John Coltrane. Sonny Rollins werd wel de kolos van de saxofoonwereld genoemd en was een van de meest invloedrijke jazzmuzikanten aller tijden. Het weer tropisch warm vandaag. Bij weinig wind loopt de temperatuur op tot 30 graden landinwaarts en plaatselijk 32 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woltrichemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U draait.

0: broeders en susters, hier aanwezig en ook thuis, een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam one blessing, blessing day.
1: Luisteraars, uw aandacht voor Reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij Reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.
2: Amsterdam, Amsterdam!

Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.praisen.nl.

0: omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: 25 juni. In de line-up natuurlijk Melody Travelers uit Coroni, Suriname. Corona Band. Black Harmony. Amatara en Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30. Voor duurder. Op de volgende voorverkoopadressen. Merlin Bosa. Patteke. Botto. Café Het Baarsje. Café Kossu. Eethuis Ricardo. Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam. Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.
1: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door bij de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woud-Lichemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door je donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U draagt bij.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Oké, goedemiddag, lieve luisteraars van Maart Radio. U bent beland in het programma Participatie, Improvisatie. Vandaag zou Etienne hier zitten en hij zou het helemaal overnemen van me, maar hij heeft me een kans gegeven. Hij heeft gezegd tussen 2 en 3 mag je invullen omdat je een bijzondere studiogast hebt. Een bijzondere studiogast die heet Myrtle Tuinvoort. En ze is verbonden aan een organisatie Pak Je Kans met Grip. Nou, voor u misschien onbekend. Ik heb een voorgesprek met haar gehad. Heeft ze alles uitgelegd. Maar ik heb gezegd, vertel het aan het grote publiek. Kom een keer in de studio. En ze heeft woord gehouden. Ze is er. Ze zit hier in de studio. Welkom, Myrtle.
1: Dank u wel, meneer Norman.
0: Wie is Myrtle voor de nieuwsgierige luisteraars?
1: Myrtle is een dame.

0: werkzaam in Amsterdam Zuidoost. Woonachtig in Almere. Is zelfstandig onderneemster. En is inderdaad verbonden op dit moment aan een project. Dat heet GRIP. En dat doe ik in samenwerking met gemeente Amsterdam. En het is gericht op stichtingen die minder subsidieafhankelijk zouden willen worden.
1: Stichting die minder subsidieafhankelijk willen worden.
0: Juist.
1: Dat is een zware klus, want sommige stichtingen die kunnen niet zonder subsidies.
0: Ja.
1: Die leunen erop. Maar goed, dat ga je straks vertellen. Ja. Aan de andere kant hoor ik vaak van de stichtingen weten niet waar ze subsidies moeten gaan halen. Ze weten het niet te doen.
0: Ja.
1: Maar misschien moet je direct met de deur in huis vallen.
0: Ja, zou ik doen. Er zijn inderdaad stichtingen die geen idee hebben waar ze subsidie vandaan moeten halen. In mijn ogen is subsidie om op te starten, maar niet om je verdienmodel mee te maken. Dus de stichtingen die op dit moment subsidie ontvangen, het is handig dat je verdienmodel daar niet van afhankelijk is. En dat is wat wij proberen te doen om je wegwijs te maken en om je meer tools te geven om vanuit de private markt in ieder geval 50% van je inkomsten te halen. Waardoor mocht er om wat voor reden dan ook beleidswijzigingen bijvoorbeeld of strategiewisselingen, mochten die plaatsvinden, dat niet meteen je stichting ophoudt te bestaan. Want het heeft met je bestaansrecht te maken.
1: Ja, nou, dat is in het verleden veel gebeurd hoor. Ja. Dat subsidies werden stopgezet, de organisatie meteen omgevallen.
0: Ja, en het is zonde, want heel veel stichtingen doen goed werk.
1: Mm-hmm.
0: Maken impact. En het is zonde om vanwege financiële middelen te moeten stoppen.
1: Hm. Dus Mart mag met trots zeggen dat we 40 jaar, meer dan 40 jaar bestaan.
0: Ja.
1: En we zijn niet subsidieafhankelijk.
0: Ja, dat doet u goed.
1: Ja.
0: Ja, want dat is het doel. Eigenlijk zou je elk jaar, dus zoals nu is het mei, eigenlijk zou je nu al moeten kijken van hoe ga ik volgend jaar naar de middelen kijken die ik nodig heb. En daar moet je dus ook je beleid op aanpassen en je strategie op toepassen. Daarom zie ik dit ook niet als een eenmalig project. Het is een project waarbij je gaat leren om dat gewoon ook echt jaarlijks te gaan doen. Want elk jaar kan het beleid van de gemeente of de overheid kan wijzigen. Waardoor het impact heeft op je bedrijfsvoering.
1: Oké, okay. Dat is mooi. En de organisatie heet GRIP?
0: De organisatie, mijn organisatie heet Tawamang.
1: Oh.
0: Ik ben onderneemster. Ik help ondernemers. Met processen en risicomanagement om ervoor te zorgen dat je of meer geld overhoudt of meer geld gaat verdienen. Daar is het op gericht. En in samenwerking met gemeente Amsterdam ben ik de moderator. Ik leid het project. Maar er zullen meerdere trainers zijn die trainingen gaan geven gedurende 20 sessies.
1: Oké, hoor ik het goed? Het is een project dat ondersteund wordt door de gemeente Amsterdam.
0: Ja, klopt.
1: Interessant.
0: Ja.
1: Zeer interessant. Maar hoe gaan jullie te werk? Hoe gaat GRIP te werk?
0: Mensen zullen zich aanmelden. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Wij streven naar minimaal 15 aanmeldingen. Bij zo'n aanmelding vindt er een intakegesprek plaats. Want het is niet vrijblijvend. Dus het is, de investering is nul.
1: Je telefoon, ik hoor iets plotseling. Ja.
0: Okay.
1: Ja, oké. Okay. Ja.
0: De stichtingen, of tenminste de deelnemers, die melden zich aan. Er vindt een intakegesprek plaats. En tijdens dat gesprek, dan zullen we het hebben over de verwachtingen, over wat je kan verwachten. Maar ook wat wij van jou verwachten. En dan gaat na de intakegesprekken gaat het programma van start. Dan zullen er zijn twee vaste trainers. Maar zodra de verdieping gaat plaatsvinden, denk daarbij aan financiën of sales.

0: LinkedIn-trainingen bijvoorbeeld, verdienmodellen. Dan schakelen we een expert in om daar diepgang in te geven. De sessies zijn interactief. Het is dus de bedoeling dat je ook echt mee gaat doen. En niet dat je gaat luisteren en het daarna ergens een keer moet gaan invullen of aanpassen. Want dat werkt vaak niet. Ik zie weinig verschil tussen een ondernemer en een stichting. Qua organisatie moet je het runnen. Ja. De een is gericht op winst maken, de ander niet. Maar degenen die niet gericht zijn op winst maken, moeten hem wel efficiënt runnen. Om de middelen over te houden om gewoon je bedrijfsvoering te kunnen doen. En dat is waar wij de stichtingen in gaan begeleiden. Er vindt ook nog nazorg plaats. Want wanneer je eenmaal datgene wat je leert inzet, zul je tegen dingen aan gaan lopen. En dan moet je ergens terecht kunnen om je vragen te stellen. Om in ieder geval dat iemand je wegwijs maakt. Van ja, ik loop nu hier tegenaan. Ik heb gedaan wat jullie bijvoorbeeld zeggen. Mm-hmm. Maar ik loop er tegenaan dat het op de een of andere manier niet werkt. Of niet aankomt. Of niet zoals ik had gedacht. Dan moet je moet kunnen sparren. En dat is ook waar wij voor zorgen.
1: Oké. Ik zie het voor me. Hè? Dus mm-hmm. Ik meld me aan. Ga een commitment aan. Ja. Hè? Dus dat we. Hoeveel trainingen zijn het?
0: Het zijn 20 sessies van 20. Een dagdeel. Dus de ochtend. De maandagochtend.
1: Op de maandagochtend.
0: Van 9 tot 1.
1: 9 tot 1. Ik meld me aan met nog 15 anderen.
0: Ja.
1: En dan zitten we bij elkaar in een lokaal. Ergens. Ja. Waar gebeurt het?
0: Bij Next Space aan de Paasheuvelweg 20 in Amsterdam Zuidoost.
1: Oké. Okay. En moet het afmaken, als ik het zo hoor.
0: Ja, het is daarom. Als je aanmeldt, is het niet vrijblijvend. Hmm. Wij verwachten wel commitment voor die 20 sessies. Omdat je er ook in de praktijk echt wat mee gaat en moet doen. Anders krijg je het niet van de grond om je 50% private inkomsten te halen.
1: Oké. Okay.
0: Daar is het op gericht. Dus daar zijn die 20 sessies ook voor.
1: Okay.
0: Dus het is wel, je investering is nul. Het is gratis dus.
1: Oh.
0: Ja.
1: Dat moet erbij gezegd worden. Want stichtingen denken direct van hoeveel gaat het me kosten?
0: Het kost de deelnemers niks. Het kost je wel je inspanning en je commitment. Dat vragen we wel. Dus, per deelnemer heeft het traject een waarde van €5.000.
1: Oh.
0: En je kan er op lange termijn je voordeel mee doen. Dus het is niet tijdelijk, maar je hebt er gewoon op lange termijn meer aan. Het is ook gericht op onderling samen te gaan werken. Dus ja, je bent als individu meld je je aan met je stichting. Maar het is de bedoeling dat we een team gaan vormen en dat we elkaar ook business gaan gunnen.
1: Klinkt interessant voor ook Marta, die niet subsidieafhankelijk is. Want je kan gaan netwerken daar ook. Je komt in contact met andere organisaties. Interessant.
0: Ja, maar dat is ook de bedoeling.
1: Okay.
0: Ik hoor heel vaak dat in Zuidoosten weinig samengewerkt wordt. Dat we elkaar niet gunnen. Heel veel mensen hebben het erover. Ik ben van mening, als je dat vindt, probeer het zelf te veranderen. Probeer bij jezelf eerst na te gaan van draag ik voldoende bij aan de community om dat veranderd te krijgen. Ik zeg niet dat je de hele wereld kan veranderen. Maar als je ergens begint en we doen het allemaal, dan komen we misschien ergens. Dus het zal nu met 15 man starten. Maar als deze 15 mensen kunnen laten zien van, nou, we kunnen samenwerken. We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn. Mm-hmm. Dat hoeft niet altijd in conflict situaties. We kunnen het er gewoon over hebben. We kunnen business met elkaar delen. Dan denk ik dat het een goede start is. Want dit programma is een pilot programma. Ze starten in Zuidoost, maar als het succesvol is, dan willen ze het verder gaan uitrollen in andere stadsdelen. Hoe mooi zou het niet zijn als wij kunnen laten zien, luister, dit ding is begonnen in Zuidoost.
1: En nu is het verspreid
0: en
1: over heel Nederland.
0: Nou, dat
1: is mooi.
0: Ja.
1: Dat is mooi.
0: Dat is in ieder geval mijn doel. Ik kan het niet alleen.

0: ik heb ook anderen hierbij nodig. En het begint met de deelnemers.
1: Ja. Doe een oproep. Praat op de mensen die een stichting hebben nu rechtstreeks.
0: Heeft u een stichting, lieve mensen? Bestaat u langer dan 2 jaar? Krijgt u meer dan 10.000 euro subsidie? Wilt u uw stichting naar een hoger plan tillen? Bent u committed, dus wilt u er tijd en energie in steken? Dan zou ik u willen vragen, meld u aan voor het programma GRIP. Dat kunt u doen via de website www.tawamang.nl/grip. We doen dit expliciet niet telefonisch. Waarom? Omdat we willen dat mensen zich ook echt aanmelden. En dat we het gesprek aangaan en dat we gaan begrijpen wat er leeft bij de mensen. Want als je op voorhand, als dat telefonisch gaat, dan denken mensen heel snel van nee, dan is het niet voor mij. Maar wij willen juist, meld je aan. Want als er nog andere dingen zijn, dan kan ik het in ieder geval kenbaar maken binnen de gemeente.
1: Oké. Heb ik het goed gehoord dat je stichting minimaal 2 jaar oud moet zijn?
0: Ja.
1: En dat je subsidies krijgt?
0: Ja. En meer dan 10.000.
1: Meer dan 10.000, ja.
0: Dus vanaf 10.000 euro.
1: Mm.
0: Stichtingen die geen subsidie krijgen, maar hun stichting naar een hoger plan willen tillen, mogen zich ook aanmelden. Maar het gaat voornamelijk om stichtingen die al subsidie krijgen en die gewoon op zoek zijn naar mogelijkheden om minder subsidieafhankelijk te zijn.
1: Hmm.
0: Omdat je, naar mijn mening, je subsidie moet gebruiken om op te starten.
1: Ja.
0: En je moet er geen verdienmodel van maken.
1: Trouwens, daar is zijn subsidies voor bedoeld, hoor. Opstarten.
0: Ja.
1: En daarna moet je je weg zien te vinden.
0: Ja, maar veelal wordt het niet zo ingezet.
1: Hmm.
0: Men krijgt het en ja, aan de ene kant is het misschien ook wel logisch. Want als ik het dit jaar krijg en ik vraag het volgend jaar en ik krijg het volgend jaar ook weer. Dan is er weinig prikkel om eigenlijk op zoek te gaan naar andere mogelijkheden.
1: Mm.
0: Maar als je minder afhankelijk daarvan wil zijn, want je bent afhankelijk van degene die geeft, die betaalt, dat is ook degene die bepaalt. Dus als die bepaalt van ja, ik geef het je dit jaar, ik geef het je volgend jaar, maar het jaar daarop vind ik niet dat jij het nog moet krijgen. Ik ga het dan iemand anders geven of ik stop er helemaal mee.
1: Ja.
0: Dan ben je kwetsbaar.
1: Toch rijst bij mij de vraag op van waarom denk je dat de gemeente dit doet? Waarom doen ze het? Ze dragen eraan bij.
0: Ik ga vertellen hoe ik de Nederlandse maatschappij zie. Ik ben in Nederland geboren. Ik heb hier gestudeerd. Ik heb er in loondienst gewerkt. En wat mij opvalt is, je krijgt ruimte. In de zin van, kijk nu, je krijgt subsidie en je mag starten als je het gekregen hebt. Maar men biedt je dingen niet zomaar aan. Vaak hebben ze een lange termijn visie. Is er een lange termijn strategie. En het is er vaak op gericht van, ik geef je nu de mogelijkheid om te kijken wat je er zelf mee gaat doen. Maar uiteindelijk gaan we er misschien toch naartoe dat we minder subsidie gaan verstrekken. Het is niet gedeeld met mij, maar ik kijk naar de Nederlandse maatschappij op deze manier.
1: Hmm.
0: Laten we een heel simpel voorbeeld nemen. Het elektrisch rijden. Ja. Om te starten kreeg je subsidie om die auto te kopen. Je hoefde geen wegenbelasting te betalen. Als het een zakelijke auto was, hoefde je geen bijtelling te betalen. We zijn inmiddels op het punt beland dat al die dingen zijn afgeschaft, omdat men toch echt wil dat je elektrisch gaat rijden. Dus men gaat steeds meer de duimschroeven aandraaien om je... Dwingen is een vervelend woord, maar om meer richting te geven naar wat de beleidsmakers en bepalers willen. Dus zo zie ik dit ook. Nogmaals, het is niet gedeeld,
1: nee.
0: Het is niet verteld.
1: Nee.
0: Dus ik kan niet hier zitten en zeggen van, ja, ze hebben gezegd dat ze dat gaan doen.
1: Nee, maar...
0: Maar zaken gebeuren niet zomaar.
1: Het vermoeden bestaat dat de gemeente op den duur af wil van de vele stichtingen die subsidieafhankelijk zijn.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Op den duur?
0: Op den duur, dat denk ik wel, dat vermoed ik wel.
1: En dan moet je voorbereid zijn.
0: En nu geven ze je eigenlijk de gelegenheid om je voor te bereiden daarop. Want tegen de tijd dat je gaat beseffen dat dat zo is, dan is het misschien te laat. Want dan heb je eigenlijk geen richting gegeven aan je organisatie op die manier. Ja, en dan krijg je misschien wel te horen van, ja, sorry, maar we gaan een andere kant op.
1: Ja.
0: En je krijgt nu de gelegenheid om daar wat mee te doen. Het komt jezelf en je stichting ten goede. Het is niet eenmalig, want je kan dit op langere termijn toepassen. Dus ik zou zeggen, meld je aan, want het kost je nu niks. Maar misschien later wel veel meer.
1: Etienne zit aan tafel aandachtig te luisteren. Hij heeft geen stichtingen, maar hij heeft iets opgevangen. Wat heb je opgevangen, Etienne?
2: Ja, uiteraard. Vooral het laatste waarover u het hebt. Je hebt altijd een startkapitaal nodig, zeker als jongere.
0: Ja.
2: Ja? Krijg je het van je ouders, is het meegenomen.
0: Mm-hmm.
2: Maar wij Surinamers hebben meestal het potje niet.
0: Niet, ja.
2: Dus je vraagt, gaat naar de gemeente en vraagt het. Wat moet je dan bewijzen om te zeggen van, nou, ik heb 10.000 nodig?
0: Hoe bedoelt u dat? Wat u moet bewijzen
2: naar
0: om...
2: naar de gemeente, toch?
0: Ja.
2: Je moet het indienen en dan gaat het naar de stad, heb ik begrepen. En die maken niet uit of je het krijgt of niet.
0: De stichtingen, ik richt me op het programma GRIP.
2: Ja.
0: De stichtingen die dat al krijgen, zoals u dat zegt, die moeten meestal ook verantwoording afleggen. En die verantwoording geschiet schriftelijk.
2: En dat doen helpen jullie erbij?
0: Wij kunnen daarbij helpen, maar meestal heeft de stichting, als je al langer dan 2 jaar bestaat en je meer dan 10.000 subsidie...
2: Maar je mag niet zeggen, begin bij de blanco jongeren.
0: Ja. Yeah.
2: Zeg maar de jongeren die echt...
1: Nee, maar volgens mij...
0: Maar wij richten ons niet op de starters.
1: Juist. Dus
2: niet op starters.
1: Ik hoor een misverstand hier.
0: Ja.
1: Ik vermoed dat Etienne denkt dat je stichtingen ook helpt om subsidies te gaan aanvragen.
0: Op dit moment niet.
2: Nog niet.
0: Nee, op dit moment niet. En dat is afhankelijk van wie zich aanmeldt. Kijk, dit programma is gericht op, je bent al bezig, je wil je stichting naar een hoger plan tillen. En je wil ervoor zorgen dat je financieel minder afhankelijk bent van die subsidies.
2: Ja,
0: daar richten wij ons op dit moment op. Maar voor mensen die zeg maar überhaupt subsidies zouden willen aanvragen, op dit moment richt mijn organisatie zich daar niet op. Maar als er mensen zijn, kijk, het begint bij meld je aan. Het moment dat er iets is wat je wilt weten of krijgen. Want misschien kunnen mensen je wel doorverwijzen naar het juiste loket.
2: Ja, zo rap past je toch?
0: Ja. Dus,
2: dat is het belangrijkste. We zijn bang om het aan te vragen.
0: Ja, je moet er gewoon mee starten. Ook mensen, daarom hebben we expres geen telefoonnummer gekoppeld. Want met telefoonnummers, dan gaan mensen bellen. En aan de hand van wat zij geven, niet het volledige beeld. Maar het moment dat zij denken van, nou nee, dan, ik denk niet dat het iets voor mij is. Dan gaat die deur dicht.
2: Nee.
0: En misschien, als je het hele verhaal weet, en het hele verhaal komt naar boven als je een intakegesprek doet. Dus als je tijdens dat intakegesprek, dan hoor je en dan kan je zeggen van, nou, met wat ik nu hoor, is dit programma misschien niet specifiek voor u. Maar wellicht kan ik u doorverwijzen daar en daar naartoe.
2: Oké, dus jullie geven toch een advies?
0: Ja, dat doen we altijd.
2: Kun je dat in het vorige station ingedonken? Hadden we 2 hele jonge meisjes.
0: Mm-hmm.
2: Die hadden een bibliotheek.
0: Mm-hmm.
2: Met voornamelijk ook Surinaamse boeken.
0: Ja.
2: En op een gegeven moment waren ze bang dat het mis zou gaan. Want financieel.
0: Ja.
2: Je moet de huur betalen.
0: Ja.
2: Maar ik vond dat zo'n machtig idee.
0: Ja.
2: En ik zou echt ook willen weten hoe het verder is. Want ze zijn alles komen vertellen bij Radio Maat. Mm-hmm. Daar zijn we ook voor, hè?
0: Ja.
2: Maar daar helpen jullie dus niet in, begrijp ik. Jullie kunnen de weg wel wijzen.
0: Ja.
2: Maar het is meer een subsidie die je al ontvangt.
0: Ja.
1: Maar GRIP, als ik het zo begrijp, wil je subsidie onafhankelijk maken.
0: Ja, dus minder
1: onafhankelijk van subsidies.
0: Ja, minder subsidie. Waarom zeg ik minder subsidie afhankelijk? Kijk, als je subsidie kan krijgen, zou ik zeker niet zeggen dat je het moet laten.
1: Oké.
0: Maar je moet je verdienmodel niet erop afstemmen. Daar bedoel ik mee. Als je het krijgt, zorg ervoor dat je altijd een plan B hebben.

0: aanmeldingen. Nog een keer verduidelijking. Hoe meld ik me aan?
1: U meldt zich aan door naar de website te gaan www.talaman.nl/grip.
2: Talaman even spellen.
1: Theodor Anton Willem Anton Marie Anton Nico.
0: Nieuwsgierigheid dwingt mij om je te vragen wat Tawamang betekent. Ik ken het, Tawamang. En we hebben een Suriname hier. Ja, toch gezien, hè?
2: Mijn Tawa is zo'n ding.
0: Wacht even.
1: Ja,
0: uit haar mond horen.
1: Je hebt twee soorten. Ik heb het niet over eten. Maar ik heb het over als kind was ik een Tawa in de bus. Bij mijn vader.
2: Okay.
1: En ik haalde dus het geld op bij de mensen als ze instapten in de bus. Ja. Dat deed ik na school. Ik was 11. En toen wisten mijn ouders al, zij gaat iets met geld doen. Mm-hmm. Want mooi, ze vindt geld super. Voor mijn ouders was het meer van, nou, dan kan je gaan hoofdrekenen. Want er wordt geld gegeven. Je moet nadenken hoeveel je terug moet geven.
2: Training.
1: Ja. Dus ik was ook heel goed in hoofdrekenen wat dat betreft.
2: Nog steeds?
1: Ja, nog steeds wel.
2: Alleen maar rekenmachine.
1: Nee, nog steeds wel. En daar is zeg maar de naam ontstaan. Omdat ik dat nu voor organisaties doe. MKB-organisaties, maar ook corporate bedrijven. Het is altijd gericht op, je moet geld naar binnen halen.
0: Ja.
1: En dat doe ik samen met mijn broer. Die doet het hybride. Dus daar komt de naam Tawamang vandaan.
0: Nee, dat weten we. Dan zijn we goed.
1: Ja.
0: Dat zijn we goed. De naam Tuinvoort zegt ons ook genoeg hoor. Suriname. Dus dan denken we van Tawamang, die link.
1: Ja.
0: Tawamang, Suriname. Dan was er een running.
1: Ja.
2: Even mijn linken doorheen gooien.
1: Ja. Ja.
2: Want je hebt iets net gezegd, buschauffeur. Mijn vader was de eerste buschauffeur van Suriname.
1: Ja.
2: Meneer Wicks. Maar hij had altijd een Tawa bij zich. Met mijn moeder reis voor hem gekocht.
0: Ja.
2: Met,
0: dat is wat.
2: En dan had hij tussendoor.
1: Ja.
2: Uit zijn Tawa. Dus dat heeft met eten te maken.
1: Nee, daarom zeggen sommige mensen zeggen, ja, dat is toch een groot portie eten. Ik zeg nee, niet in dit geval.
0: Oké.
2: Mooi om te weten.
0: Leuk om kennis met je te maken. Heel goed werk wat je hier doet.
1: Ja. Dank u.
0: Dus daarom zeggen we van hang een poster hier. Hang nog één.
1: Ja, desnoods, ga ik zeker
0: zodat
1: doen.
0: De organisatie dat zien wanneer ze hier komen. Maar je doet nog meer.
1: Ja. Ik heb een administratieve service voor nabestaanden. Dat heet Atsefona. En ik kom in beeld na begrafenis of crematie. Wanneer de zaken afgewikkeld moeten worden. Ik geef maar een voorbeeld. Er zijn bankrekeningen waar wat mee moet gebeuren. Er zijn woningen. Misschien is er een auto. Elk huishouden ziet er anders uit. Dus als iemand komt weg te vallen, weet je niet hoe dat huishouden eruit ziet. Alleen dingen moeten wel afgewikkeld gaan worden. Gebeurt dat niet, heeft het financiële consequenties voor mensen. Dus ook daar is het stukje Tawa. Want ik zorg er in ieder geval voor dat het mensen geld bespaart. Of dat je geld, hè, afhankelijk van hoe de overledene dat geregeld heeft. Want sommige mensen die sluiten verzekeringen af, waardoor die te gelden kunnen worden gemaakt bij overlijden. Maar de verzekeringsmaatschappij komt je niet opzoeken en je zeggen van, hé, hier is het.
0: Ja.
1: Je moet er wel achteraan.
0: Klopt.
1: Dus daar sta ik mensen in bij. Afhankelijk van de behoeften van de nabestaanden. Sommige mensen willen advies. Sommige mensen hebben zoiets van, nou, ik doe een deel zelf en kan jij dit deel doen? En anderen zeggen, nou, ik trek het niet, dus kan je het gewoon volledig overnemen? Mijn werkwijze is, ik ben in dienst van de opdrachtgever, zo zie ik dat. Dus ik werk ook alleen met degene die mij de opdracht geeft. Daardoor is het belangrijk dat die persoon over de nalatenschap mag beschikken.
0: Hmm.
1: Of beslissen. Als diegene dat niet kan, dan kan ik eigenlijk niks voor je doen. Ik kan je hooguit vanuit jouw positie aangeven van, nou, dan zou ik hierom vragen of dan zou ik daar achteraan gaan. Maar als je niet over die nalatenschap mag beslissen of beschikken, dan kan ik niet zoveel voor de persoon doen.
0: Oké.

0: De programma's van Maarten zijn meestal interactief. We laten luisteraars ook meedoen wanneer ze iets hebben gehoord waarvan ze denken van ik heb een vraag. Ja. Ben je bereid om luisteraars antwoord te geven op vragen?
1: Ja
0: hoor. Oké, luisteraars, u weet het, u heeft veel gehoord vandaag. Vooral als u ook een stichting hebt, al langer dan 2 jaar, en u krijgt subsidie, dan kunt u ook bellen en vragen stellen. Dat kan 020-471-4291 is het telefoonnummer van Maarten. Indien u iets hebt gehoord waarvan u zegt van, ik wil doen, maar ik heb een vraag. Nou, we wachten op u. 020-471-4291. Voor het andere mag u ook bellen hoor. Als u zegt van, ik heb iets gehoord net ook over ontzorgen na de begrafenis. Nou, dan kunt u ook een vraag stellen. Dat kan. Ze zit hier. Haar naam is Myrtle Tuinvoort. Spreek ik het goed uit?
1: Myrtle Tuinvoort.
0: Oké. Okay. Mooi zo, we wachten op de bellers. In die tussentijd heeft Etienne ook een vraag.
2: Ja, en mevrouw Tuinvoort, in hoeverre kan je dan gaan als nabestaande de problemen komen? Hypothecair, huizen in Suriname en al dat soort problemen. Hoever kun je mensen begeleiden? Want dat is wat zich nou voornamelijk afspeelt, hè?
3: Ja, dat klopt. Ik werk met verschillende partijen samen in Nederland en in Suriname.
2: Oké.
3: Ik heb zelf natuurlijk geen kennis van de wetgeving in Suriname. Dus je moet de specialisten daar moet je inschakelen.
2: Zeg maar nog het oude wetboek van Nederland.
3: Ja, maar het werkt niet. Kijk, zoals onze gedachtegang is en zoals het daar werkt, er is gewoon een verschil.
2: Ja,
3: want wij zijn verder gegaan. En de mensen daar, u zegt het zelf, ja, dat is zeg maar zijn oude wetten. Ja, dat matcht niet meer. Dus je moet echt een specialist van daar hebben.
2: Okay.
3: Die de mensen verder op weg helpt. En met dat soort partijen werk ik samen.
2: Want ze zijn niet mals, hoor.
3: Nee.
2: Ik had een band in Suriname met mijn ex, mijn overleden vrouw.
3: Mm-hmm.
2: En als je weet wat er allemaal is gebeurd, dat allemaal kleinkinderen hadden er los.
3: Ja, dat klopt.
2: Ik heb 1 keer gezegd, als jij mijn zoon wil leren kennen, dan komt hij met de motorfiets en dan rijdt je heel kantoor kapot.
0: Nou, dat is een geweldenaar.
2: Nee, maar
0: daar houden we niet van hier bij Marco.
2: Sorry dan. Maar ik kan je zeggen, het was verschrikkelijk.
0: Mm.
2: Kind van 2 jaar, zo. Krijgt bedrijfsbrieven. En je moet betalen.
0: Ja.
2: Maar hoe ver kan je gaan? Hè? Dat is wat ik even wil vragen. Hoe ver kan je gaan?
0: Mm.
3: Nou, wat ik zeg. Ik werk met partijen samen die de gemeenschappen in Nederland en in Suriname kennen. Want dat is belangrijk. Het gaat om de verwachtingen die er over en weer zijn. En wij hebben een westerse bril op. En met onze westerse bril hebben wij verwachtingen naar de Surinaamse gemeenschap in Suriname.
0: Hmm.
3: En de specialisten waar ik mee werk, die geven ook aan, luister, ik weet dat het zo bij jullie werkt, maar in Suriname moet je dit en dit en dit verwachten.
2: Dat is niet makkelijk hoor.
3: En dat is gewoon, dat is de start en dat is belangrijk om te weten.
2: Want hier krijg je op een gegeven moment al een kwijtschelding van, luister,
3: ja. Ja.
0: Okay.
2: Je kan het niet meer betalen, we moeten een andere oplossing zoeken.
3: Mm-hmm.
2: Hoe werkt het daar? Ik weet het niet.
3: Ja, maar dat zeg ik, dat stukje, daar heb je echt die specialist voor nodig, want die gaat het je vertellen. Ik heb nu ook een situatie waarbij er een geschil is en er is een specialist en die pakt het op. Wat dat betreft moet je je er ook niet mee willen bemoeien, want je kent de wetgeving daar onvoldoende.
0: Ja.
3: Dus dat moet je niet doen, anders geef je verkeerd advies. Ja, je moet echt een specialist van daar hebben. En die moet begrijpen wat het voor jou als westers persoon betekent. Want op dat moment ben je een westers persoon.
2: Absoluut.
3: Je woont niet daar. Dus je hebt andere ideeën over dingen. Het werkt anders waar jij woont. En het is belangrijk dat de persoon die begeleidt die brug kan slaan.
2: Ja.
3: En met dat soort partijen werk ik samen. Dus hoe anderen het doen, dat weet ik niet.
2: Nee, maar goed, dat is een mooie tip.
0: Oké. Okay.
3: Ja.
0: Terug naar hetgeen waarvoor je hier bent gekomen.
3: Ja.
0: Als er geen bellers zijn, laten we zeggen dat het verhaal helder is.
3: Nou, daar ben ik
0: helemaal
3: blij
0: helder.
3: Om.
0: We gaan het weer herhalen een keer.
3: Ja.
0: Maar is het mogelijk om een beetje het verhaal in het Surinaams over te brengen? Of ga ik een beetje te ver? Ja, want ik weet dat je hier bent geboren. Maar toch weer test die, omdat ik je ouders heb gezien. En ze zeggen, dat kan er een asma. Zeg het er nog.

0: begrepen dat je vader ook radio heeft gemaakt ergens in een foto.
1: Ja, dat klopt.
0: Tilburg nog? Nee, ik heb snel opgevangen. Is het lastig, zeg je van, nou, dan kom ik daar een volgende keer weer voor.
1: Ik kom daar een volgende keer weer voor.
0: Draai. Okay. No. Nee, dat niet doen. Niet doen, want anders gaan ze zeggen, nee, aan ons een lapje, ik wil het lang. Maar aan ons. Dus niet doen. Kom ervoor terug.
1: Ja,
0: we gaan even snel herhalen weer.
1: Ja.
0: De organisatie GRIP voor de laatkomers, hè? De mensen die nu binnen zijn gestapt.
1: Ja.
0: Vertel ze nog eens een keer wat je precies doet en waar je in begeleidt.
1: Ik begeleid organisaties. Ik ben projectleider van het programma GRIP in samenwerking met gemeente Amsterdam. Het is een pilotproject, dus het start in Amsterdam Zuidoost. En als dit aanslaat in Amsterdam Zuidoost, dan wil men kijken of men dat in andere stadsdelen ook gaat uitrollen. Wij zijn op zoek naar 15 à 20 stichtingen, dus deelnemers. En als je je aanmeldt, vindt er een intakegesprek plaats om aan te geven wat de verwachtingen zijn. Om ook te horen wat de verwachtingen zijn van de deelnemers. Of ze misschien nu al een hulpvraag hebben. Want sommige stichtingen die hebben nu al een hulpvraag. Dus daar doen we, dat komt naar voren tijdens het intakegesprek. Na het intakegesprek bij voldoende deelnemers, en dat moeten er minimaal 15 zijn, dan starten we met 20 sessies van een dagdeel. Op maandags zal dat plaatsvinden, van 9 tot 1. En het is erop gericht dat als je een dagdeel bent bezig geweest, dat je het meteen kan toepassen in je stichting. Dus het is niet zo dat je iets moet gaan aanhoren en dan ook zelf maar moet gaan kijken hoe het moet worden toegepast in je stichting. Na zo'n sessie zou je ermee in je stichting, je zou het meteen moeten kunnen toepassen. Dat zal dus 20 sessies zijn. Het is niet vrijblijvend. Het is wel kosteloos. Uh-huh. Alleen het is niet vrijblijvend. Wij verwachten wel commitment. Zo'n traject per deelnemer heeft een waarde van €5.000. En zoals ik ernaar kijk, heb je er niet alleen nu wat aan, maar ook in de toekomst, omdat je je mindset, je moet anders met dingen omgaan en je moet anders over dingen gaan nadenken. Want je moet meer op lange termijn gaan kijken. En vooral ervoor zorgen dat je financieel onafhankelijker wordt van wie je ook geld krijgt. Dus als het subsidie is van de subsidiegever.
0: Mooi. Nou schiet mij een vraag binnen, hè? Want ik denk van, hé, wacht even, stel je voor dat Norman zich aanmeldt.
1: Ja.
0: Maar ik kan niet elke maandag, de stichting heeft een bestuur.
1: Ja.
0: Staan bestaande uit 3.
1: Ja.
0: Kunnen ze wisselen?
1: Ze kunnen wisselen.
0: Ah, als ze maar komen.
1: Als ze maar komen en onderling natuurlijk de informatie uitwisselen. Want ik neem aan, ik ga ervan uit, dat als je gekomen bent, je hebt een sessie gedaan, dan ga je dat ook delen binnen je stichting.
0: Mm-hmm.
1: Want het is de hele stichting die een koerswijziging moet ondergaan. Dus ja, als iemand anders kan komen namens jouw stichting, dan is dat goed. Alleen je moet er zelf voor zorgen dat die gaten die zijn gevallen omdat je iemand anders hebt gestuurd, dat je wel bij bent.
0: Okay.
1: En dat niet eigenlijk we in herhaling, want dan trek je die hele groep weer terug.
0: Juist. Maar mogen ze zich met z'n drieën aanmelden?
1: Ze mogen zich met z'n drieën aanmelden, maar het blijft 1 stichting.
0: Juist.
1: Dus het gaat echt om 15 stichtingen.
0: Mm-hmm.
1: Maar als ze zich met z'n drieën, want er zijn nu ook mensen die zich met z'n tweeën hebben aangemeld.
0: Okay.
1: Omdat de een de trekker is en de andere de vervanger van de trekker.
0: Precies.
1: Dus ja, dat kan. Ja.
0: Oké, okay, mooi.
1: Ja.
0: Verhelderend. Ik wens je heel veel succes met de stichting en met de organisatie Tawamang.
1: Ja,
0: die naam spreekt me aan, omdat ik vroeger ook een beetje in de bus zat. Het tikkiepje is zo mooi, maar ik stapte ook een beetje mijn eigen tak. Ik was een vrome Tawamang.
1: Okay,
0: een vrome.
2: Hou niet van mijn radio, maar. Maar ik kan daar even vragen.
1: Ja.
2: Hoe wordt het uitgelegd? Er zijn het screenshots, krijg je een boekje erbij.
1: Er is een programma.

0: trainer wordt aangegeven, want je moet de behoefte aangeven. Daarom zeg ik altijd tegen mensen, geef aan wat jij nodig hebt.
1: Ja, wat ik thuis nog een beetje aan bij is.
0: Ja, en er wordt wel van je verwacht dat je ook zelf aantekeningen maakt. Uiteraard. Want dan blijft het beste en het meest hangen. Maar dat is mogelijk. Het is mogelijk dat er informatie gedeeld wordt. Wat we proberen te voorkomen is dat mensen niet meer komen omdat er screenshots zijn of omdat er presentaties zijn. Dus dan komen anderen niet meer.
1: Jullie hebben gewoon een flip overboard.
0: Ja, we werken met een monitor. Dus je hebt je presentatie en dat sluit je aan. Je sluit je laptop aan op de monitor. En ja goed, dan wordt de sessie gegeven. En we zijn een beetje terughoudend om presentaties te gaan delen, omdat je anders eigenlijk grip verliest. En omdat we toch echt willen dat mensen daar actief wat mee doen.
2: Oké. En nogmaals, de plek en de tijden waar die cursussen of die trainingen worden gegeven, de sessies?
0: De locatie is Next Space aan de Paasheuvelweg 20 in Amsterdam Zuidoost. De sessies zullen zijn op maandag van 9 tot 1. De exacte datum na het intakegesprek krijgt de deelnemer dat te horen, omdat het afhankelijk is van het aantal aanmeldingen.
2: Oké. We gaan naar een beller. Eetje heeft toch een vraag.
0: Ja.
2: En wie bent u? Welkom in de uitzending. Goedemiddag. Hallo, beller. Maarten Radio, goedemiddag. Bent u daar? Dat gaat niet lukken. We horen het. U heeft een vertraging op de lijn.
3: Hallo?
2: Ja, u bent het, ja. Welkom in de uitzending.
3: Hi, goedemiddag met Roy.
2: Dag Roy.
3: Hi, hi. Ik had een vraag, hè.
2: Ja, graag.
3: Wat is de bedoeling eigenlijk? Is het de bedoeling dat de organisatie Grip mensen helpt om minder subsidie te krijgen? Of moeten ze de gemeente helpen om minder subsidie te geven?
2: Oh, oké.
3: Okay. Hm. Ik blijf luisteren.
2: Mooi zo. De vraag. Ja.
0: Het een hangt natuurlijk samen met het ander. Als je minder subsidie hoeft te krijgen, dan hoeft de gemeente ook minder te geven. Ik probeer er niet zo naar te kijken. Kijk naar wat het je gaat opleveren. Want is de gemeente verplicht subsidie te geven? Dat is de eerste vraag die je jezelf moet stellen.
2: Mm-hmm.
0: Is de gemeente verplicht subsidie te geven? Weet ik niet. Ja, zoals ik ernaar kijk, ik zelf persoonlijk hou ik niet van al te veel afhankelijkheid. Ik vind het niet fijn als iemand voor mij kan beslissen, luister dan, volgend jaar houdt het voor jou op, omdat ik het je niet meer ga geven. Dus waar je het vandaan gaat halen, moet je zelf weten. Maar dat ben ik. Iedereen is anders. Dus voor mij maakt het weinig uit of het nou is dat je de stichtingen helpt om minder subsidie te krijgen, of dat je de gemeente helpt om minder subsidie te geven. Want het is inherent aan elkaar.
2: Ja, zelfstandigheid is altijd belangrijk.
0: Ja, dat
2: op
0: vind
2: je eigen
0: ik wel.
2: Benen staan, ja. Boosteven.
0: En zeker als je impact maakt. Want daar gaat het mij om. Er zijn best wel impactvolle organisaties, stichtingen in Amsterdam Zuidoost. En het is gewoon zonde als door het stoppen van subsidie of een groot deel wegvallen van subsidie, dat ze moeten stoppen.
2: Ja, maar voor alle duidelijkheid zeg je ook nogmaals, het is niet zo dat ze geen subsidies mogen ontvangen,
0: nee,
2: stichtingen.
0: Nee, absoluut niet. Als jij in aanmerking kan komen voor subsidie, zou ik zeggen, het is er niet voor niets. Dus
2: pak hem.
0: Ja, alleen zorg ervoor dat je ook een plan B hebt, dat je een sidestep hebt, dat wanneer dat stopt, dat je verder kan gaan.
2: Duidelijk.
4: Goeie motivatie.
2: Duidelijk.
0: Ja.
2: Mooi verhaal.
4: Prachtig.
2: Goed zo. Mirtel, ik wens je heel veel succes en we gaan een oproep doen. Tenminste, je hebt het al gedaan hoor. Ja. We gaan het eruit knippen en een paar keer herhalen.
0: Dank u wel.
2: Ja? En succes.
0: Ja, dank u.
2: All right. Groetjes. In de studio vandaag, dames en heren, Mirtel Tuinvoort. Ze is verbonden aan een organisatie, Grip. En hun slogan is, pak je kans met Grip.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft meerdere doelen aangevallen in het zuiden van Iran. Het zou onder meer gaan om raketlanceerinstallaties en boten die mijnen aan het liggen waren. Intussen zijn er nog steeds vredesonderhandelingen. Correspondent David Poort.
1: Het kan heel goed zijn dat er nog een soort van tegenstoot komt. En dat is natuurlijk niet goed voor die onderhandelingen. En ook tegen het zere been van de Golfstaten natuurlijk. Want die zijn iedere keer de klos als Iran een vergelding uitvoert.
0: De Amerikaanse aanvallen van vannacht waren volgens de VS bedoeld om eigen troepen te beschermen. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Daar raakte niemand gewond. Het Rijk moet jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in infrastructuur. Anders komt de bereikbaarheid in gevaar. Daarvoor waarschuwen provincies en gemeenten. Het huidige budget is niet voldoende, omdat er steeds meer groot onderhoud nodig is.
2: Een brug, een tunnel, nou, het is tegenwoordig allemaal ouder dan 50, 60 jaar in Nederland. Dus op een gegeven moment houdt het op om iedere keer te repareren. En moet je dus een viaduct of een brug gaan vernieuwen.
0: Als er geen extra geld komt, komt het waarschijnlijk vaker voor dat wegen en bruggen voor langere tijd moeten worden afgesloten. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een groot deel van hen mag nu weer naar huis. Het weer, volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd ruim 100 kilometer file, alleen al in Noord-Holland. De meeste oponthouden zien we op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Diemen-Noord is een ongeluk gebeurd. Eerst de linkerreis ook dicht en de vertraging 10 minuten. En ook een ongeluk op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Dat gebeurt bij knooppunt Burgerveen. Hier zijn zelfs 2 rijstroken dicht en is de vertraging ruim een kwartier ook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
5: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
6: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Filipijnen is de zoektocht naar overlevenden gestaakt bij een ingestort hotel in aanbouw. Het gebouw van 9 verdiepingen hoog bezweek afgelopen weekend na een zware onweersbui. Er worden nog 16 mensen vermist, maar de hoop om hen nog levend te vinden is opgeheven. Het dodental komt daarmee op 20. De meeste van hen waren bouwvakkers die werkten aan een 10e verdieping op het gebouw in de Filipijnse

0: stad Angeles. Tientallen mensen konden wel uit het puin worden gered. Zeven passagiers van een stadsbus zijn vanochtend gewond geraakt in Waalre. De bus kwam in botsing met een vrachtwagen op een rotonde in het Noord-Brabantse dorp. De stadsbus raakte flink beschadigd. Meerdere ruiten liggen eruit. Het glas ligt op de stoelen en op de grond. De gewonde passagiers zijn ter plekke nagekeken en naar de huisarts gestuurd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In Rotterdam is gisteravond en vannacht op meerdere plekken geschoten. In Rotterdam-Feyenoord werd een man geraakt. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen hoorden meerdere schoten en op straat zouden 5 kogelhulzen zijn gevonden. Over een aanleiding is niets bekendgemaakt. In Rotterdam-Krooswijk was gisteravond ook een schietpartij. Voor zover bekend zijn daar geen gewonden. De politie doet nog onderzoek. Het aantal scholieren dat eindexamen doet in Arabisch of Turks neemt snel toe. Vaak zijn het leerlingen die de taal vanuit huis al spreken, maar meer willen leren over hun culturele achtergrond. De afgelopen 4 jaar zijn er honderden leerlingen bijgekomen die examen doen in Turks of Arabisch. Het weer volop zon vandaag en het blijft droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden en in het zuiden lokaal 33 graden. Morgen weer wat koeler, het wordt dan een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij ook bij Radio.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In België is een trein op een schoolbusje gebotst. Volgens de VRT zijn daarbij meerdere doden gevallen. Het ongeluk gebeurde vanochtend rond 8 uur op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Op een foto is te zien dat een busje op zijn kant ligt en dat de voorkant in elkaar gedeukt is. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Zij zijn geëvacueerd. Defensie oefent in Gelderland voorlopig niet met explosieven en open vuur. Die maatregel wordt genomen omdat het risico op natuurbranden momenteel hoog is. Een paar weken geleden ontstonden

0: Er brandde op meerdere defensieterreinen in Nederland nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. In de Amerikaanse staat Californië is het gevaar voor een vernietigende explosie geweken. Een opslagtank met een licht ontvlambare chemische stof dreigde daar te ontploffen. Zo'n 50.000 mensen werden afgelopen week geëvacueerd. Een explosie zou een grote ravage en ook gifwolken kunnen veroorzaken. De brandweer heeft nu de temperatuur in de tank verlaagd en daardoor is ook de druk afgenomen. Een groot deel van de geëvacueerde omwonenden in Californië mag weer naar huis. De rest moet wachten tot de tank is leeggepompt. In Sydney is een lichtshow met drones gisteren letterlijk in het water gevallen. De tientallen drones vielen ineens uit de lucht in het water van de haven. Het publiek stond op veilige afstand, maar Australische media schrijven dat het een wonder is dat er niemand gewond is geraakt. Volgens de organisatie ging het om een technisch probleem. Sabotage wordt uitgesloten. Het weer volop zon en vandaag blijft het droog. Het wordt op de meeste plaatsen boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de

Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen een trein en een schoolbusje in het Belgische Buggenhout zijn meerdere mensen omgekomen. Ook raakten verschillende mensen gewond in de plaats tussen Antwerpen en Brussel. In het busje zaten 7 schoolkinderen, hun begeleider en een chauffeur, meldt de VRT. De meeste kinderen zitten op een middelbare school voor speciaal onderwijs. De Belgische politie wil nog niks kwijt over het aantal slachtoffers, omdat nog niet alle familie is geïnformeerd. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. De spoorwegbeheerder zegt dat de spoorbomen dicht waren en overweglichten rood waren. Oekraïne heeft 60 pick-up trucks uit Nederland ontvangen. De Nederlandse defensie schafte ze aan en zette de voertuigen vrijdag in Almelo op een trein richting het oosten. Het gebeurde in het geheim om te voorkomen dat het transport zou worden aangevallen. De wagens zijn bedoeld voor het dronecommando van de Oekraïnse luchtmacht, waar Nederland mee samenwerkt. Met de terreinwagens kan personeel worden verplaatst en in de laadbakken kunnen lanceerplatformen worden gemonteerd. Defensie oefent voorlopig niet met explosieven en open vuur in Gelderland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Limburg. In die gebieden is het risico op natuurbranden te hoog. Een paar weken geleden

0: luchtsprong ontstonden er binnen 2 dagen branden op 4 defensieterreinen in Nederland nadat daar oefeningen waren geweest. De landmacht zegt dat de oefeningen pas weer doorgaan als het risico op natuurbranden is gedaald. Het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk hebben te maken met extreme hitte voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 35 en de 40 graden en dat is zo'n 5 tot 10 graden meer dan anders. Meteorologen noemen deze hittegolf opmerkelijk. Eind van de week zullen de temperaturen iets dalen. Het weer, volop zon vandaag, het blijft droog. Op de meeste plaatsen wordt het boven de 30 graden. In het zuiden lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmade is namelijk een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 2 rijstroken dicht en de vertraging is 20 minuten. En de A9 Amstelveen-Alkmaar. Daar gebeurde tussen Beverwijk en Uitgeest een ongeluk. De weg is wel vrijgegeven nu, maar de vertraging is nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis healthcheck bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

0: Het blijft altijd genieten.
1: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
2: Wat klinkt jij zo?
3: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
4: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
5: Red Light Jazz Radio.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. En ook de chauffeur van de schoolbus en een begeleider zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout. Dat is een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Staatssecretaris Aerts verbiedt de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf. Een ruime kamermeerderheid wilde al dat het kabinet de overname van Solvinity zou tegenhouden. Solvinity is van oorsprong Nederlands, maar inmiddels in Britse handen. Aerts zegt de overname te verbieden vanwege de bescherming van het publieke belang. In de VS gelden wetten waarmee de Amerikaanse overheid de toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Kyndryl reageert teleurgesteld op het overnameverbod en heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na een overname. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed 1,5 jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. Het weer droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden.

0: op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.

0: altijd genieten.
1: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
2: Wat klinkt jij zo?
3: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
4: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
5: Red Light Jazz Radio.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In België zijn 2 tieners en 2 volwassenen omgekomen bij een aanrijding tussen een trein en een kleine schoolbus. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Het gaat om kinderen van 12 en 15 jaar. Ook de chauffeur van de schoolbus en de begeleidster zijn om het leven gekomen. 5 kinderen zijn zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde vanochtend op een spoorwegovergang in Buggenhout, een plaats tussen Antwerpen en Brussel. Volgens de spoorwegbeheerder waren de spoorbomen dicht en stonden de lichten op rood. In de trein zaten zo'n 100 mensen. Ze zijn geëvacueerd en worden opgevangen in een brandweerkazerne. Een man van 35 is gearresteerd voor de hack bij Ajax. 2 maanden geleden werden gegevens van honderdduizenden voetbalfans gestolen. De verdachte zou de computersystemen van de voetbalclub meerdere keren zijn binnengedrongen. Of er echt iets is gestolen, is niet duidelijk. Ajax heeft zijn beveiliging aangescherpt en de lekken gedicht. Het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen gaat niet door. Het kabinet wilde daarmee de kosten van de vergrijzing drukken. Maar het stuit op veel verzet van de bonden en ook in de Tweede Kamer. Minister Veil, brief van Sociale Zaken, hoopt dat de vakbonden nu weer willen praten over een sociaal akkoord. Het schrappen van de maatregel levert een gat op van 2,7 miljard euro. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf is toch van de baan. Minister Aarts heeft de overname verboden omdat het publieke belang, omdat ze dat willen beschermen. Gevreesd werd dat het Amerikaanse bedrijf de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren of gegevens kon opvragen. Het weer, het is droog en zonnig. Het is tussen de 30 en lokaal 33 graden. Aan de kust een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: blijft altijd genieten.
1: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
2: Wat klinkt jij zo?
3: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Renk.
4: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
5: Red Light Jazz Radio.

0: 2.
1: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
0: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.
2: Tropiek 2020 jaar.
3: Frankie's Tropische Winkel is speciaal zaak in Suriname cosmetica en culturele producten.
2: Ten Katerstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
3: Telefoon 020 41 22 5 95.
2: Diverse groenten en rijstsoorten.
3: Bologna met bakkeljauw en diverse vissoorten.
2: Pomtaiers, gerachtige zaven en kokos voor de boil.
3: En ook diverse vleesproducten, van zoutvlees tot geroosterde kippen.
2: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
3: Ai boy, naar Frankie je moet de. Ten Katerstraat 43 Amsterdam West.
4: Wij staan op een kruispunt. Een tijd waarin wij onze cultuur, spiritualiteit en verbinding moeten beschermen. Daarom roept Stichting Granu op.

Weer, Lodraai Draai, dit is een belangrijke boodschap. Stichting Back to My Roots organiseert de tweede editie van de Ketikoti-activiteit in Ghana. En deze datum is van 26 juni tot 10 juli. En de bedoeling van deze spirituele pelgrimstocht is dat u op het continent van Afrika voelt en ziet hoe de geschiedenis is geweest van onze voorouders. Dit is een unieke kans om ook bepaalde Afrikaanse ceremonies mee te maken. En daarom mensen, Lodraai Draai, ga naar de website www.ghanatours.nl en reserveer alvast je plek. Deze kans moet je niet voorbij laten gaan. Bezoek de website www.ghanatours.nl en reserveer je plek voor een unieke ervaring in Ghana. En alles met hulp, begeleiding vanaf het begin tot het eind.

0: Yeah, man. Sapete kumoto. Fin sapete yeko.
1: Yeah, man. Sape yu e kumoto. Nanga sape yu e go. Tide tu de roko. 26 Mei. Adeifu kwamina. Nanga abeni. Granny Bonnie is weer op de zender van Salto Amsterdam te beluisteren. Wij zenden uit vanuit Salto. Wij zenden uit vanuit Salto. En vandaag is eigenlijk de laatste dag dat wij vanuit hier bij Salto gaan uitzenden. Salto gaat 2 weken stil liggen en daarna komen de verschillende Caribische zenders weer, maar dan via de OBA, want Salto gaat verhuizen. Maar vandaag is ook mijn laatste dag, want als Salto terug is, ben ik lekker op vakantie. Dus dan ben ik afwezig. Voor ik verder ga, odi aan alle luisteraars van Granny Bonnie. We zijn overal te beluisteren, over de hele wereld. Men luistert via internet, via radio, op de telefoon. En onze luisterdichtheid is wereldwijd. Op de dinsdag zenden we uit van 2 uur tot 5 uur. In onze programma Arki Aopo Aitori brengen we de waarheid naar buiten. We zeggen de dingen zoals ze zijn. Une chibri niks. Tak de sanlik van in de. Ik ben Patricia. Ik zit achter de knoppen. En samen met mij zit Ilse in de studio. Straks gaat ze groeten. Odi, odi aan alle programmamakers. Salto heeft die zender warm gehouden, want volgens mij was Boetsie er niet. En een Radio Maart ook niet. Het was gewoon muziek. Maar Salto heeft de zender warm gehouden. Ik groet alle programmamakers van Caribbean FM. In het bijzonder die van Granny Boni Tula. Sisakoni, Brada Kendo, Brada Yao, Brada Kuvelai en onze erebestuursleden. Nana Kwame Mensa de Biako en Brada Pieter Richelieu. We hebben ook collega's in Suriname van Granny Boni, Brada Koffie en Brada Ramon. En ze heeft verzetten enorm veel werk in Suriname. Bradas, Radio Granny Boni Tula sturen een warme groet en een biggie brasa naar jullie toe. En grand tangi voor het mooie werk dat jullie in Suriname doen voor Granny Boni. Granny Boni Tula en Sabiu Rutuskore zeggen dank aan alle donateurs en toekomstige donateurs. En aan iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage levert, zodat wij op de radio onze programma's kunnen maken en u van info kunnen voorzien. Als u een pen pakt, dan zal ik zo meteen bankrekening van Granny opnoemen.

oplezen waar u uw donatie kunt doen. Dus de bankrekening van Grani, het nummer is NL 51 ABNA 024 90 46 172 ten name van Afro Caribisch. Is uw donatie voor de Sabiuru te scoren, dan schrijft u bij de mededelingen Sabi Yurutu Skoro Donatie. Ik heb een mededeling. U weet dat we elk jaar in juni onze spirituele Komakandra hebben. En dit jaar is het op 13 juni in het Oosterpark. Mensen, pena datum 13 juni in het Oosterpark. Een artjaspot, want ik heb die spot laten horen. Is een dag voor spirituele kracht, cultuur en eenheid. We gaan verbinden, eren en bevrijden. Hoe ziet die dag eruit? Dus zaterdag 13 juni. Inloop is 4 uur. We starten om 5 uur en het eindigt om 9 uur. 21 uur dus. In het Oosterpark. Wat wij gaan doen, ieder jaar is terugkeren. Alle jaren, alle desmassa bij de vorig jaar en de jaren daarvoor. Ons sapfatori ego. Wij doen eerst een pleinoffer. Daarna wat je boskopu ekong. En iedereen kan zijn of haar offer aanbrengen. En daarna gaan we eten en drinken. En dan we sluiten aan Aneti af met dans van een Kanwina groep. Voor deze dag kunt u ook een donatie doen. Een donatie is een offer, hè? Een bijdrage van onze spirituele missie. En de kracht van onze gemeenschap. De donatie kunt u ook storten op nogmaals de rekening van Stichting Afro Caribisch. Ik ga het nogmaals oplezen. Rekeningnummer Stichting Afro Caribisch. NL 51 ABNA 024-90-46-172 ten behoeve van de spirituele Komakandra van 13 juni 2026. Biggie Grantani voor uw gift. Bondruna Makti en Adedisi wordt georganiseerd door Grani in samenwerking met Boni, Tula, NKMB, Bondruna Makti in oprichting en het NINSE. Mensen, kom massaal op 13 juni, zaterdag 13 juni in het Oosterpark. Inloop is 4 uur, we starten om 5 uur en we eindigen om 21 uur. Dus mensen die met een RMC komen, einde 21 uur. Inloop 16 uur, start 17 uur en einde 21 uur. De spirituele Komakandra. Ja, mensen, kom massaal. Kom met een open hart. Laat je geest voeden en verbind met onze kracht. Meshi Unu. Hoe ziet het er programma vandaag uit? Straks mag u. Krijgt u de gelegenheid om te feliciteren of te condoleren. Ik heb twee familieberichten. En daarna

0: een muziekkwartiertje. Maar ik geef Ilse de gelegenheid om de luisteraars te verwelkomen en te groeten.
1: Ja, luisteraars, goedemiddag allemaal hier in Nederland, in Suriname, overal, Corso, overal, met Takon Odi. En we wensen ons dadelijk wel een goede luisterplezier. En we hebben heel veel informatie voor jullie. Ja, naar een vrijdagwiki, want ja, persoonlijk van mijn collega Taki zal het niet bezig voor Froisi. Dan komen we terug. En ja, 13 juni de Ondina Park. En van daaruit week weer 1 juli naar Oost, naar Mandela Park. Nou, tot straks.
0: Ja, dankjewel Ilse. Ik wens je een goede uitzending toe.
1: Jolanta niet hetzelfde.
0: Ik heb 2 familieberichten, korte familieberichten. Het eerste familiebericht. Even van Chimpoku.

bedroefd, maar dankbaar dat hem verder lijden bespaard is gebleven. En dankbaar voor de liefde die hij ons heeft gegeven. Maken mevrouw Margaretha Oosterwolde Sinester en kinderen bekend dat hun pleegzoon en broer Henry Frits Derby is heen gegaan. Henry was meer bekend als man en bereikte de leeftijd van 70 jaar. De synodie vindt plaats op donderdag 28 mei 2026 van 20 uur tot middernacht ten huize van de overledene aan de Paul René Leterweg nummer A, Zijstraat, Welgedacht A. Op vrijdag 29 mei is er gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren van 13 uur tot 14 uur ten huize van de overledene. Aansluitend vindt de uitvaartdienst plaats van 14 uur tot 15 uur. Van 15 uur tot 15 uur 30 is er opnieuw gelegenheid om afscheid te nemen en te condoleren. Daarna vertrekt de stoet om 15 uur 30 vanuit de Paul René Leterweg naar het Jacques Deu Para Crematorium, alwaar er geen gelegenheid meer is om afscheid te nemen. Om 16 uur 30 vindt de crematie plaats. Wakaboen Henry Lobby Brada, namens de pleegmoeder, de broers en familie Sinester.

bedroefd, maar dankbaar dat hem verder pijn bespaard is gebleven. Geven wij u kennis dat overleden is onze lieve zoon, broer, oom en neef, Rivelino Johan John Hoffman, geboren 4 oktober 1985, overleden 18 mei 2026. Op woensdag 27 mei om 12:30 uur voorgaand aan de crematie.

die is er een samenzijn in de familie Aula Huygens, crematorium Westgaarde, Ookmeerweg 275, 1067 SP Amsterdam. Dit bericht komt namens Eugenie en kinderen, Errol en gezin, Marjorie en gezin en overige familieleden, waaronder Leonie Banel en kinderen. Radio Grani, Boni, Tula, condoleert de namenstaanden van Henry Frits Derby en Rivellino John Hoffman.

0: Ja mensen, we hebben een muziekkwartiertje. En natuurlijk bent u heel benieuwd. Suma, ik kies een muziekkwartiertje. Dizzy, wat lobby lobby brada, wat strijder. Wat mangsa e fit die a blakka booba. Ane meki sportu pe ashitak ane go. Ik kom op de bres. Ik ga presie. En naar Trobi of naar gemeente. Of naar Den Haag of zo. En zo maar naar Brada Dizzy. A Brada Dizzy. Naar onze ere voorzitter. Onze lobbybaarda. Peter Richelieu. Peter Richelieu. O Tapwayari. Tapu Freda, 29 mei. O, tap 57 jaar. Katra, een bigi jari, Peter, he, tapu. Brada Peter. Juna man brada di effetti di alaleti. Fu yu blaka bruba. Fu yu blaka brada nanga yu sisa. Inwet man kondra ye effetti. Ma te das er nang. Je effetti in Sranang ook toe. En je effetti, je den piking, voor uno, nanga den gramping sa ekong. Je effetti voor de apleti. Je nakdoro opo, voor gofeni, aleti na arespeti, di ablada buba, di ablaka buba. Brada, wet begi anana. Grand Tani, fu di apoti yu na inu unu organisasi en dat je effeti a brada di si effet constant. Brada, wees versteri grani boni tula bondruna makti. Alla de organisatie, dat we feti, we versteri, nanga a bigiari, say otap, Freda. Brada, gosodoro, nanga you feti. Sometimes, amut ef e sakage, de ne shi in ef chi, vooruit hang. Dalek mo draai wan pokuji. En apoku dat moest tak nanga yu, brada. We begi anana fugi yu go sontu. Koloku nanga langa libi. En dat yu kan feti samen nanga unu. Nogmaals, nanga boni, grani, tula, bondru na makti, en oprichting. Ja, NKMB, we taki, grand tani, big grand tani, fu, aroko, sawe, ije du, ji on. Mina sab, if Elsa wan versteri ook tu, wanda mogo, na, draai den poku, ab drie poku ji. Of Elsa, wo draai den poku fo si da yo versteri.
1: Nou, sai wani, mi wan versteri, Peter, sowieso.
0: Oké.
1: Okay. Ja, zal ik?
0: Ja.
1: Peter, van hieruit, me versteer je. En alles is kafassie. En me breed je dat me koleer sab je. Me vrouw toe, en haar familie zei kracht je. Want avroko die zei doe. En dan kom maar kritje. Je sab toch? Maar une geef op. Zolang nana eguna power. We go doro en we sukufu. Met de jongeren bewust. Nu want ik wans aan toe. Met de luisteraar sab je. A spirituele overtuiging. Peter die zei feti. Telekti de justitie van Nederland tak ja. Want de man gwin de boeken. En de smashi dat ook babu. Ege spirituele overtuiging. Zou het mij tak RK of katholiek of christendom. Wij hadden onze eigen dingen. En het is gedocumenteerd. En de justitie heeft het erkend. Begrijpt u? Amandis poting. krakte ini vele van ons nobo dwing. Dus u moet sabden san dat die. Toe shiden sma doro de go erkenning. Ook to in Suriname. Ook to Curaçao overal. Nederlandse overheid en de justitie heeft erkend dat de Afro-gemeenschap, de zwarte mensen, hebben een eigen spirituele overtuiging. Net als hoe meneer Kaikusi ook ervoor vecht. Niks komt uit de lucht vallen. Als we niks horen, jullie horen ineens van dit en dat. Er is achter de scherm keihard voor gevochten, aan tafel gezeten met de mensen. En zijn documenten. Dus dat moet Sabi, dan een moros aan die meneer, die heeft ook toen als er lang die Afro-gemeenschap. Dus van hieruit met Taki Grantani en ga zo door. Dat na mij versteren naar jou en me versteren naar jou, Jari, Frida.
0: Ja, Frida.
1: Grantani.
0: Ja, Afbrada die is fit inderdaad voor uno spiritualiteit, uno sani.
1: Ja.
0: En de erkend Abrada fit in nga trawa ook toe.
1: Ja, trawa
0: ook toe. Inden in de straf also. Uno ka yep de uno sma, uno boy, uno blaka boy funu san a probleem, san a kultuur mo yep ding. So Abrada di sin nga trawa fiti fuchara sani. Brada Peter, grand tangi fu aladen, du sa e du, en sa yo du ete, grand tangi. A eerste poku sa mo draaiji, na, Victory fu Sherin Anderson, nana, kisa a poku disi.

Victory G. Brada. Richelieu. Natuurlijk zo'n bigiari dat we opo moest de ook toe. Brada Peter, u nog kan staan doen, want misap dat die loba dansi toe. Dus, we draaien wat opo, Brada Peter Giu. Ja? Opo, mina sabi FS don, maar dat opo, dat we dansa dugu, want nou een jugu pokumo draaien.

Ja, Peter, na jou abba Polonaise, Peter. Peter, nogmaals, wie lobby boentranga. Misrefi, kiso aan poku. En a poku disi, na somi eshiu. Lek wan hero, you na wan held. Wan de roko se verzet, omen tenti jari. Omen jari ala de sani, itanfeti. Itanfeti, mensen, ik ga nog geen telefoon aannemen, ja? Itanfeti voor een alle de jari voor letti kon, voor respecti kon je ablaka gemeenschap. Peter, dan moet draai apokujis je. Hero. You know a hero, je mi en mi de zeker taki. You know a hero, je alle de sma. Bonitula, Bondrina, Makti en KMB. Alla desma, sa yu yepi, fu, Dorothy de, na, di ablaka, buba. Soms wa hero, Peter, soms de, imute saka. Maar, archapoki boom, de mus bribinis refi, da yu sheshi, tak alasan eluk. Peter, apoku dis miki special di yu. Maria Carey, hero.

Peter, the hero lies in you. Maria Kerre is singing, Tenap hoop momomoro. Je ziet het niet meer zitten. Dan loeko in je schrijf je dat je she, a hero, a held in you. Die op of het godoro. En dat, na you Peter, dat je doet. Je bent voor mij een hero. En ik denk voor alle andere mensen, you na me held. Mensen krijgen de gelegenheid om te feliciteren, te condoleren of iemand een power toe te wensen. Het nummer is 020-788-4305. Nogmaals, het telefoonnummer van Radio Grani, Bonitula, Notitu Notitu.

0: Sebi, IT, 43, Noti, Fevi. Dan mag je bellen voor feliciteren, condoleren en een mooie pokoe. Mino ben potwan pokoe eten, dus mensen koefan pokoe in afwachting van de beller. Aboen, ik heb die pokoe gezet. Je mag nu bellen, mensen. 020-788-4305. Ilse, je wilde wat zeggen?
1: Ja, ik wil Hortense van hieruit ook feliciteren. Hortense, met je verjaardag. Ja, en mijn opie bij Aboua, mooi day. En heeft de smanee bellen te mijn wangie, want geen zo'n aanvulling over Peter. Luisteraars stichting Grani, Bonnie, Peter. Edefu a koning of Sabigwe Bakana Ghana. A organisatie die zich werken ook aan mee. Meka Edegwe Baka. Fu Bodu Bonsu, a koning voor Ghana. Sadim Tata Benkiri. En dat is in Ede Konja. Het was in Leiden. Bij de medisch faculteit daar. En a professor reageer. De werken samen. Dus wij moeten dat ook weten. Surinamers hebben meegewerkt. Dat die hoofd terug ging. Want Peter Soording, wij gaan niet zo met onze mensen om. Respect je beerdens, maar. En dat is ook gebeurd. En dat heb ik hier al letterlijk voor gelezen. Dus even dat meedelen. Dus aan de zomer, we draaien ook dat nou een hero. Dat men dat weet.
0: Ja, Ilse. In afwachting van de bellers, met potwampoku.
1: Mm-hmm.

0: Ja. Welkom, beller. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag met Leonie. Ik wou mijn kleinzoon ook feliciteren vandaag. Mason, die is 15 jaar geworden. En mijn nichtje, de Nietzsche, die is ook vandaag. Die is ook vandaag 45 jaar geworden.

0: Gefeliciteerd met ze, ja?
1: Ja, oké.
0: Okay. Oké. Okay. Doei, doei, Leonie.
2: Ja, mensen, we gaan zo naar de break. Dus, er zijn waarschijnlijk geen jarigen of geen... Na de break gaan we, krijgen we niet meer de gelegenheid om te feliciteren of te condoleren. Want dan gaan we met ons programma verder. Dus, nou, ik weet niet als ik deze nog kan nemen.

0: Welkom, beller.
1: Hi. Odi odi dape alle tutranga sisa dape. Abaraja e frustrer abara fu uno Peter. You know na en friari na en krakti sama fit dape sama want ik boort de onafhankelijke maar ik zeg dit. En daar steekt dat aan mijn altijd voor. You know. Laten we samen voor wat gaan.
0: Ja.
1: Samen staan we sterk.
0: We gaan onderbreken, dat, het wordt onderbroken.
1: Ai.
0: Het nieuws gaat.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Eerste Kamer heeft ingestemd met het Europese Asiel- en Migratiepact. De Europese asielregels gaan in Nederland op 12 juni in. In het pact staat dat migranten sneller moeten worden gescreend. En ook moeten ze sneller terug naar hun land van herkomst als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Daarnaast mogen EU-landen de hele asielprocedure laten doen in een veilig land buiten de EU. Ondertussen wordt in Den Haag nog gewerkt aan aanvullende nationale asielmaatregelen. In België zijn twee kinderen van 12 en 15 omgekomen bij een ongeluk tussen een trein en een schoolbusje. Ook een begeleidster van 27 en de 49-jarige chauffeur van het busje zijn omgekomen. De vijf andere kinderen die in de schoolbus zaten liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. Niemand van de treinreizigers raakte gewond. Jonathan Andic, de zoon van de overleden oprichter van het modemerk Mango, trekt zich tijdelijk terug uit het bedrijf. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vader. Die overleed anderhalf jaar geleden tijdens een wandeling met zijn zoon bij Barcelona. De zakenman had een vermogen van 3,5 miljard euro. Het kabinetsplan voor een snellere verhoging van de AOW-leeftijd is van tafel. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil met het besluit de vakbonden weer aan tafel krijgen voor een breed akkoord over de sociale zekerheid. Tegen de verhoging van de AOW-leeftijd was veel weerstand. De vakbonden stelden eerder een ultimatum en dreigden met stakingen. Het niet verhogen van de leeftijd leidt tot een financieel gat in de begroting van 2,7 miljard euro. Hoe dat wordt opgevangen, wordt later besloten. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm, 30 tot 32 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar, een kwartier in de file tussen de knooppunten Beverwijk en Kooimeer. Verder heb je 5 minuten oponthoud bij de Koentunnel op de A10 Noord. Dat heeft te maken met een te hoge vrachtwagen. Op de A22 van Velsen naar Beverwijk sta je bij Beverwijk Oost ook 5 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Luister iedere woensdag.
7: Wij gaan dansen.
8: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
9: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
10: Nee, voor geen goud.
7: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
11: I promise to be kind to the city and its citizens.
9: Jij bent iets van plan hier.

0: Ja, zoals altijd.
1: Iedere woensdag van 5 tot 8.
2: Red Light Jazz Radio.
3: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.
4: Tropiek 2020 jaar.
5: Frankie's Tropische Winkel is speciaal zaak in Surinaamse tropische levensmiddelen. Tevens afro-cosmetica en culturele producten.
4: Ten Katerstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
5: Telefoon 020 41 22 5 95.
4: Diverse groenten en rijstsoorten.
5: Bronje met bakkeljauw. En diverse vissoorten.
4: Pomtaiers, gerachtige zaven en kokos voor de bojo.
5: En ook diverse vleesproducten, van zoutvlees tot geroosterde kippen.
4: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
5: Ai boy, naar Frankie je moet de. Ten Katerstraat 43 Amsterdam West.
6: Wij staan op een kruispunt. Een tijd waarin wij onze cultuur, spiritualiteit en verbinding moeten beschermen. Daarom roept Stichting Granu op.

Weh, nou draai. Dit is een belangrijke boodschap. Stichting Back to My Roots organiseert de tweede editie van de Kitikoti-activiteit in Ghana. En deze datum is van 26 juni tot 10 juli. En de bedoeling van deze spirituele pelgrimstocht is dat u op het continent van Afrika voelt en ziet hoe de geschiedenis is geweest van onze voorouders. Dit is een unieke kans om ook bepaalde Afrikaanse ceremonies mee te maken. En daarom mensen, Nodraai, ga naar de website www.ghanatours.nl en reserveer alvast je plek. Deze kans moet je niet voorbij laten gaan. Bezoek de website www.ghanatours.nl en reserveer je plek voor een unieke ervaring in Ghana. En alles met hulp, begeleiding vanaf het begin tot het eind.

0: I could rewrite my yesterday.
1: Johnny Gill en Jennifer Hudson, my best choice. Mensen, we gaan nu over. Dat het is een het heel lang, het is ongeveer 10 minuten. Deze ding, het gaat door, maar ik heb hem gestopt.
2: Natuurlijk.
1: We gaan door met ons programma. Ik heb een artikel gelezen. Op een, even kijken, Star News. Nee, STVS. STVS News. En daar staat er, staatsolie draagt historische bedrag van 400 miljoen USA dollars af aan de staat. Ik ga dat stukje lezen. En de president heeft hierop gereageerd, dat ga ik straks afdraaien. Staatsoliemaatschappij Suriname heeft over het boekjaar 2025, luister goed, een historisch bedrag van 400 miljoen Amerikaanse dollars afgedragen aan de Surinaamse staat. Het staatsbedrijf behaalde samen met dochterondernemingen Staatsolie Power Company Suriname en GoTo een gezamenlijke omzet van 832 miljoen Amerikaanse dollars. De financiële resultaten werden vrijdag, dus afgelopen vrijdag, gepresenteerd tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders op het kabinet van de president, waar ook het jaarverslag werd goedgekeurd. Directeur Anand Jagasar gaf aan dat hogere olieprijzen gunstig zijn voor de inkomsten, maar ook risico's met zich meebrengen voor de wereldeconomie. Volgens hem heeft staatsolie liever stabiele prijzen die zowel gunstig zijn voor consumenten als voor oliebedrijven. De staatsoliedirecteur geeft daarnaast aan dat ook een belangrijke operationeel vraagstuk rond werk- en verblijfsvergunningen voor offshore contractors is besproken. Hij legde uit dat in de offshore soms wel 600 mensen tegelijk werken aan installaties en booractiviteiten. We maken ons een beetje zorgen of we dat wel aankunnen en of we de oude procedures niet een klein beetje moeten aanpassen, laat hij optekenen. De topman schetst de praktische werkwijze als volgt. Ze komen op de luchthaven, gaan naar het schip. Ze werken 2 weken, dus die mensen die komen werken. En gaan daarna weer via de luchthaven terug. Volgens hem kan vereenvoudiging van de procedure nodig zijn, omdat niet altijd ruim van tevoren bekend is wie zal worden ingezet. President Simons benadrukt dat Suriname zich moet voorbereiden op toekomstige economische groei. Er wordt daarom ingezet op onderwijs, technische opleidingen en capaciteitsopbouw. Daarnaast roept zij op tot meer ondernemerschap in sectoren zoals handel, toerisme en landbouw. Niet alle mensen zullen bij de oliemaatschappij kunnen werken. In de agrosector kunnen groente, kip en vlees worden geproduceerd. Als we niet ondernemen, gaan we dat moeten importeren en verliezen we kansen, stelt het staatshoofd. Daarom investeert de regering ook in businessprogramma voor de agrarische sector. Maar mensen, toen bekendmaking kon van die 400 miljoen Amerikaanse dollars, dan was los maar begin baritak, ja. Money ik kon. Dus de regering kan doen, zoals Sani. Regering kan een jip unu, want 400 miljoen na een boom for money, weet je zie. Wel, de president heeft een samenvatting gegeven, heeft de samenleving bekendgemaakt wat die 400 miljoen eigenlijk betekent. Ja? Wij gaan het een. U hoort de president.
2: Staatsolie. Er zijn mensen in de samenleving die denken dat Staatsolie ons eergisteren 400 miljoen heeft gegeven. Dat is niet waar. Staatsolie heeft in de aandeelhoudersvergadering de slotberekening gepresenteerd van het jaar 2025. En dat was die 400 miljoen. En die 400 miljoen is al vanaf begin 2025 maandelijks aan de regering gegeven, want het staat in de begroting van 2026. Ja toch? Omdat elk jaar mee sluiten ze af.
3: Okay.
2: Maar er is altijd een schatting vooraf. Zoals ze nu een schatting voor 2027 hebben gemaakt. En dat wordt maandelijks in overleg met de minister van Financiën, wordt een deel daarvan bijgedragen. Maar het hele bedrag, die 400 miljoen, is onderdeel van de begroting van 2026, want dat is het. Maar het wordt steeds uitgekeerd en gebruikt. Ik heb net in een eerder interview aangegeven, Staatsolie is een van de belangrijkste bijdragers aan onze economie. Dus die 400 miljoen staat in die begroting. Het is niet dat de regering 400 miljoen nu heeft gekregen, want ik hoor sommige mensen zeggen, ja, gebruik het voor dit en het is al gebruikt. Vanaf begin 2025 is het gebruikt. Elk

0: per maand om alles te draaien wat die overheid moet doen.
1: Ja.
0: Er is wel, en dat heb ik begrepen van de minister, ligt, dacht ik, rond de 30 miljoen. Maar vergeef me, het precieze bedrag, weet ik niet. Dat er iets meer is gekomen dan was voorspeld. Toch? Dus er is een klein verschil, maar dat staat ook in die begroting.
1: Ja.
0: Alles wat binnenkomt van staatsolie of van andere bedrijven, is onderdeel van onze begroting. Het is dus niet zo dat de regering eergisteren, of wanneer we die AVA hadden, plotseling ja, 400 miljoen extra hebben gekregen.
1: Dat, nee, want dat is wat er leeft in de samenleving.
0: Dat is niet zo. Het is de afsluiting van het jaar. Er is in totaal 400 miljoen aan dividend uitgekeerd
1: aan de staat.
0: Aan de staat, ja. En dan gaan we nu voor 2026, 2027 zijn we dan bezig. En 2027 zal 2026 worden afgesloten. Zo werkt dat. En ik ga aan de mensen vragen, misschien de minister nog een keer, om dat een keertje apart gewoon op papier uit te leggen hoe dat werkt. Zodat iedereen dat begreep. Maar ik vind het wel belangrijk dat wij als overheid duidelijkheid geven over hoe we besteden. En dat gaan we in DNA doen, in die begrotingsbehandeling. Er zijn mensen in de samenleving.
2: Ja, en luisteraars, u hebt het gehoord. Dus voer ons maar bij Bari van, oh ja. Ja. 400 miljoen. Dus dan de regering kan het gebruiken voor dit en voor dat. Voor de wegen, afwatering. Voor school, voor de leerkrachten. Nee, mensen, het is een... Het geld is al gebruikt vanaf... Het is voor 2026, op de begroting van 2026 staat het. En vanaf begin 2025 werden de stortingen elke maand gedaan. En staatsolie heeft dus aangegeven hoeveel ze totaal in 2025 hebben gestort. Nu, en nu komt het zo. Volgend jaar gaan ze van... Dus in 2027 gaat staatsolie aangeven hoeveel zij in 2026 hebben gestort. Maar het geld wordt al gebruikt. Van, nou, in 2027, als het bedrag er is, dan is het geld al in 2026 gebruikt. Want iedere maand stort staatsolie dan een bedrag in de kas van de staat. Dus, en de staat gebruikt dat geld om dingen te doen, betalingen te doen en andere dingen in orde te maken. Dus dit is Masabe Bari van 400.000 dan. Lantio. Lantio, Apmoni, dus dat u kan doen dit, u kan doen dat. Niets van waar. Ik hoop dat je begrepen, luisteraar, wat de president heeft uitgelegd. Ja, je kan het ook op internet, YouTube gaan volgen. Dan, als je het niet zo goed hebt begrepen, ga maar naar YouTube en zo. En dan heeft de president daar uitleg over die 400 miljoen. Kom even een pokoe.

0: Ja mensen, dit is Maria Carey met Brian McKnight, When Love Refuses to Fade. Mensen, u weet dat het heel erg veel regent in Suriname. Maar Suriname heeft sinds 19 waterpompen bij India, in India gekocht. En die waterpompen, die waren opgeslagen bij Cool Deep Sing. Ik heb een artikel hier van kulturu.com. En straks ga je die minister horen, minister Zhang, van openbare werken. Maar ik lees eerst een stukje. Minister Zhang wil opgeslagen waterpompen alsnog inzetten voor waterbeheer. Enkele bestekken van de aanschaf van waterpompen via een creditline uit India moeten opnieuw worden achterhaald. Dat zegt minister Stephen Zhang van openbare werken en ruimtelijke ordening. Volgens hem gaat het om materiaal dat al jaren beschikbaar is, maar nog altijd niet is ingezet. Ja, die vorige minister zouden het volk straffen, hè? Dus heeft het niet ingezet. Noor Mohammed. De bewindsman gaf eerder bij het kabinet van de president aan dat de pompen destijds door het ministerie zijn aangekocht, maar dat onduidelijk is waarom het traject dat in 2019 werd gestart om ze operationeel te maken nooit is afgerond. Dus in 2019 de start voel ik de pompen operationeel. Maar is op 2020 de regering Shan Kong en zij zijn er niet mee doorgegaan. De pompen maakten deel uit van een aanbestedingsbestekken en hadden volgens Zhang al lang in gebruik moeten zijn. In totaal gaat het om 19 pompen die opgeslagen lagen bij een loods van Cool Deep Sing. Het heeft ook een heleboel geld gekost om ze daar op te slaan, zegt de minister. Die schat dat de opslag ruim 6 miljoen euro heeft gekost. Intussen heeft de minister de pompen verplaatst. Een deel is ondergebracht bij het ministerie van Defensie en de andere exemplaren bij openbare werken aan Duisburglaan. Dus daar hoeft de overheid dan niet te betalen. 6 miljoen aan opslagkosten bij Cool Deep Sing. Waarom hebben ze toen, die vorige regering, die dingen niet opgeslagen? Je gaat het niet gebruiken. Je was strafvolk. Ik poten naar defensie of zo. Maar je poten naar een man. Pay moest bij opslagkosten. Zhang benadrukt dat alle pompen uiteindelijk zullen worden ingezet, gezien het tekort aan pompgemalen in het land. Momenteel maakt het ministerie gebruik van mobiele pompen die in bruikleen zijn van Guyana. Daarnaast ging de minister kort in op de slechte staat van het wegdek bij Middenstandspolder in Nikeri. Volgens hem is het transport van rijst en goederen niet in gevaar, ondanks de situatie. Aannemer Baitali heeft volgens Zhang toegezegd dat wegvak aan te pakken, al maakt de regenperiode grootschalige herstelwerkzaamheden op dit moment lastig. Maar het gaat hier in deze om die 19 waterpompen. Ik kan me niet voorstellen dat de vorige regering is niet verder gegaan. Want in 2019 zijn die pompen gekomen. Ze waren bezig ze start klaar te maken, dat ze konden werken. Maar de verkiezing Kong, je weet, verkiezing Kong, Dashan. Dan is die minister niet verder gegaan, Noorman en Met. Dan ben ik ook straf. 19 pompen. Dat alsof dat nog niet erg is. De pompen naar Cool Deep Sing, waar je opslagkosten moet betalen. En in totaal zijn er 6 miljoen aan opslagkosten aan koeldiepzing betaald. Ik laat de minister even horen wat hij hiervan vindt.
1: En dan een. Ja, een creditlijn van India. In 2019, geloof ik. En die waren al. Aantal waren al in bestek opgenomen om aanbesteed te worden. Ik heb begrepen dat dat nooit verder is opgepakt. En ik heb nu met mijn collega van LVP. Zijn we in beraad om te kijken of we die bestekken allemaal omhoog kunnen toveren. En dat is wel de bedoeling dat we ze allemaal weer gaan inzetten.
2: Ja, dus even simpel uitgelegd, waarom duurt het allemaal zo lang?
1: Nou, dat weet ik niet. Het zou eigenlijk al ingezet moeten zijn. En er waren 19 van die pompen bij een loods van coalitie.
2: Mm-hmm.
1: Het heeft ook een heleboel gekost om die daar op te slaan. Ik dacht iets van 6 miljoen euro in totaal. We hebben nu de pompen uit die loodsen van productie gehaald. We hebben ze ondergebracht bij Defensie. Een deel zit bij mij aan de Duisburglaan. Ja, wat kan ik daarvan zeggen? We gaan ze allemaal inzetten.
0: Ja, mensen. We gaan ze allemaal inzetten. Je hoort wat de minister zegt. De bestekken waren al gemaakt. Bestekken wil zeggen, we waren al bezig om ze in 2019 bruikbaar te maken dat ze konden werken. Verkiezing kom, de mano, godoro, terwijl regeren is voortborduren. Nee, de mano, roko godoro, de tjadem pompe gona, koel diep zing. Minister Noorma, dat ik ga volk straffen, omdat u bestem die bouta. Foutieve regering, u bestem. Ik ga ze straffen. Maar dat is even af, regering, die ze roko. Dus koel diep zing. De overheid baf pai koel diep zien voor de Sani. Nou, Elsa, je mag reageren.
3: Luisteraars, men vraagt waarom bij koel diep zien? Omdat ze samenwerken. Ze krijgen die pompen, 19 pompen. Ze komen, je moet ze gelijk plaatsen met.

0: deskundige mensen dat awater kaloos gwe de roko samen blakas mauno ma begrijp. Iedereen in Suriname kan men het niet doorzien. En is 6 miljoen euro. Weet je hoeveel geld dat is als mensen aan ik kan doen? Dit geld moet gewoon teruggevorderd worden. We accidents maar van toes aan kon studeren, ja. Ons don drapen, sma poton drapen. Hoe op hoe me voor? Ja toch? En je hoort de opname, is er die man zegt letterlijk: ik ga deze volk straffen. Ik zet die dingen niet. Ik kan konden lopen over naar Watra, Wapurengunu. Dat zegt die man letterlijk aan opname dit. Ja, en deze meneer zet, brengt die dingen onder bij meneer Kuldeep Singh. En die doet ook aan mee. Meneer Kuldeep Singh doet mee. Even die luisteraars luisteren. Welkom, luisteraar.
1: Meneer Vrij, goedemiddag.
0: Goedemiddag,
1: beste
0: meneer
1: dames.
0: Vrij.
1: En alle, pardon, iedereen groet ik hier en ook in Suriname. Maar er is nog meer over deze situatie, hè? Kijk, ik weet, want ik heb een rijkelijk dossier. Ik weet dat de Japanners niet al te lange tijd een, hoe zal ik het zeggen, een schenking aan Suriname heeft toebedacht.
0: Mm-hmm.
1: En de schenking was 2,7 miljoen, oftewel 3 miljoen dollars voor de infrastructuur. En dat zou ik willen weten. Misschien kan een minister Sang dat zeggen. Wat is er dan met het geld gebeurd? Dus ze zou dubbel op de pompen. En die 3 miljoen wat Japan heeft geschonken. En het is niet zo lang geleden, ik denk een jaar geleden, dus binnen het traject van de vorige regering.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat moet worden uitgezocht. Als men inderdaad niet gelooft, ga maar naar Google, want ik heb dossier daarvan. Maar ik ben het speciaal nou bij Google gaan opzoeken. En er staat letterlijk dat Japan heeft financieel bijgedragen aan de infrastructuur in Suriname. De Japanse overheid heeft via een schenking nog erbij, hè?
0: Ja.
1: 2,7 duizend of komt tot 3 miljoen in het kader van het economisch en sociaal development fragment of programma, sorry hoor, verstrekt aan Suriname. Dus er moet worden uitgezocht, er is genoeg aanschenking gegeven dat men iets kon doen aan de infrastructuur. Dat wilde ik even door.
0: Bedankt. U mag die informatie, meneer Vrij, als u wilt, mag u die informatie voor mij sturen, hoor.
1: Ja, ik stuur het ook direct.
0: Ja, dank u wel.
1: Abon, oké.
0: Ja, dank u. Dag. Ik wil iets zeggen. Kan ik doorgaan? Ja. Ik wil vragen, heeft Suriname geen staatsadvocaat? Ja, toch? Want men moet langslopen bij Kuldeep Singh. En de president heeft ook een scanteam in het leven geroepen om dit soort dingen na te gaan. Waarom plaatst meneer, volgens mij is het Noor Mohammed, hè? Die minister.
2: Vorige minister was Noor Mohammed.
0: Ja, waarom plaatst hij deze apparaten, of hoe je die dingen, bij Kuldeep Singh bedrijf en niet bij Defensie? Ja, toch? En men betaalt bijvoorbeeld 6 miljoen euro aan opslagkosten. Dat houdt in jullie werken samen mee. Dat is allemaal malversatie. Is eigenlijk letterlijk de staat bestelen. En laat de luisteraars weten dat meneer Chang luistert mee nu in Suriname. Chang luistert mee. Een paar mensen van Suriname luisteren mee. U snapt toch? Dit is nou gewoon malversatie. We make one money. Het staat is ribi. Want we durven om bepaalde mensen niet te benoemen. Dus dat we lega staatkast, want zogenaamd het was toch al lega, dat we lega in Doro. En dit kan gewoon niet. De staat, hier Nederland heeft ook een advocaat. Iedereen heeft, elk land heeft een staatsadvocaat die dit soort dingen gaan onderzoeken. Deze gelden moet je gewoon terugvorderen. Je moet het gewoon terugvorderen, dat Kuldeep Singh goed qua advocaat toe. Want dan gaat men vragen, waarom moet je de dingen daar opslaan en niet bij de overheid zelf? Dit kan
2: en
0: gewoon niet.
2: Ook het geld waarover meneer Vrij heeft gesproken. Waar is het geld naartoe gegaan?
0: Ja, precies. Maar wij moeten onze mensen gewoon informeren. Dit is informeren. En dan want mij belt op de radio, we horen naar spot toe. Dat is mijn tanverrijkde schrift door. Weet je wel, de tanverrijkde schrift door. Dat we doen dat we stemgeven in bakken, want ze weten goed hoe ze ons moeten manipuleren. Dit kan.

0: gewoon niet. Ja, toch? Als je, hoe heet die mannen hier? Follow the money. Erik. Dit soort boek tata boy dat die. De boy dat na jong jong boy, de manna bradi, de manna biggie economie, we rocken samen in een team. Als je dit soort gasten op dit soort dingen zet, de pot ze dan gewoon belachelijk. Dus hoor, wat doen die mensen daar? Wat zit je daar te doen? Je kan niet iemand 6 miljoen gaan betalen. Maar Timpai de Rokoma of die docenten en die verpleegkundigen, die heb je dan 250. Kan niet. Dat na informatie zou me delen. Dus wat dit beeld moet gewoon teruggevorderd. En men moet niet denken van ja, absakba. Nee. Want ten na omgekeerd, dat koel diepzing wel, ik kon teken naar jou. En dat unu blakas maser feven en boem, want terecht. Die man heeft gelijk als je hem besteelt. Maar omgekeerd zweeg iedereen. Kan niet, mensen.
1: Mensen hebben geen idee. Meer reactie. Dat zijn hun belastinggeld. Gelden die die dingen
0: dat
1: betalen.
0: Meer bedoel, dat meer bedoel. Dus die mensen hebben het recht om te spreken. Het is hun belastinggeld. Want als 6 miljoen die moet betaald worden. Ik maak gebruik van mijn ruimte. Maar onterecht. Onterecht. Hij werkt zelf aan mee. Dit is gewoon letterlijk de staat bestelen. En de bevolking. Kan niet. 6 miljoen. Dat is niet nog dit. Dan dat rij ik weer kader. Ik weet alles mee. Maar je lang ook één persoon. Koel diep zien. Naar zijn lange arm. Fasan in Nunu Sadewandu. Een opslag van radioactief. Daar komt die zing is ook hierin betrokken. En luisteraars, waarom ik even bij over Koldipsing praat. Toen een biggie brand bij de in Suriname. Als Koldipsing geen water brengt. We hebben een beller. Welkom, beller.
2: Ja, nogmaals even met meneer Vrij.
0: Ja hoor, welkom.
2: Een stuk opgestuurd, maar er is ook nog wat anders. En dat gaat niet, komt niet van de vorige regering. De regering daarvoor, denk ik. Het was de regering ABOB en NPS toen de tijd. U weet, er komt altijd stroomafval in Suriname, toch? Misschien nog veel keren per dag en zo. Maar Frankrijk, dus Cayenne, had een deal afgesloten met Suriname van 396 miljoen... om die elektriciteit van Suriname te verbinden met die van Cayenne. Omdat de problemen wat Suriname heeft op elektriciteitsgebied niet meer zou gebeuren. Maar de persoon die dat geblokkeerd heeft, het is vanzelfsprekend, omdat Cayenne heeft gezegd, als we een storing moeten opheffen, dan moeten wij de gelegenheid hebben om 25 kilometer in Suriname kunnen zijn om ons werk te doen.
0: Heeft Ronnie Brunswijk een probleem?
2: Er is iemand die dat geblokkeerd heeft. En waarom de persoon het geblokkeerd, gaat u maar denken.
1: Ronnie Brunswijk natuurlijk, want als die Fransen 25 kilometer landinwaarts komen, kunnen ze Ronnie Brunswijk arresteren, want er loopt een arrestatiebevel in Europa. En Cayenne is Europa, dus...
2: U slaat de spreker op zijn kop. Fijne uitzending verder.
0: Ja, dankjewel. Maar waarom moet Cayenne dan 25 kilometer, hoeveel is dat, in Suriname werken? Het kan toch ook vanuit Cayenne?
2: Nee, kijk, ze willen...
1: Even uit.
0: Ja.
2: Hoort u mij nog?
0: Ja, ik luister.
2: Nou, u vraagt waarom.
0: Ja.
2: Het is logisch als je een koppeling maakt, als je een beetje technische kennis hebt, dan is het zo dat bepaalde transformatoren en zaken, dat je dan in Suriname zou moeten onderhouden en bekijken en samen. Kijk, op dit moment heb je net hetzelfde geval als de Matawai of die veerboot van Nikeri naar Guyana.
0: Ja.
2: Dat leest wat er allemaal gebeurt. Nou, dat is toch niet te doen. Maar goed, gaat u door.
0: Ja.
2: Ik maak gewoon contact later met u.
0: Ja, dank u wel.
2: Goed, fijne uitzending.
0: Ja,
2: verder.
0: Dank u.
1: Dus Frankrijk moet een land inwaarts komen om die dingen te doen, hè? Want Frankrijk gaat helpen. Maar Ronnie Brunswijk, ik snap niet dat de NPS het niet heeft, Ronnie Brunswijk heeft toegestaan dat hij het blokkeert. Ronnie Brunswijk is in Europa veroordeeld, hè? Hij staat op arrestatiebevel. Dus als Frankrijk 25 kilometer binnenkomt, dan heeft Ronnie Brunswijk een probleem. Want ze kunnen hem arresteren. Snap je?
0: Ronnie.
1: Tijdens een Santoki of Bouterse

0: dan hadden, zagen ze niet dat hij een struisvogel was en dat hij met drugs werkte. En Cayenne kan graag met ons meewerken, maar ik moet het ook toelaten dat zo iemand in Suriname gearresteerd wordt. We moeten leren aan dat toe, om leiders maar voor op, dat je maar potaf van bedrijf drapje. Daar komen kaders ons helpen, ondersteunen de dingen te, hoe zegt men dat, besturen. Maar eigen personeel van het land zelf, die zitten daar achter de knoppen. Daar moeten we aan gaan werken. Maar dat van Koeldiep Singh weer. Dus ik hoop dat de overheid hierop gaat zitten. Die 6 miljoen, als het betaald is, moet het teruggevorderd worden. En die meneer gewoon vragen, Noor Mohammed of hoe hij heet, waarom hij dat, die dingen daar heeft ondergebracht, bij Koeldiep Singh. En weer bij Koeldiep Singh, aan macht is er na egiwa individu, om let op te passen dat die mensen, die abigi brand bij de laat, zijn bronde monumentale gebouwen. Het was niet ver van waterkant. En als Koeldiep Singh niet met water komt, dan is er maar nog abwatra. Dat kan niet. Allah is aan dat president moest lukken. Hoe moest lukken in zijn dat hij? Deze man vond toen dat ik ging studeren, deze don drapen. Want deze man op pot den drapen, de boven of ver, hoe pot den. Je hebt kennis nou, doe je mond open. De president heeft een team scannen, hoe heet het? Scannen, wat heeft de naam? Ja, die nu alles onderzoekt, laten ze dit ook gaan onderzoeken. Dat geld moet gewoon teruggevorderd worden. Om dwing, want ten was maar bij de Akonja. Maakt niet uit wat voor etnische groep. Die was weggegaan met 6 miljoen van Suriname, Ero. En hij was hier in Nederland. Dan zouden jullie samenwerken om die persoon terug te sturen. Dus dat is hoe ik erin sta. We moeten op om voor mensen. Dan zullen we de jongeren ook een verkeerd beeld. Je kan maar lekker stelen. Want zogenaamd er is geen beleid daar. Je gaat lekker je gang. En je hebt daar je vriendjes. Dus het komt wel goed. Je kan er weg mee komen. Kan niet de bedoeling zijn. Welkom, beller.
1: Goedemiddag, Elsje.
0: Goedemiddag.
1: Ik ben Arman.
0: Dag, schat, papi.
1: Ja, ik ben ziek geweest.
0: Ben je ziek geweest?
1: Ja. Want mijn hoofd was te hoog, 170, 150. En ben gevallen bij de vierde keer in Oost. En nu nog, en medicijnen. Je dacht, twee.
0: Oké.
1: Ik heb handen en stop. Ja, ga je dood. Weet je, mijn hele moet nog meenemen.
0: Voorzichtig, hè? Is hoog, hoor.
1: Maar weet je, wat is er altijd over Suriname, nou, Ilse?
0: Ja.
1: Ja? Ja? En dan neem je dat oost, zendaar. Ja. We wonen hier in Nederland, nou weer. Ja? Als je mensen daar wonen, daar pas, weet je, kan je zien wat dat gebeurt. Ja? Ja? Ik kan ook nog meer helpen, dat zeggen. Ja? Weet je? Maar je woont hier.
0: Maar nee.
1: Maar weet je hoeveel shift daar? Ja? Voor dat Suriname. Weet je hoeveel? Ik ben echt blij. Ja?
0: Maar nee, heeft dit ook aan mij verteld. Ik heb hem mezelf wel. Zeg Ilse zelf.
1: Oh. Ik ben echt blij. En mevrouw, ik heb een eikel. Oma Lusa Dulde. Zeg, waarom ben je naar Nederland? Waarom ga je naar die blijven? Maar waarom is hij, woont hij hier? Ja, Lusa, Jojo, ja, weet je. Hij zegt, de kind is geboren, zijn dom. Ik ben ondom. Ja, ik ben ongeboren bij mijn beperking. Ja, hij zegt, Lusa, ja, hij is er. Hij moet blij zijn dat Lusa hier blijft.
0: Maar ja? Nee.
1: Oh, maar Lusa. Nee, ik ben het eens met Lusa.
0: Met Lusa? Ja. Of met mij?
1: Hallo, Jeppie. Allah die wil alles zien, dame. Hallo, Jeppie. Ze zijn allemaal aan het moeven. Korop, allemaal.
0: Maar
1: nee. Als je mijn handje gaat, dan ik wat in de rechter. Ja, brood dan. Ja. Als goed hoor, met jouw glas van het hoor. Ja, zo. Ja.
0: Dankjewel, Mane.
1: Ja, dat je familie, ja?
0: Ja.
1: Dat is goed. Dag.
0: Dag, Mane.
1: Dag. Dag, dat kan je zeggen.
0: Mane. Ja, luister gewoon. Je kan neerleggen, dankjewel. Maar nee, ik hou van Suriname. Ik ben er geboren. Ik ben er naar school gegaan, tot lagere school. Weet je wel, mijn ouders hebben hard in Suriname gewerkt. Ja, toch? De Afadikarasan AOW of Atramoni hebben ze gelaten daar.

0: Nederlanders, we hebben recht om hier te zijn. We hebben recht, we hebben onze paspoort niet cadeau gekregen. Daar is een hoge prijs voor betaald. Alle Surinamers, Curaçaoënaars of Antillianen, hoe je het wil noemen, we hebben recht om hier te zijn. En we doen niemand kwaad en we mogen over bepaalde dingen spreken. En je ziet wat ook niet goed gaat in Suriname, zeggen wij ook. Wij gaan het hier niet onder de tafel schuiven. Ja toch, maar nee, je bloeddruk, onderdruk, 150 is verschrikkelijk hoog. Dus maak je niet te druk, mané. Je snapt toch? Maar het is gevaarlijk. En ifadong, het kan ook aan die hoge bloeddruk liggen. Ik ben geen arts, maar ik ben in de verpleging, dus ik weet een beetje hier vanaf. Dus dat me wanne tegen even. Dus mané, bedankt. Luisteraars. Oh ja, voor zo'n goed onderwerp. We want tegen de luisteraars voor Stichting Hoop. Laat me dat ding snel zoeken. Luisteraars, er moet nog een paar formulier ingevuld worden. Van die advocaat. Dus, want dus een paar mensen hebben thuis die formulier thuis opgestuurd gekregen. Willen jullie dat alsjeblieft invullen en voor die meneer sturen van Stichting Hoop? Even hoor. Mijn god, ik zit verkeerd te zoeken. Want iemand lees even. Zou moest veel in tapa formulier. Luisteraars, dus je bijvoorbeeld, het gaat om, het kost jou niks. Kan dit nadat je onvrede of zo, dat ook kost toe wat? Weet je wel, je persoonsgegevens, huidige partner, heb je geen partner, alleen is dan niet van toepassing. U begrijpt toch? Je huidige situatie, alleenstaand of burgerlijke staat, dat dan taki no true of gehuwd. Adres, postcode, je potie telefoonnummer, if je hebt e-mailadres, onder een e-mailadres. Heb je dat niet? Niet van toepassing, nee, ik heb geen e-mail. En die meneer heeft het adres gegeven, meneer Godfried van Aamt. Misschien als hij tijd heeft, dan gaat hij zelf inbellen. Vullen jullie die dingen op, we doen een beroep op jullie naar Sakafasi. U begrijpt, want kijk, heel veel mensen hadden ook niet gedacht dat de bokjes abtien zo AOW. En 5000 sokjes is eigenlijk niks, luisteraars. Na moromoni u bokjes, maar ab minister, mevrouw Schouten, a halveer amoni. Maar no, want biggie vakbond, ja zo in Holland, teken tokt op naar advocaat. Mene kardening, want na moro vakbond de. Toch, tot drie biggie vakbond de. Want de vierig ba dat die advocaat disi. Is dat toch aan geef op. En mijn oom had wel liefde mee te pas succes van advocaat. Maar de advocaat is winnaar. Dat zogenaamd den dragen bij toe. Dus na uno wan kan je afrodisi. Voor wees minimaal 10. Uno kan vet zo'n biggie zaak. Dat uno man vindt nu wans maar voor uno zijn man. Vul a papira in. Voor leveren in. Meneer Godfried van Aamt, heet hij. Heeft die formulieren helemaal thuis gebracht. Mensen, if je hebt moeite mee. Laat die meneer je helpen. Doe een beroep. Uno zei dan in West. Misschien kan werken mee. Mie kan je hoeft te vullen in. Het is meer voor de juridische bijstand. Hè? Dus het kost je niks. Want daarvoor je abba staat. Je ondersteun niet. Dat if je normaal paai de jepie. Dat steen. Dus dat die benodige informatie bij aanvragen van een toevoeging.
1: Even Ilse,
0: ja?
1: De mensen die net hadden gebeld. Ik zat niet op mijn plaats, dus ik kon de telefoon niet aannemen. Bellers, je mag terugbellen.
0: Ja, dus luisteraars, misor ba me doe een beroep op uno. Uno san kies ding formulier. Moest je nu aan toe formulier ook. Toen sami heb jij een telefoon voor een paar mensen om mee te werken. Dat u kan kiezen moni. En mi je moet tak toe naar een advocaat of mijn meneer Godfried. Want mijn mita advocaat die ik ben, weet u wel, dat hij afkloppen, unono abe in de hand, dat hij if amoni kon, wees naar kinderen of kleinkinderen, moest kies amoni. Dus als aan dat nu kan stop, die mensen hebben er recht op. Dus mensen, om probeer werken mee, om veel een formulier in. Vooral if you wait dan, you know, a probleem, help me. Help me. Uno kai feti dan ta yuru doro desma fun passive dene werk je te kasan potawansi. Het is gewoon jammer. uno kan go na advocaat da u ab drie formulier nomo. Is dat toch? Minus dat ik is een antwoord worden. Maar afroos er voor luku dat hij wat is dit? U begrijpt toch? Dus met een gasa kafasi usi mine tak no wang rare opmerkingen aan de sand dat hij met dan tak tegen uno na gasa kafasi. U probeer dra werken mee. Is dat toch? Na fitness ma fit bakaskerm met isi a toch amonikong. Want toen smaak er even tegen nu, uno bokis boni disi dati. Ja toch, uiteindelijk.
1: Ilse, mag ik vragen of het om geld gaat als je die formulier invult?
0: Ja, voor, is om toevoeging, dus dingen, juridische bijstand. En dat gaat naar die advocaat, want het is een grote zaak.
1: Het gaat niet om geld, we moeten die advocaat betalen.
0: Talen, ja, ja.
1: Dat ze onze zaak naar voren brengen.
0: Ja, ja.
1: Dus want wanneer gaat die 1000 euro krijgen?
0: Nee, nee, nee. If a zaak win, gaat wel om geld, ja, maar nee. Want if a zaak win niet, dan is mij kies a deal, sa de no bim kiesi. Na minimaal 20 dozen des ma bim kiesi, ap minister half era money. Dus en dat afro wan feti fuso, dat des ma ap a recht op a money. Daarom a zaak ik go voor. U begrijpt toch? U nog al liben zo. Weet u wel? En ja, als men niet meewerkt, dan afro abif liben. U begrijpt toch? Want toen sabi dat natie ga staatje feti aan op king advocaat no aan advocaat op king, maar is iemand die kennis van zaken heeft in dit soort dingen. Dus het vraagt wel wat. Dus luisteraars, we zijn want toen formulier kon je aan toesma voor een printing of je gaat naar Louis kopie printing vullen in, doe het op de bus of bel die, en al wil je het niet op de bus doen. Die meneer heeft het adres gegeven, maar je kan hem ook bellen dat hij rijdt ik alle dingen zijn niet in één keer. Weet je niet af hoe, dat hij langer denk je aan advocaat. Hebben we een beller? Welkom beller, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag Sisa Ilse, goedemiddag Patricia.
0: Goedemiddag.
2: Nou, ik wil nog Peter nog even nog feliciteren, maar ik belde niet voor om te feliciteren. Omdat, kijk, die mensen zijn bij mij hier beneden aan het werken. En het stoorde verschrikkelijk.
0: Okay.
2: Dus nu heb ik de gelegenheid om even te bellen.
0: Ja.
2: Maar waarvoor ik belde?
0: Mm-hmm.
2: Ik belde om te zeggen, een van die onderwerpen van jullie,
0: ja,
2: van de advocaat van de staat. De advocaat van de staat is de oude procureur-generaal. Die voor in mevrouw in de nieuwe in procureur in Tasha Galatien was. De oude procureur-generaal is nu de advocaat van de staat. Dus die mannen hebben hun zaken zo geregeld.
0: Hier bedoelt hij.
2: Ja, in Nederland, in Suriname toch?
0: Oh, in Suriname.
2: Nana Pandé. Ja, is nu de advocaat van de staat Suriname. Snap je, weet wat er gebeurt?
0: Dus
2: die mannen hebben zijn zaken zo geregeld, ze kunnen corrupt zijn, ze kunnen dingen doen. Het is een bende daar, joh.
1: Ja, die advocaat.
2: Dat wil ik zeggen. Oké, alsjeblieft.
1: Nana, die advocaat van een, de vorige advocaat voor deze was Bainat Pandé. En je weet hoe Bainat Pandé ons heeft tegengewerkt, hè? Boutersen en de hele regering.
0: En hij is nu de advocaat van de staat?
1: Ja.
0: Ja, dat kan toch niet? Dat kan niet.
1: En Santoki heeft hem benoemd. Santoki heeft hem benoemd, daarom.
0: Santoki kan benoemd, soms maar bepaalde dingen kan gewoon niet. De president heeft bepaalde macht. Weet je, anders kunnen we die dingen gewoon laten.
1: Ja. Kijk, de president kan niet op eigen houtje weer gaan zeggen... nee, je wordt geen advocaat van de staat. Zo gaat het, zo makkelijk gaat het niet.
0: Kijk, hoe heet het? Waarom heb je de advocaat voor Paul no? Want ik ben de tap radio, zo'n man. Dat kan niet. Aman, trek in terug.
1: Maar jij zegt...
0: Mensen, ik ben in de studio. Dank u wel.
1: Uh-huh.
0: Ja.
1: Jij zegt van iemand van Palu. Maar dit is een rechter. En hij is benoemd door een... hoe heet het? De vorige regering. Want in die vorige regering is een... nieuwe PG benoemd, hè?
0: Ja.
1: En dat was een... hij
0: Pandé.
1: Ging weg. En die vorige regering heeft hem tot een advocaat van de staat gemaakt. Maar dan kan je een nieuwe regering kan nu niet komen en hem weghalen. Ja, Ilse, dingen gaan niet zo.
0: Nee, luister nog.
3: Dingen gaan niet zo. Die staan toch kon ayagi alles mag we bijna. En bij ons, we hebben altijd een soort verklaring. Weet je, die staan toch kon alles mag ayagi we. Ik begrijp dat niet.
1: Santoki is...
3: De heel veel dingen heeft Santoki gedaan. Die ook president was. Weet je, ik weet het gaat niet zo makkelijk. Je zal toch een manier moeten kijken. Nou, lekker 6 miljoen. Amang, is dat toch? Luister, ik begrijp het niet.
1: Luister naar Ilse. Santoki is zijn zaakjes goed geregeld, hè?
3: Maar het is gewoon corruptie.
1: Ja, het is corruptie. Maar als je... Luister nou. Als je die zaak gaat... kijk die man van een SLM. Hij is zo'n...
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden reageren nog niet enthousiast op het besluit van het kabinet om een aantal ingrepen in de AOW en andere uitkeringen te schrappen. Ze vinden het besluit te vaag en zijn bang dat het kabinet nu op een andere manier op de sociale zekerheid wil bezuinigen. De bonden willen in een gesprek met het kabinet meer uitleg krijgen. Eerder vandaag maakte minister Velbrief bekend dat het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen van tafel is. Net als bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkering. Maar CNV-voorzitter Van den Heuvel zegt dat daarmee de bom in de polder nog niet is ontmanteld. De geplande acties blijven daarom voorlopig op de agenda staan. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de recente aanvallen op Kiev. De aanvallen op de Oekraïnse stad zijn intensiever en ook is er een speciale raket gebruikt. Die is niet te onderscheppen en kan kernkoppen dragen. Er zouden veel woningen en scholen zijn geraakt. Het kabinetsbesluit om de overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans IT-bedrijf te verbieden is genomen na een negatief advies van het Bureau Toetsing Investeringen. Dat concludeert dat het een risico is voor de nationale veiligheid dat de Amerikaanse regering mogelijk invloed krijgt op de Nederlandse gegevens. Staatssecretaris Aarts heeft dat advies overgenomen. De vraag is nu hoe het besluit bij de Amerikaanse regering valt en of er mogelijk een tegenreactie komt. Het contract met Solvinity loopt tot 2028. Het is nog onduidelijk hoe het daarna verder gaat. De oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht zegt dat hij zelf geen kinderporno had opgezocht. Hij zegt dat iemand hem de beelden had opgestuurd. De oud-burgemeester wordt verdacht van het bezit van kinderporno, maar ook van misbruik van een jonge man. Ook dat ontkent hij. Eind juni is de inhoudelijke behandeling. Het weer is zonnig en op veel plaatsen erg warm, 30 tot 32 graden. Op de Wadden is het zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een stuk drukker dan gebruikelijk. Wat opvalt is een lange file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Bij Akersloot is een ongeluk gebeurd en de vertraging loopt op tot een uur vanaf knooppunt Rottepolderplein. De linkerrijstrook is dicht. Van Alkmaar naar Amstelveen is de A9 nu helemaal dicht bij Uitgeest na een ongeluk. Op de A22 heb je 10 minuten oponthoud van Velsen naar Beverwijk bij Beverwijk Oost. Het is ook druk op de N203 van Alkmaar naar Amsterdam bij Castricum. En daar is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
7: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
9: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
10: Tropiek 2020 jaar.
11: Frankie's Tropische Winkel is speciaal zaak in Surinaamse tropische levensmiddelen.
12: tevens afro-cosmetica en culturele producten.
10: Ten Katerstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
12: Telefoon 020 41 22 5 95.
10: Diverse groenten en rijstsoorten.
12: Gronje met bakkeljauw en diverse vissoorten.
10: Pomtaiers, gerachtige zaven en kokos voor de bojo.
12: En ook diverse vleesproducten, van zoutvlees tot geroosterde kippen.
10: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
12: Ai boy, naar Frankie je moet de. Ten Katerstraat 43 Amsterdam West.

Wij staan op een kruispunt. Een tijd waarin wij onze cultuur, spiritualiteit en verbinding moeten beschermen. Daarom roept Stichting Granieuw op.

Weh, Lodraai Draai, dit is een belangrijke boodschap. Stichting Back to My Roots organiseert de tweede editie van de Ketikoti-activiteit in Ghana. En deze datum is van 26 juni tot 10 juli. En de bedoeling van deze spirituele pelgrimstocht is dat u op het continent van Afrika voelt en ziet hoe de geschiedenis is geweest van onze voorouders. Dit is een unieke kans om ook bepaalde Afrikaanse ceremonies mee te maken. En daarom mensen, Lodraai Draai, ga naar de website www.ghanatours.nl en reserveer alvast je plek. Deze kans moet je niet voorbij laten gaan. Bezoek de website www.ghanatours.nl en reserveer je plek voor een unieke ervaring in Ghana. En alles met hulp, begeleiding vanaf het begin tot het eind.

0: Ja, welkom beller. We hebben een beller. Welkom.
1: Ja, goedemiddag Ilse. Ik ben met Godfried van Stichting Hoop.
0: Ja, welkom.
1: Welkom, ja, met de penningmeester. Nou, men had gereageerd op die oproep van jullie van, nou, van het AOW gebeuren.
0: Ja.
1: En die mensen hebben dus zeker een formulier binnengekregen om in te vullen. En wat ik wil duidelijk maken is, het is een min- en onvermogen formulier. Het is gewoon heel simpel dat men hun gegevens erop zet, bijvoorbeeld hun zoveelnummer en wat hun jaarlijks, hele jaar hun AOW gaat, is. Dus het bruto salaris was eind van het jaar kregen ze een staat van de Belastingdienst. Dat kunnen ze invullen.
0: Okay.
1: En dan weet de advocaat gewoon simpel, hey, deze mensen kunnen de advocaatkosten niet betalen. En wij Surinamers kunnen ook de Nederlandse staat niet betalen. Je hebt altijd de advocaat nodig.
0: Ja.
1: Om dit proces voor te dragen. Dus ik wil de mensen wel die een behoorlijke AOW gaat hebben. Ja, misschien een AOW gaat van 4, 5 of 6 jaren. Want het is ook zo. Was je voor de tijd na de onafhankelijkheid hier gekomen en je bent met pensioen of oud, heb je een veel grotere AOW gehad.
0: Okay.
1: Heb je gewerkt, dan zal het wel meevallen.
0: Mm-hmm.
1: Dan heb je nog een pensioen, maar als je dus niet gewerkt hebt, dan ben je gedoemd de inkomen van het AOW gehad te accepteren. Maar dat is onredelijk.
0: Oké. Okay. Dus vanaf welke leeftijd?
1: Wat zeg je?
0: Vanaf welke leeftijd dat ze in aanmerking komen?
1: Oh, als je bent gepensioneerd bent, als je met AOW gaat, je werkt niet meer,
0: ja,
1: dan heb je recht op AOW. Dus boven de 65 jaar. Maar in die tussentijd zijn Surinamers wel, mm-hmm, hebben ze wel een AOW, kregen ze wel AOW. Ja. Maar al veel lager AOW was ze eigenlijk niet hoeven te ontvangen. Dus de Nederland, de sociale verzekeringsbank heeft gezegd, jullie waren dus hier niet in met jullie 15e, dus jullie hebben geen recht op een volledige AOW. Maar, let op, die mensen zijn dus in Suriname geboren, ze,
0: ja,
1: komen hier, en dat gat moet gevuld worden.
0: Mm-hmm.
1: En dat is het grote proces wat wij dus nu tegenover de Nederlandse staat voeren. Niets minder en niets weinig. En het geld is er voor die mensen. Allee, we moeten procederen tegen de staat.
0: Ja.
1: En een enkeling kan niet naar de rechter toestappen. Want onoman paya afkati. Dus we moeten gewoon samen bundelen. En daarvoor vraagt die mevrouw mensen met een bijzondere AOW of dat ze zich aanmelden.
0: Mm-hmm.
1: En dat kan ze procederen. Het is in een vergevorderde stadia, maar ze wil nog meer aantoonbare feiten hebben.
0: Ja.
1: Want in het verleden zijn wij wel naar de rechter toegestapt, maar de rechter heeft het afgeblazen omdat we geen goede argumenten hadden.
0: Mm-hmm.
1: Nu deze advocaat is heel dieper gaan spitten in het hele onrecht tegenover Suriname.
0: Ja.
1: En daar is een grondige reden kunnen vinden waar ze dus de procedure kan starten en bewijsmateriaal kan aanvoeren voor de rechter. Dus ik wil gewoon zeggen van Surinamers, meld je aan. En de mensen die het al hebben ontvangen, die formulier, graag onder twijfel. En wat ik ook een beetje jammer vind, Surinamse mensen hebben een valse schaamte wat niet terecht is.
0: Ja.
1: Je hebt recht op, vul dat ding gewoon in. Want andere groeperingen, als ze dus wat hebben, vullen ze gewoon niet om hun zaken te regelen. En wij moeten met ja, ik wil het niet zeggen, maar vul dat ding gewoon in. En want gemiddelde Surinamer heeft geen 100.000 op zijn rekening. Ik hoor vragen, ja maar, kom men niet in aanraking met dingen van in Suriname? Nee, het heeft niets te maken met Suriname en hier. Dus dat moet ook even voor duidelijk worden naar de mensen.
0: Dus
1: en over dat, wil men een vrijwillige bijdrage doen voor de advocaat, prima. Maar die advocaat weet het precies in te vullen, want u heeft dat geld niet om die advocaat te betalen. Daarvoor kan ze bijstand aanvragen bij de Nederlandse staat.
0: Ja.
1: En dan kan ze onze zaak behartigen. Meer kan ik het niet duidelijk maken dan dat.
0: Wat ik wilde vragen, Godfried. Vanaf mensen die vanaf na 15 jaar dus ouder waren en hier zijn gekomen. Ja, toch?
1: Ja.
0: Oké, dus daar gaat het.
1: En die hebben ook een AOW gehad.
0: Ja, ja, dat bedoel ik, dat het ook duidelijk voor die mensen zijn. Dus als je kon, je bent 15 jaar ba, dat je kan vullen papieren in, want je hebt een AOW gehad. En papieren zijn moest vullen in, je zei net, die belastingen, jaaropgave, toch?
1: Ja, en woon je samen of niet samen, kijk gewoon na. Want je hebt een bepaalde drempel waar je recht op een advocaat, bemiddelingsadvocaat. Ja. En daar weet de advocaat precies dat je in aanmerking komt voor die toeslag.
0: Ja, precies. Luisteraars, uno sheng, want alles maar ik doe een beroep op een advocaat, ja. Als je abin van u doet, dus dat u ik gebruik vind. En uno wou we zijn te verlegen, schaamte, nergens voor nodig. Iedereen, dat is een recht dat hierin geweven is in het systeem, dat je een beroep mag doen op een advocaat als je recht op juridische bijstand hebt. Maak er gewoon gebruik van. Je vraagt, je steelt niet. Dus dat was mijn mededeling naar jullie toe.
1: En wat ik met die mensen ook wil zeggen, we zijn dan nu in de eten.
0: Ja.
1: Het gaat om 40.000 Surinamers hier. Men heeft in de tussentijd een gebaar gemaakt naar de bepaalde Surinamers. Want je moest 20 jaar hier in het land zijn en 18 jaar. Daar kreeg je die 5.000 euro. Maar de Nederlandse staat wil dus niet aan het AOW tornen. En dat is nou het verschil. Met dat 5.000 gebeuren en die AOW kan bestaan voor je hele leven. En als we dus daar niet op gaan reageren, dan weer Pina dood bidden.
0: Ja,
1: en ook geef ik ook aan, het gaat niet alleen om de mensen hier in het land. Het gaat ook om de ouderen in Suriname, want daar hebben we een stuk of 35.000 ook. Wij zijn met de minister gaan praten in Suriname. Dan is het low ontvangen. Maar we zijn hier verder, wij strijden hier verder, ook voor de Surinaamse mensen in Suriname.
0: Ja, precies. En net wat je zegt, men kan de Indonesia ernst vinden naar Sernang, maar de asaak mini, dat is maar naar Sernang, afro, ik vind dat ook toe, is dat toch? Dus men wil beginnen, ja, we wil beginnen winnen, dat is dat Sernang nog wel een takje eten. Ik begrijp, maar we wil beginnen winnen, ja, afro, op gegronde redenen, en we wil zomaar advocaat, mensen. We wil een karkar asmaning. Maar nu was maar advocaat. Laat hem maar bij bel komen bijna de toe in de stad. Maar bij bel is dat ook voor een zaak. Dus ze hebben advocaat toe. Dus we doen ons best. We kunnen ja om een doosung dat 10 formulier we man vinden. Is jammer. Als je niet komt, je gaat naar je grandpien of je pien.

0: We zoeken voor tek ook toe mee in een clausule 5 van Karasani. Dus dat was mijn mededeling. Tak een grand tani. En jij ook bedankt voor het bellen. Ik ga even je nummer doorgeven en je e-mailadres.
1: Ja, precies. En ik heb, je hebt ook de mailadres van me gegeven. We kunnen daarop reageren.
0: Ja.
1: En dan zal het wel goed komen. We moeten gewoon volhouden.
0: Jazeker.
1: Bonnie, okay.
0: Bonnie geeft niet op. Bonnie van ons vangen. Bonnie in Suriname, Tula, Wakao en Kap. Carpata en Triblenka gaven ook niet op. Boni, Baroness, Ulikeur ook niet.
1: Maar dat is het toch wel zo. Hoe geven wij het hier op? Dat is wel een vraag.
0: Dat zeg ik. Boni hier achter die studio, in die studio hier geeft niet op. Dus we takken aan deze man, moedig de aan.
1: En de Surinamers hier moeten zich ook niet lam laten slaan.
0: Nee, natuurlijk niet. We zijn toch in de... We are on the air. We zijn in de ether.
1: Oké. Okay.
0: Is goed. Grantaji. Ik ga het nummer even doorgeven. Dankjewel.
1: Goed.
0: Doei.
2: Oké. Ja, mag ik even?
0: Ja. Ja, zeker.
2: Mensen. Even dit nog. Ik heb het... het spotje heeft u al gehoord. Op 13 juni 2026... hebben we in het Oosterpark... de spirituele Comacandra. Grani, Boni, Tula en KMB, Bondru Namaki in oprichting en Ninse, die organiseren het. Ja? 13 juni zaterdag, de inloop is 16 uur. We starten om 17 uur en einde 21 uur. Voor de mensen die een, met RMC moeten gaan. Einde 21 uur. Alayari Asandi Swedwing. Alayari. In het Oosterpark. En dit jaar is het 13 juni. Zou we doen? We doen een plengoffer. We doen je een boskopu. We nyan we dringi. En we sluiten het af met de Kamina Band. We verbinden onze voorouders, onze geest, onze toekomst. Met Biggie Desma, kom met een open hart. Laat je geest voeden en verbind met onze kracht. Ja, je kan ook een donatie doen voor Adediscon. Moro, betreft de organisering. En dan kan je storten op rekening van Granny. Stichting Afro-Caribisch. En het rekeningnummer is NL 51 ABNA 02-49-04-6172. Ik herhaal het nogmaals. NL 51 ABNA 02-49-04-6172 ten name van Stichting Afro-Caribisch en de escrivi ten behoeve van de spirituele Comacandra 13 juni 2026. Grand Tangi alvast voor uw gift. Bondru Namakti. Wina Wang. Dus 13 juni, Oosterpark, inloop 4 uur, start 5 uur, einde 9 uur, de spirituele Comacandra. Atanso, kom allen massaal. Atanso.
0: Ja, luisteraars. Vorig jaar, Alayari Desma, ik kom, mensen, ik ga uit huis. Je kan daar met je scootmobiel naartoe rijden, weet je. Kom met je kinderen. Je mensen, weet je, vrienden, een kondrape, ik vat die actie aan die donatie, want if ons hebben vallen, we hopen het niet, maar we hebben toch een biggie tentie, weet je wel, dus zo, je hebt ons refie en zo. En dat zijn de mensen ook eruit, een ko arki onboskopu, ook toe een spirituele overtuiging, maar ook toe traboskopu, ook toe. Zijn, weet je, komt tot een gemeenschap. Dus hoe ik gebruik van een kondrape, die is een koekoe aan drinken, weet je, een portie voor een geriedelijke prijs.

0: weet het niet, FDC-ring. Maakt niet uit. Alleen Pimoni dat die ego niet naar in een organisatie. Dus ze hadden we een beller. Ja, luisteraars, mij op een die artikel even eten. Over dan daarna de sma kan bellen. Want we want toch dat de sma bel komt. Pardon. Het gaat over bewoners, over Starnieuws, 25 mei. Bewoners, houttuin tekenen fel protest aan tegen geplande opslag radioactief materiaal. Bewoners van houttuinen en omliggende gebieden in Wanica hebben formeel bezwaar aangetekend tegen het voornemen van het bedrijf Halliburton om een opslagfaciliteit voor radioactieve materialen op te zetten in hun woonomgeving. In twee uitgebreide brieven aan de districtcommissaris van Wanica. In Wanica Zuidoost en de Nationale Milieuautoriteit NMA uiten zij ernstige zorgen over de mogelijke gevolgen voor milieu, volksgezondheid en veiligheid. De bewoners verenigd in de trekkersgroep van Suriname River Eco en Water Resort stellen dat de geplande faciliteit boven de Sanderij aquifer zou komen te liggen. Een van de belangrijkste zoetwaterreserves van Suriname. Volgens hen maken de poreuze zandgronden hoge grondwaterstanden en het risico op overstromingen het gebied ongeschikt voor de opslag van radioactieve stoffen. In het bezwaarschrift wordt gewezen op de opslag van radioactieve isotopen zoals americium 241 en cesium 137. Nu ook mispreken boe uit. Volgens de bewoners kunnen lekkages, bodemverzakking, transportongevallen of overstromingen leiden tot langdurige vervuiling van grondwater, landbouwgronden en woongebieden. Vervuiling, dit is niet zomaar vervuiling, hè, luisteraars. Dus de bewoners verwijten de NMA en de betrokken consultants bovendien een gebrek aan transparantie in het milieumanagement en monitoringplan voor het project. Volgens hen ontbreken cruciale gegevens zoals informatie over radioactieve activiteitenniveaus, stralingcontouren, grondwatermodellen en scenario's voor calamiteiten. Ook wordt in de brieven vraagtekens geplaatst bij de deskundigheid en onafhankelijkheid van consultancybureau TDS Consulting dat betrokken is bij de milieubeoordeling van het project. De bewoners stellen dat de consultants tijdens de informatiesessie zouden hebben aangegeven geen gespecialiseerde expertise te hebben op het gebied van nucleaire techniek, radio-ecologie en stralingsveiligheid. Daarnaast wordt aangevoerd dat Suriname momenteel onvoldoende voorbereid zou zijn op radiologische noodsituaties. Volgens de bewoners ontbreken gespecialiseerde wetgeving. Kijk, dit is een hele lange tekst. Luisteraars, want we want voor Apuru dadelijk voor bel. Kom. Luisteraars, deze handen zie je kan googlen. Je kan googlen aan bedrijf, Halliburton. Je vroeg samen naar Kuldipsing. Dit is aan zomaar een calamiteit. Mijn arkaasand is helemaal naar Radio Mart, want dit is maar drap ik is moro informatie. En dat een bedrijf, ik die inform, en nou een bekende bedrijf, begrijp, en dit is maar is dat naar Sarna een biggie achterstand is. En dit is dat een bedrijf, op zo voor macht in Sarna, dat ook een vroeg naar dit is maar, want dit is maar bouw een zeehaven, of de karasand diepzeehaven aan dit zand dat die. Maar, maakt niet uit wie ze bouwen een vliegveld zelf. Toch? Suriname is niet van jou. Dat moet de overheid duidelijk gaan maken. Wie is om eens aan jou bouw? A doti aan of jou. A bouwt op Surinaams grondgebied. Dus zo'n bedrijf je nog kan kon dumpen aan drappen. En één ding ook duidelijk. Die mannen willen niet alleen van Suriname radioactief. Van de hele wereld. Alle grote landen die denken van hey, Suriname is groot. En zogenaamd, men gebruikt een stukje nieuws, dus we gaan radioactieve vuil van ziekenhuis, van wat dan ook, gaan wij daar dumpen. Zelfs hier wil men dat soort dingen niet zomaar dumpen. Radioactieve afval, luisteraars, naar na kernafval, aan een zomaar afval. Luko, is demi Google als aan 1986 voor Tsjernobyl, a biggie ongeluk ben. De mensen kunnen niet daar meer leven. Ino kan go, tede mij doe onderzoek, tata ego drape, bepaalde Japanners ego drape, a apparaat en naki omeni. Dat want tak nog veel straling de drape. Je kan niet meer daar leven. Eh? Dus nou een afgelegen foto de drape. Dus des maar voor moest dit dat bewust. Ik kan denk me verdienen, moet niet meer werken aan een bedrijf, want die gemeenschap staat toch niet op. Want zogenaamd, ze hebben de kennis niet. En degene die de kennis hebben, een beetje die zwijgen. Dus inoma libi moro drape. En het zal niet af ontplof. Er hoeft maar een lekkage te zijn. En jullie weten, het water stroomt door. Dus aher beert dat hij. Dus maar voor nu noma nyan drape moro prani dringi. En dan kirio kirio gezin naar Joepjing. Hebben we een beller? Welkom beller.
1: Een goedendag Elsa, dag Surinamers over de hele wereld, de Takwala Malakodi.
0: Dag Harry.
1: Jere no Elsa, want je Takwan staan voor Radio Actief Sandape.
0: Ja.
1: Pere mag motanga Sandati?
0: Na afval voor ergrond, boon voor kondre, de man benader koudipsi.
1: No. Nederland, de actiefste na wajarting. Voor potassandisch in zijn BP in Abusi, wat we noemen, door dat we Nederland gewoon geven om mijn money voor potassandapen.
0: Ja.
1: Dat de man tak nog, de man is dwarsandati. Dat is de bota, bota tak nog in het dwarsandisch. En het was aan de baroen vanaf begin, de baroen, dan de man is hier, naar voor voerman. Ik denk nu de notaris, de advocaat, ja, de
0: rechters, PG.
1: Ik denk nu de rechter, ik denk dat de man af voor mij, de man ook samen, uno na boa bribi. Uno, look at de bedrag, je kan dat het 6 miljoen, dat het 7 miljoen, dat het. Uno kan de bedrag dat de hun die staan in vervoersen aan miljarden, de vervoersen aan. En een miljoen, miljarden, de man vervoersen aan.
0: Klopt.
1: Is dat beter dat de man bij Brokko Moni onderhoudt?
0: Ja, ja.
1: Per de man bij Motanga Moni?
0: Precies.
1: Hoe denk je? Toen gaan ze naar we gaan Brokko Moni naar de man. De man gaan haar moni, ten wette de man voersen aan. Ten wette de man voersen aan. Nou, ben de man kunnen we bij de man kunnen we systeem en de man voor. Als we zijn aan het zomaar met tijger, omdat de man gaan zijn aan met takna, omas mannen gaan maas, maas, tabib, king. Dus door mij tak naar de man dat ik kan lukken, vijf wat dat ik kan instellen. Maar ik denk dat de man kan denken dat de man zich of niet op doen. De man tak is dat ik naar de man denk, is dat het tegen de man moet je denken, de man moet je denken, Dat met de man tak in. Ik wil deze afstand op 64, de akkoordakken hebben betekend. Dat de mabok hier de Indi. De mabok hier de plak. Dat me kina zit op wat met takia zou moeten gaan met Google Afrika, met Google Bank op de Afrika. Dat is niet dat ik nu nog kon een contract nationaal. Je moet de man drijven, maar je kon een contract zijn met Juno drijven.
0: Precies. Maar de muziek is er toe.
1: Met de baron. Zes uitbreken, trauma betekent ja, de manasse naman de mamak van president, me be baruno, en no me shila di, wala probleem de we kree. Maar te e taki elsa, no tak miljoen, de man schufoorse na miljarden, des man a insenang, no afbet pina, des man no afbet ki, des let go jump a brush a brush, des man no be afu dua sanji, na express de man dua sanji, dat me kom schurotele, no trotele ma fei piari.
0: Ja.
1: Zat hij een jaar in van de 25 jaar ja dat toen gering. Dan kon nooit meer door zijn, nooit meer.
0: Nee, maar ja,
1: Betty. De maas boven niet toch nu. Dat meen je dat je niet staat ook in lasi, plus laat de weer. Asabi is dan boven meteen, Asab is dan boven meteen. En we doen mee grap naar de maas. Want de man is mee grap naar ons. Hoe
0: zegt dat? Dat
1: is een straf nu. Wat is dat dan voor de kinder partij? Uno ne strafos, ma we libe gewoon right na alasma. Ma don't fool on. No fool uno.
0: Want
1: die nombre kera tu ne taki, na doudon, ano doudon. We luko sa edu. Wat de boa taki sa edu.
0: Ja, dankjewel.
1: Abosa.
0: Ai, dankjewel. Is er een beller? Ja, welkom beller.
2: Ja, ik ben er.
0: Ja, wie is wie?
2: Ja, ik ben nu in de eten.
0: Ja, met wie?
2: Oké. Goedemiddag iedereen, alle luisteraars. Mijn naam is Sherida, Adema de Ziel. En het is een beetje last minute, maar ik doe toch een oproep voor mensen die in Amsterdam Zuidoost wonen en vanavond naar de stadsdeelcommissie in het stadsdeel Zuidoost willen en durven komen. En het gaat namelijk hier om. Ik heb een brief geschreven en ik denk ook meerdere met mij. Wij willen graag dat Fajista Misken, die al een bestuurder is geweest in Stadsdeel Zuidoost de afgelopen jaren, dat zij blijft. En de kans zit erin dat ze misschien weggestemd wordt, in de zin dat de centrale stad andere bestuurder voor haar gaat kiezen. Maar wij in Zuidoost willen natuurlijk een stem hebben. We zijn tevreden met haar voor de dingen die zij tot nu toe heeft kunnen doen. Want ze heeft ook geen 4 jaren kunnen volmaken. En het is best wel een nijpende zaak. Het is kritisch, want 4 juni geloof ik valt de beslissing. Dus we hebben nog een paar dagen om ons stem te laten horen. En dat doe je natuurlijk ook via de politieke weg. Vanavond is dat stadsdeel, de stadsdeelcommissie er in Zuidoost. Dus ja, de brief is misschien net iets te laat gekomen. Maar door ons aanwezigheid, door zoveel mogelijk te komen naar het stadsdeel, u hoeft niks te zeggen. Hè, u hoeft alleen daar aanwezig te zijn. Je zit op de stoel en je hoort aan. Je krijgt ook een kopie van de brief. En als u wil dat er weer een bestuurder komt in Zuidoost die achter onze belangen staat. En dan bedoel ik met name de Caribische, Surinaamse, de Black community. Natuurlijk ook elke community, maar die een hart heeft en weet waar wij vandaan komen. Als u zegt dat wil ik voor mij Zuidoost, komt u dan, hè, zodat ze laten, dat wij laten zien dat wij Fajista willen en geen ander. Weet u, dat is mijn oproep voor vanavond. Maar u moet wel op tijd zijn, u weet, met die politieke bijeenkomsten. 7 uur sharp. Eigenlijk 7:15, want 7 uur begint het.
0: 7 uur, oké.
2: Dat is mijn vraag en oproep.
0: Ja, dankjewel en succes. Stadsdeel, hè? Daar moet
2: ja, gewoon Anton de Komplein, 150.
0: Oké, luisteraars.
2: Dus gewoon naar binnen lopen, komt u op tijd, 7:15. Krijgt een kopje koffie, hoop ik. Maar we zijn daar met elkaar. En uw aanwezigheid zal echt wel. Ja, dat is al een stem, dat is een gezicht. Dan laten we zien van, hé, wij staan ook achter onze mensen. Heel graag als u wil komen vanavond, 7:15.
0: Ja.
2: Dank u wel.
0: Alsjeblieft.
2: Dus dank u wel, Patricia. Doei, doei.
0: Ja, dag. Ik hoop dat de raad, hoe heet het... Hoe heet die voorzitter? Is ze er nog, Tanja?
2: Ja, nog wel, maar ook zij vertrekt eind mei, ja. Dat klopt.
0: Ja, dus misschien kan Tanja ook oproepen om Fajista ook te ondersteunen. En die mevrouw die daar in het park is 1 juli, want Fajista heeft ze geholpen. Dus daar kunnen ze nu al hun mensen achterban oproepen om Fajista ook te gaan steunen.
2: Zeker. Ja. Kijk, als we maar een kans krijgen om te spreken. En ja, ik weet niet. Ja, voor de rest
0: maar niet alleen een kans hier nu, want misschien horen ze het niet, maar ze hebben een telefoon, ze hebben een achterban. Ze kunnen iedereen appen en mailen om die zaal daar te vullen. Want nu heeft Fajista ze nodig.
2: Dus, juist, klopt. U bent ook voorstander, ik hoor het.
0: Ja, natuurlijk.
2: Ja, ja. Dus, we mogen onze eigen mensen niet laten vallen. Wij weten wat we nu hebben. Je weet niet wat je krijgt. En op deze manier is het niet leuk om iemand zo af te wimpelen.
0: Nee, hè? Natuurlijk niet. Geef vind haar ik ook een beetje kans. Vreemd hoor. Dus Tanja, die dame die 1 juli daar in het park is. Dat ze, weet je, Fajista heeft er geholpen. Nu kan ze iedereen oproepen dat ze massaal achter Fajista gaan staan.
2: En dan,
0: wanneer is dat ding vanavond?
2: Ja, het is al vanavond.
0: Ja, dus dat die zaal hopelijk vol wordt. En
2: ja, kijk, mensen die in Zuidoost wonen, is makkelijk. Doe even je best. Kom gewoon langs. Wees niet... laat het geen hoge drempel zijn. Je hoeft niks te zeggen. Je komt gewoon daar rustig zitten en horen. En je krijgt de brief. Dus dat is genoeg. Dan hebben we al wat gedaan. En we hopen de komende dagen nog meer acties te kunnen doen voor haar.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Nou, succes en bedankt voor het inbellen.
2: Ja. Hartelijk bedankt, Patricia. Doei, doei.
0: Ja,
2: doei.
0: Ja, luisteraars. Ayuru Elong, dus jullie kunnen bellen. Anders, ik ga door gewoon met mijn onderwerp. Ik van mijn bete Luisteraars, dit onderwerp. Een bedrijf voor Noorwegen, bij Konasernaan, toch? Een HPSG. Toch? Een bedrijf bij Konasernaan, voor zorg als Surinaamse gemeenschap. Een gevaar voor zo'n sani, if you're bouwing. Toch? Mijn brin Noorwegen, ik onder dat die. Consortsernaan, een overheid. Dat die mensen die samenwerken, hebben dit toen meneer Ramdin. Dat die is iets gevaarlijks als het ontploft. En die mensen hebben de kennis niet. Je moet de kennis hebben om dit soort dingen op te slaan. Radioactief. Die afval is zeer toxiek. Weet je wel, je ziet het ook in het ziekenhuis. Wanneer ze foto's maken, je gaat niet zomaar in die kamer. Er staat een grote kruis daar. X-ray. Je kan daar niet zomaar daar gaan. En het zijn meestal mensen die met dit soort werk bezig zijn. Zijn kernfysica. In ABBA studie dat die. Chemicus, kernfysica. Dus de smartphone moet op de mofo. Je moet go denken aan de boel aan mijn kuldip zing, mijn rokodrap in mijn pjenja, we vinden op je money. Dus nee. En weet u waarom? Want die mensen hebben geld. Aan het moment ziek je doen, ze kunnen zo via Curaçao zitten, zo in Amerika of hier in Nederland. Maar je hebt een pjeng. Maar ten je pjeng begin ziek je, bijna je normaal je papje morgen. En dat moeten wij proberen te voorkomen. Welkom, beller.
3: Ja, goedemiddag, met meneer Fonseca, met Barwala Malaudi.
0: Hi, welkom Fonseca, Fafi.
3: Ja, ik hoor dat je boeien aan de luisteraar. Hi, go ahead.
0: Ja, zeg het maar hoor.
3: Ja, en zo mee reageert op one thing.
0: Graag.
3: Onderwerp over de vorige systeem, zou ik zeggen, de vorige ministerie voor OW. Dat de man parkeerde materiaal naar... Dat bedrijf van CBK.
0: Cool Deep Sing.
3: En dan, dat moest bij om in 16 miljoen.
0: 6 miljoen. Opslagkosten.
3: Opslagkosten.
0: Ja.
3: Maar, we moesten dat zijn gehoord. Het is gewoon louter corruptie.
0: Heb ik gezegd?
3: Het is corruptie.
0: Heb ik gezegd?
3: Ja, de socialisatie vindt de plaats in zijn naam. De andere de markt wil pakken, dat is de regering kan de verantwoord toe. Want die slogan voor de markt, die zei de markt dat de markt wil verbannen aan corruptie, wil pakken aan.
0: Ja.
3: En dat is een contact is aan onderwerp, omdat die zo'n onderwerp Sami Otsako. We in de Westen, wat meer taxa's zomaar, met accidents, maar zijn dat de informatie. Nu kan precies dat de markt wil voeren. Dat is ook iets wat wij niet moeten slapen. Dat is de manier vallen van een begin bedrag. De mag wat aan onze lokale bevolking zijn. De
0: regering
3: zit in de Apura. Voor de slijders, maar dat is. En de maatregelen worden gehangen. En de maatregelen doen wij met koeien voor bepaalde smadappen. De mensen hebben bepaalde smadappen in een doorgoed.
0: Ja.
3: Alleen voor de man kan kies vrij spel. En anders had de society hoe hij moest opkomen. Dus deze is een lang, deze politieke partij is een lang. Je ziet dat altijd als hij nodig is, altijd de man heeft de kredenservie.
0: Ja.
3: Dus Sammy ben pleiter, hij is op Sammy steeds als een lang. Toen nog wel een stap vooruit, zolang de man hij kon een politieke partij zijn niet. En abo voor kies zijn aan de boer is. Kan nou ook nooit jaren met tegen elke ander van fase jaren. Misha zijn kriba. En onderzoek als aan die Sinigawa lokonder. En ik zit dat dapé. De man kent die aan het politiek stelsel in zijn land. En zolang de bevolking zijn land nog kent die aan stelsel. Dat ze de mogen gaan langer. De mogen zijn die wanneer zijn land. De mogen kan volop de kwetsbaar. De mogen manipuleren volop. En misha. Want ik is wel de informatie naar Apura. Maar de mogen een roka roko dapé. Dat is ook wel de mogen spa aan nu. Maar ik pas niet. Maar ik begin aan de gona zo'n bedrijf. Dus als het bedrijf is, dan kan je naar VAP of regio voorbeeld of naar NPS.
0: Telefoon via store. Telefoon is store.
4: Zeker, je telefoon is store. Je moet ergens aan zien.
0: Je moet tekwantara houden, kan je van
3: iemand aan het koken. Wacht, mogawantara zien.
0: Ja.
3: We proberen nu... We jeren,
0: maar toch wel rare geluid, een krakend geluid.
3: Even hoor.
0: Ja, I go.
3: Hello.
0: Ja. Ik kan takkie.

0: politieke partijen. Dus naar Purim Pur de Mandisi. Maar over toe drie jaar in af, denk je dat naar toe partijen noemen ODE of toe kandidaten. Dus daar moet men alvast naartoe sturen. En hoe doe je dat? Door die mensen gewoon af te straffen. Lek van takkie naar corruptie. En Sansei tak net is gewoon corruptie, is gewoon stelen. Maar dat heb ik ook al gezegd. De staat moet gewoon een advocaat nemen. En dat geld terugvorderen van Kuldeep Singh. Want hij heeft samen met Noor Mohammed gewerkt. En Noor Mohammed is strafbaar. Gewoon juridisch die dingen benoemen. Dat is het. Want if midwin des rotomi. En terecht. Want deze openlijk naar Fura Frolis Furu. Abin potas aan drapie atjaringa osso. Dat doen die mensen. Ze maken afspraken met elkaar. Ook toe a Apura weg. Is dat toch? Awaf den zaak. De begiwan bedrijf. Ama wini. Neti was mij bella mana osso. De mij lange giwan trasma. Voor zoveel als aan bij de 12 miljoen. De teken 40 miljoen dollar. Dus is letterlijk de staat bestelen. En onze mensen zwijgen. Tegen noem die bedrijf. Die vindt dat je discrimineert. Is het niet goed?
1: Nee, ik zei dat je niet atrapport heeft niet. Dus dat ben ik uit. De maar heb ik aan de maximum gebruik. Omdat die. Toen was het politieke partij de ene macht. Dat hij mij bevoordeelde eigen partij.
0: Precies.
1: De contact zo'n partij, zo'n bedrijf, dat de maat is appropriërs handen, de maat ik in opmerking, de maat is roken dat die.
0: De maat is opdracht.
1: Ja, ammonie praat onderling. En dat is een fout systeem, zeg ik zo. Maar tegen dat raconte, als we volk, agreeren volk is de president. Maar dat is een rol dat ik allemaal kies om aan die partij dat allemaal tot op de waarde komt vaak onder. Nee, ik ben ook onder de meisjes, de meisjes paard door de zee man, expertise man, maar dat boendeskundig of techniek, dat de meisjes paard maar met de man kon bouwen kon erop. En dat moet zelfs naar Lucas Assange zijn apura, met je des mag niet dat bij advies, met dat onomtek money voor aan de regering, de man de verplicht voor aan de vergoeding, dat onbepaald. Zomaar is dat we voetbal gaan doen op dat bed.
0: Ja.
1: Zo doen we ook aan café. Maar zolang we dus gaan naar de Malici, we aanhangen de Malici, zo kan een politieke partij aanhangen de man, we gaan café de moutang misleiden. Dat is wat ik hier met mensen graag die bakanda en de luisteraars ook toe, de Tasmamus bel ook toe.
0: Ja.
1: Met akkoord die van Seka.
0: Ai, Grand Tani. Is er nog een beller? Ja, luister, ik ben van zeker een bel toe. Want ik weet dat dit mij in Apura en een paar van onze inheemse broeders of zo. Die werken ook mee. Je begrijpt, wie is de man die 20 doezoen? Nou, een nadeel die aan haar gemeenschap. Want jullie gaan je gezin even in jang. Dat is mijn bouw, dat is mijn bouw. Dus een big money naar de bedrijf onder elkaar. Ik maak afspraken. Men noemt het hier afspraken met elkaar. Het mag ook hier niet. Het is ook strafbaar. Het heeft een ander woord voor, weet je? Dat men afspraken maakt met elkaar. Het mag niet. Voor kennis. Men zegt, jij hebt al voor kennis, dus dan ga je samen met iemand werken. Het mag niet. Nou, ik zal Noor Mohammed doen. Dus als Sandy zei aan regering roepen was scanteam in het leven. De man dat dit doet onderzoek. De man is sorry dat jij bent strafbaar, meneer Noor Mohammed. Nou, afspraken met een man. Is dat toch? Dan is hetzelfde met die medicijnen, toch? Ze hebben heel veel medicijnen besteld. In plaats van het aan die ziekenhuis geven en de apotheek. En weet je, al is het tegen een lage prijs. Dus ze hebben het opgeslagen. Ik weet niet of het een van die vrouwen, Matura of een van ze. En geen Matura volgens mij. Maar wat ding vrouw ook toe. Zijn de VAP gelieerd. Alleen naar ruimte, 3000 per maand, luisteraars. 3000 à la moon. Dat de wachten de medicatie zijn vervallen. Maar in Payayuru en naar overheid moet zo dat niet. Dit kan niet. Dit is diefstal. Dit is gewoon diefstal. Is dat toch? En het is gewoon triest dat dit maar voor een etap demo voor. Dat de mix maar louden drapjes alles maar voor het collega diaspora. Terwijl je eigen smaak kondre heeft voor jou. Je eigen kondre. Het kan gewoon niet. Het is gewoon triest. Is dat toch? En dat is maar ook wat door ons ego schrijft. Nou, zoeken buitenlandse afkatten aan een rechter. Dat we vinden, deze mannen lopen ze naar Lucas zetten ons te kakken. Weet u? Dus daarom, mijn laatste was ook op propageer toerisme. Mijn heb door Asandati. De Sanse heb ze nu naar Sernang. Is dat toch? En dat kan. Het kan gewoon niet. De mij verrijk ding, dat je mag dat niks. Want zogenaamd heeft hij dat wat hij loopt, die zin, loopt dat hij. Nee, heeft er niks mee te maken.

0: gewoon niet goed. We hebben een beller. Welkom, beller.
1: Goedemiddag met Nana Brewa.
0: Hi, Nana Brewa, welkom.
1: Ja, maar Ilse, pak even toch?
0: Nee hoor, ik ben al klaar.
1: Oh?
0: Ja, u moet uw geluid zakken op de achtergrond, want dat gaat u storen.
1: Goedemiddag met Nana Brewa. Wacht, ik moet uit de ruimte.
0: Ja, precies.
1: Ja. Oké, Ilse, hoe gaat het?
0: Goed hoor, Nana Brewa, ik doe mijn best.
1: Ja, met moto uit de ruimte dan. Ano hinder moro.
0: Ja.
1: Luister nou, met Baru waar is Peki Odi, mi even ster Peter Rousselier et van Bigiari, met doen zo grani lobby en aboon voor tangi. Als aan dit sasser nang, mi ate broedo, me sari, me begi mevrouw Simons, yani Simons lobby sisa, grijpen in, want aan o kantak in wan woonomgeving, dens mij go trouwe actief. Als aan dat nog boos reserve, dat zou je niet doen. Met dat grijpen en,
0: Ja, nee, wacht hier.
1: Maar ook kan nooit, ook kan boom. Naf kira herbevolken dape. En des ma die teki auroko of die teka moni. Ze moet ingrijpen, ook moest domoro. Look om men voor furu epsa. De nomite doro dape, sumacha den kon uno sabi. De ingina tan presida mek den sende no mito gwe den ji den brada funu den ingi brada a presidati. So fufuru. Well, sisa, no ondersuk moro. Na yuna president, sorry president, schap.
0: Sis.
1: A PCB no kan verdien moro lek yu ano kan. Jompo opo no. Grijpen en soortaki na you abi a heft in de handen na you mutaki. Ano kan toch? Zelf zang a bevolking voelen. Na tjie desmo tjira heersen na bevolking. Ano kan nooit. Adat mi ben wan takiara. Lobby sisa, me wiesum boom voor krakti. Jammer dat mi no de 13 voedu mee. Want mogwa koso go lukumi bigissa.
0: Oh, mooi. Prettige reis.
2: Oh, goeie reis, Nana Brewa.
1: Ja.
0: Ja, prettige reis.
1: Dus, mi bigissa nge masra den da koso e libi.
0: Oh.
1: Den oma reis afkomoro na unu da wegwa den.
0: Oh, ja.
1: Dus 13, jammer, mino den. Ma alasan dun sa du inenfo anana. Inenfo a gran bigi yeye. Mama Aisa. Angala den tra obia. Als we gaan boom vast doen, dat me win zoen.
2: Dank je wel, Nana.
1: Ja, Elsa. Ja. Toto lobbyera.
0: Ja, dank je wel.
1: Oké, nog bedankt voor alles, hè?
0: Ja, we doen ons best, dank je wel.
1: Het gaat lukken.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Doei, doei.
0: Doei, doei. Prettige reis. Ayuru en long, maar op minuten eten. Nana Brewa haar asan voor haar bezoldiging. A president. 130.000 zijn na vorige regering. Poes door in samenwerken met ABOP. Een netto bedrag voor een president. Ik kon op 208.685. En voor APG. Ik kon op 1.028.420.000. SRD netto. Dus moro a president schreef. En a president Monico hier door a 130 dus ons de Libi. Weet u wel, dus onschikba sa ipsa. Maar artikel die zie, maar van volgende keer. We hebben een beller, welkom beller.
3: Elisabeth Biga, goedemiddag jullie daar in de studio.
0: Hi Biga, welkom.
3: Hi, ik hoorde iets van de mening niet, hè?
0: Ja.
3: Mijn vraag is, en mijn zegje die ik wil aan. Aan presenteren. Die meningen moeten ze wegsturen. Snap je?
0: Ja.
3: Waarom ik dat aangeef? Kijk, als je de situatie ook in Palestijn kijkt. Weet je, men brengt mensen in je eigen territorium. En tenslotte na een paar jaren, na generatie op. Dan kan je die mensen niet meer wegsturen eigenlijk. Dan gaan ze een eigen stad in een eigen stad bouwen.
0: Klopt.
3: Dus wat de regering moet doen. Kosten wat het kost, moet de man zijn, dit is maar goed. weet je. Abraham een aantal jaren toen nog de moro. Dan heb je een claim aan apischoontje dat ligt de Egypten. En dan kan je ze niet meer weghalen.
0: Dan kan ze niet meer weghalen, nee.
3: Ja, snap je? En dat wil ik aangeven.
0: Ja, grand.
3: Snap je?
0: Grand.
3: Oké.
0: Oké. Luisteraars, u heren, aan meneer Takango Nudesma van para familie Alamala. Aan moment, ik liep desma. Deno man, gwemoro. Desma kisa as zani fu 20 jaar. Dat want ik denk kisipching, kisipching. Toch? De kisa nationaliteit. Ino man, san demoro. U begrijp. En in bepaalde sani, ik vond desma itaki, a president sa musu bemoeien aan een bepaalde sani. De karing a presidentiële besluit. Bepaalde sani i abrech. Je moest open me voor. Je snap toch? Dus, want dit gaat ze hun kop kosten hoor. Dit gaat ze echt hun kop kosten, bepaalde dingen. En of de mensen niet te wama helemaal aan. Als ze niet voor, ja, we hebben een beller. Welkom, beller.
4: Odi, odi, obi, sisa.
0: Hallo.
4: Ilse.
0: Hallo, jarige Job.
4: Hey, hoe is het?
5: Job, alsnog gefeliciteerd.
0: Goed hoor.
4: Hey, dank je, dank je, dank je, dank je. Odi odi na la se metaka ye kurfu radio bonigrani odi en mi beere ube verster wa heer Peter ook to hem verstere ook na en de
0: ja
5: arti de se yere
4: yes me verstering en inderdaad in our help isabi toch odi odi na la se o me kurk to ebsa elsa solite yere de sa ye very ye for very
0: echt waar
4: maar unum give up sita ye ni e arkuno. Dus we hopen dat als ik erheen ben, van hier, brother Harry. We zijn ook te oude gang. Met deze rotte des, maar dat bang deze rotte gwe. En dan was maar een collega, dat was strafding. Want de beste hem die vorige een basbouwte. Dat gaat zich in een bakken. Wat is sheriff bij de wemboom? De boer die bent op een post.
0: Precies.
4: Maar eerst heb je voor om een sma. Liep om een mosje, ik moet abakken. Dat ik die radar maar zei ze even naar paarden. Maar ga dan eens ribi. Anga die boeie. Daar die de kroeg toe. Vroeg op laat ook is de paai. Maar dat is zo rommel de wang wil ik doen. En een man voor noor noor noor noor noor noor met je fanning. Dit is maar voor een owe. Sheriff bij jullie alles. Dit is maar voor de betak zeg. Dit is aan jullie door. En voor dit is maar ook toe bakara voor dit is maar voor bakara bakara de post. Asambe de soso kruker. Money making business, soso fufur man. Trawan be apreti ede, trawan tahtak ede. Malanga ni bilanga shisani. Meta sroto da ala de du kruker, de meno nita esot mita fadeneng. Mek de dondrop, mek de ana, enheng sakis depresi baka. Isabito, unokak moto aituan, unokak moto aituan ana, aituan konde. Fugo in trawan konde, fugo preit basi. Isabito, dem don, dem roi de eit. Dat me bewan taki en me hopen tak verandering kon. Esa na gong. Langa libi, langa shitani me. Pus ala sangi universum. Ya, utambu uteka dey. Tide na ulaste dey ook trape na an asalto. Afu sorgu tak tewegwe ukaru se ipuru.
0: Ya,
4: ewe mi takana oba. Ya.
0: Seker, gran tanyi.
4: Uno pergitip karu se ipuru. Me sen ook to odi ibrara biga.
0: Bedang fatip, bedang fatip ya.
4: Ya, ya, ya. Midaai, ukaru se ipuru. Ya. Patricia, here me talk.
5: Yeah.
4: Ukaru say puru. What we want on bano. Okay, only cranky as a gonna be. And thanks for all. Yeah,
0: grand tanny.
4: Okay. Yeah, well, bye-bye. Bye-bye.
0: Welcome, Frigiti.
2: En Ilse, jij moet groeten?
0: Ja, luisteraars. Met Takuntani dat ontstaan stuur nu alle den ting. En dan over toe of vier, drie weken erop nou, de trassie. Dan van daaruit gaan we ook onze best doen en zo. Dus met Takuntani voor Astuin Alassani. En hoe maak moeite kon 13, hè? In Oosterpark en zo. En daar gaan we daar ook onze best doen. Met Takuntani, Alamalatani, alles maar zij support Unu. Ja? Oké, okay, met Takuntani Grand Tani. Ook de Suriname overal. Goedemiddag.
2: Oké, okay, iedereen. En met Takuntani Grand Tani ook toe Aladdin Massambel. Met een wiens familie voor een mitante. En Margrethe, dan ga den boy veel sterkte. Dan ga pleegzoon voor de Sandede. Met een sterkte ook voor de familie van Revelino Hofman. Peter Vreda Teviari. Ja, met zwaar eten van hippie pipoeré. Geniet ervan. In orde. Maar geniet waar je bent. En ik zou zeggen, mensen, uno vergiet 13 juni. Is op alle jaren weer organisering. En het is altijd hartstikke leuk. Inloop 4 uur. We beginnen om 5 uur. En eindig tijd bestellen RMC om 9 uur. Tani tani. Bye
0: even.
2: Bye.
0: Het nummer van meneer Godfried is 0435.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. De Russische ambassadeur wordt door Nederland op het matje geroepen vanwege de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De afgelopen dagen zouden door de vele aanvallen meerdere scholen en tientallen woonpanden beschadigd zijn. Rusland slaat terug vanwege een vermeende Oekraïnse aanval op een studentenhuis in Luhansk. Ook zouden de Russen een moderne raket gebruikt hebben die in staat is kernkoppen te dragen en die moeilijk te onderscheppen is. Nederland heeft zijn eerste regionale hittegolf van dit jaar te pakken. Dat gebeurde in het Limburgse El. Daar werd vanmiddag 30,7 graden gemeten. Er is sprake van een hittegolf als het minstens 5 dagen achter elkaar 25 graden of meer wordt. En op 3 van die dagen moet de thermometer dan 30 graden of meer aantikken. De hittegolf in El begon vorige week vrijdag en is vandaag regionaal. Zaterdag, maandag en vandaag waren tropisch. Als het weerstation in De Bilt aan die eisen voldoet, mag het een officiële hittegolf heten. In de Tweede Kamer wordt gedebatteerd over het normaliseren van geweld in de politiek en in de samenleving. Het debat werd door pro-voorman Jesse Klaver aangevraagd en werd gesteund door meerdere oppositie- en coalitiepartijen. Het debat zou vorige week donderdag al plaatsvinden, maar op die dag liep het asieldebat dusdanig uit dat het verplaatst moest worden naar vandaag. Klaver zegt dat er in Nederland grote onrust heerst en daarom is het volgens hem de hoogste tijd voor dit debat. Volgens onderzoekers van Ipsos en CEO Economisch Onderzoek neemt het personeelstekort in de kinderopvang de komende jaren toe. Vorig jaar had de sector zo'n 7000 medewerkers te weinig. Dat kan de komende jaren oplopen tot bijna 25.000 als de plannen voor een goedkopere kinderopvang per 2029 doorgaan. De afgelopen 10 jaar zijn er in de kinderopvang zo'n 50.000 mensen bijgekomen, maar de vraag naar kinderopvang wordt alsmaar groter. Het weer, het blijft overwegend droog, behalve in het westen kan een buitje vallen. Vannacht is het 11 tot 15 graden. Morgen zon, maar met een noordoostenwind wordt het een stuk koeler dan vandaag. Dit was het Radio Nieuws.
2: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door bij de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woud-Lichemstraat nummer 8 in Gein. Ezezibon, Masafsravi, Moroboon. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U draapt.

0: Botos en Lucifer het Surinaams Verbond Botoch zondag 21 juni 2026 na een live poker voor Kopro Tutu en DJ Boeru en catering is van DJ's Keuken. We stappen op onze Reiterkade Steiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tour gaan naar daarna schuitje varen. En dat 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 00038005 ten name van het Surinaams Verbond onder de vermelding van Schuitje Varen Botoch. En let wel je naam, hè. Aan de poort is €5 duurder. Nou, ato dat neteri. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T. Telefoonnummer 06515-08985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaans-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaams Verbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobi boto, alanga boto, aboto Elusu.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.praise.nl.

0: omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek. Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door bij de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutniegomstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U draapt.

0: Bericht van overlijden. De heer Ivan Max Blokland. Wat op liefde gebouwd is, vergaat niet. Met een lach en een traan nemen we afscheid van onze partner, broer, vader, grootvader, oom en vriend. Ivan Max Blokland. Zijn strijd is gestreden. Hij heeft zijn rust gevonden en leeft voort in onze verhalen. Verdrietig, maar intens dankbaar voor alle mooie jaren die wij samen mochten beleven. In loving memory, Ivan Max Blokland, geboren op 21 februari 1948 te Paramaribo en overleden op 21 mei 2026 in Amsterdam. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 29 mei van 14:30 tot 15:00 op de begraafplaats Westgaarde. Ook Meerweg 275, 1067 SP te Amsterdam. Dit bericht komt namens de nabestaanden, familie Blokland, Letterboom, Boeserman en Van Bosse. De heer Ivan Max Blokland was een zeer trouwe luisteraar en vertrouweling van Radio Mart. Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.
1: India, China, Pakistan, want to Afrika kondre like Nigeria, dengo specialiseerden srefi in na technologie. AI. Tidea dewe karden experts, de fenuro kona her grond tapu. E bai oso nanga grong, ja in Amstelveen nanga wantu trapresi moro in akondre disi. Dat hij ook toe wie kan doen. Go specialiseer je refi in de techniek AI en dan was aan die vrede.
2: Maar dat zou je ziet als door het programma dat je ziet dat je op deskundige autonomie is, maar liever wat bijdragen.
3: Klopt.
2: Zo u kan informeren. De brada dan als je dat moro bent.
3: Precies, look up. De voetballers de massa op money moest investeren voor het corrupte data dat uno libeng die AI met AI kon corrigeren a data san corrupt san trauma pot ineng. Zij de mine bribin deepseek na de sneesi boweng.
2: Pas aan deepseek?
3: Deepseek na een programma like ChatGPT maar voor de sneesi. En sa de sneesi do, die de sneesi shitaki a informatie en dat na a kloofatorif mangai nono. Die de sneesi shitaki, ChatGPT, Copilot is westers gebaseerd en bijna Amerikaan is dominant. Dat is de sneesi doe, dat is sneesi bouw de deepseek, de egi sani de sneesi bouw. Omdat de sneesi want verteer a verhaal voor deze review, want de Chinese kwamen bekijkt uit ChatGPT nanga Copilot. Dus de mago bouw de egi sani en na dat pijn van Charu Blakamango.
2: Maar, Ligado, look at so many black men in America, one you can take them, moodu black man there. Just then, you want to tell me that no one can talk about it, like Sadeh Shinsidu, for forget the editory.
3: Dat, mi no ma je antwoord vast aan dat. Mi no ma. En sterker nog, wat lof de sansei bouw, wat lof de technici, wat lof de ingenieur na blakamang, maar de mei bouwing onder a dak voor traso to suma. En sterker nog, a sansa de sneesi bouw was stukken goedkoper dan sa de Amerikan ben bouw, dus sa a westerse ben bouw. Mi want teka laatste paragraaf, want dat na a spirituele en culturele reflectie. De ego om AI. De voorouders voor UNO be overleef zonder AI. En de ma be bouwde kennis naar de systeem, even naar geneeskunde, even naar architectuur, even naar muziek, even naar gemeenschap, zonder algoritmes. Maar de vraag is, hebben we AI wel nodig? En dient AI onze menselijkheid? IDPMD?
2: Ja. Ik
3: heb een
2: AI
3: van Odu. Ja. Ik heb
2: een sec over Ablakaman.
3: Ablakaman.
2: Ik heb een botaki Ablakaman. Taki u no AI van Odu. Dan moet taki yo hore ching. Alasani okto. Alasani ching chide. En voor het gang die naar voorstander die deze aan dat die. We stokken op haar in van
3: Klopt.
2: Maar a klo na leksa, ju even teri, na suma na de sma.
3: Zij profiteer van.
2: En te is dat abra a i, dat ik al juku ook goed op haar spirituele voor u.
3: Klopt.
2: Suma na de sma. En doe de vroepo toe.
3: Precies.
1: Vooral uno, den dongru na de moksiwa. Moest leren voor investeren in collectief verband in AI. Een potmoni koma kandra. Zorg dat ik den boy naar de chin funu. Kwaskor gotek leri in a technologie. AI. Voor sabi zodat de kan verdedig. Minanga yu naar de bakap chin funu later te de kon. Agrontapu. Dus unom de inoan slachtofferrol go chibri, chepoti, minasabi, de wetman kon moro unu neks. A ie di kansen ook to fugo leri, tek sabi, ontwikkel yusrefi, en dem chinfiu. Dan ik kan go mek proces, progressie, in na maatschappij di sisan de tide na dei. Mushisamsa in Oekraïne, Oekraïne na gaat Russia de non bije feti de swaki maar in na swak of ding den go ontwikkel den tapa gebied voor drones wel dat de Girosland mankeer die den had dei sterker nog de zeer drones bijna die her grond tapu no wa ogri chawan bonji ding precies zo om ons beschouw AI en aan technologie. Zo'n notitie vleren als koor of fossie. We gebruiken aan techniek, aan schrifttechniek voor de wetman. We hebben kom ik tot onwegisani. En we gaan moro vara moro ding. Dus massa abmoni. De goede wang, mindri unu. Moest leren voor potmoni in fonsu. Zodat de chin voor minanga yu. Het is alleen een geontwikkeld ding op het allerhoogste niveau. Dat na boskopu voor Mart. Sa esi sa epsa in a grond tapu. Mart is een status apart. We si sa epsa in grond tapu en we praten naar jou, zodat je kan go praten morofara naar de trouwen. Na zo kort mogelijk.

0: وقيمة لاتخان خلاص وانت وخان در خليك مي بخينا مارت 5 بي او تاوز اسم برخراما دات ودراي موسيق فو دخينا دي فروخر اوت gingen en nu niet meer uit kunnen gaan. De zieken, de valide, dus de mensen die bedlegerig zijn. Dan komen wij van maart even met een programma, zodat jij lekker thuis kan blijven zitten. Zorg jij voor de sfeer, wij hier zorgen voor de pokoes. Dus geniet ervan. Maar je weet sowieso, wij zijn ook zo, voordat we daarmee beginnen, gaan we altijd even in gebed met de zieke.
1: Onze Vader, die in de hemel zij, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk hoe wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Vitata, die deed in de hemel, je nemo de santa, je kon erin komen, je wanneer ik door en groot tapuselijke hemel, je weet die deed aan jou voor wie, je weet pardon voor de ogri die we doen, zo weet u die pardon naar de summa die doe je ogri, dan maak je wie kon naar initiatie. Ma puro bina da ogrewa bi al ala konde nanga grani nanga glory tafu Diego Diego.
0: Oké mensen, wat je vandaag gaat horen. Ik discrimineer niet, dus ik laat jullie meteen horen dat dames kunnen net zo goed mooi zingen als heren. Yes. Dus we gaan het om en om doen. Geniet er maar van.

En ja, ik begrijp het even niet, want een hele goede mattie van me. Hij appt me om me te zeggen, kopie, draai bekende nummers, minus sap de nummers die zien. Dame Tiger, nee, dan moet je vaker uitgaan. Weet je wat hij wil horen? Ik denk dit is de laatste keer dat hij naar een soulparty geweest is. Hij wil horen members only. Is al van bijna 80 jaar terug. Arkie Dendy is toe, hè, beste vriend. Oh, yeah.

En natuurlijk hoor ik het ook graag hoor, als het goed gaat daar in de huiskamers. En dan niet alleen in de huiskamers, kan het natuurlijk ook in de bedroom. Maakt niet uit, P, je dans a dansie, maar ik wil dat je ervan moet genieten.

En natuurlijk hoor ik graag wie er allemaal heeft opgelet. Kan je me zo meteen doorgeven hoeveel nummers ik al heb afgedraaid. En zo meteen zit mijn uurtje erop. Daar komt Bert. Bert doet het ook goed hoor, dus heel goed zelfs.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het kabinet zegt dat verhoging van de AOW-leeftijd niet doorgaat, maar bezuinigingen op de WIA en WW-uitkeringen wel. Voor de vakbonden is dit onvoldoende. CNV, FNV en VCP zeggen dat veel nog onduidelijk is en willen eerst praten met het kabinet. Door sociale regelingen aan te passen moeten miljarden bespaard worden, maar daarop dreigden de vakbonden met stakingen. Die acties blijven staan tot er duidelijkheid is. Minister Velbrief heeft de bonden uitgenodigd voor overleg. Iran vindt dat de Verenigde Staten het staakt het vuren heeft geschonden door de Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen. Volgens Amerika ging het om een aanval op mijnenleggers en raketlanceerinstallaties in het gebied dat aan de straat van Hormuz grenst. Iran houdt de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor alle gevolgen die de acties met zich mee zullen brengen. De Russische ambassadeur wordt door Nederland op het matje geroepen vanwege de recente aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De afgelopen dagen zouden door de vele aanvallen meerdere scholen en tientallen woonpanden beschadigd zijn. Rusland slaat terug vanwege een vermeende Oekraïnse aanval op een studentenhuis in Luhansk. Ook zouden de Russen een moderne raket gebruikt hebben die in staat is kernkoppen te dragen en moeilijk te onderscheppen is. Nederland heeft zijn eerste regionale hittegolf van dit jaar te pakken. Dat gebeurde in het Limburgse El. Daar werd vanmiddag 30,7 graden gemeten. Er is sprake van een hittegolf als het minstens 5 dagen achter elkaar 25 graden of meer wordt en op 3 van die dagen moet het warmer worden dan 30 graden. De hittegolf in El begon vorige week vrijdag en is vandaag regionaal. Zaterdag, maandag en vandaag waren tropisch. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Alleen op de Waddeneilanden kan wat bewolking van zee binnenkomen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en dan staat er een matige wind uit het noordoosten. In het noordwestelijk kustgebied is die wind soms vrij krachtig. Tot zover het radio nieuws.

0: broeders en susters, hier aanwezig en ook thuis, een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam one blessy, blessy day.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Dat die leasing.
1: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020 66 926 70. Kent u onze website nog? www.praise.nl.

Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Wout Wiegomstraat nummer 8 in Gein. Ezezibum, Masaf Sravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Uw drapen.

Bericht van overlijden. De heer Ivan Max Blokland. Wat op liefde gebouwd is, vergaat niet. Met een lach en een traan nemen we afscheid van onze partner, broer, vader, grootvader, oom en vriend. Ivan Max Blokland. Zijn strijd is gestreden. Hij heeft zijn rust gevonden en leeft voort in onze verhalen. Verdrietig, maar intens dankbaar voor alle mooie jaren die wij samen mochten beleven. In loving memory, Ivan Max Blokland. Geboren op 21 februari 1948 te Paramaribo en overleden op 21 mei 2026 in Amsterdam. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 29 mei... van 14:30 tot 15:00 op de begraafplaats Westgaarde. Ook Meerweg 275, 1067 SP te Amsterdam. Dit bericht komt namens de nabestaanden, familie Blokland, Letterboom, Boeserman en Van Bossé. De heer Ivan Max Blokland was een zeer trouwe luisteraar en vertrouweling van Radio Mart. Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.

0: Oké, goedemiddag, lieve luisteraars van Maart Radio. U bent beland in het programma Participatie, Improvisatie. Vandaag zou Etienne hier zitten en hij zou het helemaal overnemen van me, maar hij heeft me een kans gegeven. Hij heeft gezegd tussen 2 en 3 mag je invullen omdat je een bijzondere studiogast hebt. Een bijzondere studiogast die heet Myrtle Tuinvoort. En ze is verbonden aan een organisatie Pak Je Kans met Grip. Ja, voor u misschien onbekend. Ik heb een voorgesprek met haar gehad. Heeft ze alles uitgelegd. Maar ik heb gezegd, vertel het aan het grote publiek. Kom een keer in de studio. En ze heeft woord gehouden. Ze is er. Ze zit hier in de studio. Welkom, Myrtle.
1: Dank u wel, meneer Norman.
0: Wie is Myrtle voor de nieuwsgierige luisteraars?
1: Myrtle is een dame werkzaam in Amsterdam Zuidoost. Woonachtig in Almere, is zelfstandig onderneemster en is inderdaad verbonden op dit moment aan een project dat heet Grip. En dat doe ik in samenwerking met gemeente Amsterdam. En het is gericht op stichtingen die minder subsidieafhankelijk zouden willen worden.
0: Stichting die minder subsidieafhankelijk willen worden.
1: Juist.
0: Dat is een zware klus, want sommige stichtingen die kunnen niet zonder subsidies. Ja. Die leunen erop. Maar goed, dat ga je straks vertellen. Ja. Aan de andere kant hoor ik vaak van de stichtingen weten niet waar ze subsidies moeten gaan halen. Ze weten het niet te doen. Ja. Maar misschien moet je direct met de deur in huis vallen.
1: Ja, zal ik doen. Er zijn inderdaad stichtingen die geen idee hebben waar ze subsidie vandaan moeten halen. In mijn ogen is subsidie om op te starten, maar niet om je verdienmodel mee te maken. Dus de stichtingen die op dit moment subsidie ontvangen, het is handig dat je verdienmodel daar niet van afhankelijk is. En dat is wat wij proberen te doen om je wegwijs te maken en om je meer tools te geven om vanuit de private markt in ieder geval 50% van je inkomsten te halen. Waardoor, mocht er om wat voor reden dan ook beleidswijzigingen bijvoorbeeld, of strategiewisselingen, mochten die plaatsvinden, dat niet meteen je stichting ophoudt te bestaan. Want ja, het heeft met je bestaansrecht te maken.
0: Ja, nou, dat is in het verleden veel gebeurd hoor, dat subsidies. Ja. Werden stopgezet, de organisatie meteen omgevallen.
1: Ja, ja. En het is zonde, want heel veel stichtingen doen goed werk, maken impact. En het is zonde om vanwege financiële middelen te moeten stoppen.
0: Dus Marten mag met trots zeggen dat we 40 jaar, meer dan 40 jaar bestaan. Ja. En we zijn niet subsidieafhankelijk.
1: Ja, dat doet u goed.
0: Ja.
1: Ja, want dat is het doel.

0: eigenlijk zou je elk jaar, dus zoals nu, nu is het mei, eigenlijk zou je nu al moeten kijken van hoe ga ik volgend jaar naar de middelen kijken die ik nodig heb. En daar moet je dus ook je beleid op aanpassen en je strategie op toepassen. Daarom zie ik dit ook niet als een eenmalig project. Het is een project waarbij je gaat leren om dat gewoon ook echt jaarlijks te gaan doen. Want elk jaar kan het beleid van de gemeente of de overheid kan wijzigen, waardoor het impact heeft op je bedrijfsvoering.
1: Oké. Dat is mooi. En de organisatie heet GRIP?
0: De organisatie, mijn organisatie heet Tawamang.
1: Oh.
0: Ik ben onderneemster. Ik help ondernemers met processen en risicomanagement om ervoor te zorgen dat je of meer geld overhoudt of meer geld gaat verdienen. Daar is het op gericht. En in samenwerking met gemeente Amsterdam ben ik de moderator. Ik leid het project. Maar er zullen meerdere trainers zijn die trainingen gaan geven gedurende 20 sessies.
1: Oké, hoor ik het goed? Het is een project dat ondersteund wordt door de gemeente Amsterdam.
0: Ja, klopt.
1: Interessant.
0: Ja.
1: Zeer interessant. Maar hoe gaan jullie te werk? Hoe gaat GRIP te werk?
0: Mensen zullen zich aanmelden. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Wij streven naar minimaal 15 aanmeldingen. Bij zo'n aanmelding vindt er een intakegesprek plaats. Want het is niet vrijblijvend. Dus het is, de investering is nul.
1: Je telefoon. Ik hoor iets plotseling. Ja.
0: Okay.
1: Ja, oké. Okay. Ja.
0: De stichtingen, of tenminste de deelnemers, die melden zich aan. Er vindt een intakegesprek plaats. En tijdens dat gesprek, dan zullen we het hebben over de verwachtingen, over wat je kan verwachten, maar ook wat wij van jou verwachten. En dan gaat, na de intakegesprekken, gaat het programma van start. Dan zullen er zijn twee vaste trainers. Maar zodra de verdieping gaat plaatsvinden, denk daarbij aan financiën of sales of LinkedIn trainingen bijvoorbeeld, verdienmodellen. Dan schakelen we een expert in om daar diepgang in te geven. De sessies zijn interactief. Het is dus de bedoeling dat je ook echt mee gaat doen en niet dat je gaat luisteren en het daarna ergens een keer moet gaan invullen of aanpassen. Want dat werkt vaak niet. Ik zie weinig verschil tussen een ondernemer en een stichting. Qua organisatie moet je het runnen.
1: Ja.
0: De een is gericht op winst maken, de ander niet. Maar degene die niet gericht zijn op winst maken, moeten hem wel efficiënt runnen. Om de middelen over te houden om gewoon je bedrijfsvoering te kunnen doen. En dat is waar wij de stichtingen in gaan begeleiden. Er vindt ook nog nazorg plaats. Want wanneer je eenmaal datgene wat je leert inzet, zul je tegen dingen aan gaan lopen. En dan moet je ergens terecht kunnen om je vragen te stellen. Om in ieder geval dat iemand je wegwijs maakt van ja, ik loop nu hier tegenaan. Ik heb gedaan wat jullie bijvoorbeeld zeggen.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik loop er tegenaan dat het op de een of andere manier niet werkt. Of niet aankomt, of niet zoals ik had gedacht. Dan moet je je moet kunnen sparren. En dat is ook waar wij voor zorgen.
1: Oké. Ik zie het voor me, hè? Dus ik meld me aan. Ik ga een commitment aan.
0: Ja.
1: Hè? Dus dat we, hoeveel trainingen zijn het?
0: Het zijn 20 sessies van 20. Een dagdeel. Dus de ochtend.
1: Op de
0: maandagochtend.
1: Op de maandagochtend.
0: Van 9 tot 1.
1: 9 tot 1. Ik meld me aan met nog 15 anderen.
0: Ja.
1: En dan zitten we bij elkaar in een lokaal. Ergens in een, waar gebeurt het?
0: Bij Next Space aan de Paasheuvelweg 20 in Amsterdam Zuidoost.
1: Oké. En ik moet het afmaken als ik het zo hoor.
0: Ja. Het is daarom, als je je aanmeldt, is het niet vrijblijvend.
1: Hmm.
0: Wij verwachten wel commitment voor die 20 sessies. Omdat je er ook in de praktijk echt wat mee gaat en moet doen. Anders krijg je het niet van de grond om je 50% private inkomsten te halen.
1: Okay.
0: Daar is het op gericht. Dus daar zijn die 20 sessies ook voor.
1: Okay.
0: Dus het is wel, je investering is nul. Het is gratis dus.
1: Oh.
0: Ja.
1: Dat moet erbij gezegd worden.
0: Ja.
1: Stichtingen denken direct van hoeveel gaat het me kosten?
0: Het kost de deelnemers niks. Het kost je wel je inspanning en je commitment. Dat vragen we wel. Dus, per deelnemer heeft het traject een waarde van €5.000.
1: Oh.
0: En je kan er op lange termijn je voordeel mee doen. Dus het is niet tijdelijk, maar je hebt er gewoon op lange termijn meer aan. Het is ook gericht op onderling samen te gaan werken. Dus ja, je bent als individu meld je je aan met je stichting. Maar het is de bedoeling dat we een team gaan vormen en dat we elkaar ook business gaan gunnen.
1: Klinkt interessant voor ook Marta, waar die subsidie afhankelijk is. Want je kan gaan netwerken daar ook. Je komt in contact met andere organisaties. Interessant.
0: Ja, maar dat is ook de bedoeling.
1: Okay.
0: Ik hoor heel vaak dat in Zuidoosten weinig samengewerkt wordt. Dat we elkaar niet gunnen. Heel veel mensen hebben het erover. Ik ben van mening, als je dat vindt, probeer het zelf te veranderen. Probeer bij jezelf eerst na te gaan van draag ik voldoende bij aan de community om dat veranderd te krijgen. Ik zeg niet dat je de hele wereld kan veranderen. Maar als je ergens begint en we doen het allemaal, dan komen we misschien ergens. Dus het zal nu met 15 man starten. Maar als deze 15 mensen kunnen laten zien van, nou, we kunnen samenwerken. We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn.
1: Mm-hmm.
0: Dat hoeft niet altijd in conflict situaties. We kunnen het er gewoon over hebben. We kunnen business met elkaar delen. Dan denk ik dat het een goede start is. Want dit programma is een pilot programma. Ze starten in Zuidoost, maar als het succesvol is, dan willen ze het verder gaan uitrollen in andere stadsdelen. Hoe mooi zou het niet zijn als wij kunnen laten zien, luister, dit ding is begonnen in Zuidoost.
1: En nu is het verspreid
0: en
1: over heel Nederland.
0: Nou, dat
1: is mooi.
0: Ja.
1: Dat is mooi.
0: Dat is in ieder geval mijn doel. Ik kan het niet alleen.
1: Mm-mm.
0: Ik heb ook anderen hierbij nodig. En het begint met de deelnemers.
1: Ja. Doe een oproep. Praat op de mensen die een stichting hebben nu rechtstreeks.
0: Heeft u een stichting, lieve mensen? Bestaat u langer dan 2 jaar? Krijgt u meer dan €10.000 subsidie? Wilt u uw stichting naar een hoger plan tillen? Bent u committed, dus wilt u er tijd en energie in steken? Dan zou ik u willen vragen, meld u aan voor het programma GRIP. Dat kunt u doen via de website www.tawamang.nl/grip. We doen dit expliciet niet telefonisch. Waarom? Omdat we willen dat mensen zich ook echt aanmelden. En dat we het gesprek aangaan en dat we gaan begrijpen wat er leeft bij de mensen. Want als je op voorhand, als dat telefonisch gaat, dan denken mensen heel snel van nee, dan is het niet voor mij. Maar wij willen juist, meld je aan. Want als er nog andere dingen zijn, dan kan ik het in ieder geval kenbaar maken binnen de gemeente.
1: Oké. Heb ik het goed gehoord dat je stichting minimaal 2 jaar oud moet zijn?
0: Ja.
1: En dat je subsidies krijgt?
0: Ja. En meer dan 10.000.
1: Meer dan 10.000, ja.
0: Dus vanaf €10.000.
1: Mm.
0: Stichtingen die geen subsidie krijgen, maar hun stichting naar een hoger plan willen tillen, mogen zich ook aanmelden. Maar het gaat voornamelijk om stichtingen die al subsidie krijgen en die gewoon op zoek zijn naar mogelijkheden om minder subsidieafhankelijk te zijn.
1: Hmm.
0: Omdat je, naar mijn mening, je subsidie moet gebruiken om op te starten.
1: Ja.
0: En je moet er geen verdienmodel van maken.
1: Trouwens, daar is zijn subsidies voor bedoeld, hoor. Opstarten.
0: Ja.
1: En daarna moet je je weg zien te vinden.
0: Ja, maar veelal wordt het niet zo ingezet.
1: Hmm.
0: Men krijgt het en Aan de ene kant is het misschien ook wel

0: logisch, want als ik het dit jaar krijg en ik vraag het volgend jaar en ik krijg het volgend jaar ook weer, en dan is er weinig prikkel om eigenlijk op zoek te gaan naar andere mogelijkheden. Mm. Maar als je minder afhankelijk daarvan wil zijn, want je bent afhankelijk van degene die geeft, die betaalt, dat is ook degene die bepaalt. Dus als die bepaalt van ja, ik geef het je dit jaar, ik geef het je volgend jaar, maar het jaar daarop vind ik niet dat jij het nog moet krijgen. Ik ga het aan iemand anders geven of ik stop er helemaal mee. Ja. Dan ben je kwetsbaar.
1: Toch rijst bij mij de vraag op van waarom denk je dat de gemeente dit doet? Waarom doen ze het? Ze dragen eraan bij.
0: Ik ga vertellen hoe ik de Nederlandse maatschappij zie. Ik ben in Nederland geboren. Ik heb hier gestudeerd. Ik heb er in loondienst gewerkt. En wat mij opvalt is, je krijgt ruimte. In de zin van, kijk nu, je krijgt subsidie en je mag starten als je het gekregen hebt. Maar men biedt je dingen niet zomaar aan. Vaak hebben ze een lange termijn visie. Is er een lange termijn strategie. En het is er vaak op gericht van, ik geef je nu de mogelijkheid om te kijken wat je er zelf mee gaat doen. Maar uiteindelijk gaan we er misschien toch naartoe dat we minder subsidie gaan verstrekken. Het is niet gedeeld met mij, maar ik kijk naar de Nederlandse maatschappij op deze manier. Hmm. Laten we een heel simpel voorbeeld nemen. Het elektrisch rijden. Ja. Om te starten kreeg je subsidie om die auto te kopen. Je hoefde geen wegenbelasting te betalen. Als het een zakelijke auto was, hoefde je geen bijtelling te betalen. We zijn inmiddels op het punt beland dat al die dingen zijn afgeschaft, omdat men toch echt wil dat je elektrisch gaat rijden. Dus men gaat steeds meer de duimschroeven aandraaien om je, dwingen is een vervelend woord, maar om meer richting te geven naar wat de beleidsmakers en bepalers willen. Dus zo zie ik dit ook. Nogmaals, het is niet gedeeld, nee. Het is niet verteld. Nee. Dus ik kan niet hier zitten en zeggen van, ja, ze hebben gezegd dat ze dat gaan doen.
1: Maar
0: zaken gebeuren niet zomaar.
1: Het vermoeden bestaat dat de gemeente op den duur af wil van de vele stichtingen die subsidieafhankelijk zijn.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Op den duur?
0: Op den duur, dat denk ik wel, dat vermoed ik wel.
1: En dan moet je voorbereid zijn.
0: En nu geven ze je eigenlijk de gelegenheid om je voor te bereiden daarop. Mm. Want tegen de tijd dat je gaat beseffen dat dat zo is, dan is het misschien te laat. Mm. Want dan heb je eigenlijk geen richting gegeven aan je organisatie op die manier. Ja, en dan krijg je misschien wel te horen van, ja, sorry, maar we gaan een andere kant op. Ja. En je krijgt nu de gelegenheid om daar wat mee te doen. Het komt jezelf en je stichting ten goede. Het is niet eenmalig, want je kan dit op langere termijn toepassen. Dus ik zou zeggen, meld je aan, want het kost je nu niks, maar misschien later wel veel meer.
1: Hmm. Jan zit aan tafel aandachtig te luisteren. Hij heeft geen stichtingen, maar hij heeft iets opgevangen. Wat heb je opgevangen, Jan?
2: Ja, uiteraard. Vooral het laatste waarover u het hebt. Je hebt altijd een startkapitaal nodig, zeker als jongere.
0: Ja.
2: Ja? Krijg je het van je ouders, is het meegenomen. Mm-hmm. Maar wij Surinamers hebben meestal het potje niet.
0: Niet, ja.
2: Dus je vraagt, ga naar de gemeente en vraag het. Wat moet je dan bewijzen om te zeggen van, nou, ik heb 10.000 nodig?
0: Hoe bedoelt u dat? Wat u moet bewijzen
2: naar
0: om...
2: de gemeente, toch?
0: Ja.
2: Je moet het indienen en dan gaat het naar de stad, heb ik begrepen. En die maken niet uit of je het krijgt of niet.
0: De stichtingen, ik richt me op het programma GRIP.
2: Ja.
0: De stichtingen die dat al krijgen, zoals u dat zegt, die moeten meestal ook verantwoording afleggen. En die verantwoording geschiet schriftelijk.
2: En dat doen helpen jullie erbij?
0: Wij kunnen daarbij helpen, maar meestal heeft de stichting, als je al langer dan 2 jaar bestaat en je meer dan 10.000 subsidie...
2: Maar je mag niets, hè? Ik begin bij de blanco jongeren.
0: Ja.
2: Zeg maar de jongeren die echt
1: Nee, maar volgens
0: maar
1: mij
0: wij,
1: is...
0: wij richten ons niet op de starters.
1: Juist. Dus niet ik hoor een misverstand hier.
0: Ja.
1: Ik vermoed dat Etienne denkt dat je stichtingen ook helpt om subsidies te gaan aanvragen.
0: Op dit moment niet.
2: Nou, nog niet.
0: Nee, op dit moment niet. En dat is afhankelijk van wie zich aanmeldt.
1: Mm.
0: Kijk, dit programma is gericht op, je bent al bezig, je wil je stichting naar een hoger plan tillen,
2: hmm,
0: en je wil ervoor zorgen dat je financieel minder afhankelijk bent van die subsidies.
2: Ja, uiteraard.
0: Daar richten wij ons op dit moment op. Maar voor mensen die zeg maar überhaupt subsidies zouden willen aanvragen, op dit moment richt mijn organisatie zich daar niet op. Maar als er mensen zijn, kijk, het begint bij meld je aan. Het moment dat er iets is wat je wilt weten of krijgen. Want misschien kunnen mensen je wel doorverwijzen naar het juiste loket.
2: Ja, zo rapassie toch?
0: Ja. Dus,
2: dat is het belangrijkste. We zijn bang om het aan te vragen.
0: Ja, je moet er gewoon mee starten. Ook mensen, daarom hebben we expres geen telefoonnummer gekoppeld. Want met telefoonnummers, dan gaan mensen bellen. En aan de hand van wat zij geven, niet het volledige beeld. Maar het moment dat zij denken van, nou nee, dan, ik denk niet dat het iets voor mij is. Dan gaat die deur dicht.
2: Nee.
0: En misschien als je het hele verhaal weet en het hele verhaal komt naar boven als je een intakegesprek doet. Dus als je tijdens dat intakegesprek, dan hoor je en dan kan je zeggen van, nou, met wat ik nu hoor, is dit programma misschien niet specifiek voor u. Maar wellicht kan ik u doorverwijzen daar en daar naartoe.
2: Hmm. Oké, dus jullie geven toch een advies?
0: Ja, dat doen we altijd.
2: Ik weet dat in het vorige station in Egedonk hadden we twee hele jonge meisjes.
1: Mm-hmm.
2: Die hadden een bibliotheek.
0: Mm-hmm.
2: Met voornamelijk ook Surinaamse boeken.
0: Ja.
2: En op een gegeven moment waren ze bang dat het mis zou gaan. Want financieel.
0: Ja.
2: Je moet de huur betalen.
0: Ja.
2: Maar ik vond dat zo'n machtig idee.
0: Ja.
2: En ik zou echt ook willen weten hoe het verder is. Want ze zijn alles komen vertellen bij Radio Maat. Mm-hmm, daar zijn we ook voor, hè?
0: Ja.
2: Maar daar helpen jullie dus niet in, begrijp ik. Jullie kunnen de weg wel wijzen.
0: Ja.
2: Maar het is meer een subsidie die je al ontvangt.
0: Ja.
1: Maar grip, als ik het zo begrijp, wil je subsidie onafhankelijk maken.
0: Ja, dus minder
1: onafhankelijk van subsidies.
0: Ja, minder subsidie. Waarom zeg ik minder subsidie afhankelijk? Kijk, als je subsidie kan krijgen, zou ik zeker niet zeggen dat je het moet laten.
1: Oké.
0: Maar je moet je verdienmodel niet erop afstemmen. Daar bedoel ik mee. Als je het krijgt, zorg ervoor dat je altijd een plan B hebt, zodat als dat stukje wegvalt, je toch door kan gaan met je stichting.
1: Ja.
0: En daarom zeg ik minder subsidie afhankelijk. Want als je het kan krijgen, waarom zou je het niet gebruiken?
1: Ja, dat is waar.
0: Daar is het uiteindelijk voor. Alleen je moet er wel voor zorgen dat je kan overleven als het wegvalt.
1: Goed. Aanmeldingen. Nog een keer verduidelijking. Hoe meld ik me aan?
0: U meldt zich aan door naar de website te gaan www.tawaman.nl/grip.
2: Tawaman even spellen.
0: Theodor Anton Willem Anton Marie Anton Nico.
1: Nieuwsgierigheid dwingt mij om je te vragen wat Tawaman betekent. Ik ken het, Tawaman. En we hebben een Suriname hier. Je hebt ook gezien, hè?
2: Mijn Tawa is zo'n ding.
1: Wacht even.
0: Ja,
1: haar mond horen.
0: Je hebt twee soorten. Ik heb het niet over eten. Maar ik heb het over als kind was ik een Tawa in de bus bij mijn vader.
2: Okay.
0: En ik haalde dus het geld op bij de mensen als ze instapten in de bus.
2: Ja.
0: Dat deed ik na school. Ik was 11. En toen wisten mijn ouders al, zij gaat iets met geld doen.
1: Mm-hmm.
0: Want ze vindt geld super. Voor mijn ouders was het meer van, nou, dan kan je gaan hoofdrekenen, want er wordt geld gegeven. Je moet nadenken hoeveel je terug moet geven. Ja. Dus ik was ook heel goed in hoofdrekenen wat dat betreft.
2: Nog steeds?
0: Ja, nog steeds wel.
2: Alleen maar rekenmachine.
0: Nee, nog steeds wel. En daar is zeg maar de naam ontstaan, omdat ik dat nu voor ja, organisaties doe, MKB-organisaties, ja, maar ook corporate bedrijven. Het is altijd gericht op, je moet geld naar binnen halen.
1: Ja. Ja.
0: En dat doe ik samen met mijn broer, die doet het hybride. Dus daar komt de naam Tawamang vandaan.
1: Nee, dat weten we. Dat zijn we goed.
0: Ja.
1: Dat zijn we goed. De naam Tuinvoort zegt ons ook genoeg, hoor. Suriname. Dus dan denken we van Tawamang, die link.
0: Ja.
1: Tawamang, Suriname. Dan was er een link.
0: Ja.
2: Even mijn linken doorheen gooien.
1: Ja.
0: Ja.
2: Want je hebt iets net gezegd, buschauffeur. Mijn vader was de eerste buschauffeur van Suriname.
0: Ja.
2: Meneer Wicks. Maar hij had altijd een tawa bij zich. Mijn moeder reis voor hem gekocht. Ja. Met,
1: oh, dat is wat. Oh ja.
2: Zo had hij een ding.
0: Ja. Ja.
2: En hij had hij tussendoor.
0: Ja.
2: Uit zijn tawa. Dus dat deed net eten.
0: Nee, daarom zijn sommige mensen zeggen, ja, dat is toch een groot portie eten. Zeg nee, niet in dit geval.
1: Oké. Okay.
2: Mooi om te weten.
1: Leuk om kennis met je te maken. Heel goed werk wat je hier doet.
0: Ja. Dank je.
1: Dus daarom zeggen we van hang een poster hier.
0: Ja.
1: Hang nog één.
0: Ja, dat ga ik zeker
1: zodat
0: doen.
1: De organisatie dat zien wanneer ze hier komen. Maar je doet nog meer.
0: Ja. Ik heb een administratieve service voor nabestaanden. Dat heet Atsafona. En ik kom in beeld na begrafenis of crematie. Wanneer de zaken afgewikkeld moeten worden. Ik geef maar een voorbeeld. Er zijn bankrekeningen waar wat mee moet gebeuren. Er zijn woningen. Misschien is er een auto. Elk huishouden ziet er anders uit. Dus als iemand komt weg te vallen, weet je niet hoe dat huishouden eruit ziet. Alleen dingen moeten wel afgewikkeld gaan worden. Gebeurt dat niet, heeft het financiële consequenties voor mensen. Dus ook daar is het stukje tawa. Want ik zorg er in ieder geval voor dat het mensen geld bespaart. Of dat je geld, hè, afhankelijk van hoe de overledene dat geregeld heeft. Want sommige mensen die sluiten verzekeringen af, waardoor die te gelden kunnen worden gemaakt bij overlijden. Maar de verzekeringsmaatschappij komt je niet opzoeken en je zeggen van, hé, hier is het.
1: Ja.
0: Je moet er wel achteraan.
1: Klopt.
0: Dus daar sta ik mensen in bij, afhankelijk van de behoeften van de nabestaanden. Sommige mensen willen advies. Sommige mensen hebben zoiets van, nou, ik doe een deel zelf en kan jij dit deel doen? En anderen zeggen, nou, ik trek het niet, dus kan je het gewoon volledig overnemen? Mijn werkwijze is, ik ben in dienst van de opdrachtgever, zo zie ik dat. Dus ik werk ook alleen met degene die mij de opdracht geeft. Daardoor is het belangrijk dat die persoon over de nalatenschap mag beschikken.
1: Mm.
0: Of beslissen. Als diegene dat niet kan, dan kan ik eigenlijk niks voor je doen. Ik kan je hooguit vanuit jouw positie aangeven van, nou, dan zou ik hierom vragen of dan zou ik daar achteraan gaan. Maar als je niet over die nalatenschap mag beslissen of beschikken, dan kan ik niet zoveel voor de persoon doen.
1: Oké. De programma's van Mart zijn meestal interactief. We laten luisteraars ook meedoen wanneer ze iets hebben gehoord waarvan ze denken van, nee, ik heb een vraag.
0: Ja.
1: Ben je bereid om luisteraars antwoord te geven op vragen?
0: Ja hoor.
1: Oké, luisteraars, u weet het, u heeft veel gehoord vandaag. Vooral als u ook een stichting hebt, langer dan 2 jaar, en u krijgt subsidie, dan kunt u ook bellen en vragen stellen. Dat kan 020-471-4291 is het telefoonnummer van Mart. Indien u iets hebt gehoord waarvan u zegt van, nou, ik wil doen, maar ik heb een vraag. Nou, we wachten op u. 020-471-4291. Voor het andere mag u ook bellen, hoor. Als u zegt van, ik heb iets gehoord net ook over ontzorgen na de begrafenis. Nou, dan kunt u ook een vraag stellen. Dat kan. Ze zit hier. Haar naam is Myrtle Tuinvoort. Spreek ik het goed uit?
0: Myrtle Tuinvoort.
1: Myrtle Tuinvoort. Oké. Okay. Mooi zo, we wachten op de bellers. In die tussentijd heeft Etienne ook een vraag.
2: Ja, en mevrouw Tuinvoort, in hoeverre kan je dan gaan als nabestaande de problemen komen? Hypothecair, huizen in Suriname en al dat soort problemen. Hoeverre kun je mensen begeleiden? Want dat is wat zich nou voornamelijk afspeelt, hè?
0: Ja, dat klopt. Ik werk met verschillende partijen samen in Nederland en in Suriname.
2: Oké. Okay.
0: Ik heb zelf natuurlijk geen kennis van de wetgeving in Suriname. Dus je moet de specialisten daar moet je inschakelen.
2: Hebben we nog het oude wetboek van Nederland?
0: Ja, maar het werkt niet. Kijk, zoals onze gedachtegang is en zoals het daar werkt, er is gewoon een verschil.
2: Ja,
0: want wij zijn verder gegaan.
2: De mensen
0: ja, en de mensen daar, u zegt het zelf, ja, dat is zeg maar zijn oude wetten. Ja, dat matcht niet meer. Dus je moet echt een specialist van daar hebben.
2: Okay.
0: Die de mensen verder op weg helpt. En met dat soort partijen werk ik samen.
2: Want ze zijn niet mals, hoor.
0: Nee.
2: Ik had een pand in Suriname met mijn overleden vrouw.
0: Mm-hmm.
2: En als je weet wat er allemaal is gebeurd, dat allemaal kleinkinderen hadden er last.
0: Ja, dat klopt.
2: Ik heb één keer gezegd, als jij mijn zoon wil leren kennen, dan komt hij met de motorfiets en dan rijdt je heel kantoor kapot.
1: No, dat is een geweldenaar.
2: Nee, maar
1: daar horen we niet van hier bij Marco.
2: Oh, sorry dan. Maar ik kan je zeggen, het was verschrikkelijk.
1: Mm.
2: Kind van 2 jaar krijgt bedrijfsbrieven. En je moet betalen. Dit.
1: Ja, ja.
2: Maar hoe ver kan je gaan? Hè? Dat is wat ik even wil vragen. Hoe ver kan je gaan?
1: Mm.
0: Nou, wat ik zeg. Ik werk met partijen samen die de gemeenschappen in Nederland en in Suriname kennen. Want dat is belangrijk. Het gaat om de verwachtingen die er over en weer zijn. En wij hebben een westerse bril op. En met onze westerse bril hebben wij verwachtingen naar de Surinaamse gemeenschap in Suriname. En de specialisten waar ik mee werk, die geven ook aan, luister, ik weet dat het zo bij jullie werkt, maar in Suriname moet je dit en dit en dit verwachten.
2: Dat is niet makkelijk, hoor.
0: En dat is gewoon, dat is de start en dat is belangrijk om te weten.
2: Want hier krijg je op een gegeven moment al een kwijtschelding van,
0: ja.
2: Is dat hier?
0: Ja.
1: Oké.
2: Okay. Je kan het niet meer betalen, we moeten andere oplossingen zoeken.
0: Mm-hmm.
2: Hoe werkt het daar? Ik weet het niet.
0: Ja, maar dat zeg ik. Dat stukje, daar heb je echt die specialist voor nodig. Want die gaat het je vertellen. Ik heb nu ook een situatie waarbij er een geschil is. En er is een specialist en die pakt het op. Wat dat betreft moet je je er ook niet mee willen bemoeien. Want je kent de wetgeving daar onvoldoende.
1: Ja.
0: Dus dat moet je niet doen, anders geef je verkeerd advies. Je moet echt een specialist van daar hebben. En die moet begrijpen wat het voor jou als westers persoon betekent. Want op dat moment ben je een westers persoon.
2: Absoluut.
0: Je woont niet daar. Dus je hebt andere ideeën over dingen. Het werkt anders waar jij woont. En het is belangrijk dat de persoon die begeleidt die brug kan slaan.
2: Ja.
0: En met dat soort partijen werk ik samen. Dus hoe anderen het doen, dat weet ik niet.
2: Nee, maar goed, dat is een mooie tip.
1: Oké.
0: Ja.
1: Terug naar hetgeen waarvoor je hier bent gekomen.
0: Ja.
1: Als er geen bellers zijn, laten we zeggen dat het verhaal helder is.
0: Nou, daar ben ik
1: helemaal
0: blij
1: helder.
0: Om.
1: We gaan het weer herhalen een keer.
0: Ja.
1: Maar is het mogelijk om een beetje het verhaal in het Surinaams over te brengen? Of ga ik een beetje te ver? Ja, want ik weet dat je hier bent geboren. Maar toch weer testie, omdat ik je ouders heb gezien. En ze zeggen, takasranasma. Zegt er nog. Ik heb begrepen dat je vader ook radio heeft gemaakt ergens in een foto.
0: Ja, dat klopt.
1: Tilburg, nou? Nee, ik heb snel opgevangen. Is het lastig? Zeg je van, nou, dan kom ik daar een volgende keer weer voor.
0: Ik kom daar een volgende keer weer voor.
2: Draai.
1: No. Nee, dat niet doen. Want anders gaan ze zeggen, nee, nou, als er een lapje, ik doe het lang. Maar, dus niet doen. Kom ervoor terug.
0: Ja,
1: we gaan even snel herhalen weer.
0: Ja.
1: De organisatie GRIP voor de laatkomers, hè? Bellen, de mensen die nu binnen zijn gestapt.
0: Ja.
1: Vertel ze nog eens een keer wat je precies doet en waar je in begeleidt.
0: Ik begeleid organisaties. Ik ben projectleider van het programma GRIP in samenwerking met gemeente Amsterdam. Het is een pilotproject, dus het start in Amsterdam Zuidoost. En als dit aanslaat in Amsterdam Zuidoost, dan wil men kijken of men dat in andere stadsdelen ook gaat uitrollen. Wij zijn op zoek naar 15 à 20 stichtingen, dus deelnemers. En als je je aanmeldt, vindt er een intakegesprek plaats om aan te geven wat de verwachtingen zijn. om ook te horen wat de verwachtingen zijn van de deelnemers. Of ze misschien nu al een hulpvraag hebben. Want sommige stichtingen die hebben nu al een hulpvraag. Dus daar doen we, dat komt naar voren tijdens het intakegesprek. Na het intakegesprek bij voldoende deelnemers, en dat moeten er minimaal 15 zijn, dan starten we met 20 sessies van een dagdeel. Op maandags zal dat plaatsvinden, van 9 tot 1. En het is erop gericht dat als je een dagdeel bent bezig geweest, dat je het meteen kan toepassen in je stichting. Dus het is niet zo dat je iets moet gaan aanpakken.

0: En zoals ik ernaar kijk, heb je er niet alleen nu wat aan, maar ook in de toekomst, omdat je je mindset, je moet anders met dingen omgaan en je moet anders over dingen gaan nadenken, want je moet meer op lange termijn gaan kijken. En vooral ervoor zorgen dat je financieel onafhankelijker wordt van wie je ook geld krijgt. Dus als het subsidie is van de subsidiegever.
1: Mooi. Nou schiet mij een vraag binnen, hè, want ik denk van, hé, wacht even, stel je voor dat Norman zich aanmeldt.
0: Ja.
1: Maar ik kan niet elke maandag, de stichting heeft een bestuur.
0: Ja.
1: Bestaande uit 3.
0: Ja.
1: Kunnen ze wisselen?
0: Ze kunnen wisselen.
1: Ah, als ze maar komen.
0: Als ze maar komen en onderling natuurlijk de informatie uitwisselen. Want ik neem aan, ik ga ervan uit, dat als je gekomen bent, je hebt een sessie gedaan, dan ga je dat ook delen binnen je stichting.
1: Mm-hmm.
0: Want het is de hele stichting die een koerswijziging moet ondergaan. Yes. Dus ja, als iemand anders kan komen namens jouw stichting, dan is dat goed. Alleen je moet er zelf voor zorgen dat die gaten die zijn gevallen omdat je iemand anders hebt gestuurd, dat je wel bij bent.
1: Okay.
0: En dat niet eigenlijk we in herhaling, want dan trek je die hele groep weer terug.
1: Juist. Maar mogen ze zich met z'n drieën aanmelden?
0: Ze mogen zich met z'n drieën aanmelden, maar het blijft 1 stichting.
1: Juist.
0: Dus het gaat echt om 15 stichtingen.
1: Mm-hmm.
0: Maar als ze zich met z'n drieën, want er zijn nu ook mensen die zich met z'n tweeën hebben aangemeld.
1: Okay.
0: Omdat de een de trekker is en de andere de vervanger van de trekker.
1: Precies.
0: Dus ja, dat kan. Ja.
1: Oké, okay, mooi.
0: Ja.
1: Verhelderend. Ik wens je heel veel succes met de stichting en met de organisatie Tawamang.
0: Ja,
1: die naam spreekt me aan, omdat ik vroeger ook een beetje in de bus zat. Het Egyptje is zo mooi, maar ik stapte ook een beetje in mijn eigen zak. Ik was een vrome Tawamang.
0: Oké.
1: Een vrome Tawamang.
2: Hou niet van mijn radio, man. Maar ik kan nog een
0: vraagje.
2: Hoe wordt het uitgelegd? Er zijn het screenshots, krijg je een boekje erbij.
0: Er is een programma per trainer wordt aangegeven, want je moet de behoefte aangeven. Daarom zeg ik altijd tegen mensen, geef aan wat jij nodig hebt.
2: Ja, wat ik me thuis nog een beetje gaan bijstuderen.
0: Ja, en er wordt wel van je verwacht dat je ook zelf aantekeningen maakt. Ja. Want dan blijft het beste en het meest hangen. Maar dat is mogelijk. Het is mogelijk dat er informatie gedeeld wordt. Wat we proberen te voorkomen is dat mensen niet meer komen omdat er screenshots zijn of omdat er presentaties zijn. Dus dan komen anderen niet meer.
2: Jullie hebben gewoon een flip over Bart.
0: Ja, we werken met een monitor. Dus je hebt je presentatie en dat sluit je aan. Je sluit je laptop aan op de monitor. En ja, goed. Dan wordt de sessie gegeven. En we zijn een beetje terughoudend om presentaties te gaan delen, omdat je anders eigenlijk grip verliest.
1: Ja.
0: En omdat we toch echt willen dat mensen daar actief wat mee doen.
1: Oké. Okay. En nogmaals, de plek en de tijden waar die cursussen of die trainingen worden gegeven, de sessies?
0: De locatie is Next Space aan de Paasheuvelweg 20 in Amsterdam Zuidoost. De sessies zijn op maandag van 9 tot 1. De exacte datum na het intakegesprek krijgt de deelnemer dat te horen, omdat het afhankelijk is van het aantal aanmeldingen.
1: Oké. Okay. We gaan naar de beller. Eetje heeft toch een vraag.
0: Ja.
1: En wie bent u? Welkom in de uitzending. Goedemiddag. Hallo, beller. Maarten Radio, goedemiddag. Bent u er? Dat gaat niet lukken. We horen het. U heeft een vertraging op de lijn.
3: Hallo?
1: Ja, u bent het, ja. Welkom in de uitzending.
3: Hai, goedemiddag met Roy.
1: Dag Roy.
3: Hai, hai. Ik had een vraag, hè.
1: Ja, graag.
3: Wat is de bedoeling eigenlijk? Is het de bedoeling dat de organisatie Grip mensen helpt om minder subsidie te krijgen? Of moeten ze de gemeente helpen om minder subsidie te geven?
1: Oh, oké.
3: Okay. Hm. Ik blijf luisteren.
1: Mooi zo. De vraag. Ja.
0: Het een hangt natuurlijk samen met het ander. Als je minder subsidie hoeft te krijgen, dan hoeft de gemeente ook minder te geven. Ik probeer er niet zo naar te kijken. Kijk naar wat het je gaat opleveren. Want is de gemeente verplicht subsidie te geven? Dat is de eerste vraag die je

0: zichzelf moet stellen. Mm-hmm. Is de gemeente verplicht subsidie te geven? Weet ik niet. Ja, zoals ik ernaar kijk, ik zelf persoonlijk hou ik niet van al te veel afhankelijkheid. Ik vind het niet fijn als iemand voor mij kan beslissen, luister dan, volgend jaar houdt het voor jou op, omdat ik het je niet meer ga geven. Dus waar je het vandaan gaat halen, moet je zelf weten. Maar dat ben ik. Iedereen is anders. Mm. Dus voor mij maakt het weinig uit of het nou is dat je de stichtingen helpt om minder subsidie te krijgen, of dat je de gemeente helpt om minder subsidie te geven. Want het is inherent aan elkaar.
1: Ja, zelfstandigheid is altijd belangrijk.
0: Ja, dat
1: op
0: vind
1: je eigen
0: ik wel.
1: Benen staan, ja. Boomstevig.
0: En zeker als je impact maakt. Want ja. Daar gaat het mij om. Er zijn best wel impactvolle organisaties, stichtingen in Amsterdam Zuidoost. En het is gewoon zonde als door het stoppen van subsidie of een groot deel wegvallen van subsidie, dat ze moeten stoppen.
1: Ja, maar voor alle duidelijkheid zeg je ook nogmaals, het is niet zo dat ze geen subsidies mogen ontvangen,
0: nee.
1: Stichtingen.
0: Nee, absoluut niet. Als jij in aanmerking kan komen voor subsidie, mm-hmm. zou ik zeggen, het is er niet voor niets. Dus
1: pak hem.
0: Ja,
2: pak hem met beide.
0: Alleen zorg ervoor dat je ook een plan B hebt, dat je een sidestep hebt, dat wanneer dat stopt,
1: ja.
0: Dat je verder kan gaan.
1: Duidelijk.
2: Goeie motivatie.
1: Duidelijk.
0: Ja.
1: Mooi verhaal.
2: Prachtig.
1: Goed zo, Myrthe, ik wens je heel veel succes en we gaan een oproep doen. Tenminste, je hebt het al gedaan hoor, ja. We gaan het eruit knippen en een paar keer herhalen.
0: Dank u wel.
1: Ja? En succes.
0: Ja, dank u.
1: Alright, groetjes. In de studio vandaag, dames en heren, Myrthe Tuinvoort. Ze is verbonden aan een organisatie, GRIP. En hun slogan is, pak je kans met GRIP.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De gemeente Groningen gaat asielzoekers die niet kunnen slapen in het te volle aanmeldcentrum in Ter Apel nog één keer opvangen. Dat kan nog met één week verlengd worden onder voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Daarover wordt momenteel met het ministerie overlegd. Asielzoekers overnachten in het congrescentrum Hanseplaza in Groningen. Hoeveel het er vannacht worden is nog onbekend, maar vanmiddag stonden er al zo'n 120 vluchtelingen buiten te wachten. De jongen die de Joodse school Geider in Amsterdam telefonisch bedreigd zou hebben is vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak, dat meldt het OM. Waar hij precies mee dreigde is nog niet bekend. Wel meldde justitie afgelopen vrijdag dat hij nog 3 dagen langer in de cel bleef. De orthodox-Joodse school staat in Buitenveldert en in maart ontplofte er een explosief, waardoor de 150 leerlingen een dag thuis moesten blijven. Het kabinet zegt dat verhoging van de AOW-leeftijd niet doorgaat, maar bezuinigingen op de WIA en WW-uitkeringen wel. Voor de vakbonden is dit onvoldoende. CNV, FNV en VCP zeggen dat veel nog onduidelijk is en willen eerst praten met het kabinet. Door sociale regelingen aan te passen moeten miljarden bespaard worden, maar daarop dreigden de vakbonden met stakingen. Die acties blijven staan tot er duidelijkheid is. Minister Velbrief heeft de bonden uitgenodigd voor overleg. Iran vindt dat de Verenigde Staten het staakt het vuren heeft geschonden door de Iraanse provincie Hormozgan aan te vallen. Volgens Amerika ging het om een aanval op mijnenleggers en raketlanceerinstallaties in het gebied dat aan de straat van Hormuz grenst. Iran houdt de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor alle gevolgen die de acties met zich mee zullen brengen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Alleen op de Waddeneilanden kan wat bewolking van zee binnenkomen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en dan staat er een matige wind uit het noordoosten. In het noordwestelijk kustgebied is die wind soms vrij krachtig. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Ezezi boom, masaf srafi, moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U drapen.

0: Ding.
1: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.praise.nl.

Toujours, toujours, naoui eigi reisbureau Capricio Stoers. Is a padet toch? Hartje Amsterdam, Albert Kuipstraat, 43. Ah, anno 5 jaar, anno 10 jaar, na 310 jaar, zo'n 30 jaar, uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere te jere grond tapa lontu, dat wantaki, de ma abiro koma kananga ANVR nanga IATA internationaal. Igam sakong. Onda Albert Kuipstraati, voorzet je op Olanje Free, gua Paramaribo, nanga kande, isa fasande, trasef grond tapa lontu. Ook toe kan na kuwan konkrutei 020-6737-342 of kijk op www.capricciostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, u opo bij je munde manting, ja?

0: juru, to de roko, drie de roko, voor de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag, reisbureau Capricious Tours. Al meer dan 30 jaar, uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we gonna... Capricious Tours.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Wout Wieghamstraat nummer 8 in Gein. Is Iboom, Masaf Sravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori Echatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U draait.

Bericht van overlijden. De heer Ivan Max Blokland. Wat op liefde gebouwd is, vergaat niet. Met een lach en een traan nemen we afscheid van onze partner, broer, vader, grootvader, oom en vriend. Ivan Max Blokland. Zijn strijd is gestreden. Hij heeft zijn rust gevonden en leeft voort in onze verhalen. Verdrietig, maar intens dankbaar voor alle mooie jaren die wij samen mochten beleven. In loving memory, Ivan Max Blokland. Geboren op 21 februari 1948 te Paramaribo en overleden op 21 mei 2026 in Amsterdam. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 29 mei van 14:30 tot 15:00 op de begraafplaats Westgaarde, ook Meerweg 275, 1067 SP te Amsterdam. Dit bericht komt namens de nabestaanden, familie Blokland, Letterboom, Boeserman en Van Bosse. De heer Ivan Max Blokland was een zeer trouwe luisteraar en vertrouweling van Radio Mart. Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.

0: Oké, luisteraars, welkom terug. Dit is Smart Radio hier met een marathon-uitzending. Hè? Want idee heb ik begrepen dat de heer Dalvoer niet kan. Dus dat betekent dat wij hier tot zeker 7 uur of 8 uur zelfs moeten vullen. Daarna komen de heren van stand en die zijn van 8 tot 10. Dat is het. Maar nu hebben we een bijzondere studiogast, Ino Jerensting. Maar ik weet zeker dat Ino Sapsumane, de luisteraars, wie zie hier is, dit toch Ino Sapsumane. Dat weten wij. Maar we gaan het toch even testen, Luku. Want sommige mensen worden een paar jaartjes ouder dan als dingen vervorm. Maar kan doen dat nog een. Goed, wie is deze bijzondere gast, zonder of Karen Ning?
1: Het is een persoon die vandaag, nou niet vandaag, dit jaar, 40 jaar in die omroep zit.
0: Zo. Zo, een persoon die 40 jaar in de omroep zit.
1: Begon in 86.
0: Zo. Luisteraars, weet u, heeft u een idee wie het is? Kom, Luku, even snel, of toebellers kan bellen, Luku heeft de herkenningssteen direct. Want daar moet hij het van hebben, hè? Van zijn stem ook. Maar toch wel Luku, want sommige mensen zeggen, nou, Sabah Ning Moro. Nou, ik liep met hem hier in de buurt in Geen en ik moest hem trekken. Van hem mij stop ik foto aan. En tjip. Hij is een celebrity. En Adeja, niet zomaar, naar Rokade. Ik ben Adeja in Akondre. Ze heeft 2 landen, Suriname en Nederland. Hier verdient hij zijn brood en daar ontspant hij. Of is het net omgekeerd? 020-471-4291. Wie hebben we als studiogast? Is een test aan de trouwe luisteraars van Mart. Mm-hmm. Kennen ze hem? Ja of nee? Aan de neem nog karete, maar gewoon een test die loopt even scherp. Wie of wie? Dat duurt lang. De luisteraars van Mart, ik hoor het wel.
2: Kom, begin stellen, want toen vraag, dan praat hij meer.
0: Nee, hij heeft al genoeg gesproken, vind ik. Die zie je, die scherp. Die moest dat ik aan een, waarom moet hij, toen dat
2: hij. Ik wil hem tip, hij volgde zijn vader op.
0: Ja. Nou, dat kon ik dat ken ik maar bijna. Maar 40 jaar,
2: I don't know.
0: Laatst heb ik hem ontmoet in Suriname, dan mijn bewondering. Maar hij weet het niet. Maar ik heb gezegd van dit is een jongeman die natuurlijk talentvol is.
2: Absoluut.
0: Zeer zeker. En dat was bij de begrafenis van Kara.
1: Oh ja.
0: Toen hij daar met een groep oud-medewerkers van KBC.
1: Dat klopt.
0: En was jij de spokesman.
1: Ja.
0: Je hebt de hele groep naar voren gehaald, maar dan heb je Kara neergezet. Brrrt. Zonder al papieren. Gewoon uit het hoofd. Gewoon uit het hoofd.
1: Ja, ja, klopt.
0: Wat dat kan. Keurig gedaan.
1: Dank je wel, Norman.
0: Goed. Luisteraars, we hebben hier niet zomaar iemand. Clifton Braam. Directeur cultuur in Suriname.
1: Onderdirecteur cultuur.
0: Onderdirecteur. Ja. Wat nog meer? Vertel de luisteraars meteen, Soumana, wat je doet.
1: Onderdirecteur cultuur is natuurlijk dat is die dagelijkse job, maar over het algemene cultuurdrager, lid van de organisatie NAX, cabaretier, stand-up comedian, voorzitter van de Federatie van Aflegverenigingen in Suriname, ik ben aflegger, directielid van Stichting Braams Uitvaartservice. En zo zijn er nog een heleboel dingen, omroeper, radioman, televisieman, presentator, MC.
2: Toneel.
1: Cabaret. Trainer, regisseur, noem maar op. Event, planner.
2: 1000 poten.
1: Ja, ja.
0: Nou goed, dat is iemand die weinig slaapt dus, heeft meer die zo. Agenda druk.
1: Weinig slaap, maar genoeg rust.
0: Nou luisteraars, we zijn blij. Alla jari of alla lezite akona sernang e tjaman besoekong na Mart. En dan maakt hij voor de agenda extra bij. Want ik luister, want toen op een euro, dat ik kan doen, was aan dat. Dus dat ik hier helemaal kon loeken. meneer beloofd, maar ik kon look at me zo aan mijn paneel eten.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik getest, als je dat naar schrift overhoudt.
1: Ja, die zoek staat vanaf, als ik me niet vergis, Tweede Zwelingstraat. Ja. Zo aan mijn paneel, die zie vanaf de jaren 90, begin 90. Ja, ja, ja.
2: Klopt, ja, klopt. Ja, ja.
0: Dat is waar.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Maart Radio, ja. Vanaf begin jaren 90, middenkba.
0: True. En hij heeft het overgenomen, hè, want meestal na een pa, beetje een bezoek kon naar Uno, dat per naar Zwelingstraat, dat pa tegen dat keer, wist me nog de moren, je tango naar de maar.
1: Ja, mijn pa, nee, mijn pa eigenlijk ben de via Botai, Radio Sranang.
0: Ja, ja, ja, klopt.
1: Ja, mijn pa ben de Anjonsu, dat en eigenlijk later, die ik samen met mijn pa naar Nederland, dan is er even dat even. Mm-hmm. Weet je, dat was zelf in de woonkamer, niet zo ver hoor.
0: Nee, van Maart.
1: Het was niet zo ver van Maart hoor, nee. Ietsje verder.
0: Granaatstraat.
1: Ja,
2: oh,
1: ja. Drapen, dan heb ik aan jou zo'n lezen, maar toen natuurlijk heb ik in contact met

0: de Mark medewerkers en dan mijn swing. Mm-hmm. En dan mijn swing. En dan later mijn papa kon op bezoek. Die ben ik ook maar.
1: Nee. Ja. Je bent niet zomaar hier in Nederland. Wat ben je komen doen? Vertel eens.
0: Nou, ik ben er weer voor de 7e editie van Kaseko in Concert. De 7e editie. We zijn begonnen in 2015 met de eerste. En dit doen we dus nu al 11 jaren. En intussen hebben we al 4 shows gehad. 2 keer een uitverkochte Belmerpark Theater. We hebben eenmaal Rotterdam gehad in Zuidplein. En we hebben zaterdag jongsleden. Hebben we ook gehad Hoge Zand. Deze dagen een beetje vrij. De eerstvolgende is zaterdag aanstaande in Tilburg. En daarna gaan we nog even dwars door Nederland heen om te eindigen. Uiteraard weer in Amsterdam op 21 juni. Dan eindigen we in Meervaart met Kaseko in Concert. Het concept kennen de mensen natuurlijk. We proberen dit stukje cultureel erfgoed natuurlijk in stand te houden. Niet alleen, maar vooral ook om over te dragen. Want het is belangrijk dat is Masappe a Kaseko Mopo Fasan Den Defosi Den Kaseko Dansi. Dus daarom, behalve de muziek, onder leiding van Louis Bien. Met elk jaar weer super lead vocalisten. Van het jaar zijn de lead vocalisten Stephanie Nunes, die was er het vorig jaar ook al bij. Marciano, die is er bij van het jaar. Marciano kennen we van Passion van Den Haag. NATO, geen onbekende, Master Blaster. Mm-hmm. Ja toch? NATO is er vanaf Kaseko in Concert 1. Van het jaar hebben we ook erbij Mijnen van Kankantri.
1: Oké. Okay.
0: En ik ben er dus als de MC, maar het is dus niet aan en afkondigen, maar het is die tori tussen die pokus door, Isabi, en dat het jara fatu, dat het jara sweetie, voor de sma kan genieten. En het is natuurlijk constant dansen. Dus dat is hem. We hebben 10 optredens. En like van Mitakikba, we hebben dus de eerste 4 gehad. En daarna is Tilburg aan de beurt, Den Bosch, Schiedam, Almere, Den Haag. En dan eindigen we natuurlijk, like van Miguente Takasani, thuiswedstrijd Amsterdam.
1: Ja, waar?
0: In de Meervaart natuurlijk. En ik heb vanmorgen even gekeken op de website en ik zag dat al geplaatst was laatste kaarten. Oeh. Ik ontmoet iemand in de metro en die zegt, meneer Bram, maar hoe dan? Want ik heb gebeld en de persoon zegt, u komt in de wachtrij, no? Ja. Dus dat is hem. Minima jippie. Dus anders moeten de mensen even proberen uit te wijken, toch? Almere Novara voor Amsterdam. En Almere is op woensdag 10 juni in de kunstlinie. Dus Koluku. En ja, ik moet nog overleg plegen met mijn management. Want de vraag was natuurlijk ook van, mocht het zijn dat Meervaart Waka, en met Waka Karta Serie Snel komt er misschien zoals vorig jaar ook weer nog één op dezelfde dag, maar dat wordt dan een matinee.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dat hebben we bijvoorbeeld vorig jaar ook gedaan.
1: Ja, toch? Dus een matinee.
0: Ja, de Ubena kwam 3 euro en de Adif Aichuru de gewoon eten. Maar dat moeten we nog zien. Okay. Dat ligt niet aan mij om te beslissen.
1: Mooi hoor, succesvol. Top. Ja, en aan groep zijn wij hier daar bij de Pokémon. Dat zijn geen gemakkelijke boys.
0: Nee. 2015 zijn we begonnen met onder andere ook John Aldenstam. Alla jaren we proberen voor Keiki Kenka, Sanip Chinso. Ronald Power was er ook bij. Wie hebben we nog gehad door de jaren heen? Van corona hebben we natuurlijk ook gehad. Owe. Mm-hmm. Owe die heeft ook meegedaan, eentje. Patricia van Dal. Die heeft ook meegedaan bij eentje. Sherry Snijders heeft meegedaan. Aida Amatstam. Brian Munslag uit Suriname. Dus voor een frontlinie in wissel. Mm-hmm. Om iedereen natuurlijk een kans te geven voor Chara Talent. En Marciano, die zou er al 2 jaar geleden bij zijn, maar hij kon niet vanwege verplichtingen. Maar Marciano, ook een super getalenteerde zanger. Die is er dus van het jaar. Hem kennen we van Passion. Vorig jaar hadden we trouwens ook Lando Seder. Die was ook in de show vorig jaar. Dus Yeshitaki Asan
1: Lando Waka. Seder is van?
0: Van Black Harmony.
1: Black Harmony, ja.
0: En ook Romario Panka, die heeft in 2 concerten meegedaan. Dus dat nou mooi voor Kaseko in Concert.
2: Power.
0: Ja.
2: Dit Power dan hoor.
0: Nee, Power, nee. Hij was er bij de eerste.
2: Ja, hij was er bij de eerste. Ja, hij was er bij de eerste. Interrupt, zien ze, toch?
0: Nog een keer, sorry.
2: Hij danste toch?
0: Nee, Power was achtergrondzanger. Ronald Power.
2: Ja, van
0: ja, ja, ja, Ronald Power.
1: Jackie Van Meri.
0: Ja, Jackie Van Meri.
2: Ja? Ja, ja, ja. Goeie zanger hoor.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Zeker.
0: Dus zo, Asane Kenki, Brian natuurlijk, voor Klein maar Fijn.
1: Mm-hmm.
0: Is ook natuurlijk een van de trekkers geweest. Etje Rust.
2: Etje Rust.
0: Ja, dat zijn allemaal de mannen die hebben meegedaan tot nu toe aan Kaseko in Concert.
1: Mooi.
2: Wij hebben een oude mannetjes, ben die nog als situatie soms in Sanje toen.
1: City.
2: Wat voor programma, twee liedjes, drie liedjes?
0: Ja, maar als dan nou een concert toch? Nou,
2: een beetje bandje.
0: Ja, maar dat met dat je toch? Een 16-man-koppige formatie, het doet Tori. Weet je?
2: En ik onderbreek
0: en je probeert voor wissel met de lead-vocalist.
2: Wij zijn allemaal boven de 70, dus we jam zo met.
0: Met Norman.
2: Nee, Norman. Norman geeft ons
1: een gefaciliteerd. Hier achterin, ja.
0: Ja, dus dat is hem hoor.
1: Okay.
0: En je probeert daarmee natuurlijk die Kaseko muziek probeer je natuurlijk daar te houden. Want het is natuurlijk ook meteen een ode aan al die mannen, ja, al die muzikanten die ervoor gezorgd hebben. Conjunto Latinos, Cosmo Stars, Orchestra Tropical, Washboard Master, Blaster, Caribbean Combo, noem maar op. Dat je al die mannen natuurlijk wel die plek geeft welke hen toekomt.
1: Ja.
0: Ja, dat is het.
1: Nee, is een mooie zaak. Je loopt qua Kaseko etan, Libi Godoro.
0: Dat is de bedoeling.
1: Ja, dat is een mooie.
0: Ja.
1: Daarnaast is Rosita Leeflang ook bezig met iets.
0: Ja, Rosita is ontzettend goed bezig met Stichting Kaseko.
1: Ja.
0: Rosita Leeflang met Stichting Kaseko en het Directoraat Cultuur hebben wij, ik dacht nu al 3 jaar, hebben wij ervoor gezorgd dat er nu een dag van de Kaseko is in Suriname. En dat is dus op de jaardag van Lieve Hugo. De jaardag van Lieve Hugo is de dag van de Kaseko. Ik zeg het iedere keer hier, dat ik hier nog met de autoriteiten moet gaan praten, dat hier die dag van de Kaseko ook wordt geïntroduceerd.
1: Maar welke autoriteiten?
0: De Nederlandse autoriteiten, toch?
1: Oké.
0: Van me door de Tweede Kamer voeten gaan toe. Maar via Markt kan het natuurlijk altijd, want Marktja ingang.
1: Marktja ingang.
0: Dus, en dat doet Rosita met Stichting Kaseko, maar op dit moment vooral bezig om Kaseko als cultureel erfgoed ook te krijgen op die UNESCO werelderfgoedlijst.
1: Mooi.
0: Ja, toch? En dat is zeer belangrijk en ze is daar ontzettend goed mee bezig.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Directeur cultuur, wat moet ik me daarbij voorstellen? Sana job dat hij verteert op Chinzo Brokkenbrok en Joen. Wat doet hij?
0: OD Cultuur.
1: Ja, onderdirecteur.
0: Ja, ja. Wij zijn van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Oh, ja? Dus wij zijn een poot van dat ministerie. Wat doet het directoraat? Het directoraat zorgt ervoor dat iedereen in Suriname zijn cultuur natuurlijk kan beleven in de ruimste zin des woords. En wij moeten zorgen natuurlijk dat dat kan door mensen te faciliteren, door organisaties te faciliteren, door bruggen te slaan naar diverse culturen. Je weet, Suriname is een multicultureel land. Van alles en nog wat hebben we. En je moet ervoor zorg dragen dat alle des sansang, alle des ma'abi, dat ze dat altijd nog kunnen uitdragen. Dat ze dat altijd nog kunnen beleven. You know? Maar dat we ook leren van elkaar. En daarvoor zorgt het directoraat cultuur ook. Maar niet alleen dat er optredens zijn. Want soms denkt men, het directoraat is er voor hoogtijdagen. Tedansim, orga. Weet je, wanneer er verschillende culinaire dingen zijn. En de differenti crossi. Maar ook dat vooral jongeren meer gaan beseffen wat het is om te leven in zo'n multicultureel land als Suriname. Hmm. Het is belangrijk dat ze hun eigen cultuur kennen.
1: Ja.
0: Want wanneer je van jou weet, wanneer je van jou weet te waarderen, dan ga je ook meer respect hebben voor de cultuur van een ander. En het is belangrijk dat we dat samenbrengen. We noemen het natievorming, natiecreatie. Het is belangrijk dat we van elkaar weten waarom. Ik zeg vaak dat we soms denken dat er veel verschillen zijn in die culturen. Maar wanneer je leert, dan ga je zien dat er meer overeenkomsten zijn. Maar we doen dingen misschien op een andere manier. Asemsani awa edu, maar misschien anders. Dus wanneer je leert van die anderen, dan ga je zien van, hé, wacht eens even. Dit doen wij eigenlijk ook. Of dit eten wij eigenlijk ook. Of zo dragen wij, zo kleden we ons eigenlijk ook. Maar een beetje anders.
2: Beetje.
0: Dus, en daarvoor moet het directoraat

0: cultuurzorg dragen. Ik zit op dit moment ook in wat men noemt het ambtelijk overleg met Nederland. Er is een overleg tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hier en het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Suriname. Onze minister komt over pakweg een week of twee naar Nederland om met zijn ambtgenoot van gedachten te wisselen hoe we samen kunnen werken. En op het gebied van cultuur is het goed dat we gaan kijken hoe brengen we ook cultuur in de programma's op school, in het curriculum op school. Ja. You know, cultuur-educatie.
1: Heel belangrijk.
0: Dat is op dit moment een van de belangrijke dingen waarop we ons gaan focussen.
2: Mooi, Tori, mooi, Tori. Ja. Dit vertelt hij allemaal zonder spiekbriefje. Luisteraars gewoon uit het hoofd. Je ziet dat geboren talent en dan natuurlijk aguascore op je zo toe. Ja, toch?
0: Ja.
2: Klinische revie.
0: Ja. Ik heb niet altijd leer me wasani amantak jere. Ik kan go ofarai wani. Ik kan stop. Ja, toch? Maar zorg dat ik dat ontwikkel is revie.
2: Mooi.
0: En dat doe je elke dag. Je leert elke dag iets erbij. Ik heb gezeten en geluisterd naar die dame tuin voor die hier was. En je hebt weer iets erbij geleerd. Mm-hmm. Nou, zo werkt het gewoon.
2: Nou goed, vandaag is het de dag van de hoogbezoekers met Sierra in de studio. Kan die herkennen, dames, als door dat tapa tribune?
0: En een noem is dat ben.
2: Goed.
0: Dat zijn ze. En een noem is dat ben. We go way back. We hebben heel veel samen meegemaakt.
2: Mooi.
0: En zij heeft natuurlijk ook een geweldige bijdrage geleverd voor wat betreft Harold Braam. Ja toch, veel rondom Harold Braam, niet zo lang terug. De maand mei markeert 18 jaar
2: zo
0: van zijn heengaan. En Sintje was een van de mensen die samen met anderen hier in Nederland ervoor heeft gezorgd dat een periode dat hij nog zag gewoon.
2: Mm.
0: Ja.
2: Mooi,
0: altijd,
2: mooi.
0: Altijd die tangie.
2: Zo, mooi te horen. Ja. Dat is goed om te horen. We lukken even een beller, dus een actie, een vraag of hier een stand hebben, kan spelen op in. Ja. Wie bent u? Welkom in de uitzending. Goeiedag.
3: Dank u wel, met Jan, meneer Norman.
2: Welkom.
3: Meneer Eetjen en meneer Braam.
0: Goeiedag.
3: Goeiedag.
4: En Sintje.
3: Wie zei u?
4: Sintje.
3: Oh, goeiedag, Sintje, mevrouw Sintje. Wat ik wilde vragen, ik heb een paar maanden geleden van de president, mevrouw Simons, gehoord dat er een Heritage Month in augustus wordt gehouden. Klopt dat? En wat is het Heritage Month?
0: Ja.
3: En mijn laatste vraag is, moeten we niet naar, u zei net, alle culturen uit de hele wereld is in Suriname. Ik zag vorig jaar een Amerikaan in Suriname en die zei, the world in one nation. Is het niet verstandig om over na te denken een dag van eenheid te hebben, waar we niet meer in hokjes gaan denken, maar een dag, een nationale dag, hoeft geen vrije dag te zijn, maar een nationale dag, dat we die eenheid die we vaak horen, maar die komt er niet. We trekken ons terug in onze politieke, religieuze, culturele huis. Maar ik ga vanuit dat we, wil je iets bereiken, dan moet in Suriname een nationale eenheidsdag, dat is mijn idee, worden geprogrammeerd. Hoe denkt de heren daar en mevrouw Sintje daarover? Dat is mijn vraag.
2: Oké.
3: Dank u wel.
2: Kirsten?
0: Ja. Om te beginnen met Heritage met Heritage Month. Dat is inderdaad zo. In augustus hebben wij dus onze Heritage Month. Ik moet zeggen, er is een presidentiële commissie geïnstalleerd. Het directoraat cultuur zit ook in de commissie. En de commissie is al bezig om te kijken wat voor soort activiteiten er georganiseerd zullen worden. Het gaat erom dat wij ons bewust moeten zijn van ons cultuur, ons cultureel erfgoed. Onze rijkdom natuurlijk, hè. En daarom wordt dus Heritage Month georganiseerd. Er is al een sessie bijvoorbeeld geweest. Ik was al in Nederland.

Maar ik zag dat er al een sessie is geweest met vooral jongeren. Want weet je, je moet daar beginnen. Hè? Dat jongeren gaan beseffen, dat jongeren gaan weten hoe rijk we zijn aan cultuur, erfgoed. Dus die Heritage Month die komt eraan, dat is in augustus. Ten aanzien van het andere, meneer Jan is niet de enige die pleit voor misschien een dag van nationale eenheid. Dat wordt meegenomen. Mensen praten daarover. Maar ik ben op dit moment niet hier om daarover te praten. Maar het zijn zaken die uiteraard worden meegenomen. Maar ik moet wel zeggen dat het niet zozeer gaat om alle andere culturen, maar meer om die culturen in Suriname. Laten we thuis beginnen, dat mensen weten, naast, ja toch, want in Wasserati en Libinanga alasma, maar in Leer Sabib Chinso Fudesma ook toe. Zodat Tewetaki dat Usab over Sawetaki. Wanneer je respect hebt voor je eigen cultuur, dan heb je ook meer respect voor de cultuur van de ander. En uiteraard denken we vaak dat alles draait om politiek, maar dat is niet zo. Kijk, wanneer het gaat om het nieuws, is er veel meer dat natuurlijk zal overwaaien, het politieke. Mm-hmm. Dan weet je dat de adjeerstak naar dat die wat epsa. Maar laat me u geruststellen dat er nog veel meer gebeurt dan alleen politiek.

0: En Harold Bram, ja. Ben de one of the biggie favoriet me voor me kapa gebied voor cabaret. En die Harold Bram beko dede, dan lik van Clifton betaki. Dan ube organiseer wan shani voor memre Harold Bram. En Moro Fara, Marita Baren. Dat even bento ook toe. En Clifton, na altijd wat man, Sami Abi bewondering jeng. Omdat recent, if je ben lukutaki, die santoki ben dide, so many negativiteit bekong tapu a Facebook. En natuurlijk, wala mala sabitaki, santoki no do ala sanbong. Maar a firi sambe abi, Clifton ben de la firi dat ook toe. Takiko pota libisma centraal. Mm-hmm. En dat soms te jugu-jugu epsa kise-kise de da wang muskong lek pratimang isu sasani. En Clifton skrif ade wat wang geweldige post. Volgens mij na 5,000 or 6,000 isma beliking en pot den commentaar. Want soms ay geersi leke na wang geluidte de. En de once I hold them still in a year ding en dan teleki wang ekon sa e deel a meaning for ding sa e gi a geluid for ding da ye shitaki trawan de en dan me persoonlijk e finitaki te de in a libi we make foto lek libisma maar te a moment kon taki asma no demoro. Natuurlijk, je mag tak de sani, sa asmano boom. Maar taking, tapuan fasi, pe you up te maken taki, nawa libismas don dape. En asem pasi pe ego, bogotu. En vaak, te si wansma e dede, dan onu libisma abi adenki tak nawa strafu. Ik kies een straf, daarom ben ik dede. Terwijl geboorte vier in haar dede, na die alasma. Lek van je geboren, zo ik kan de zeker dat je dede. Dat heeft dede nou een straf. Dat jumma, juppa, kies de straf ook. Dus een redenering dat die minimaal volg voor libisma. Omdat nou een passie dat onherroepelijk wala malogo. Ja. En dat ik moest doen wat vreselijk zijn. En natuurlijk alle facide van libi agrontapu. Maar te dede kon dat we boigi ede. Mm. En dan mibi breiti na een poos voor Clifton, niet aan Ramsharan, na een moro voortrawang. Mm. Want teluk op Facebook dan a hundi stani, blakamang sani, hij voer de boventoon. En natuurlijk, de hundi stani, abiden san ook toe, bij de kost blakasma. Maar blakasma e kost toe. Dan we prakseer, if we talsorving aan makandra, dan oteng ou tapo. Mm. Dan je abisma van odu, sa e tjara rus, tjaru kom met beide benen weer op de grond, voet taki, wala mala na libisma en wala mala emek foto.
1: Mooi, mooi gezegd. Hè?
2: Ja, dus nee, ik vind het mooi omdat Luku, je schreef Sani, je pot Sani en je weet niet wat voor impact het soms kan hebben op de ander. En dat is natuurlijk het werk waarmee wij ons bezighouden, toch? Like radiopresentatoren. Je bent bezig met een stukje opvoeding. En dat zijn de mooie dingen die je soms meemaakt. Me altijd taki anodesma die reageert à la day. Na de moro kritische luisteraar.
0: Nee.
3: Mooie opmerking.
2: Begrijp je? Je gaat, en ik maak het mee, zo lees gewoon je deel aan president. Als mij wakamiti dat mijn bram. Ik heb volledig geluisterd naar u. U heeft dat en dat en dat en dat gezegd. Dus daarom moet je te alle tijden weten als radiopresentator wat je zegt en hoe je het zegt. Toch, wij zijn bezig met een stukje opvoeding. En het is natuurlijk jammer, begin, doe bij Abi, dan meneer HN, Biggie aan, hè, zijn over jongeren enzovoort.

0: ja, waar bij amoreel verval de. En wij hebben die taak. Toch, het is geen makkelijke taak, want we hebben nu natuurlijk die social media tegen ons.
1: Ja.
0: Ja, toch? Maar ja. We moeten niet stoppen, we moeten doorgaan. Maar als ik om me heen kijk, en ik zeg het zo niet, iedereen is er blij mee. Maar ik bijvoorbeeld ben niet iemand die zo verzot is op radio's die constant maar geprogrammeerd zijn.
2: Mm-hmm.
0: Weet je? Constant.
1: Hoe bedoel je?
0: Muziek. Oh, ja, en ja, noem ja. maar op, en reclame en muziek en... Vooral, ik praat daarmee nu over Suriname, hoor.
1: Ja, ja.
0: Ik ben niet zo'n voorstander van, omdat daaraan hebben we niks. Het gaat om de persoon, de programma's die gemaakt moeten worden.
2: Informatief.
0: Die interactie die er moet zijn.
1: Ja.
0: Weet je? En zo kunnen wij natuurlijk een goede tegenpool zijn van die zo. Social media is goed, maar het gaat meer om de negatieve energie, de negatieve spiralen eromheen. Het negatieve dat men gebruikt bij die social media. Wat maakt dat onze jongeren natuurlijk nu gaan naar een feestje.
1: Iedereen is bezig met
0: dat. Alles, maar dat heb je me op.
1: Ja, ja.
0: Weet je, dus dat soort dingen. Weet je, ik ga laatst naar een feest. Iedereen. En niet alleen dat men alleen met zijn mobiel bent. Maar de mijn film, deze er even film maar hier dansen.
2: Ja, ja.
0: Weet je, dus,
2: ja.
0: dus privacy en dat soort dingen.
2: Niks, demoro.
0: Weet je, en dat zijn dingen waarover wij met elkaar moeten gaan praten. Maar niet wij alleen als ouderen, maar

0: Anna de Moro.
1: Weet je, en dat zijn dingen waarover wij met elkaar moeten gaan praten, maar niet wij alleen als ouderen, maar vooral die jongeren erbij moeten betrekken. Want het is natuurlijk ook wat om te zeggen, ja, die jongeren van tegenwoordig, maar zo mannen en mannen.
0: Ja, naar voorbeeld zat ik misschien.
1: Dus ergens hebben wij gefaald.
0: Maar teluko social media, hè? Dan je taki social media heeft toch wel een diepe psychologische effect op libisma.
2: Absoluut.
0: Want je ziet dat de ones zijn zwakke, toch? Vaak je hier het akkie tien keer de schrijven, omdat de nekjes likes. Vaak je hier het akkie de vier aan druk voor social media. Sma, ik doe de libi moro beter voor op social media. Mm-hmm. En dat je sari, toch? Sma zijn ook eens aandacht in de jeugd. De gebruik social media voor bari van de geweldig, van de mooi, van de bijzonder. Dan denk ik dat je naar van dat je iemand zo komt op social media. Kom dan een mooi item. Toch? Sa ego u aan, pe u ka leri, pe u ka verreku schreef, pe u ka verheffu schreef. Maar je ziet dat je vaak, ja, hij decide dat je me gebruiken ook toe voor fit-fitty na een makandra.
2: Sintje, je bent met mij.
0: Kot odo, je makandra. Dat je praxeert dat je jammer. Dus de laatste jaren, meneer de echt. Op social media af en toe, dat we vinden leuk, we posten een foto of we gaan ergens of wat. Maar dan meer de kieskeurig dat je bij mij like en poi me put one commentaar.
1: Ja, maar daarvoor, dus dat unom doet toch? Want je hebt velen die zeggen, isabsan, nam ik mopo. Juist niet.
0: Ja, maar...
1: Juist niet. Jumtang en you moest jaar tressan komen. Hmm. Want zodoende ik kan fight alle de negatief sansa ik kom. De moros ma begin pot positief sani, moro mooi content om het even zo te zeggen. Ja toch, alle de influencer begin pot mooi sani. Dan ga je zien dat langzaamaan ik kan druk aan negatief voor gooien. Maar if gooien of haru seref puru, dan amoro ruimte. Ja, ja, ja. Want social media is goed. Zeker weten.
0: Ja.
1: Op dit moment is er ook een discussie gaande over AI.
0: ChatGPT. Ja.
1: Kijk, het is goed. Je gaat op den duur. En van Asandis doet ontstaan een discussie aan de no-no. Omdat een radiostation in Suriname heeft aangegeven. Luister, ik draai geen muziek af. Dat invloeden heeft van AI.
0: Hey, Clifton Agnes, lekker je lees me tori.
3: Hoe vertel je me, dat zou
0: Ja.
1: Nou, als dat een tjaman discussie nou, omdat... Hoe lang ga je dat volhouden?
0: Loco.
1: AI is er, it's here to stay.
0: Ja, aan het
3: gewoon.
0: Maar, aan het terras had je wat die mee bevallen, dan aan onderwerp die zie.
1: Ja.
0: Dus normaal. Begin actie, je moet ook stand-by en om onderbreken. Celebrate me.
3: Op YouTube.
0: Ja, op YouTube.
1: De live.
0: Echt naar Roos.
1: Ja, helemaal fijn.
0: Dus op een moment, misdoen dan. Nee, dat heb ik niet. Ik heb Facebook, maar Facebook, nou, volgens haar algoritme.
1: Ja.
0: Facebook heeft ook.
1: Klopt.
0: Dat apoku kom, kan de. 30 seconden, dan dacht ik, lang am nou jij dat zo heb je

0: Human views, dan je go acties refi afside apoku, want apoku, ik go eigenlijk over zijn zij mik mee in alibi, toch?
1: Ja.
0: Maar efi arka poku, dan mo konen tapu. Dan nou, mijn dochter etaki dan met tegen mijn dochter tak hey, nooit meer messi is ab zo wat mooi poku. Mijn dochter tak nee, nou ai i poku bedraai. Dat wat meneer steunen aan zijn dat hij naar de artiesten in Las Brede dat is. Dan begin ik te denken, met dat maar met God, de woorden aan muziek. Want ze dat doen, de boodschap maar steen na. En dit is hier, bijvoorbeeld is maar een lopen rauwigheid in wat steen. Een lopen alles aan die dat mijn praktijk dat is. En ik denk hier een blakke vrouw. AI met R&B soul poku jammer, want je kan de sommige artiesten de blakasma sama zien precies zo, maar de nog is kans. Maar AI doe ik zie dan Fabo asanga disneng Elton John nanga om een artiesten if it no no tegen AI omdat de finitaki toch de no kan kom bootsen. Dus, maar want ja, auteursrechten, alles aan je play.
2: Ja.
0: Toch, dus dan denk go in wat lege studio, Godusani. Dus no, de fit AI en de finitaki, de auteursrechten moet beschermen. Maar normen, if je arkapoko en zoek vallen. Denk go so far dat ik nou een heralbum en een heralbum trangen.
2: Wow.
0: Dus aan iedereen kon ik niet bij, volgens mijn dochter, Harbi, dat ik niet bij, voor je wat aan is zo'n paar. Norman Apoku en Naki celebrate me.
2: Go Arken.
1: Ja.
2: Arken. Luister, als we gaan aandachtig luisteren naar Igna Roos.
0: Roos, ja.
2: Celebrate me.

0: So, vidi, gde su odbrali na sjeste še jedan, sad ispuru, ja.
1: A poko di si ego over fair, kracht, self, liefde, trots, en taki you overleef alla den ting sam ben tranga, I celebrate me, krachtig, machtig.
2: Maar hadden jullie dat niet opgemerkt dat, dat er ineens ook een heleboel nieuwe songs van R. Kelly waren?
0: Zo, so, inderdaad. Dus R. Kelly volgens mij ook toe begin zomaar lange, lange jaren. Ik weet het niet.
1: Maar love you, AI. Nee, na AI je doet dat niet. Coach, a stem voor R. Kelly.
2: Aan de hand, kijk, en het is aan de hand van natuurlijk wat hij allemaal gezegd heeft.
1: Ja,
2: hè?
1: Ja.
2: Ik heb er gebruik van gemaakt. Mevrouw was laatst 55 geworden. Mm-hmm. En ik heb een song gemaakt. Toch? Ik heb dat programma.
1: AI.
2: Ja. En je geeft aan wat in dat nummer, wat er gezongen moet worden, waarover, noem maar op. En het is een geweldige song geworden.
1: So. Maar ik kan me kwaad.
0: Zet je wel hier, ze is een stroboscopisch in dat voor. Nee, maar. Maar de stem ook, je bepaalt als tint.
2: Je kan bepalen, ja, je bepaalt
0: waarop moet het lijken.
2: En je bepaalt natuurlijk van je karing,
0: Ashara. Ja.
2: Weer R&B, weer je, you know, gospel, weer klassiek, weer je.
3: Ja. Maar
0: zo'n
3: kop ook zetten.
0: Ja. Beller die sap voor AI of in zo'n CEO en gooi naar Tori toe. Ik ben u welkom in de uitzending, goeiedag.
4: Ja, Odi, daar, Jovini.
0: Welkom, Jovini.
4: Sentia.
1: Wat is het pakken die naast je zou willen?
4: Oh my god, Sentia dilemma in Nakmija. Dilemma in Nakmija.
1: Shamsa.
4: Want ik heb een poko dicht. Met singen gomes, singen konja in mijn badkamer, mijn wang. Sing nomenomen ik van vrouw. Misschien een gini dokter, misschien een gini oma. Celebrate you.
1: Is he?
4: Maar is he mina wang voor leven in een programma voor Jerry dan met Taki? AI is non take over. Maar look dan naar dilemma, mam loba focus.
1: Dan am I naga mil yuda bil yuda.
4: Mina sapsa mutu no one, mina one. AI take abra ano mutu mar. Poco di guami de cella in missione.
0: Che da qua
4: Savoto.
0: No, organizera sul
1: padre. Ya want to chade, o chade.
4: Nee, maar AI no mag ik over, maar het dilemma is morgen niet eens. In de koffer van mijn zet aan zijn.
1: Nee, begrijp je. Wat GPK? Wat denk je? Dank je wel.
0: Is goed hoor.
1: En zo leuk, hè, want dan tap TikTok, dan meestal een challenge CD. Normaal. Tien voor 5 jaar. Dus, jij denkt dat ik me ga doen. 5 jaar. Dat ik me kan liever zo mee, dat ik... A expressie, I celebrate me. Vigidemtje anu. Wet man, blakasma, is doina wagi. Dus het is een gigantische hit. En zal ik klif dan takje in een man stoppen.
0: Zo, maar wie verdient hier? Zo, mij verdient hier natuurlijk.
3: Nou, geen probleem.
1: Na ding, man.
2: De ontwikkelaar.
1: De ontwikkelaar.
0: Ja.
1: En in Adisina, Suno. Of Suno.
2: Ja, verschillende. Ja, verschillende.
1: Maar die is naar Suno. Dat is ook vaak Suno. Gosoku no, een vrouw. Maar reper vrouw, wat blakke vrouw, ook to boontranga. Wat man, ook to lek net king kool, boontranga.
0: Zo.
1: Dus hier, maar de artiesten die tegen, want de praxerie taki, ja, dis anwa libismas don en baka. En if je look echt naar Roos, want vaarlijk mooi vrouw. Dus de tek wat mix, hè.
0: Ja, ja.
1: Dat de potte wat de praxerie taki, dat is serie Beyoncé achter.
0: Ja, is maar anabasta.
1: Anabasta. Anabasta. Want zo in Zweden, want Zweden of Zwitserland, want jugu ben de, dat je opeens een man...

0: ga het lijst. Dan ding onderzoeksjournalisten. Ze af te maken naar muziek dat ik wil onderzoek. Dat één, nooit een man is die concert. Een man op volgers. Een man op noti. Dus dat zo de kon. Dat ik naar AI. Dus dan de pura man uit de hitlijst. Maar naar miljoenen.
1: Ja. Ja. Is het ook niet een gevaar voor Kaseko?
2: Absoluut.
1: AI?
2: Ja, we moeten nagaan.
1: De artiesten, een straatje mannen aan de zand.
2: Wat kan het gevaar zijn? Loco, ik zie het als... Je hebt die autotune in. Als jullie daarmee begonnen zijn. Ja, ja, ja, om de stemmen van de zangers... voor mooiing. Mm-hmm. Men was ook erop tegen, toch?
3: Mm. Ja,
2: maar nagenoeg. Kijk hoeveel mensen nu... Dus studio-opnames autotune gebruiken. Dus it's here to stay. Het is, maar wat ga je ermee doen? Hoe ga je ermee omgaan?
1: Ja.
2: Dat is dus nu de vraag. En vaak genoeg hollen we achter de feiten aan. Weet je, Tedesan, Sanikba, Dawolukotak, Oye, maar dat Oulati.
1: Klopt.
2: Ja, toch?
3: Maar dus... kijk, je praat nu een stukje over muziek. Maar vergeet niet dat operatiekamers ook met AI werken.
2: Juist. Ja.
3: En dan gaat dat beter als dat je het met AI
2: werkt. Ja. Mensen, jammer genoeg, smijla Soroko.
0: Ja.
3: Precies.
0: Ja,
3: toch? We worden niet slimmer ervan.
2: Nee. Daar staat net ik over. Ja. Dus,
1: de voice-overs van de klagen.
2: Dat is een stukje technologie. Ja. En dat, je gaat dat niet kunnen tegenhouden. Nee.
1: We moeten naar het nieuws.
2: Ja. Het is ook een stukje technologie. Ja.
1: Hey. Tot zo.
4: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, mag nog niet vertrekken uit de haven van Rotterdam, omdat het volgens de GGD extra schoongemaakt moet worden. Vorige week ging het schip naar Tenerife, waar het aanmeerde nadat 3 opvarenden aan het virus overleden waren. Anderen werden geëvacueerd en de Hondius ging naar Rotterdam om gedesinfecteerd te worden. Voor het kan vertrekken vindt de GGD na inspectie dat er aanvullende schoonmaakoperaties nodig zijn. Winkelketen Zeeman sluit dit jaar 51 winkels in Spanje, Duitsland en Frankrijk en stopt daarmee in Portugal en Oostenrijk. Het bedrijf wil de organisatie efficiënter inrichten, dubbel werk voorkomen en processen soepeler laten verlopen. Tot 2028 gaan er zo'n 150 winkels dicht, maar over een jaar of 3 moeten er 60 zaken van de budgetketen minder zijn, want er worden ook nieuwe vestigingen geopend. Zeeman had vorig jaar 1388 winkels in 8 landen met een omzet van 984 miljoen euro. De gemeente Groningen gaat asielzoekers die niet kunnen slapen in het te volle aanmeldcentrum in Ter Apel nog 1 keer opvangen. Dat kan nog met 1 week verlengd worden onder voorwaarde dat er een oplossing komt voor de langere termijn. Daarover wordt momenteel met het ministerie overlegd. Asielzoekers overnachten in het congrescentrum Hanseplaza in Groningen. Hoeveel het er vannacht worden is nog onbekend, maar vanmiddag stonden er al zo'n 120 vluchtelingen buiten te wachten. De jongen die de Joodse school Geider in Amsterdam telefonisch bedreigd zou hebben is vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak, dat meldt het OM. Waar hij precies mee dreigde is nog niet bekend. Wel meldde justitie afgelopen vrijdag dat hij nog 3 dagen langer in de cel bleef. De orthodox-Joodse school staat in Buitenveldert en in maart ontplofte er een explosief, waardoor de 150 leerlingen een dag thuis moesten blijven. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Alleen op de Waddeneilanden kan wat bewolking van zee binnenkomen. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en dan staat er een matige wind uit het noordoosten. In het noordwestelijk kustgebied is die wind soms vrij krachtig. Tot zover het radio nieuws.

0: Picotti Fidei.
1: Broeders en zusters, hier aanwezig en ook thuis, een gezegende goeiemorgen. Op zondag 31 mei 2026 hebben wij onze jaarlijkse bazaar. Het thema is dankbaarheid. Dankbaar voor het welslagen van de bazaar van het afgelopen jaar en waarvoor wij u allen zeer erkentelijk zijn. Daarom zullen wij vanaf heden 29 maart elke zondag in de hal u verwelkomen met uw gift en of uw aanmelding als vrijwilliger. Zeg het voort en tot slot wens ik u namens het coördinatieteam one blessy, blessy day.
2: Mijn naam is Lucinda Sadok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe.
3: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Prezen begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.prezen.nl.

0: Macaroni Suriname, de Melody Travelers. Welkom Melody Travelers in Ranen. Macaroni Saus, de Bas Ranen. Op zondag 28 juni in de line-up. Natuurlijk Melody Travelers uit Macaroni Suriname. Corona Band, Black Harmony, Amatara en Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30 voor duurder. Op de volgende voorverkoopadressen: Merlin Bosa, Patteke, Botto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam. Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644 300 415 0620 679620 en 863 5358.
1: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door bij de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woud-Lichemstraat nummer 8 in Gein. Isisiboom, Masafsrafi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door je donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U draait bij.

0: Oké, luisteraars, welkom terug. We zitten hier mooi aan tafel met elkaar. Bijzondere mensen. Agent Wicks, Clifton Braam, Cynthia, Nami, Oesdom, Tactori, AI en nog veel meer andere zaken. Straks krijgt u de gelegenheid om ook mee te doen. Maar laten we eerst kijken wat Clifton voor ons heeft meegebracht. Clifton, vertel. Wie? Suma.
1: Ja, Cynthia had het over een lobby, een gezamenlijke lobby, en dat naar NACS. En de organisatie NACS kent natuurlijk verschillende afdelingen. Meest populaire uiteraard is NACS Kaseko Loco, van het jaar 30 jaar. Daarover zal ik binnenkort ook wat meer vertellen. Maar een andere geweldige afdeling is natuurlijk NACS Kwanza. En dat na eigenlijk Amoro Oru afdeling, omdat dat heette vroeger NACS Zang en Dans. En de afdeling die is Oru, precies zulk van NACS Oru. Dat bij de eerste afdeling Zang en Dans, tegenwoordig heet dat NACS Kwanza. En NACS Kwanza heeft enkele nummers uitgebracht. En ik denk dat hij een wereldpremière, like van Orlando Karamatali, wil op Takking Teon Poco draaien voor het eerst op radio. Een wereldpremière, we vinden plaats Jason na Mart. En dat is het nummer Condre Minode, Elvira Rust, samen met Rocky Marciano.

0: tan bet yu tifi, ma no swari tongo.
1: Nieuw. Tide je refostron, Clifton Charenkong.
2: Ja, toch?
1: Vertel.
2: Mooi toch?
1: Ja, mooi. Ja, je dwing.
2: Ja, dat is de nieuwe van Nax Kwanza. Nax Kwanza is een van de afdelingen van de organisatie Nax. Nax Kwanza op het blik Nax Zang en Dans. Maar tegenwoordig dit jaar aan Nax Kwanza. En in Suriname op dit moment ontzettend populair. Veel gevraagd op feestjes. En dit is nou af de Nguang. Die zing samen natuurlijk naar Lieve Rocky.
1: Ja. Mooi, Tori. Sintje, laatst van Pissifeng. Maar ja. Toch, afvier dat je agers Nax Kaseko Loko samen hier redden. Nee, toch?
2: Nee, maar aan de Nax Kaseko Loko. Maar de invloed wat naar Nax.
1: Ja, wel, oké, okay, dat is waar. Herkenbaar, herkenbaar.
2: Zeker, zeker.
1: Ja. Mooi zo. Waar waren we gebleven? Probeer het dan aan.
3: Nee, na AIA en toch?
1: AINA, DINA, DC. Next, next. AINA, ja.
3: Nee, nee, nee, want die actie kleeft dan.
2: Maar mag dat wel
1: zijn? Even gevaar, ja.
2: Het mag wel.
1: Ja, zeker.
2: Je kan het ook. Is dat tijdens een nieuws en zo, heb ik een lekker broodje gegeten. En ik bedoel, Tessan moest takken om takken. Sintja, een heerlijk broodje. Ik moet zeggen, eerlijk waar. Tessan zou bij de tapa breden. Nou, een sansa mee en ja in Saranang gewoon met witte rijst.
1: Nou, mes.
2: Maar de man stelde voor.
1: Nee, hoe nog sabadis na
2: nee,
1: witte rijst?
2: Nee, maar het is altijd de middag rijst sardine. Denk me altijd aan tomaten sardine.
1: Ja. Ja. Morjong.
2: Maar mina olie sardine. Ik weet niet.
1: Heel gek.
2: Mina een zoon van mij. Laat net die aboy kan komen ineens. Aher osos meer sardine. Want dan mij baga snel. Rijst met olie sardine. Probeer het eens.
1: Nooit keer. Gedaan.
2: Weet je, en Mija en ik denk, alle dit ding dat kan, de man missing. Maar Sintje brengt een broodje met. Dankjewel.
1: Was lekker. Maar,
3: graag gedaan.
2: Ja. En dat wilde ik even zeggen.
3: Oh, ja. Graag gedaan.
1: Niet gewoon een broodje, nou een stokbrood. Ja. Bruin en wit.
3: Ja, je kon kiezen. Nee, maar ik ben actie Clifton. Ik voor AIEI op invloed tapa Kaseko.
1: Ja. Nee, ik denk dat het er niet omheen kan. Doboro waai.
2: Ik denk wat toch? Sintje, jij volgt me, je volgt Sarana Sani. Ik weet als je dat volgt op Facebook, over bijna alles dat er gebeurt op dit moment in Suriname, je mag me gewoon zien.
4: Dat wil ik zeggen. Suriname is heel ver met AI.
2: Ja,
4: dus. Alle dingen worden vertaald met AI.
2: Ja, het zal zijn invloed hebben, zeker weten.
3: Ja.
2: Om dingen makkelijker te maken, misschien. Ja, weet je, maar. Ja, we moeten natuurlijk gaan kijken wat de negatieve effecten zullen zijn. Maar het is die technologie. You can't stop it. Je moet proberen natuurlijk er het beste uit te halen. Je moet proberen voordeel uit te halen. De positieve dingen ermee te doen. ChatGPT, laten we eerlijk zijn. Wie gebruikt het vandaag aan de dag niet?
3: Ja.
2: Het is geen zonde. Het is niet dat je minder bent.
3: Mm-mm.
2: Toch? Wat je wel moet doen. Inom go klakkeloos.
3: Nee.
2: Weet je, inom go klakkeloos.
3: En check.
2: Juist, het is iets om te helpen.
3: Ja.
2: Ja, al dit soort dingen zijn tools om je te helpen.
3: Klopt.
2: Maar anders je het helemaal overlaat, die tool.
4: Kijk, nu zijn er rechten van de Europese Commissie mee bezig.
1: Ja,
5: Die zijn er mee bezig om dit een beetje te gaan bewaken, want in principe kun je altijd achter verschuilen.
2: Ja.
5: Nee, maar kijk, als wij die radio maken, weten we normen achter die microfoons. Maar met AI weet je nooit wie erachteraan zit.
2: Ja, toch?
3: Want Joosro Norman, dan moest krijg je daar ergens.
1: Ja.
3: Is ding.
2: Ja,
3: trouwens. Wel, nooit in een tak zoals Sani.
2: Ja,
1: dat is mijn tak in
3: je. Dat is mijn tak
2: in je. In Suriname is er in elk geval één krant die op dit moment geen echte foto's meer heeft van activiteiten. Het is me opgevallen, die mannen maken een AI-picture. ChatGPT een foto maken van ongeveer die persconferentie, dat gesprek dat Norman hier had met Sintje en Clifton. En, weet je, hoe sap dat aan echt, maar de man zodoende, dat kan. De man bespaart op een fotograaf.
3: Precies.
2: Fotograaf.
1: En de rechter.
3: En de rechter.
2: Begrijp je?
3: Ja.
2: Al dat soort dingen krijg je nu.
5: Kort geleden die zangeres gaat, die heeft haar stem laten beschermen.
1: Ja, dat was een bekende zangeres. Ja,
5: bekende zangeres, maar is niet gezegd dat kan niet naar
2: karikatuurtekeningen zijn de krantie lopen met Mickey. De mannen, wat tekenen dat van om de morgen? Je bent met je divi met een karikatuur. Lees je dus? Het is heel moeilijk, maar vroeger, toen wij naar school gingen, hoofdrekenen.
3: Ja.
2: Nou, gewoon toch?
3: Ja, maar no.
2: Nou, dat zie je maar ook, kan je calculeren.
3: Fossi toch, dan. Ik heb bijna alle telefoonnummers.
5: Ja.
3: Toch? Want toen om de tang waren de diefnormen op dat mee toetsen voeren. Maar ik was niet zo, nou, na mee. Mina sap dem chief mi telefoonnummer. Dus we moesten schrijven voor die.
2: Ja.
3: Maar schrijven. En dan je actie van ontwikkeling dat boom. Want voorzien.
1: Ja.
3: Krakkie ede. Toch? Voor absoluut niet telefoonnummers in ede. Maar nou, a techniek me ken zo makkelijk. Dat je sla op.
2: Je gaat dat niet kunnen tegenhouden.
1: Maar mensen zijn naar die telefoon naar jullie bij is uitgeschakeld ook.
2: Ja. Voor vele mensen, ja. Telefoon, alles zit hier.
1: Klopt.
2: Ja. Geestelijk.
3: Maar naar hier administraties doen daarbij.
2: Ja, hele administratie, inderdaad.
3: Administraties doen in het.
2: Maar ook, en daarom blijf ik het zeggen, wij die beter weten, om het even zo te zeggen, wij moeten juist er tegenaan gaan.
3: Ja.
2: En vooral met die jongeren. Toch, probeer, blijf proberen. Thuis bij mij hebben we één ding. Ik zeg, luister, wanneer we aan tafel zitten, geen telefoon. Mijn eettafel is super heilig voor mij.
3: Hoe oud zijn de kinderen?
2: Mijn zoon is intussen al 34, maar ik heb nog mijn meisje 16.
3: Okay.
2: Maar we zitten dan altijd samen aan tafel. Geen telefoon op dat moment. Mijn kleinzoon ook, van 8 jaar. Geen, want ze willen aan tafel zitten, eten en dan de mailen voor filmen. Op dat moment even niet.
5: Zo hinderlijk, hè?
2: Weet je dus? En zo moet je het proberen. Maar tegenwoordig mogen de kinderen. Ik zit in de auto en ik zeg tegen mijn dochter: ik zeg, hoezo je telefoon? Ja, maar het mag. Want we gaan het nodig hebben op school. Nou.
3: Maar mijn actie toch? Hoe oud zijn de kinderen? Omdat die. De meneer heeft hier aan tafel bij mij. Want een tijdje geleden, en dat deed het, mijn abi een lege nest syndroom.
1: Wat is dat?
3: Lege nest syndroom.
5: Oh,
3: ja. Ik ga uit huis.
1: Dat je was dan ook.
3: Dat je was dan ook. Ik had er moeite mee. Ik kreeg. Apisting.
5: Ik heb het ook gemist.
3: Mijn dochter ben vanaf haar 26e of zo. Ja, apraxeer. Oké, dat moment door. Ik kan gewoon uit huis, maar het duurde langer. Dus afgelopen 21 maart, daar vind ik zo, no. A pisting de bikini fisi, a pinta gibita kafin of zo. Ah, mi bere. Mi dog. Lekker, we gaan mi praxeer. Ik was echt emotioneel. Walle barrières. Ik begin werpen op dat ik dan doen dan dat is zo'n beetje.
1: Ah, beetje de boel.
3: Beetje de boel. Of zo'n beetje. Alles aan je zoeken van kanten. Maar je denkt toch niet dat ik gek ben? Ik moet dat morgen langer. Ik heb recht dat ik eigenlijk ben. Ik ben naartoe. Maar ja, eigenlijk. Ik denk dat ik nou een beetje egoïsme. Maar nou was Sani, zei Psaaf, naar een voorouder.
1: Zeker.
3: Toch? Dat hij, hey, no, you want idee. Ik weet niet eens op begin natuurlijk. Ja. Dat moest gewoon zelfstandig, maar ik was een rouwperiode. Ik kon in die Libië, dat alles aan nou. Je want te gooien naar onze linkie. Naar een subayotaki. Dus wist wat. Gekkigheid, wat zijn ben je Karin Kong, Osdom, Manona, Jouwande.
5: Maar hoe heb je het verwerkt?
3: Ik heb het nog niet verwerkt.
1: Nog
3: ik
1: niet.
3: Ben bezig.
1: Okay.
3: Het duurt een jaar.
2: Maar ook daar helpt de techniek weer. Hè.
1: De natuur.
2: Ik ga het voorbeeld geven van mijn vrouw. Toen mijn zoon nog in Suriname woonde, hadden ze elke in de vooravond hebben ze een koffieuurtje. Dat en toe is doen, die drinken, die koffie, die taco, die tak, die tori. Dat was voor hun. Hij woont nu in Nederland. Fawaka, zijn misdaad. Maar door de technologie, wat doet hij?
1: Okay. Hij
2: belt. Call, Facebook. Ja, dat is wat hij doet. Dat is wat hij doet. Dus dat vangt een beetje op.
3: Vangt een beetje op. Een beetje op. Aanraken. Ado de akkenuffel. Ado de maar. In het begin mijn plaatsen dat ik na alle weekend mogen schrijven dat ik, maar toen dacht ik van nee, ano weinig.
2: Nee toch, nee.
3: Ik piste me god dat ik, dat ik ga doen naar zo'n status, vooroordelen, libisma vooroordelen, zo'n status anders, misschien Somaliërs, misschien hergrond tapo. Zo ben ik bezig, want dan, je hebt wel een soort van, hè. Mijn plaatsen dat ik nog, maar nou... Dat ik kan accepteren, Birgit. Ik kan accepteren, omgeving. Me go, zouden we doen met z'n drieën. Dat ik Theodore Osso stuur een app. Theodore Broko stuur een app. Dus
5: je bekommert je nog te veel.
3: We vangen op. Het is ja, ik weet het niet. Maar man, dat heeft me hecht.
5: Weet je, Sint, ja, kijk, ik heb het misschien nog zwaarder meegemaakt. Want op het moment dat mijn vrouw stierf, een paar weken daarna zegt me zo.

0: van, ja, mijn gaan met mijn vriendin leven, we hebben een huis gevonden. Mm. Dus toen kwam ik echt helemaal alleen.
1: Ja. Ja, ja.
0: En toen kwam mijn pensioen.
1: Ja, ja.
2: Ging ook oh, dat nog.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus vrouw overleden, kind uit huis en pensioen.
3: Jij ja, valt in een gat.
1: Werk weg, ja. Ja.
0: Da, met draaien van cirkel kan Mart.
3: Ja, Mart van een gat.
0: Hij weet het zelf niet, ja. Maar hij heeft me geholpen.
3: Goed opgevangen.
0: Ja. Ik ben naar de sportschool gegaan, ik ben in Pokumbaka. Alles was weg.
3: Dat zijn de oplossingen, ja.
0: Ja, je moet wat gaan doen.
3: Want
0: ja.
3: Je hebt zeeën van tijd, want je hoeft voorzien toch?
0: Vooral dat.
3: If me denk je, als we maar, dan ben ik no, normaal, niet moest geboren, was boren. Ik denk, hé, zo wat begrijp je, maar ik weet niet dat je boren.
1: Ja.
3: Geef je, no.
1: Ja, ja, ja.
3: Jongen, if me dat kan, dan misschien van patoen en start.
0: Heb ik ook gehad.
3: Nee, denk ik dan, hé,
0: of je kookt ook te veel.
3: Ja.
0: Dat komt ook.
2: Oké, wat betrekt de luisteraars erbij? Ja, want dat doet Gwenty. Dus zou je, ja, waar wilt u op inspelen? Welke kant wilt u opgaan met uw eigen verhaal na aanleiding van Saïere? 020-471-4291. If you have breaking news, ook toe. Nieuws, hoe zei tak, hey, belangrijk, Atori, dit is Moustaki. Mag u het ook op tafel gooien, ja, Jono? Ga ermee om. We wachten op u. 020-471-4291. Ik van Clifton en MSC of zo net. Net heb ik in contact met je vrouw.
3: Ja, ja, ja.
2: FaceTime.
1: Ja, ja. Ja, verschil toch? De eerste lees aan elkaar Holland. En dat was met Aïssa Sy. Ja toch? Normaal nieuws op de tender. Ja, ook toen met Aïssa Sy, begin jaren 90. Dan om naar huis te bellen, dan mijn zoon, Tjete, mijn dochter nog niet eens geboren, dan moest ik naar een belhuis.
3: Mm-hmm. Ja.
1: Ja toch? Dan gingen we naar een belhuis, je paai en dan mij tegen zo'n camera je go. Ja. 10 minuten of later kwamen die kaarten.
3: Mm-hmm.
1: Ja toch? Ja. Dat je kras, dat je refepot x aantal minuten. Juist toch? Dus dat je volgende ontwikkeling. En later kwam de telefoon, mobiel, maar nog geen gezicht. Dus geen video, eerst. Maar dan, iedere keer werd het een beetje, kwam het een beetje dichterbij. Ja. Nou, vandaag aan de dag met mijn dochter. Jongen, kom, zij maakte dat je anders mee. Het is de hele dag video.
2: Ja.
1: De mensen bellen niet gewoon meer zoals een video. Weet je, dus het maakt de afstand iets kleiner.
2: Klopt.
1: Ja.
2: Kijk, we gaan naar de beller. U bent erin, welkom. Wie bent u?
4: Ja, goeiedag tot Jorini nogmaals.
2: Welkom Jorini.
4: Ja. I celebrate me. Stand on me. Je komt er bovenop.
3: Ja.
4: Ik ben mee ook, maar je komt er bovenop. Celebrate yourself.
3: Ja.
4: Je komt er bovenop, ja?
3: Dank je wel, Gondo.
4: Het is harde tijden, het is pijnlijk, maar je komt er bovenop.
0: Ding, ding.
4: Ja, Odi.
3: Odi. Dank je wel. Vang ik op.
0: Het heeft zijn tijd nodig, hoor, echt. Je moet er gewoon rustig mee aan leren.
3: Ja.
2: Oké, waar zijn de andere bellers? Trattori de facto, je kan komen naar je eigen tori. Dan maar, terwijl het hoest aan tafel zo. Kunnen we alle kanten opgaan, hè?
3: Ja.
2: Na jou, we wachten. 020-471-4291. En ik moet jullie doorgeven dat er een aantal uren openstaan, hè? Tide. En wie zegt dat gewoon, maar het is doorstaan. Loop go marathon, lange dan. Gewoon loko. Dat kan op bezoek, maar. Dat kan verlost normen.
3: Ja.
2: Welkom, goeiedag. Wie daar?
5: Ja, ben je Jan.
2: Welkom, Jan.
5: Nou, vandaag is een belangrijke data.
0: Pardon.
5: 25 mei vorig jaar was er een verkiezing en toen is de huidige coalitie na bekendmaken van de opiniepeilingen werd een contract gesloten tussen de huidige partijen in de coalitie. En ja, tot nu toe hoor je alleen maar de mensen kritisch zijn dat er weinig gebeurt. De regering heeft nog geen programma, nog geen begroting. En straks over 2 maanden, 16 juli, dan zit de regering, mevrouw Simons, meneer, hoe heet hij, Rusland, Gregory Rusland, een jaar. En we kunnen lachen en hier feest vieren en over alle toren praten. Maar het gaat niet in Suriname. De critici in Suriname, als ik lees en luister, dan zijn ze niet tevreden. Ik weet niet hoe de heren daar en mevrouw Sintja... Wat hun
0: analyse
2: is. Het
0: hoorde
2: van
0: ons
2: middag,
0: waar we met andere
2: onderwerpen
0: bezig.
2: Nee. We hebben opgeroepen van, je kan komen met iets. Ja, nou,
3: Jan, we luisteren.
2: Jan maakt van de gelegenheid gebruik om de politieke kant op te gaan, ja.
5: Ja, ja nee, kijk, we hebben hart voor Suriname. We eten, drinken, we slapen met Suriname. En volgens mij heb je meer nieuws hier op de lokale radio vergeleken als je naar Suriname luistert. Radio's daar zijn ze anders georiënteerd. Dus mijn mening is, wat kunnen we verwachten, meneer Bram, is los van uw werkzaamheden bij cultuur, heeft u een eigen mening als journalist, oud-journalist, kritische. In een komische fase hebt u in het verleden met 1+1=3, hebt u kritische noten op uw zang gehad. En dus mijn vraag is aan u allen daar, ik vind dat er weinig progressie is, dat is mijn mening. En ik vraag aan u allen daar, bent u met mij eens of niet? Dat was mijn vraag.
2: Oké, gehoord. Prima. Goed, wie mag ingaan op dit? Christen, je naam is genoemd.
1: Ja, ik ga kort hierop in. Dat er weinig gebeurt. Ja, weinig is natuurlijk een groot woord. En ik heb eerder gezegd, behalve politiek is er natuurlijk nog veel meer. Maar uiteraard, de andere dingen die gebeuren worden natuurlijk, hoe zeg men dat, ondergesneeuwd door de politieke dingen en wat critici. En tegenwoordig heb je een heleboel mensen die zich journalist noemen. En mensen die zich opiniemakers noemen. En mensen die, noem maar op, en die schrijven ook natuurlijk een heleboel en zeggen een heleboel. Maar ik denk dat we nuchter moeten blijven en die regering de ruimte en de kans moeten geven zijn ding te doen.
0: Ja, kijk,
1: en altijd volgen de zaken die er gebeuren, weet je. En niet ingaan op alles dat iedereen roept. Want nogmaals, tegenwoordig zijn er een heleboel mensen die zich natuurlijk opiniepeilers en opiniemakers en journalist en noem maar op noemen. Ja. Weet je, mensen houden ook van ontzettend veel sensatie. Er is misschien nog heel veel dat moet gebeuren. Het gebeurt niet op iedereen's tempo, dat kan ik ook zeggen. Maar desalniettemin zeg ik, geef ze de kans, geef ze de ruimte. Het is een jaar en laten we zien welke kant het op gaat. En ik ben niet iemand die serieus niet hoor inga op dit soort zaken. Vooral niet wanneer ik in een andere hoedanigheid ergens zit. Weet je, om te praten over andere dingen. Dan eventjes met liba politiek even naar wasi.
0: Ja, je bent een PR-man, dat kan ik me best voorstellen. Je wil je kaartjes verkopen, toch?
1: Ja. Nee, maar...
0: Als je in een bepaalde hoek gaat...
1: Ja, maar ik zeg altijd, er gebeurt veel meer dan Saweyere. Ja. Weet
0: absoluut,
1: je?
0: Dus, ik ben helemaal met je eens.
1: Ja.
0: Ik weet het niet. Er is zoveel over Suriname te vertellen, over het water. Je kan de hele dag door blijven gaan over de toestanden, maar er is ook grote bewegingen in de wereld waar ik meer op let.
1: Ja.
0: Dat is voor mij het meest interessante. Zoals gaat die straat van Harmoes morgen open? Of misschien vanavond nog? Zeg maar. Dat het leven voor ons hier ook zachter. Gisteren was ik bij de Albert Heijn. Ik heb wat koekjes gekocht, wat water. En ik schrok van de prijs hoor. €60. Dat is niet op bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Het leven is echt duur geworden. Dat
2: alleen wie komt hier, inderdaad. Als wij klagen over de supermarkten. Ik heb vandaag ook een bericht gehad over pesticiden in de supermarkten.
1: Ja.
2: Producten. Mm-hmm. Ook toe uit andere landen aan de Sernang. Nee. Want laatst hebben we over Sernang. Ja. Maar ja. Jumbo en Albert Heijn. Ja. Op in de schappenvoeding ook producten die verboden zijn. Eigenlijk hier. En we kopen die dingen.
0: Ja, maar het gaat om de hoeveelheid, toch?
2: Ja, het gaat om de hoeveelheid, ja.
6: Ja.
2: Ja. Daarnaast maken we natuurlijk ons ook zorgen, want we heren in Sernang chemisch en chemisch afval, nucleair afval, no?
6: Radioactief.
2: Ja. Dat is nog erger.
6: Ja.
2: Dus dat maakt Bart ons ook zorgen, doe je ratori. Ik denk, was er niet een president of minister van Weidenbos die had geroepen dat Suriname een kernreactor kan hebben in Suriname. Nou, dat is maar een
0: jobbe, kom.
2: Dat is maar een jobbe, wat is dat nu nog wanneer, ja. Dus ze maken zich zorgen, vooral zeggen ze van Suriname is kwetsbaar, watra of wat dan ook. Ik weet het niet, maar verhalen doen de ronde en het is hot item nu in Suriname, de Takatori. Gisteren was het in Kruderi.
0: Maar gisteren was er op het nieuws in Canada, staat een chemo tank tot ontploffing.
2: Ja.
0: Maar dan hebben we heel het dorp moeten verhuizen.
2: Ja.
0: Want als het ontploft...
6: Chemo of chemisch?
0: Chemisch, sorry.
6: Ja.
0: Sorry.
6: Ja.
0: Ik ben bezig met iets.
6: Ja, toch? Ik kan verspreken.
0: Nee, maar het is chemisch.
2: Ja.
0: Kijk, daarom denk ik...
2: goed.
0: Okay, maar goed, dat is verschrikkelijk wat daar gaat gebeuren.
2: Ja.
0: Ze zeggen kilometers gaat het verspreiden.
2: True. Nou, omdat Mart over het algemeen, dat weet Clifton ook, hè, we gaan alle kanten op. Naar een jongensoe, naar een gezelligheid ook.
0: Ja, zeker.
2: Maar weer Luku, zeep zijn naar Grondapo, absoluut. Ja. Dat is ons ding.
6: En ook voor Suriname.
2: En Pokutu, ja, en Suriname.
6: Ja.
2: Sowieso de Tapu-agenda, boehe, ja.
6: Maar Eetjen, die nog vindt Suriname.
0: Ja, tuurlijk. Ik lees even, dat is in Amsterdamse krant.
6: Okay.
0: Toevallig wilde ik hem een vraag stellen van, vind jij dat de politieke samenleving in Suriname een beetje aan het verharden is. Zeker in woord en daad.
1: Ja.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Dus ik heb het wel goed begrepen.
1: Ja, dat gebeurt wel. Jammer,
0: is jammer
1: natuurlijk.
0: Is jammer.
1: De tegenstellingen zijn hard.
2: Ja.
1: You know. En inderdaad, dat nemen kinderen over. Maar dat is natuurlijk weer het gevolg van een stukje social media. Iedereen kan praten en zeggen en schrijven en doen. Weet je, dus iedereen gebruikt die kanalen om zijn gal te spugen. Vaak genoeg gaat men onder fake accounts schuilen.
2: Fake accounts.
1: Weet je, dus dan...
0: Absoluut.
1: En de een die niet beter weet, pakt het gewoon. En voor je denkt, asan elei egilibi.
2: Maar laten we het hebben over de hele wereld, hè. Dat het aan het verharden is.
1: Ja.
2: Trump is niet gemakkelijk daar in Amerika. Jij had het gebracht vanochtend. Rijke Amerikanen vertrekken uit Amerika. Ja. Blakawang, Denawa Libidap in Moredegua, Afrika.
0: Afro.
2: En in Nederland, asielzoekers, dat term asielzoekers, hun huis of ding worden in brand gestoken.
1: Ja.
2: Waar brandweerlieden ook niet mogen gaan blussen.
0: Allemaal terug.
2: Dus je ziet.
6: Ja, maar dat ben je, shitaka politiek, apwa anu in
2: zo,
6: toe, hè?
2: Maar het wordt. De mensen worden harder.
1: Ja, dus,
0: maar weet je, wat ik nu merk in Nederland, ik weet niet of u de praatprogramma's volgt, is dat mensen beleefder gaan praten.
2: Beleefder?
0: Ja, echt. Ze praten nog met u.
2: Oh.
0: Praatprogramma's. Alle praatprogramma's, Nieuwsuur en noem maar op, wat 's avonds komt.
1: Okay.
6: Nee, maar dat hoort zo. Toch?
1: Dan hebben ze dat van ons.
0: Nee, maar het was een tijdje je en jou, weet je.
1: Nee, maar dat is dat van ons toch? Wij toetoyeren niet zo gauw, weet je. Dus dan hebben ze dat een beetje van ons.
6: Ja, maar kijk, het Engels.
1: Omdat in Suriname, sorry, is maar abend toch als je zegt van Sint-Jo gaat met u meer, hè? Ik ben nog niet zo.
6: Ja.
0: Maar je moet nu opletten ook met de ministers. Ze praten niet van je.
6: Dat is altijd u.
0: Nou, echt niet hoor.
6: Maar dat de actie vooraf dat je kan toetwaaieren heeft. Maar nooit mis aan het aan
2: de programma zei ik dat we naar u aan.
6: Ja, nieuwsuur.
0: Maar dat is we hoeven niet te toetwaaieren. We gaan toen niet toetwaaieren. Want het is net omgekeerd wat je zegt. Maar je ziet dat het toch een beetje weer respect naar elkaar komt.
2: Oké.
0: Dan ben ik blij.
1: Dat is goed.
2: Dat kan helpen.
1: Dat is goed.
2: Ja. Goed, Suma, Apuan, Tori, Sawan, Chaka, Krim. Ja, aan tafel.
1: You not channel, Tori?
2: Nee, maar niet. En sterker nog, op een moment was het toer, dus met Lucas Suma kan ik apparatie abra.
6: Zo snel je was op een moment.
2: Alanga,
1: Sensation.
2: Sensation, dat is wel mijn paneel, man. Lange nog wel.
1: Monaco was snelle cursus.
6: Nou, ik ben hek hier. Nee, maar Clifton, naast cultuur, cabaret, maar die Apuantra tak ook toch, hè?
1: Ja.
6: Aflegvereniging.
1: Ja, ja.
6: Aflegersvroko.
1: Inderdaad. Hoe ben ik over mijn pa, 18 jaar.
6: Ja.
1: En dat markeert natuurlijk ook toen ik erin ben gestapt, 18 jaar geleden. Want dan mijn pa, als eerst. Tegenwoordig, al een jaar of 8, 7, 8, hebben wij onze eigen aflegvereniging. AV Patricia. En die naam is dus afgeleid van de naam van Weilen, mijn moeder, en Weilen, de moeder van mijn vrouw. Mijn vrouw is de voorzitter van aflegvereniging AV Patricia. En zo'n 3 jaar geleden zijn we begonnen met Stichting Braams Uitvaartservice, waar dus we dus alles doen dat met uitvaart te maken heeft. En ik ben al 2 termijnen voorzitter van de Federatie van Aflegverenigingen in Suriname. En ik had de eer om de vorige week de nieuw gekozen voorzitter van de Federatie van Surinaamse Aflegverenigingen in Nederland, broeder Oliveira, te ontmoeten. Hij is pas gekozen.
6: Ja.
1: Dus wij hebben een kennismakingsgesprek gehad. En we hebben gesproken over hoe we die samenwerking wederom zullen oppakken en verder zullen voortzetten. Dus inderdaad, dat nou een deel ook toe van Rocco. En dat is een deel voor een lobby, weet je, voor een alibi. Om ook mensen daarbij bij te staan. Toen ik met Norman naar hier liep, frappant. Wang heer, Timmy, tak. Oh, Clef, big je make a foto voor Sangami. Amang tak in de sapmoro. Amang opo antori pe ubedino opching botsing de tuagi. Zijn auto en mijn auto, maar de ulafu. Amang tak maar daarna. Nee, thanks, want daarna jongen, i steuna familie. Mi pabe kontede en Yuseti. Weet je, en dat zijn dan de dingen die goed doen op dat moment. Ja. Weet je, omdat het een beroep is. Het is een werk dat money no def pay.
2: Het is een roeping.
1: Het is een roeping. Money no def
2: pay. Allee, kom zo. Allemaal een man doen. In een man doen. Nee,
1: tuurlijk niet.
2: Nou, we gaan dat aan de gin normen.
1: Wat zei je?
2: Dan dat deed niet. Terwijl, een ritueel, de rituele omheen. Dat van mij is bekend. Dat mij go liever naar Singinetti. Of want dit ook zo, dan een verjaardag of zo. Heb je met een keuze van die dat hij verjaardag of zo, of dit ook zo, zie je, dat sabi.
1: Ja.
2: Ik ga naar dit ook zo.
1: En zo lees naar zijn roeping, ik moet zijn sabi.
2: Oh, dat zijn die zin ook
1: zo. Dat zijn die zin. Zo lees ik moet zijn sabi.
2: Maar ik me herinner je, want dat maar zei, heb je over hem, dat ik hem frustreren.
1: Ja.
2: Frustreren, want hij verjaardag kan.
1: Inderdaad. Ja, dat na een biggie brada voor Angelo Mercure, maar me vergeet hem af eens meer.
2: Oh.
1: Maar heeft me tak op Biggie Baradaf Angelo Mercure, Mimitamang, Mopotama later ook doet op Facebook, Mimitamang, dus Angelo, je Biggie Barada Mimidja, en we versteren aan het idee, aan Tapoyari, en Mimitamang samen naar een Juka Loutje, weet je, die ook hier is, Oru GT Connection, man,
2: ja.
1: Weet je, man, voor Fanta N, normaal ben je op de present.
2: Fanta N, dan moet je op dat.
1: No, man, no.
2: Fanta N, huh? Nee, dat nooit.
1: Fanta N?
6: Nee.
2: Oh. Jerry, we zitten weer op.
1: Fanta
2: N, meneer
1: Griffie.
2: Ja, we gaan bellen. Fanta N. Wie daar, welkom, goeiedag.
7: Mijn familie, we praten alles, laten we ook over leuke dingen, positieve dingen over Suriname praten. Met Randy Ferrier, hoor.
2: Randy hoe?
7: Ferrier.
2: Randy Ferrier.
1: Pokuman.
2: Ja.
7: Pokuman.
2: Oké.
6: Oké, maar wat leuke nieuws.
1: Randy Ferrier.
7: Midden. Dan is we zijn begonnen op de Sauna-markt en we hebben nu elke zondag muziek daar, live muziek en iedereen komt dansen en genieten en het is een hele positieve vibe.
1: Mm-hmm.
7: dat soort dingen mogen ook een beetje in de, ja. In de spotlight komen, vind ik.
1: Ja, zeker. Ja, en daarom zeg ik toch, kijk, meestal worden dit soort mooie dingen een beetje overschaduwd door al dat politieke. Maar ik blijf het zeggen, er gebeurt nog heel veel meer en heel veel moois. Ja. En dit is inderdaad een van de dingen. Dit trekt gewoon op de zondag om naar Sauna Markt te gaan.
2: Ja. En wat is dat? Waar is dat? Sauna Markt?
1: Sauna Markt is Jozef Israëlstraat.

0: man dat hij mij toemeen. Weet je, Asan, het is ontzettend mooi om te zien.
1: Alle artiesten zijn welkom. Ja. Alle artiesten.
0: Yes, yes.
2: Maar Randy Ferrier, je woont in Suriname?
1: Nee. Ik woon in Nederland. Maar elk jaar november tot februari ben ik in Suriname met Dana van Looy. Yeah. En Dana en ik zijn het begonnen. En de jongens zetten het voort.
2: Oké.
1: En iedere zondag zijn er activiteiten, weet je? Dus net wat Clifton zegt, iedere zondag komen er allerlei, alle grote Surinaamse artiesten komen daar. Je hebt Paul Amerali gehad, Steve Teunis, ga maar door.
0: Ronald Snijders was er ook.
1: Ronald Snijders. Allemaal.
0: Ja.
2: Oké. Okay. Randy, heb je nog iets leuks over Suriname te vertellen? Iets dat goed gaat, positief dus? Laten we blijven in die lijn.
1: Voor mij gaat het altijd goed in Suriname. Ik hou van Suriname. Ik woon wel in Amsterdam, maar Suriname is mijn land. En ik volg jullie altijd en ik vind het heel erg positief. Ik heb mijn vriend Glenn lang niet gehoord.
2: Oh, hij was er gisteren hoor.
1: Wat zeg
2: je? Ja, Kroederi. Gisteren, okay, dus 2-4. Is goed. Ga ik doen. Maar bedankt voor je bijdrage, hoor.
1: Graag gedaan. Bye bye.
2: Mooi zo.
3: Dag. Hey, Randy.
2: Goed. Wat nog meer? Suma, wie aan tafel? Eet je een miljoen uno, uno, maar gewoon aan meer vaart, Sammy Verstaan. Bijna uitverkocht naar Boro, heb je Boro.
0: Oh, nee. En daarom was het al meer een dik bato.
2: Nee, want de in Amsterdam.
0: Dan zijn jullie een beetje weg van dezelfde omgeving.
2: Met Joa alleen op voor aanstaande, voor meer vaart, het al lees.
0: Oké, meer vaart is 21 juni, dat is op Vaderdag. Dan doen we de laatste show, de laatste Kaseko in concert. Maar ik heb begrepen, de laatste kaarten gaan dus nu de deur uit. En kan de organisatie en management beslissen dat tapas semte komt er een extra show. Maar dat zal dan dus een matinee voorstelling zijn. Hmm. En dat drap is maar like you, weet je.
2: Matinee. Ja, laat wat er
4: is geen discriminatie.
0: Nee, geen discriminatie. Nee, het is...
4: Kijk, maar like you.
0: We hebben op donderdag 14 en vrijdag 15 mei waren we in Belmer Park. Hè? Yeah. En die donderdag ben je ook toe aan Bakanawa. 3 euro. En ik heb in die show gezegd van luister, we hebben het heel speciaal voor jullie zo georganiseerd. Omdat vorig jaar die Udo Asho netti dan niet begrijpt dat we los maar kiesprobleem dan aan vervoer, bus die op tijd en noem maar op. Dus toen heb ik gezegd, weet je wat, we gaan dan speciaal voor deze mensen die vroeg weg moeten.
2: Dat is maar zo. We gaan naar de beller. Wees welkom. Goeiedag. U bent erin. Hallo.
5: Goedemiddag met Anne.
2: Welkom Anne.
5: Ja. Ik wil even doorgeven, dit is een leuk event op het Museumplein, gratis toegang, op 10 uur 's avonds.
2: Wanneer?
5: Van zaterdag tot en met maandag vandaag, 25 mei, Museumplein, Aziatische keukens, kunst en cultuur. Hm? Ik hoorde dat er ook een Rad van Fortuin daar zat.
2: Zo.
5: Ja, dus het is gratis entree. En dansoptredens en muziek van alles. Ja.
2: Leuk.
5: Ja.
2: Goed hoor.
5: En ik wilde nog een opmerking maken, een grappige opmerking eigenlijk. Ik hoorde, tijdenlang hoorde ik mensen, als die meneer belde, hè, dan hoorde ik mensen van het programma zeggen, met meneer Pae.
4: Ja.
5: Maar het klopt niet, want Pae betekent opa. Opa. Dus je zegt niet meneer opa, toch?
2: Ja, maar hij is ermee begonnen, hoor.
5: Ja, maar dan doet hij het verkeerd, want niemand zegt meneer opa, toch?
2: Nee. Dus
5: dubbel op.
2: Ja,
3: gewoon gebruik.
2: Oké.
5: Of meneer.
2: Oké.
5: Okay. Ja. Oké, okay, is goed.
2: Ja.
5: Fijne dag, hè.
2: Doei. Tegenwoordig noemt hij zichzelf Armand. Ja. En dan weer Manne. Die twee namen gebruikt hij ook, ja.
3: Hij heet
2: Manne. Ja,
0: Manne. Amatjanen.
5: Ja.
2: Klopt.
0: Ja, dus Norman, speciaal voor jou.
2: Matinee.
0: Het is nog niet zo ver, hè?
2: Nee. Na alleen de Luca verkoop voor zie.
0: Ja.
2: Oké.
0: Okay. Ja. Dan mensen die vroeg thuis moeten zijn.
4: Nou, jij draait.
2: Gelukkig bestaan
0: we. Ja, dus nou met dat keer boem. Ja. Want hij begreep me verkeerd. Ja. Die niet tak smalek, maar daarmee bedoel ik mensen die vroeg slapen. Weet je, dan 3 euro, 6 euro, 7 uur ben je thuis.
2: Gelukkig.

0: ook een gebied waar los maar dat ben meer vaar.
1: Ja.
0: Bakadoren en
1: leuk, vaderdag, hè? De vader zo
0: lang.
1: Juist. Dus wat ik de vader.
0: Wat gaat er gebeuren voor de mensen die laat zijn ingeschakeld?
2: Ja, dus de eerstvolgende is zaterdag aanstaande. Dan zit ik dus in Tilburg. Dat is 30 mei. Dan 5 juni in Den Bosch. 6 juni Schiedam. 10 juni Almere, 19 juni Den Haag, 21 juni Amsterdam, Meervaart.
0: Waar gaat het over?
2: Kaseko in concert, en zoals men weet, Kaseko in concert, muziek en cabaret met een hoog voetje van de vloer gehaald.
0: Mooi zo.
1: Bij een kieswatu heb je zo de small lobby. Apoko.
2: Misschien moet je daarmee eindigen.
0: AI.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Is maar lopen gevallen. Je moet ook. Dan denk je naar zo'n party door, even party komen.
3: Jullie zijn nooit op kwakken, hè?
2: Nee, dit is een theatershow. Is een theatershow.
3: Ja, maar bedoel je?
2: Nee, maar kwakoopt je toch?
3: Kwakoopt je?
2: Ja, toch?
3: Zit daar, waar zijn die oudere tijd? Nee. Beetje groter dingen.
1: Kwaku voetbal.
2: Nee, maar daarvoor moet je uitnodigen. Jij kan dat niet beslissen, toch?
3: Nee, hè?
2: Daarvoor moeten de mensen je uitnodigen, toch?
3: Ja, ik weet niet hoe het gaat.
0: Bellen, welkom.
4: Ja, ik wil meneer Bram heet vragen.
2: Ja, hoor.
4: Is die groep Alakondre Drong nog van NAX? Zijn ze nog actief?
2: De Alakondre Drong is nog zeer actief, maar het is dus geen Alakondre Drong van NAX. Het is wel vanuit velen van NAX opgericht, waaronder meneer Baren, Wilgo Baren.
4: Ja.
2: Ja, maar het is de Alakondre Drong bestaat er nog en ze doen het nog ontzettend goed.
4: Oké, okay. Het zou mooi zijn dat ze een keertje overkomen naar Nederland.
2: Ja, dus dan kijk ik richting Normen. Maar moet een beetje meer van dit soort dingen.
0: Ja, dat is waar. We zijn ervoor.
2: Ja.
0: Oké, dankjewel hoor.
4: Ja.
0: Goed. Ajuru Dora, we gaan naar Nyonsu, ja. En dan ben ik op zo'n mino combo kamek paneel, maar ook Lukusuma. De in staat verdwijnt.
3: Jongen, is dat een vrouw nog een bakker?
0: Luister maar, zo gaan naar het nieuws. Hij zit zo bij u terug.
3: Heeft een mooie koptelefoon gekocht.
0: Tot zo.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De dreigementen van Rusland aan ambassades in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn door bijna 50 landen veroordeeld. Dat staat in een gezamenlijke verklaring van onder andere Japan, Zuid-Korea en Europese landen. Rusland roept diplomaten en burgers op om zo snel mogelijk Kiev te verlaten, omdat het besluitvormingscentra en commandocentra zal gaan aanvallen. Meerdere landen, waaronder ons land, hebben vanwege deze dreigementen de Russische ambassadeurs op het matje geroepen. Een appartementencomplex in Ridderkerk is ontruimd omdat er koolmonoxide is vrijgekomen. Twee bewoners zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het hele gebouw wordt geëvacueerd zodat de oorzaak van het lek gezocht kan worden, dat meldt de veiligheidsregio Rotterdam. Op meerdere verdiepingen is een te hoge koolmonoxidewaarde gemeten. De bewoners van de 70 appartementen van het complex Tourmalijn worden opgevangen in een sporthal. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, mag nog niet vertrekken uit de haven van Rotterdam, omdat het volgens de GGD extra schoongemaakt moet worden. Vorige week ging het schip naar Tenerife, waar het aanmeerde nadat 3 opvarenden aan het virus overleden waren. Anderen werden geëvacueerd en de Hondius ging naar Rotterdam om gedesinfecteerd te worden. Voor het kan vertrekken vindt de GGD na inspectie dat er aanvullende schoonmaakoperaties nodig zijn. Winkelketen Zeeman sluit dit jaar 51 winkels in Spanje, Duitsland en Frankrijk en stopt daarmee in Portugal en Oostenrijk. Het bedrijf wil de organisatie efficiënter inrichten, dubbel

0: werk voorkomen en processen soepeler laten verlopen. Tot 2028 gaan er zo'n 150 winkels dicht, maar over een jaar of drie moeten er 60 zaken van de budgetketen minder zijn, want er worden ook nieuwe vestigingen geopend. Zeeman had vorig jaar 1388 winkels in 8 landen met een omzet van 984 miljoen euro. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Dan staat er een matige wind uit het noordoosten. In het noordwestelijk kustgebied is die wind soms vrij krachtig. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Vanuit onze eigen Alakloro, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op Mart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
2: Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer...

0: Tifien.
1: Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bonstraat nummer 27 tot 29 bestaat 40 jaar. Ja, anno potenti wiki, anno potenti moon, na potenti lange lange jari. Jawel, betrouwbaarheid, goede service, standvastigheid en vriendelijkheid naar Wiering Ade. In het jubileumjaar geven ze aan vaste klanten, toekomstige klanten, korting, tapoe korting bij juwelier Wiering. Hallo, hallo, luister nog. Ja, ba ouro boei voetant eusje niet ook. We jere, if you want sharing, Wiering e bayeng, me if you want ni, ye me gwa mooi ketiteng, wa ye silinga, ja. Juwelier Wiering aan de Ferdinand Bosstraat 27 tot 29, 1072 LB in Amsterdam. Telefoon 020-671-1812. We zijn geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar de radio, ja, wens jullie Wiering een mooi succesvol jaar toe. En we bedanken jullie voor de jarenlange samenwerking en vertrouwen. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering, Weddenbosstraat, 27 tot 29. Anno Fortenti Moon, Anno Fortenti Wiki, Na Fortenti Jari. Hiep, hiep, hiep, hiep, hiep. Jullie Wiering.

0: 25 juni. In de line-up natuurlijk Melody Travelers uit Coroni, Suriname. Corona Band. Black Harmony. Amatara en Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30. Voor duurder. Op de volgende voorverkoopadressen. Merlin Bosa. Patteke. Botto. Café Het Baarsje. Café Kossu. Eethuis Ricardo. Travers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam. Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.
1: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door bij de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen.

Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Wout Hiegemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori Echatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De 2e maart Meet the People inzamelingsactie. Jutrape.

Hallo, dames en heren, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Dit is weer een andere aflevering van Mart op straat. Normen op het station Rijgersbos, vlak in de buurt van de Mediahub, Amsterdam Zuidoost. Mart op straat is een programma zonder vaste zendtijd. We kunnen elk moment binnenvallen met een tori, een eye-opener, iets bekendmaking omtrent Mart of gewoon iets dat gebeurd is. De verkiezingen zijn voorbij. De lokale verkiezingen, gefeliciteerd. Al de partijen die binnen zijn gekomen. Ik weet dat er hard is gewerkt. Bij sommige partijen, vooral bij één, heb ik regelmatig gezien op straat. Met hun trekkaar. Om te gaan flyeren. En het heeft geresulteerd in een bijzondere winst. Andere partijen ook in het land hebben ook hun aanhang aangewakkerd om voor ze te stemmen. En het resultaat is vreugdevol voor sommigen. En anderen zijn niet binnengekomen, net niet genoeg. Next time better luck, that life. Ze gaan door en wensen u ook natuurlijk en voor de volgende keer heel veel succes. Maar in ieder geval, degenen die nu hebben gewonnen, leuk. Een nieuwe uitdaging. U gaat uw best doen om vooral lokaal te kijken wat er afspeelt, zich afspeelt binnen de gemeenschap. En dat u daar gaat proberen dingen, onderwerpen bespreekbaar te maken. Het zal niet altijd even gemakkelijk zijn. Maar waar een wil is, moet er ook een weg zijn. Heeft eens een populaire Surinaamse politicus gezegd. Dat was de heer Jopie Adolf Bengel. Waar een wil is, moet er ook een weg zijn. En als het er niet is, dan kappen wij ons een weg. Leuk. Louis Barangasta. Ook Mart. Ziet en beweegt mee in de samenleving. Gelet op de politieke toestand in de wereld. Ik zeg het nog eens een keer. Gelet op de politieke toestand in de wereld. Maar ook vanwege de enorme populariteit van de lokale politiek heeft Mart zich voorgenomen om in elk stadsdeel te bemoeien met de toestand van onze luisteraars. Dat is het, ja. Gelet op de geopolitieke toestand in de wereld. Maar ook vanwege de enorme populariteit van de lokale politiek heeft Mart zich voorgenomen om in elk stadsdeel te bemoeien met de toestand van onze luisteraars. Niet gek, omdat wij na 40 lange jaren eindelijk tot de conclusie zijn gekomen dat Mart niet alleen op stadsdeel Zuidoost financieel kan rekenen, heeft Mart meer dan ooit de intentie om in elk andere stadsdeel een studio te beheren en met de buurtbewoners te communiceren. U hoort mij goed. Herhaling is soms ook goed. Nu we na 40 lange jaren eindelijk tot de conclusie zijn gekomen dat Mart niet alleen op stadsdeel Zuidoost financieel kan rekenen, heeft Mart meer dan ooit de intentie om in elke andere stadsdeel een studio te beheren en met de buurtbewoners te communiceren. Ook Almere of Weesp zijn mogelijke opties om onze ondernemende vleugels uit te slaan. Waarom doen we dat? We kunnen niet alleen concentreren op Zuidoost. Onze luisteraars zijn overal verspreid, wereldwijd. Maar als we praten over Amsterdam alleen, zijn er ook andere stadsdelen
die van belang voor ons kunnen zijn. Ook om de nodige potjes te openen. De subsidiepotjes. Waar nodig gebeuren ook andere situaties in andere stadsdelen waar wij daar een belangrijke rol kunnen spelen. Onze luisteraars zitten nogmaals niet alleen maar in Zuidoost. Ik ben de metro ingestapt. Die gaat zo meteen vertrekken. Maar ik zoek een plek waar ik rustig kan zitten babbelen met u. We hebben geconstateerd dat we te lang, te veel in Zuidoost geconcentreerd zijn. Terwijl in Amsterdam-West, vooral Noord ook, aardig wat bewegingen zijn. Oost, vooral stadsdeel Oost nu. Met de aanstaande komst van het Slavernijmuseum. Het monument staat er al. Java-eiland wordt straks een happening. Dus, Uchiso Srevi, we denken, we organisaties aan bestaan 40 jaar, moest braden vrij. En make it ching waar nodig. Ja, dat hebben we al gedaan. We hebben kleine radiostations geïnteresseerd om ook mee te doen. Ze doen hun best en helpen de boodschap te verspreiden. Maar Mart, lik Bijuan, Kokar en zo. We hebben Brado Vree. En met tra buurtbewoners, tra stadsdelen, Saptaku bestaan ook toe en bemoei. Daarom gaan we investeren in units, kleine studio's, kantoorruimtes in alle de stadsdelen, zodat we kan komen in aanmerking ook door die ding subsidiepatus aan de inderdaad foto stadsdeel, zo u wilt. Dat is hem. Dat is een boodschap die ik u moest doorgeven, zodat u niet schrikt wanneer u hoort dat Mart ook in Amsterdam-West zit. In Amsterdam-Oost, Noord, Weesp, Almere. Kan, Zuid, Dapo Bedekba, Bimere, Zuidoost. Dat na een invalsbasis, Dapo is maar voor de mazaal. Maar we vergeten de ons aan de ook toe in de tra. Stadsdelen, Sané Passade en onnodig medium, like Mart, een platform. We moeten ook anderen in de gelegenheid stellen om gebruik te maken van onze mogelijkheden. Dus, naar Bosco Pudici, Dosabi, Tak Mart, Echenji Fessi, Usamusu, omdat na grond tapu, het draait zo. Sabaku me kempo ku. Na grota pe drai so. En lek organisatie. Ja, bi drai go tu. Luisteraars, u bent geïnformeerd. U gaat het merken. Wij roepen ook collega's, toekomstige collega's in stadsdelen. Om ook een bijdrage te leveren. Want misschien is het gemakkelijker voor u om in Amsterdam-West Mart te joinen. In Oost, Zuidoost, Noord, Zuid, Alassee, Oudweng met een Chimchim kantoor, Chimchim studio's. Vanaf in alle stadsdeel gewoon gebouw, maar wij hier op Ching camera. Als u ook een woning hebt met ruimte, pika takere je hier Mart, je die Mart een occasie voor met een studio in die. Natuurlijk, beveiliging Alassane Moesboom. Dat we gewoon dat we zitten, hoe studio dat we naar je vinden, al die. We met dat programma mogen vanuit, zodat na techniek. Het is zo, maar het moet een ruimte zijn per uno, maar store us revi. Un store you, un store uno. Dat we kan dat altijd. Want radio tegenwoordig, die kan met geen voor Alassane komen. Want die ruimte heb van Oudo Asari. Met qua studio daarbij. Ik hoop dat ik u weer via onze kanaal Mart op straat ook heb geïnformeerd met deze Oskopoe.
kijkt u niet vreemd op. Na zo alibi de lexam takikba, na zo grond ap en draai. Maar takik grand tangi voor die potjes je arki. En is aan plak aan om je wande. Anomi wa wande. Anomi wa wande.

0: Deze oordopjes laten je precies horen wat mensen over je zeggen in een andere taal, zonder dat ze doorhebben dat jij het begrijpt. Je doet ze in, iemand spreekt.
1: This wonderful song called Better Day. You know who's coming? Lee Andrea Johnson. Yes, he is.

0: Het is maandag. En het is 25 mei en rechtstreeks vanuit de studio van Radio Mart is het tijd voor de Heren van Stand. Ja, en iedereen die vroeger vaker in de clubs kwam, herkent hier op de achtergrond de Commodores met het nummer Brick House. Ik ben samen met Vito Boer nu gastheer tot klokslag 10 uur. Op een mooie zomeravond, het zonnetje schijnt, de deur staat open. Onze collega's Marita, Cynthia en Norman zitten nog lekker even buiten te genieten van de zomerzon. Wij zitten hier binnen. We do the heavy lifting, zoals ze dat in ieder geval zeggen. En ik begin maar even om te vragen van Vito, hoe gaat het met jou, jongeman?
1: Goed hoor,
0: ja?
1: Weer.
0: Ja?
1: Dus, jawel.
0: Ja, je hebt tweede Pinksterdag.
1: Ja.
0: Hoe laat was je naar de kerk vandaag?
1: Nou, niet vandaag, gisteren.
0: Nee.
1: Ik weet het. Ik heb jou niet gezien, jammer.
0: Nee, ik was er waarschijnlijk weer vroeger of zo. Dan ben je laat gekomen, volgens mij.
1: Het is niet vroeger. Het is
0: nee.
1: Dus ik kan niet vroeger.
0: Oh, nou, ja.
1: het is niet een inloophuis.
0: Ja, maar het is op uitnodiging waar ik naartoe ga.
1: Oh,
0: dus
1: dat is uitnodiging.
0: Ja, uitnodiging.
1: Oh, jij zit backstage. VIP.
0: VIP wil ik niet zeggen. Maar het had wel iets met wijwater. En het had wel een soort rol. Het had wel een functie.
1: Maar je was er dus wel.
0: Huh?
1: Oh, je was het dus wel.
0: Ik was er.
1: Oké, nee, ik heb je niet gezien, maar misschien zit je op andere plekken.
0: Ik was er lichamelijk en ik was er in geest. Hè?
1: Oh, dat is belangrijk. Het laatste is vooral belangrijk.
0: Ja, het is een combinatie van die twee. Ik doe geen half werk meer. Hè?
1: Okay.
0: Het lichaam alleen is niet genoeg.
1: Oké, okay. maar dan waarom was je er met Pinksteren? Wat is Pinksteren voor jou dan?
0: Wat Pinksteren voor mij is?
1: Ja.
0: Het is wat het ook voor jou is.
1: Oh, oké, ik weet al genoeg.
0: Wat het ook voor jou
1: vrije
0: is, Vito?
1: Huh? Vrije dag.
0: Nee, toch? Zondag is altijd een vrije dag. Okay. Nee, dat kunnen we niet zeggen.
1: Nee, maar ik vraag het gewoon even. Ik wil gewoon even je algemene kennis even weten.
0: Mijn algemene kennis op dat gebied?
1: Ja.
0: Je moet me even helpen, of niet? Oh, deze. Ja, je zal me even moeten helpen met Pinksteren.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Nou,
1: de openbaring van de geest.
0: De openbaring van de geest?
1: Ja.
0: Ik zit hier. Of, oh, nee, je bent niet over mij natuurlijk.
1: De heilige geest?
0: Nee, wat? Oh,
1: ja.
0: Ja, soms word ik wel eens zo genoemd, maar ik probeer daar wel een beetje dus de tegendruk uit te geven, maar ze hebben daar meestal niet over mij.
1: Oké.
0: Maar ik denk dat onze directeur Norman die voorbij loopt, die weet wat Pinkster inhoudt, toch of niet?
1: Ik denk het ook.
0: Wat zijn we? Nee?
1: Nee?
0: Oh? Nee?
1: Christelijke
0: Nee? Je bent niet naar de christelijke basis school of... Hinderstaanse school.
1: Oh, oké.
0: Je bent meer Diwali, hè? Oh, dat werkt. Oké.
1: Daar kunnen we wel voor vragen.
2: Ik ben een geloofsneutraal.
0: Geloofsneutraal.
1: Oké.
0: Huh? En er worden woorden geboren hier vanavond inderdaad. Oké. Van Pinksteren wist ik het niet zo goed. Nee.
1: Okay. En,
0: maar, kijk, ik ben sportief, ik heb me ook niet zien googelen, toch?
1: Nee, dat klopt.
0: Zo ben ik ook weer, hè?
1: Ja,
0: dus daar mag je inderdaad ook wel iets van zeggen.
1: Ja.
0: Vito, eventjes snel, recap, hè? Dus het seizoen zit er een beetje op, alleen de Champions League finale wordt nog gespeeld.
1: Ja, komende zaterdag.
0: Komende zaterdag. Ik moet altijd even wennen aan die finales op zaterdag nog steeds, gek genoeg.
1: Ja, en volgens mij is deze ook om 6 uur, dacht ik, of zo.
0: Ja, dat zal weer met wereldwijd te maken hebben. Interessante wedstrijd of denken we dat het gewoon een race is?
1: Nou, Arsenal, Paris is een mooie wedstrijd.
0: Ja?
1: Ja.
0: Verwacht jij zo'n wedstrijd als Paris als je met tegen Bayern München?
1: Nee, dat niet.
0: Nee?
1: Ik denk niet dat Arsenal zodanig druk gaat zetten. Nee, dat denk ik niet.
0: Nee, dus die zullen meer achterover gaan leunen.
1: Ja.
0: Doe ze even een wilde gok. Gewoon eventjes een voorspelling.
1: Ik denk toch wel een 3-1 voor Paris, hoor.
0: Oh, 3-1. Dat geeft niet echt aan dat je ze hoge kansen toedicht.
1: Nee, hoe ik de laatste tijd Arsenal heb zien voetballen.
0: Ja.
1: Denk dat ze het zwaar gaan krijgen.
0: Een beetje betandvlees, hè, zag het eruit.
1: Ja. Dus, in het begin van het seizoen, de eerste helft, speelden ze goed, maar...
0: Nou, ik moet ook wel zeggen dat de andere ploeg het een beetje liet afweten, ook in het begin.
1: Ja.
0: City struggelde.
1: Ja, maar zij hadden toen ook weinig. Als zij gewoon fit zijn en zo is Arsenal, kan het een goed team zijn.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment hadden ze het best wel, weet je, met blessures, bepaalde plekken, weet je, met reserve. Dan ging het moeizaam.
0: Ik denk 2 voor Paris.
1: Dat wel. Maar ik denk wel dat Paris hem wint. Weer, wederom.
0: Uiteindelijk, ja. Ik kan me bijna niet voorstellen dat ze hem niet winnen.
1: Maar volgens mij voor de Champions League heeft volgens mij geen enkele ploeg hem 2 keer achter elkaar gewonnen.
0: Jawel.
1: Champions League, hè?
0: Jawel. Vito.
1: Ja?
0: Vito.
1: Wie dan?
0: Kijk, dit zijn soms momenten dat ik twijfel als ik deze uitzending moet gaan voortzetten. Bij zo'n gebrek aan essentiële basiskennis. Hè?
1: Nou ja, ik weet het niet.
0: Dat je nog durft te zeggen wie dan? Hè?
1: Wie heet hem dan? Wanneer was dat? Verleden jaar of zo?
0: Nee, dat was niet verleden jaar. Maar als je vraagt wie hem twee keer achter elkaar heeft gewonnen, dat is natuurlijk Real Madrid. Wie anders?
1: Ja?
0: Ja. Wist je dat niet?
1: Nee, dat wist ik niet.
0: Nou, weet je, er zijn mensen ontslagen, hè, voor zo'n gebrek aan zulke basale kennis. Dan kom je wel met je tweede Pinkster, daar kom je uitzetten. Maar dit is wat je niet weet.
1: Oké, okay, maar goed, dat is dus wel zo. Achter elkaar dus gewoon.
0: Achter elkaar, natuurlijk. Wie anders?
1: Nee, ik...
0: Nee, maar wie anders, Vito?
1: Je houdt toch even op
0: met niet, ik bedoel, Barcelona, oh nou, die hebben 11 jaar hem niet gewonnen, dus dat kan niet.
1: Ja, nou ja.
0: Nou, wie anders?
1: Oh ja, ik zie het, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik,
0: Daarom, we hebben nu de cup uit. Die lenen we nu uit eventjes naar iemand anders. Maar voor de rest is die van ons.
1: Ja. Nee, maar goed. Ik weet de Europa Cup, hè. De Europa Cup 1 toen nooit.
0: Ja, natuurlijk. Maar ik bedoel, de enige die met achter elkaar gewoon twee keer dat zijn. Dat is natuurlijk Real Madrid. Toevallig ook met het afscheid van Carvajal even het erelijstje langs gegaan.
1: Want hoe lang heette de Champions League nou?
0: Ik weet het eigenlijk niet. Wij hebben dat natuurlijk heel bewust meegemaakt. Dat de Champions League, dat de Europa Cup 1 op een gegeven moment. Je had Europa Cup 1, Europa Cup 2 en je had de UEFA Cup, toch?
1: Ja.
0: En op een gegeven moment is dat geworden dus de Champions League.
1: En ook in poolfases werd gespeeld.
0: Ja, en de wat is die andere weer? De
1: Europa 2, toch?
0: Nee, toch? Die heeft geen Europa Cup 2.
1: Laatst is de Conference League.
0: De Conference League.
1: Die is er pas bijgekomen, volgens mij 3 jaar of zo.
0: Ja, maar die noem jij de Confetti League, toch?
1: Ja.
0: Die noemde jij vooral de Confetti League toen Ajax er niet in speelde. Maar tegenwoordig word ik het iets minder in de mond. Wordt het iets minder in de mond genomen.
1: Ja, hè? Nu wordt het ietsje minder.
0: En trouwens, het is helemaal niks mis mee met een uitwedstrijd in Wit-Rusland. Toch? Of vlakbij de Poolcirkel.
1: Nee, is niets mis mee.
0: Een club met allemaal medeklinkers. De eerste 3 letters van de naam zijn medeklinkers, toch?
1: Dat je denkt van wie is dat?
0: Maar er is niks mis mee. Ja, FC Sheriff.
1: Ja, precies. Nou, 3 dag of zo.
0: Ja. En het beroerde is, je kan toch een lelijke zeper aanlopen, hè? Daar.
1: Je moet vooral in december.
0: Ja, december. Waar die mannen,
1: wanneer het min 15 of zo.
0: Precies.
1: Ja, nou, Feyenoord is in de finale een keer gekomen.
0: Dat klopt, ja.
1: Toen stond heel Nederland helemaal.
0: Maar was niet de Conference League?
1: Jawel.
0: Nee.
1: Tegen AS Roma. Volgens mij was het Conference
0: League. Nee, dat was...
1: Was niet de Europa League.
0: Dat was de Europa League.
1: Feyenoord is nooit ver gekomen.
0: Feyenoord heeft toch de Europa League gewonnen? Ga eens even googlen, jongen.
1: Ja? Nee, toen heette het nog geen Europa League.
0: Nee, die keer toen de Japaner zo'n hoofdrol opeiste en Van Hooijdonk vrije trappen erin schoot.
1: Dat was lang geleden. Dat was nog voor de Champions League Europa League.
0: Ja, ik denk dat het Europa League was. Nee, ja, ik weet het zelf ook niet meer, hoor. Maar...
1: Nee.
0: Nee?
1: Okay. Nee, maar ze hadden ook een keer finale. Dat was toch tegen AS Roma. Tegen, volgens mij, Mourinho AS Roma.
0: Was het AS Roma?
1: Ja. Toen hebben zij ook een keer... finale gespeeld.
0: Okay.
1: Volgens mij was Slot toen de trainer, dacht ik.
0: Nee, toch? Onder Slot hebben ze toch niet de finale? Die hebben ze niet gewonnen, onder Slot.
1: Nee, ze hebben hem ook niet gewonnen.
0: Maar onder wie was toen trainer toen ze hem wel wonnen? Toen Van Hooijdonk in de hoofdrol was?
1: Borussia Dortmund, dacht ik.
0: Daar speelde Ono, die Japaner op het middenveld, toch?
1: Ja, 2001-2002. Volgens mij was... Toen was Slot niet trainer.
0: Nee,
1: toen ze verloren.
0: Ja, voor mij voetbalde Slot nog wel, of ik zelf ook niet.
1: Toen ze wonnen was het die schoonvader van Bommel. Van Marwijk.
0: Oh, Van Marwijk was toen de trainer inderdaad. Ja. Oh, ja.
1: Ja.
0: Dat kan ik me nog herinneren, ja.
1: Conference League hebben zij ook in de finale gespeeld, volgens mij, hoor.
0: Wie, Feyenoord?
1: Ja, Feyenoord.
0: Ik dacht eerst dat Ajax.
1: In 2021-22...
0: Ja.
1: Volgens mij hadden ze met 1-0 verloren van AS Roma.
0: AS Roma, oh nee. Ja. Die wedstrijd hebben waarschijnlijk geen grote indruk op me gemaakt.
1: 25 mei 2022, ja. Is dat?
0: Okay.
1: Toen hebben ze het net niet gewonnen toen.
0: Okay, maar je zegt dus Paris Saint-Germain, gedoodverfde winnaar?
1: Als zij gewoon op hun niveau spelen, dan wel. Al weet je het natuurlijk nooit. En finale kan soms heel verrassend zijn.
0: Nee, dat
1: vaak zijn het ook geen mooie wedstrijden.
0: Nee, maar ja, je weet nooit. Ik bedoel, er is wel een ploeg die wil voetballen. Het is natuurlijk heel jammer dat die wedstrijd tegen Bayern München... dat geen finale wedstrijd was.
1: Ja.
0: Real Madrid-Bayern vond ik ook een geweldige wedstrijd. Nou, trouwens ook van Atletico Madrid, hoor. Die halve finales die waren ook geweldig. Nee. Die kwartfinales waren ook geweldig, hoor. Dus ik denk echt wel dat we nog wel getrakteerd zijn geweest op goed voetbal.
1: Het is jammer dat het geen Paris Saint-Barcelona is.
0: Nou ja, maar Barcelona is niet, helemaal niet een ploeg die daar regelmatig in uitblinkt. Dus ik hield er nee, nog rekening mee.
1: Maar zelf voetballen, weet je, zij kunnen zich onder druk uitvoetballen. En dat kan AS Roma ook als de beste.
0: Dus nou, had Barcelona dan moeten doen in de Champions League. Het is er niet gelukt, dus
1: ze hadden gewoon pech. Dus dat is
0: ook pech noemen we dat
1: rode
0: nu.
1: Rode kaart ook. Tegen
0: nee, terecht de rode kaart.
1: Atletico Madrid. Dus ja, dat soort pech.
0: Toch
1: ja,
0: terecht.
1: Met 10 man te spelen. Ja, en dan word je uitgeschakeld.
0: Nou, ze stonden ook voor. Hè? Ik bedoel, ook nog een keer bij Atletico spelen kwamen ze voor. Het is de veerkracht van Atletico die ze er daar zomaar heeft gedaan.
1: Ja, en dat is jammer.
0: En toen konden ze zich

0: daar niet onderuit spelen. Dus ja, maar ja, dat is eigenlijk al een soort... is dat 11 jaar het geval?
1: Ja, daardoor wist je al dat Atletico ook niet de finale zou gaan halen. Want je weet gewoon, dat is niet een ploeg die in de finale zou...
0: Nou ja, het kan. On the day kunnen ze natuurlijk wel wat doen. Maar het kostte natuurlijk ontzettend veel moeite om verder te komen. Ja, ik denk dat het net even een brug te ver voor ze was. Ja. Al moet ik zeggen dat de kansen er wel waren voor ze.
1: Nou goed, als je nu kijkt, ze zijn toch kampioen geworden.
0: Ja.
1: Dus dat is wel mooi.
0: Dat is leuk voor Barcelona inderdaad. Ja.
1: 8 spelers zijn geselecteerd voor Spanje.
0: Ja, voor Spanje inderdaad.
1: Voor Real Madrid, hoeveel spelers?
0: Nul.
1: Het is wel een 8 voor Barcelona.
0: Ja, voor Spanje inderdaad wel. Maar daarentegen is Real Madrid natuurlijk bij andere landen natuurlijk wel dik vertegenwoordigd.
1: Het is een Spaanse ploeg, hè? Dus ja, dat is toch wel erg. Spaanse ploeg.
0: Nee, dat denk ik niet.
1: Ze hebben wel Spaanse spelers.
0: Nee, Real Madrid is een ploeg van de wereld.
1: Ja, maar ze hebben wel Spaanse spelers.
0: Ja, die hebben ze wel, maar ze hebben een ploeg van de wereld.
1: Daarom wilden ze in een soort Super League uitkomen. Maar
0: Real Madrid
1: is
0: al lang niet meer een Spaanse ploeg. Het is een wereldploeg.
1: Ja, maar ze
0: met miljoenen. Ik zit trouwens er hard over te denken om lid te worden.
1: Ja?
0: Ja.
1: Waarom? Je bent ook nooit lid van AC Milan geworden. Dus,
0: nee, ik ben geen lid geworden van AC Milan.
1: Ineens wil je van Real Madrid lid worden.
0: Nee, maar kijk, met AC
1: Milan... Als je geld te veel hebt, kan je dat doen.
0: Nee, AC Milan, daar heb ik toch wel... Nee. Dat was een pijnlijke scheiding geweest. Dus,
1: het is een pijnlijke scheiding geweest.
0: Nee, nou, bijna wel. Maar nee, ik heb me daar niet helemaal zo dank bij. Ik heb er ook even van moeten herstellen. Hè?
1: Het is wat, hè? Weet je dat weinig... Stel in Suriname, je bent een tijdje voor Robin Hood. En ze draaien niet, dan ga je voor Transvaal. Dat kan gewoon niet.
0: Nee, maar zo is dat niet gegaan.
1: Nee, maar dat kan gewoon niet. Dus je hebt slechte jaren. Dat is dus nu. Ajax heeft slechte jaren. Gewoon al 3 jaar lang of zo.
0: Hoeveel jaar zei je? Hoeveel jaar? 3. Ja.
1: Dan denk ik, nou, dan ga ik nu voor PSV zijn. Nou,
0: zo gaat het helemaal niet. Het is bijna een spiritueel proces te noemen. Want het is een fysieke scheiding, maar het is ook een spirituele scheiding. Ja, en daar heb ik een paar keer druk over moeten maken. Ik heb erover moeten nadenken. En natuurlijk, Real Madrid staat al op het vinkentouw. Dus ik bedoel... Dat
1: ze staat aan je te trekken.
0: Dat zeg ik niet, maar ik hoor het je zeggen. Ik hoor het je zeggen. Ja. Mij heb je niet horen zeggen. Dat staat maar aan het...
1: Links en rechts ben je getrokken.
0: Nee. Ze staat op het vinkentouw. Kijk, sinds Lori Cunningham, voor de kenners thuis dan in ieder geval... die denken, hey, Lori Cunningham, heb ik altijd een soft spot gehad voor Real Madrid. Ja. En natuurlijk ook toen Cedros daar terecht kwam. Een van mijn favoriete voetballers, Hugo Sanchez. Hè?
1: Ja.
0: Want toen ze in Nederland begonnen op te scheppen over de omhalen van Basten, dacht ik bij mezelf, ik heb er ettelijke gezien van Hugo Sanchez, de voetballende tandarts. Nee, ik had altijd wel iets met de flair. Pas bij me. Hè?
1: Ja.
0: Pas bij me. Ik herken mezelf daarin. En vandaar dat ze wel op het vinkentouw zaten. En dus ik had altijd de sympathie.
1: Dat je overstapt.
0: Maar ik moet
1: vind
0: je...
1: het zo raar, hè? Als
0: nee,
1: je zo...
0: nee, dat is helemaal niet. Nee.
1: Je hart ligt daar en nee. Dan ga je...
0: Nee. Dus op een gegeven moment bij Milan, het beleid, de ontwikkelingen, Berlusconi en het hele gebeuren eromheen. Ja, die hebben toch een beetje... En uiteindelijk, als je dus ook kijkt, is het een verstandige keuze geweest.
1: Ja, nou ja, ik weet het niet.
0: Dus,
1: het is een veilige keuze geweest.
0: Nee, het is geen veilige keuze. Ik bedoel, als ik zeg Lori Cunningham, toen volgens mij had jij nog niet eens een luier aan. Aangezien ik ouder dan je bent. Misschien was je er nog niet eens.
1: Je
0: zweefde volgens mij nog ergens in en dan weet ik veel waar je zat. Maar je zweefde ergens tussenin. Ja, en nee, maar dat is het. Maar dat meen ik echt. Een van de spelers die me absoluut gefascineerd heeft, is Lori Cunningham. En weet je waarom dat vooral ook was? Omdat Engelsen vooral bekend stonden dat ze heel weinig techniek hadden.
1: Ja.
0: En Lori Cunningham begenadigd speler was. Maar oké. Okay. Real Madrid, ik ga dus kijken als ik lid kan worden. Hè? Want ik wil ook stemmen. Hè?
1: Ja,
0: er komt een nieuwe president. Er komt een.
1: Gaat hij nou zeker weg? Of je kan ook voor hem stemmen?
0: Ik kan voor hem stemmen. Voor mij gaat hij wel meedoen. Maar er is concurrentie. Er is een nieuw consortium is er gekomen. En die hebben zich gemeld.
1: Met
0: om,
1: bekende spelers?
0: Nou, of bekende het is nog namen? Niet. Dat gebeurt pas later volgens mij een beetje. Aan de andere kant denk ik, het is heel lastig voor Real Madrid om met spelers te gaan pronken, want de meeste hebben ze al. Dus ja, waar moet je ze dan vandaan halen?
1: Ik denk wel dat er een grote uitverkoop gaat komen.
0: Jawel, we gaan natuurlijk. We gaan doorselecteren.
1: Schandalig jaren.
0: Alaba is gestopt. Carvajal is gestopt.
1: Nou, gestopt. Die moet weg.
0: Gestopt.
1: Ze moeten weg.
0: Ja, maar kijk, bij ons, bij Real is het zo, dus als je

0: zich te kwalificeren voor de Champions League. Hè? Nico Paz, een jeugdproduct durf ik niet te zeggen. Hij is een Argentijn. Ja, dus we zullen eventjes moeten gaan kijken. Maar dat is niet het voornaamste probleem vooraan. Het probleem zit voorin. Voor de een zijn een heleboel handtekeningen opgehaald dat hij weg moet gaan. De andere, waar jij niet zo van houdt, Vinicius. Heb ik niet gehoord dat er zoiets is gaande geweest. Heb jij dat ook, Koen?
1: Nou, als ze willen, kunnen ze Kilian verkopen. Doe maar.
0: Ja, maar wie gaat hem kopen?
1: Genoeg.
0: Wie, zoals?
1: Zet hem maar gewoon in de
0: Maar zoals wie?
1: De Premier League zijn er genoeg ploegen.
0: Maar wie?
1: Newcastle, Menu. Er zijn genoeg ploegen die hem gaan willen.
0: Ja, maar die gaat toch helemaal. Mbappé gaat toch nooit van zijn levensdag naar Newcastle?
1: Waarom niet? Die hebben er wel een goed project.
0: Ja, toch op.
1: Die hebben een goed project.
0: Ja, toch op. Het project stagneert maar van Newcastle.
1: Nee.
0: Nee, dat is een stagnerend project van Newcastle. Ze moeten doorpakken. Het is een beetje onaantrekkelijk om in Newcastle te gaan voetballen. Het heeft niet de sexy uitstraling van...
1: Menu kan ook.
0: Nou, Menu denk ik ook niet.
1: Jawel.
0: Menu is niet daar op dit ogenblik. Nee.
1: Jawel, totaal ze hebben zich geplaatst.
0: Nee, dat wel, maar ze zijn nog niet daar financieel. Want ze hebben nog veel te veel dingen te doen. Ze hebben een stadion wat uit elkaar valt. City zou nog kunnen, maar als je Haaland hebt, ga je het niet doen.
1: Nee.
0: Toch?
1: Precies.
0: Nou, Liverpool gaat het ook niet doen. Want Liverpool moet eerst nog maar eventjes komen herstellen van deze tik. In Duitsland zou Bayern München, nou ja, met Harry Kane hebben ze geen enkele reden, nog aanleiding. Italië kan hem niet betalen. Houdt een beetje op. Ja, Al Hilal misschien of zo, die zou hem kunnen aantrekken. That's it.
1: Gaat hij naar Barca? Lewandowski gaat weg. Ga maar. Ik vind eigenlijk dat hij die stap moet maken.
0: Nou ja, kijk, wat ik wel, en daar probeer ik voor te gaan liggen.
1: En als je hem toch niet wilt, nee, maar luister, als je hem toch niet wilt, dan gaat de prijs natuurlijk omlaag.
0: Nou, aan de andere kant moet ik...
1: Want je wil niet een man die zoveel... heeft gekost en zoveel verdiend, gewoon op de bank houden.
0: Ja, maar ik denk dat hij ook niet weg wil.
1: Nou ja, weg wil. Ik denk niet dat hij weg moet.
0: Nee, ik denk niet dat hij weg wil. Dus dat is weer een ander ding.
1: Wel
0: hoor ik dat er veel beweging rondom Endrick is richting Barcelona.
1: Nou, dat kan.
0: Dat zou trouwens voor hem een geweldige keuze zijn. Al moet ik zeggen dat ik ontzettend genoten heb van zijn spel bij Lyon.
1: Endrick kan nog niet eens tippen aan Mbappé.
0: Nee, maar dat is nogal logisch. Maar hij is ook een stuk jonger dan Mbappé.
1: Ja, maar ook niet op die leeftijd. Toen Mbappé op die leeftijd, dat was hij al beter.
0: Nou, maar
1: hij gaat nooit zo goed worden.
0: Nou, misschien hoeft hij niet zo goed te worden. Maar hij kan misschien wel een betere teamspeler worden. Waardoor hij beter is voor het team.
1: Teamspeler. Ja. Als je ziet al hoeveel hij heeft gescoord. Hoe vaak Kilian Real heeft gered afgelopen jaar. Is onvervangbaar. En dan kunnen ze weg.
0: Nee.
1: Dan gaat
0: hij
1: iemand anders moeten scoren.
0: Dat vind ik een kortzichtig iets. En weet je waarom? Kijk, Kilian speelt bij Paris Saint-Germain. Met Neymar en met Messi. Het lukte niet. Neymar en Messi gaan weg, toch?
1: Ja.
0: Kilian blijft over. Scoort heel veel doelpunten, maar weer niks. Real Madrid won in de tussentijd gewoon rustig.
1: Nee, maar
0: pap.
1: Het is een opbouw.
0: Dan vervolgens gaat Kilian stapt over naar Real Madrid. En dat is het moment dat Real Madrid niets meer wint.
1: Ja, dat klopt. Maar
0: dus onvervangbaar.
1: Dat zeggen de Champions League. Maar nogmaals, een wereldtitel die heeft niemand volgens mij bij Real op zijn naam staan. En dat is veel groter.
0: Een wereldtitel? Natuurlijk is Carvajal wereldkampioen geworden. Wat doe je nou?
1: Zo, wanneer is hij wereldkampioen?
0: Speelt een Spaanse international.
1: Ja, maar toen de tijd speelde hij niet.
0: Hij speelde gewoon in het team.
1: Nee.
0: Natuurlijk wel.
1: Ramos was het toen rechtsback.
0: Nee, Ramos is nooit rechtsback geweest. Kom op. Nou. Ik weet niet waar jij hebt gekeken.
1: Toen de tijd wil hij zo begonnen.
0: Je moet je PlayStation updaten. Want
1: wanneer is Spanje voor het laatst kampioen geworden?
0: Nee, wereldkampioen.
1: Ja.
0: Even kijken, de laatste hebben ze verloren, die finale.
1: Tegen Nederland.
0: 8 jaar geleden. Ja, er zit een soort knip in, omdat Qatar ertussen
1: tegen
0: zat.
1: Tegen Nederland. Toen speelde hij.
0: Wie?
1: Toen tegen Nederland.
0: Carvajal? Hij staat in ieder geval in de selectie.
1: Nu gaan we het niet groter maken.
0: Nee, tijdens die campagne heeft hij gespeeld.
1: Ja, maar in de finale.
0: Absoluut. Ja, ik weet niet, als hij in de finale heeft gespeeld.
1: We hebben het niet over recensies.
0: Nee, maar maakt niet uit. Hij maakt de deel uit van de selectie. Nee, ja, niet flauw doen. Niet flauw doen.
1: EK heb je ook
0: dus kom maar niet zeggen van...
1: Heb
0: dit
1: je ook wel mannen gehad dat je denkt van... Oh, speel.
0: Nee. Er zijn nooit zomermannen. Er zijn nooit zomermannen.
1: In de selectie toe.
0: Ik kan Carvajal ook niet een zomerman noemen. Houd toch op, jongen. Nee. Carvajal is een topspeler. Heb je wel eens zijn erereeks gezien?
1: Ja, nou ja, dat is als je
0: zes
1: daar
0: keer,
1: speelt.
0: Zes keer Champions League. Wat zeg je?
1: Ja.
0: Wat zeg je?
1: Maar als je daar speelt, dan lukt het wel. Ja.
0: Waarom? Omdat de rest zo zwak is.
1: Ja, nou ja, dat klopt.
0: Nee, maar Vito, even serieus. Dit is een man met een... Als die man een Barcelona-speler was geweest, liep je niet te kwijlen volgens mij.
1: Ik kijk het hierna, hij is nog nooit wereldkampioen geworden.
0: Wie? Carvajal?
1: Ja.
0: Oké, okay. Nou, misschien moet ik je
1: dus
0: die geven.
1: Excuses aanbieden, want nou, het is hier nog nooit.

0: dat is hij nog nooit geworden.
1: Excuses aanbieden doe ik niet
0: heel snel. Hij is wel een keer Europees kampioen geworden in 2024.
1: Ja.
0: Maar hij is nog nooit wereld. Want toen was hij er toen nog niet eens. Ja, toen speelde, wereldkampioen was hij er niet eens.
1: Hij speelt altijd. Maar nee. Ik dacht dat hij in dat team. Toen was hij misschien 12
0: of zo.
1: Kijk, en soms doe ik het een beetje expres om je ook nog wat ruimte te geven. Hè? Want het is goed voor de conversatie.
0: Dus nogmaals, er is niemand in Barcelona, in Real Madrid, die en Europees kampioen en wereldkampioen zijn geweest. En
1: maar
0: wereldkampioen,
1: kijk hier.
0: Luister, wereldkampioen is hoger dan Champions League, hè?
1: Ja, maar, laten we eerlijk zijn. Maar dat kan je toch niet vergelijken? Nee, want je kan alleen maar
0: Bijvoorbeeld ook niet de beste. Dan zeg jij ook van, ja, maar hij is wereldkampioen geworden.
1: Nee, maar niet alleen.

0: World Cup. Nee, wacht. 6 keer UEFA Champions League gewonnen. 5 keer de UEFA Super Cup. Moet ik doorgaan? 4 keer de Primera División. Division gewonnen. De Copa del Rey 2 keer. De Supercopa in Spanje 3 keer. Hè? Ja. Deed hij dat, de UEFA EK onder 21 heeft hij zelf gewonnen. Nou, dat is gewoon een verschitterende...
1: Ja, maar kampioen is hij nog nooit geweest.
0: Nee, is hij niet geweest. Nee. Daar moet ik je wel gelijk geven in deze. Precies. En zo zie je maar, zo ben ik ook. Ik had ook kunnen doen alsof het een leugen was. Maar dat heb ik, dus dat doe ik niet.
1: Ja, nou, precies.
0: Dus nee, in dit geval zitten we een beetje lastig. Nou, Dien Huis heeft hem ook niet gered om geselecteerd te worden. Ja, dat moet je eventjes... zitten op de blaren. Nou moet ik wel zeggen dat ik nu met het wegvallen van Nico en Lamine Yamal... heb ik toch wel wat vraagtekens bij die Spaanse selectie, zeg ik in alle eerlijkheid.
1: Hoezo?
0: Nou, ik was nog niet helemaal overtuigd op alle fronten, moet ik eerlijk zeggen. En dat heb ik toch ook een beetje wel met Frankrijk gehad. Als je de selectie doorneemt, zitten er een paar spelers bij. Nee, het is een goede selectie over het algemeen, maar er zitten een aantal spelers bij. Nee, waarvan ik dacht, nou... dat is toch niet wat het een aantal jaar geleden was op de een of andere manier.
1: Ja, nou ja.
0: Ja, vind ik wel. Wacht even, ik ga maar even bijpakken. De Spaanse WK-selectie, toch? Ja. Even
1: ik
0: kijken.
1: Ik kijk even naar die finale toen tegen Nederland.
0: Ja.
1: Van Spanje. Ja, en dus wat ik zei, Ramos was gewoon rechtsback, hoor. Zo is hij ook naar Real Madrid gekomen, van Sevilla.
0: Centrumspeler. Ach,
1: Nee, Ramos is als rechtsback van Sevilla naar Real Madrid gekomen. En toen heeft hij in het Spaans elftal, want het centrum was Piqué en Puyol.
0: Ja.
1: En toen speelde hij gewoon rechtsback.
0: Nou, dat zou kunnen, maar bij Real Madrid... Oké, maar luister even terug naar de selectie. Jij zit in het verleden te hangen, ik kijk alweer naar de toekomst. Oké, de volledige WK-selectie. Unai Simon, dat lijkt me duidelijk. Atletico, Atletiek Club, David Raya van Arsenal. Je vergeet bijna dat hij ook een Spanjaard is.
1: Dat is een goede keeper, hoor.
0: Ja, John Garcia van Barcelona. Heeft het goed gedaan trouwens, die John Garcia.
1: Nu zeg je die over... Spanje, toch?
0: Spanje, ja. De keeper van Barcelona.
1: Ja, want jij vond Frankrijk ook minder qua selectie.
0: Er zitten een paar suspects bij. Oké. Verdedigers Pedro Porro van Tottenham Hotspur. We kunnen niet echt zeggen van dat die op een geweldige campagne terugkijkt. Dan hebben we Marcos Llorente. Ben ik een fan van. Atletico Madrid. Goede speler.
1: Is het middenvelder, toch?
0: Nee, verdediger. Hij is een wingback.
1: Zo'n blonde...
0: Die blonde, ja.
1: Die van Real komt.
0: Natuurlijk, weet ik
1: natuurlijk,
0: dat.
1: Natuurlijk
0: weet ik dat.
1: Maar goed.
0: Ja.
1: Zomer hebben ze hem weggedaan, maar goed.
0: Ja, maar we hadden beter toch? Ja, dus, hij speelde tijd voor Roberto Carlos, volgens mij al.
1: Ja.
0: Paul Cubarsí, Eric Garcia. Vind ik niet zo'n geweldige naam.
1: Veel mensen vinden hem wel. Wat heeft hij in City gespeeld?
0: Ik weet het. Ik heb hem nooit zo geweldig gezien. Ik vind dat hij ook een beetje makkelijk... In die 1-op-1 dingen vind ik hem niet zo sterk.
1: Cubarsí, die is ook pas 18 of zo.
0: Nee, maar die is goed. Maar Eric Garcia is wel suspect, vind ik altijd vaak. Ja. Dan hebben we Aymeric Laporte van Atletiek Club. Goede speler.
1: Ja.
0: Mark Cucurella van Chelsea.
1: Laporte komt van Barcelona af.
0: Weet ik niet als hij dat is, hoor.
1: Je hebt wel een Laporte die daar heeft gespeeld.
0: Ja, maar dit is Aymeric Laporte of zo. Ja. En volgens mij... Laporte is een naam die vaak voorkomt, hè. Dus daar moeten we een beetje mee oppassen. Maar misschien heb je daar wel gelijk in, hoor. Dat gaan we straks nog eventjes even checken.
1: En wie zit er nog meer?
0: Wacht even. We gaan even verder met wie we nog meer hebben. Dan hebben we Cucurella van Chelsea. Heeft een goede campagne gedraaid de vorige keer.
1: Ja,
0: maar...
1: Echt een beetje wild.
0: Je moet iets dichterbij komen. Ja, nee, toch ook niet, toch? Ja. Heeft het moeilijk gehad bij Chelsea, toch, uiteindelijk? Was een vaste waarde.
1: Ja, maar nu is hij wel basis elke keer.
0: Ja, hij is wel weer basis, inderdaad.
1: Ato
0: is wel...
1: komt niet aan de bak bij hem.
0: Wat?
1: Ato komt niet aan de bak.
0: Nee, Ato kan alleen geld verdienen. Maar hopelijk zit er een Gravenberg-scenario voor Ato weer. Maar hij moet niet te veel onzichtbaar blijven.
1: Want het is moeilijk natuurlijk, want nu komt er weer een andere trainer.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dat is wel lastig.
0: Ik denk dat Ato naar Portugal moet gaan, dat denk ik zelf. In Portugal zou die spelen. Bij Porto, Benfica, een van die teams. Weet je, waar die een behoorlijke campagne kunnen hebben, Europees. En waar die veel wedstrijden kan spelen. Portugal is altijd een goede basis geweest voor veel van die spelers. Alejandro Grimaldo van Leverkusen. Goede speler.
1: Ja, goed.
0: Ja, Mark Pubil van Atletico Madrid. Die kon ik me even niet herinneren.
1: Nee.
0: Maar dat zal wel een stug verdediger zijn, denk ik. Om het zo maar. Die Pubil kan ik me absoluut niet.
1: Nee.
0: Dan hebben we Rodrigo, van Manchester City.
1: Ja.
0: Subimendi Martin

0: Die Mandy en...
1: Die zijn goed, alle twee.
0: Ja, die zijn heel goed. Mikel Merino van Arsenal. Van Merino ben ik ook niet zo onder de indruk over het algemeen. Hoor.
1: Wat ik wel jammer vind, ja? Dat is een beetje aanvallen. Dat ze die Ceballos niet hebben opgeroepen. Maar omdat hij een soort ruzie heeft gehad, heeft hij op het laatst niet meer gespeeld. Ik vind dat wel een
0: Spaanse... Alleen Ancelotti wist daar goed mee om te gaan. Want die liet hem gewoon net genoeg spelen dat hij ook nog blij was. Ja, klopt. Ja, Ceballos is een goede speler.
1: Die kan hier gewoon op het middenveld.
0: Vind ik ook.
1: Maar op een gegeven moment heeft hij een ruzie met die trainer gehad.
0: Ja, maar dan nog kan je hem selecteren. Ik bedoel, het staat los van...
1: Hij speelde op een gegeven moment niet eens.
0: Ja, maar je weet wel wat hij kan. Hij speelt toch echt al een tijdje bij Real Madrid. Hij heeft toch niet uit te leggen dat hij kan voetballen.
1: Ja.
0: Dan hebben we Pedri, Gavi natuurlijk van Barcelona. Fabian Ruiz van Paris Saint-Germain. Is een Spanjaard, hè? Vergeten we soms nog wel eens een beetje. Maar is niet een speler die echt in het oog springt voor mij.
1: Ook niet altijd, toch, bij Paris Saint-Germain. Als iedereen fit is, speelt hij niet.
0: Ja, en dan heb je Alex Baena van Atletico Madrid. Dus Atletico is eigenlijk goed vertegenwoordigd hier in het team. Wat ik wel snap, want dat geeft je wel die fighting spirit, hè, die je nodig hebt. Hè. Aanvallers, daar zit het. Nou, ook bij de aanvallers. Lamine Yamal. 107.9, maak.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. De dreigementen van Rusland aan ambassades in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn door bijna 50 landen veroordeeld. Dat staat in een gezamenlijke verklaring van onder andere Japan, Zuid-Korea en Europese landen. Rusland roept diplomaten en burgers op om zo snel mogelijk Kiev te verlaten, omdat het besluitvormingscentra en commandocentra zal gaan aanvallen. Meerdere landen, waaronder ons land, hebben vanwege deze dreigementen de Russische ambassadeurs op het matje geroepen. Een appartementencomplex in Ridderkerk is ontruimd omdat er koolmonoxide is vrijgekomen. Twee bewoners zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het hele gebouw wordt geëvacueerd zodat de oorzaak van het lek gezocht kan worden, dat meldt de veiligheidsregio Rotterdam. Op meerdere verdiepingen is een te hoge koolmonoxidewaarde gemeten. De bewoners van de 70 appartementen van het complex Tourmalijn worden opgevangen in een sporthal. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Amsterdam, Amsterdam.

Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.praise.nl.

0: omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Macaroni Suriname, de Melody Travelers. Welkom Melody Travelers in Rane. Macaroni Saus, de Bas Rane. Op zondag 28 juni in de line-up. Natuurlijk Melody Travelers uit Macaroni Suriname. Corona Band, Black Harmony, Amatara en Sometimes. Voorkom teleurstelling. Haal je kaarten aan €30. Voor duurder. Op de volgende voorverkoopadressen. Merlin Bosa, Patteke, Botto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Rane, Amsterdam.

0: 06-3-53-58.
1: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woltlichemstraat nummer 8 in Gein. Ezezi boom, masaf srafi, moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Markt Meet the People inzamelingsactie. Jutrape.

0: Ja, welkom aan de andere kant van 9 uur. En we zijn zover voor het tweede deel van de Heren van Stand. En ik hoop dat u dat ook bent. We zaten een beetje te mijmeren en volgens mij hebben we onszelf een beetje verloren in de reclame. Omdat de discussie namelijk hier vrolijk doorging. Ik ben trouwens ook benieuwd hoor, wat u ervan vindt. Hè? Misschien ben ik wat te kritisch op de Braziliaanse selectie. Het is niet een selectie waarvan ik denk, nou die gaan ver komen. Hè? Dat idee heb ik niet. Maar misschien kunnen ze me aangenaam verrassen. Vito, jij denkt zelf van, er staat wel een geraamte waarmee je wat kan.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Ja, zet je je geld erop of niet?
1: Nou, dat niet.
0: Oh, dat niet. Oké, okay. Dat weten we genoeg. Hè? Je leert een man kennen door via zijn portemonnee, denk ik altijd maar.
1: Ja, ja dat wel, maar ik denk... Het is niet zo slecht hoe jij het...
0: Het zit hem vooral achterin. Achterin hebben ze te veel spelers die ondermaat zijn. Van alle achterhoede spelers...
1: De backs.
0: Zijn er twee centrale spelers. Nou, dan moeten meer centrale verdedigen. En die Wesley is trouwens een centrale verdediger. Wesley speelt bij Nottingham Forest. Niet geweldig.
1: Nee. Maar goed, jij hebt het wel veel van de backs vooral.
0: De backs zijn zwak. Ja, de backs zijn zwak.
1: Kijk, de backs gaan het moeilijk krijgen als jij straks tegen Frankrijk moet.
0: Maar dan ga je ook...
1: Moet jij op een gegeven moment op Dembele en Olise gaan spelen.
0: Ze gaan het dan moeilijk hebben als ze tegen Marokko spelen.
1: Nou, dat niet.
0: Natuurlijk wel.
1: Marokko gaan ze wel weer.
0: Echt wel, dat ze moeite gaan hebben tegen Marokko.
1: Rechtsbuiten, linksbuiten, Diaz.
0: Ja.
1: De rechtsbuiten. Hij speelt volgens mij speelt hij rechtsbuiten.
0: Ja,
1: rechtsbuiten. Massili wint van Marokko.
0: Nou, dat moet ik nog maar zien. Heb je de WK-kwalificatie niet gezien? Dat was kommer en kwel, hè?
1: Ja, maar...
0: Ze hebben zeer beroerde... Oké, in 2002 hadden ze ook een slechte...
1: Je hebt Diaz en dan wat? Marokko is training, of Marokko.
0: Ik denk dat deze backs...
1: Carlo is training, hè? Carlo.
0: Ja, tuurlijk. Nee, ik heb ook alle vertrouwen in Carlo. Maar het geeft gewoon aan dat de keuze niet heel geweldig is.
1: Ja.
0: Kijk, Endrick kan natuurlijk als rechtsbuiten spelen. Dat kan, hè? Dat is fijn. Want daar speelt hij bij Lyon ook. Komt hij ook een beetje van rechts. En hij kan naar de spits, dus dat snap ik. Martinelli ben ik geen fan van, maar oké, tactisch snap ik. Igor Thiago is een fysieke speler. Die ze soms ook wel eens missen. Niet een verfijnde speler, maar een fysieke speler. Heeft wel veel doelpunten gemaakt trouwens bij Bournemouth. Iets van 22 of zo geloof ik. Luis Enrique ben ik een fan van, speelt in Brazilië. Matheus Cunha, goede speler. Viel me al op bij Wolverhampton toen in die tijd al. Waar hij onder Espirito Santo speelde. Hè? Onze Afrikaanse trainer van São Tomé. Neymar speelt. Nou, Neymar gaat spannend worden. Ik bedoel, voetballen kan niet. Dat is niet...
1: Mensen juichen dat hij er mee is. Ook nou, spelers. Ik zag Ramos een filmpje. Ja,
0: Als Neymar het idee heeft. Hè, heb ik de kans om het nog één keer te laten zien. Ja. Want hij gaat niet nog een WK kunnen spelen. Daarvoor is een lifestyle.
1: Marcelo was ook een filmpje. Juichen dat Neymar
0: Was. Maar ik bedoel, oké. Dus het kan zijn dat als hij denkt van dit is mijn laatste keer. Dan kan hij vlammen.
1: En als hij voor de ploeg gaat spelen dus niet precies. Persoonlijke dingen in het kan het wel.
0: Maar ja, Rafinha top. Ryan ben ik een fan van. Echt een fan van. Ik denk dat het te vroeg is. Ik denk dat Ryan echt wel meer kan bloeien bij die andere generatie die eraan komt. De Estevaus.
1: Is ook zo jammer dat Estevaus.
0: Estevaus is verschrikkelijk jammer. Maar misschien beter ook voor Brazilië. Kijk, dat team wat eraan zit te komen. Daar zitten heel veel getalenteerde spelers bij. Daar is Vinicius dan. Zal dan de wat oudere speler zijn. Dan is hij nog geen 30 trouwens. En Rodrigo is hopelijk dan ook weer terug. Ja, daar komt wel een hele mooie generatie aan. Dus daar ben ik wel blij om. Maar die zijn nog niet zo ver. Maar goed dat die meegaan. En Danilo, speler op het middenveld bij Brazilië. Daar heb ik wel een hoge pet van. Ik dacht bijna dat hij niet zou redden. Maar oké.
1: Als je bijvoorbeeld Engeland neemt. Want nu hebben we nog een paar selecties. Nou, dus kansen.
0: Engeland is ook interessante...
1: Ze hadden Foden en Palmer mee moeten nemen. Die spelen gewoon de laatste tijd. Dus die hadden ze gewoon mee moeten nemen. En die nemen ze niet mee.
0: Nou ja, Tuchel is een beetje aparte trainer. Maar volgens mij is Foden... Nog Foden en nog...
1: Jawel, ze zijn gewoon fit.
0: Dat ze echt fit zijn. Jawel,
1: ze spelen, ze vallen gewoon in. En Palmer was laatst gewoon basis.
0: Ja.
1: Ja. Al draaien niet een goed seizoen. Chelsea, heel slecht zelfs. Volgens mij hebben ze ineens Europees voetbal gehaald.
0: Nee, hebben ze ook niet. Nee.
1: Dus dat wel. Maar ze hebben volgens mij ook 4 trainers in een jaar gehad.
0: En Trent gaat ook niet mee trouwens, hè? Trent Alexander-Arnold. Vind ik ook terecht trouwens, hoor.
1: Hij heeft het niet zo'n goed seizoen. Maar,
0: verre van.
1: ja, wie moet je anders als rechtsback zetten? Nou, als je hoort nu de namen, dan denk je ook bij een paar.
0: Nou ja,
1: denk,
0: ja. Aan de andere kant denk ik van ja, als
1: Gordon, dat soort mannen.
0: Als Luke Shaw weer fit is, dan neem hem maar mee. Want Luke Shaw is de enige speler die 100 jaar geblesseerd is en gewoon in de basis komt te staan. Hè?
1: Ja.
0: Laten we eens even kijken wat we hebben. We hebben Jordan Pickford van Everton. Nou, dat is volgens mij een beetje de vaste keus. Dean Henderson van Crystal Palace.
1: Crystal Palace. Ja.
0: James Trafford van Manchester City. Ken ik niet trouwens.
1: Nee, niet veel. Ik heb hem wel eens gespeeld hoor. Ik heb wel eens zien spelen.
0: Nee, maar ja, maar ik ken hem niet echt. Nou, verdediger Mark Gouyer, als ik het goed uitspreek. Top, lijkt me
1: van
0: prima.
1: Van City toch?
0: Ja, Nico O'Reilly. Van City.
1: Ja.
0: Vond ik niet zo geweldig hoor.
1: Nee, maar hij speelde ook amper.
0: Hij heeft veel gespeeld.
1: Ja.
0: Ja, hij heeft wel veel gespeeld in die laatste periode. En John Stones van Manchester City.
1: Die heeft ook amper, die heeft afscheid genomen laatst. Ik wist niet eens dat hij nog speelde.
0: Nee, dat vond ik opvallend. Nou, Esri Konsa van Aston Villa, die zit er al een tijdje bij.
1: Ja.
0: Reece James van Chelsea.
1: Die was continu geblesseerd, maar een goede back, hoor.
0: Goede back, maar oké.
1: Ik zag laatst, hoe heet die spelen? Wie? Kyle Walker.
0: Spaar. Ja, nee, in Italië.
1: Nee, hij speelt ergens in een lage club in Engeland.
0: Hij speelde toch in Italië?
1: Nee, hij speelt bij een lage club. Ik zag hem gewoon, ik weet niet tegen wie, maar dan dacht ik van waarom speelt hij hier?
0: Och, Tino Livramento van Newcastle United. Gerald Kwanza van Bayer Leverkusen. Vind ik geen geweldige speler trouwens. Dan Byrne van Newcastle United. Die heb ik moeten googlen. Ken ik niet.
1: Ja, hij speelt nu bij Burnley.
0: Bij Burnley, oké. Okay.
1: Die zijn gedegradeerd ook, dacht ik.
0: Nou ja, hij speelt nog voor zijn plezier, denk ik.
1: Ja.
0: En dan heb je Jet Spence van Tottenham Hotspur. Wat ik wel een goede voetballer, maar...
1: Ja, Jet Spence.
0: Hij heeft het zeer zwaar gehad daar bij Spurs. Man. Dus als ik naar die achterhoede kijk, denk ik, nou, nee. Niet helemaal.
1: En dan, wat weet hij die opgeroepen? Trent.
0: Nee.
1: Ja, maar dan vind ik, als ik deze speler
0: hoor... Trent wel terecht dat hij niet opgeroepen wordt.
1: Nee, maar als jij deze spelers hoort...
0: Ja, dan vind ik ook nog steeds terecht dat Trent niet wordt opgeroepen.
1: Ja, oké, maar laten één van deze spelers bij Real op rechtsback gaan staan.
0: Ja, nee, de meeste gaan naar
1: daar. Die hebben dan nog een slechter seizoen dan Trent.
0: Nou, ik vind dit toch? Niet... Ja, maar ik vind het niet geweldig wat ik hier zie staan. Middenvelders, Declan Rice. Nou, lijkt me duidelijk. Eze, Arsenal, prima. Elliot Anderson van Nottingham Forest.
1: Ja, nou ja, wat is die?
0: Ja, Jude Bellingham, Real Madrid, lijkt me prima. Dan hebben we van Arsenal Jordan Henderson.
1: Die is 80.
0: Die is van Brentford trouwens.
1: Nee, dat is Jordan Henderson. Die van Ajax,
0: die van Ajax, ja.
1: Maar die is oud.
0: Morgan Rodgers ben ik wel gecharmeerd van. Van Aston Villa.
1: Ja,
0: ben ik wel gecharmeerd van. Kobe Mainoo.
1: Nou, goed.
0: Maar dat zijn de middenvelders.
1: Ja, maar het zijn vooral
0: Stug.
1: Brekers.
0: Stug, breken, lopen. Ja, Ace is de creatiever. En Morgan Rodgers. Morgan Rodgers ook. Ja. En Mainoo ook eigenlijk wel.
1: Nee, maar Mainoo speelt ook een beetje achter.
0: Jawel, maar wel goed aan de bal.
1: Niet een man passeren achter de spitsen, dat niet. Daarom vind ik het jammer dat gewoon Palmer of Foden gewoon niet mee zijn.
0: Nee, nee. Nou, dan hebben we voorin Harry Kane. Nou, geen discussie. Ollie Watkins vind ik wel verrassend. Hij heeft niet zo'n goed seizoen gespeeld.
1: Ja, maar die gaat ook niet... Kane is spits. En Ollie Watkins kan niet rechts of links.
0: Nou, Ollie kan je er wel in zetten, want hij is natuurlijk...
1: Als een soort nood met twee
0: noodoplossing, ja, precies. Ivan Toney, ben ik een fan van, maar speelt bij Al-Ali.
1: Maar nu noem je ook drie centrumspitsen al op, hè?
0: Ja.
1: Ik moet rechts en links buiten. Want nogmaals, Foden kan ook links buiten spelen gewoon. Of wat dan
0: ook. Tony is een centrumspits, dus dat is een pinch hitter. Dus daar die zal niet veel spelen. Ollie Watkins op speciale momenten. Ik denk als er veel ruimte komt, dan is het voor Ollie wel om te spelen. Bukayo Saka, nou, dat lijken we duidelijk. Ja. Noni Madueke.
1: Toch goed?
0: Nou, lijkt me ook wel terecht.
1: Speelde, ja, was.
0: Speelde absoluut niet. Hij is de backup van Saka, dus dat is wel knap. Marcus Rashford geselecteerd van Barcelona.
1: Ja, links buiten dat.
0: Ja. Anthony Gordon van Newcastle. Ja,
1: die vind ik niks.
0: Ja, ik vind hem ook Gordon niet zo geweldig. Hij wordt hoog aangeslagen. Een draver vind ik dat ook een beetje. Dus Maguire zit dus niet in de Engelse selectie. Die is niet mee. Vind ik ook niet per se een gemis. Als ik Gouye achterin heb, dan hoef ik Maguire volgens mij niet. En een ander koppertje die...
1: Wie speelt dan met Gouye centraal achterin dan?
0: Nou, dat wordt dus een beetje spannend. Ja. Want ik denk dat het dan John Stones zou moeten worden als centrumverdediger.
1: Ja.
0: Dat is wat ik dan denk. Of Erik Konsa zou misschien kunnen. Livramento weet ik niet hoor, als hij centrum speelt. En Jero Konsa is wel een centrum verdediger van Bayer Leverkusen. Maar ja, dat is het zo'n beetje. Dus ja.
1: Ja. Ook niet echt.
0: Nee, maar ik heb het idee dat. Ik heb altijd het idee dat Engeland een veel sterkere selectie kan hebben.
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Dat idee heb ik altijd. Al weet ik niet zo heel goed. Maar soms moet je ook wel eens kijken, die Premier League. Er spelen natuurlijk ook niet heel super veel Engelse spelers in, hè?
1: Maar nogmaals, ik ben fan van die twee, Palmer en Foden. Ja. Ook al zijn ze nu, hebben ze niet helemaal een topseizoen gedraaid. Ik zou ze altijd meenemen.
0: Nou ja, kijk, dit
1: zijn wel mannen die kunnen scoren, mannen die kunnen actie kunnen maken.
0: Ja, maar hij mikt op Kane. Dat is het. Dit is al. Dit,
1: ja, maar je moet die hele, om Kane hebben.
0: Die hele voordeel is eigenlijk gemaakt rondom Kane. Weet je, en Saka speelt natuurlijk op rechts. Kane komt in het midden. En dan zullen we kijken wie er van links komt. Of hij speelt met drie spitsen. Of twee spitsen bedoel ik.
1: Ja, ja. Maar goed.
0: Wat niet helemaal Kane's spel is. Maar nou ja, trouwens is niet waar. Het is wel Kane's spel, want dan kan zich laten zakken. Maar ik weet dan niet wie die lopende spelers zijn. En misschien kan Madueke daardoor eigenlijk best nog wel wat minuten gaan maken.
1: Ja,
0: ik had niet gedacht dat hij het zou redden in Engeland trouwens.
1: Ja.
0: Hoor.
1: Dus, ja, maar goed, hij speelt niet 15 wedstrijden achter elkaar, hè?
0: Nee, dat doet hij
1: dus
0: niet.
1: Dat is zijn grote voordeel, want hij is best wel blessuregevoelig. Ja, al in Nederland.
0: Maar de momenten dat hij in is gevallen, ook in de Champions League, moet ik zeggen, heeft hij het goed gedaan.
1: Ja, dat klopt. Maar als jij blessuregevoelig is en jij moet gewoon invallen, of je moet twee keer basis spelen, of dat lukt nog wel. Maar stel dat Saka er lange tijd uit zijn, dan gaan ze een probleem krijgen.
0: Ja, dus dit team weet ik niet hoor. En ik weet ook niet als hij in staat is om Jude Bellingham goed in te zetten.
1: Ja, en dan Duitsland nu.
0: Duitsland, oké. WK-selectie Duitsland. Ik heb die ook gezien, daarvan was ik ook niet onder de indruk hoor.
1: Ja.
0: Gek genoeg.
1: Nee, ook niet. Ik zag ook een paar spelers dat ik denk, ja. Maar goed, bij Bayern zijn er ook niet zoveel Duitse spelers natuurlijk.
0: Nee, daarom. Weet je, want dat wordt een beetje dat rad wat ons voor ogen wordt gedraaid.
1: Ja, en Dortmund en Leverkusen hebben niet een goed seizoen
0: gedraaid. En Florian Wirtz, die we allebei aan het bewieroken waren, die bakte weinig van op dit ogenblik.
1: Musiala was net fit en die speelde op een gegeven moment, was hij reserve.
0: Ja, klopt. Maar die komt wel weer terug. Even kijken, wat hebben we hier gehad? Nou, Musiala heeft een auto-ongeluk veroorzaakt, hè? Oh. Hij reed te hard. Hij reed kei en kaart, heb ik ook begrepen. En hij was dus bij een ongeval betrokken.

0: En hij reed met een snelheid van 194 km per uur, waar 120 was toegestaan.
1: Oké.
0: De bestuurders en bijrijder van de andere auto raakten licht gewond. Moest hij al eens zijn rijbewijs moeten inleveren en ook een geldboete. Maar daarvoor zal hij niet uitgesloten worden, maar het is altijd wel even een dingetje. Overigens is de eerste wedstrijd van Duitsland tegen Curaçao 14 juni. Dus dat is dan direct de vuurdoop van de Blue Wave, om het zo maar even te zeggen.
1: Die shirtjes zijn niet aan te slepen.
0: Zijn niet aan te slepen.
1: Dat was vandaag een item gewoon.
0: Ja,
1: allemaal uitverkocht,
0: klopt,
1: overal.
0: Ja.
1: Blue Wave, of gele shirtjes, nou, helemaal.
0: Ja, nou, ik ga het van dichtbij zien. Ik ben benieuwd.
1: Maar heb je die prijzen gezien in de US?
0: Ja, heb ik ook gezien.
1: Nou, dat is toch absurd.
0: Ja.
1: Mensen denken zelfs dat op een gegeven moment dat je gewoon lege plekken gaat zien. Nou. Dat was op een gegeven moment ook, was het volgens mij de Afrika Cup in Marokko.
0: Ja.
1: En ik weet nog dat ik aan een vriend van me vroeg.
0: Dat het uitverkocht was.
1: Wat is er aan de hand? Toen zei hij ook. Nee, maar gewoon ook. Die prijzen zijn zodanig.
0: Zo hoog,
1: dat op een gegeven moment mensen niet kunnen gaan gewoon.
0: Klopt.
1: En als je ziet die prijzen in de US nu.
0: Ja.
1: Nou, dat is schandalig.
0: Ja, maar het gaat zelfs tot parkeren bij het stadion. Ja. Hè? Dat het honderden euro's of zo kost.
1: Dat is schandalig.
0: Nou, vriend, als ik een paar honderd euro moest betalen, dan zou ik letterlijk op de fiets komen.
1: Nee,
0: echt waar.
1: Het is schandalig. Nee, maar die prijzen sowieso. Luister,
0: ja,
1: er zijn nu gewoon twee courtside tickets.
0: Ja.
1: De NBA.
0: Ja.
1: Gewoon. Dus de finale van de. Dus is dat eigenlijk de halffinale.
0: Mm-hmm.
1: Gewoon vanavond is er een wedstrijd.
0: Ja.
1: $500,000.
0: Ja, sorry.
1: Twee tickets.
0: Sorry.
1: Daar zit je wel courtside.
0: Never,
1: zit je wel celebrity
0: no, never,
1: role.
0: Never.
1: Zo duur is het.
0: Nee, dat doe ik niet.
1: Er zijn de goedkoopste tickets, dan ben je misschien bijna 3000.
0: Ja, maar dat ga ik echt niet doen.
1: Maar als je nu de prijzen hoort van de.
0: Ja, het is schandalig.
1: Maar het betekent wel dus dat er heel weinig. Sowieso hebben mensen niet zo van, ik ga niet naar het land van Trump.
0: Ja, dat is één.
1: Dus dat hebben al heel veel die islamitische landen vanuit, die gaan al niet supporten.
0: Klopt, ja.
1: Ik ken ook heel veel mensen uit Marokko die altijd gingen van Marokko, maar die denken, ik ga niet daar.
0: Nee, want voor je weet zit je, kom je in een gevangenis in El Salvador terug.
1: Ja, screening, social media. Als je dingen hebt geappt, toevallig iets tegen, dan is het al lastig.
0: Vreselijk
1: dus,
0: gewoon dit.
1: Dus, dat is al, die heb je al niet. En nu zie je de prijzen, de taxis en alles ernaartoe is gewoon niet normaal. En toen een vriend van mij, die was toen naar Qatar gegaan.
0: Uh-huh.
1: Hij zegt, als je die prijzen zag, openbaar vervoer was gratis, alles was goed geregeld.
0: Ja.
1: En dan nu in de US.
0: In de US, het is Canada en Mexico
1: US
0: ook nog een keer.
1: Het is ook een voetballand, dus er gaan een heleboel mensen gaan niet zomaar naar andere landen kijken.
0: Nou ja, ze hebben natuurlijk wel die Latino-populatie die wel heel erg voetbalminded is, hoor, nog steeds.
1: Ja, maar die gaat niet zomaar naar Portugal tegen...
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Kijken,
0: nee, maar die gaan wij ook alleen in de samenvatting zien.
1: Nee,
0: Portugal,
1: maar dat bedoel ik. Want je moet op een gegeven moment, als je bijvoorbeeld stelt dat Portugal tegen Kroatië speelt, gaan niet alleen Kroatië en Portugezen het stadion kunnen vullen.
0: Nee,
1: grote stadions ook. Dus dan ga je lege plekken krijgen. Want als die prijzen zo duur zijn, gaan niet de plaatselijke bevolking denken, nou, ik ga even een wedstrijdje kijken. Want zo zijn ze ook weer niet. Want ze zijn niet zo voetbalminded.
0: Nee, absoluut
1: en helemaal niet.
0: Niet
1: als ik honderden dollars moet gaan betalen.
0: Nou, sowieso niet. Dus dan gaan we lekker naar tv kijken.
1: Nee, als Nacho was gegaan, zou je wel gaan, toch?
0: Ja, maar niet in Amerika zou ik gaan. Ik zou dan, of dan kan hij naar...
1: Daarom zou bij je lood.
0: Nee, dat weet ik. Maar als het Amerika was geweest, had ik wel voorgenomen om niet naar Amerika te gaan. Maar wel Canada of Mexico.
1: Ja, maar goed. Wie is nu uiteindelijk...
0: Irak, toch?
1: Irak.
0: Ja.
1: En waar spelen die? Dat is nog niet bekend.
0: Nee, ik weet niet. Ik heb het niet meer. Ik ben een beetje losgelaten. Ik heb nog wel een Nacho shirt aangeschaft.
1: En hij is mooi wel?
0: Van Kelmen. Ja, dit keer van Kelmen.
1: De kwaliteit was
0: nog
1: de
0: kwaliteit was niet zo geweldig. Maar dit is wel beduidend betere kwaliteit, ja.
1: Oké, dus je loopt er wel straks een beetje
0: mee. Ik loop er straks trots mee. Maar ja, ik ga straks naar Curaçao, maar ik weet niet. Eerst dacht ik van, moet ik hem meenemen? Maar ik denk, nou, het is niet helemaal beleefd om dat te doen.
1: Nee?
0: Nee, ja, ik ben daar betrokken bij een Blue Wave evenement, hè.
1: En dan kan je niet met je Nacho shirt komen?
0: Lijkt me toch niet, hè? Helemaal.
1: Nou.
0: Nee. Ik vind het,
1: het zijn geen concurrenten. Het is niet zo dat je komt tegen...
0: Nee, maar soms moet ik er wel het momentum. Dus Blue Wave wordt krijgt de zegen.
1: Maar je hoeft hem niet op dat moment aan te trekken.
0: Nee, niet op dat moment.
1: Hij komen er mee.
0: Nee, nou ja, ik bedoel, hij gaat mee. Ik bedoel, laten we dat wel even vooropstellen. Hij gaat mee, natuurlijk. Maar
1: je moet wel representeren.
0: Maar tijdens het Blue Wave evenement, denk ik, vind ik het niet gepast. Dus dan...
1: Nee,
0: ze zijn niet aan te slepen, hoor ik inderdaad. Ja,
1: dus dat
0: wordt wat bij het Blue Wave. En

0: Dan spelen ze nog een oefenwedstrijd. Ze spelen straks tegen Schotland, geloof ik. En dan spelen ze nog een oefenwedstrijd tegen Aruba.
1: Maar wat de advocaat heeft gedaan, is niet netjes. Ook.
0: Daar wil ik het niet eens over hebben.
1: Het is wel echt vuil.
0: Op zijn advocaat, ja precies.
1: Ja, maar weet je wat ook is met advocaat? Hij heeft altijd een beetje een beetje een warm gevoel, hè? Van, oh, weet je, oude man, maar weet je, een beetje...
0: Nou, maar dat heeft hij ook wel...
1: Er is niet zoveel kritiek gekomen naar aanleiding
0: van... Nee, kijk, hij heeft dat wel ten opzichte van die spelers, geloof ik het ook wel. Want dat heb ik vaak genoeg gehoord. Maar als het gaat om positie en geld, dan weet ik, is hij keihard.
1: Is hij keihard, gewoon heeft hij gewoon niets te maken. En dit, hij heeft misschien ook Rutte een beetje weet je, van, ja, je kan hem nemen.
0: Oh, ja.
1: En dan komt hij gewoon terug.
0: Ja.
1: Dat kan. Maar dan had hij iets kunnen doen van luister, we doen het met z'n twee iets in die richting.
0: Nee, maar dat is niet voor een dikke advocaat.
1: Nee, dan moet Rutte gewoon, hij heeft gewoon op een gegeven moment zelf gezegd van luister, ik stop ermee.
0: Ja, nee, Rutte voelde die drukking al.
1: Het is wel
0: dus,
1: een vuile, het is niet
0: trouwens,
1: netjes.
0: Rutte zien we nergens mee trainen, dus dat is ook wel weer opvallend, toch?
1: Maar dit is niet netjes.
0: Nee, natuurlijk is dat niet netjes. Maar niet,
1: en die spelers hebben gezegd, wij hebben het niet gevraagd. Om
0: nee, natuurlijk hebben ze het niet gevraagd, maar hij zal wel gebeld hebben natuurlijk. Maar ja, je weet hoe dat gaat. Oh, we gaan even naar Duitsland. Oké. Okay. Okay. Manuel Neuer, Bayern München. Ja, prima toch? Oliver Baumann van Hoffenheim, ken ik niet.
1: Nee.
0: Alexander Nübel van Stuttgart. Voorheen naar Duitsland altijd geweldige keepers, maar deze twee anderen ken ik absoluut niet.
1: Misschien zijn ze, ik weet het niet, maar zijn meestal wel.
0: Maar meestal zijn ze oké. Okay. Nou, verdedigers, Nico Schlotterbeck van Dortmund.
1: Ja.
0: Vind ik geen hoogvlieger.
1: Van die lopers, van die ouderwetse Duitse spelers.
0: Ja. Waldemar Anton van Dortmund.
1: Nee.
0: Die kan ik me eigenlijk ook niet zo goed herinneren. Jonathan Tah.
1: Ja.
0: Ben ik geen fan van.
1: Nee.
0: Weet je, hij
1: gaat wel spelen.
0: Hij verdient de titel Big for Nothing, vind ik vaak wel een beetje. Maar oké, eerlijk gezegd, hij heeft zich stand gehouden.
1: Ik weet dat hij zo moeite had tegen Bobby.
0: Ja.
1: Bobby speelde helemaal kapot.
0: Maar alle kanten opgedraaid, jongen.
1: Ook
0: fysiek.
1: Ja, maar hij is bijna twee keer zo groot. En Bobby zet hem gewoon aan de kant gewoon helemaal.
0: Ik vind het niet geweldig, hoor. Antonio Rudiger, Real Madrid.
1: Nou, gewoon goed.
0: Dat lijkt me gewoon logisch. Nathaniel Brown van Eintracht Frankfurt.
1: Ja.
0: Zeg mij eventjes niks. Ik ga hem toch eventjes... Ja, Frankfurt is niet meer een topclub. Maar we gaan toch even naar Nathaniel kijken. Want ik ben toch even benieuwd wie dat is. En ik vermoed al dat Nathaniel inderdaad lichtgetint is.
1: Okay. Ja?
0: Nathaniel Brown. Hij heeft de Duitse nationaliteit met Amerikaanse roots. Hij is linkervleugelverdediger. En hij maakte de overstap in 24 van Nuremberg naar Nuremberg, moet ik het goed zeggen, tegen Eintracht Frankfurt. En in 25 maakte hij zijn debuut in het Duits nationale elftal. Hij heeft alleen maar in Duitsland gespeeld tot nu toe. Niet dat daar iets mis mee is, maar vanwege zijn Amerikaanse roots zou je misschien denken. Dus die speelt, ja. Dat is een linksback. Dan hebben we David Raum van Red Bull Leipzig. Ken ik niet zelf.
1: Nee.
0: Dan hebben we Malek Thiaw van Newcastle United. En ik moet je eerlijk zeggen, ik zag die naam erbij staan. Ik kon me echt niet voorstellen van wie dat was.
1: Okay.
0: Dat kan natuurlijk ook aan mij liggen, dames en heren. Ik wil niet per se zeggen omdat ik hem niet ken. Hij is trouwens ook lichtgetint. Okay. We hebben dus een lichtgetint tot donkere achterhoede bij Duitsland. Een aantal mensen uit het verleden in Duitsland zullen zich in een graf omdraaien.
1: Rüdiger, Tah.
0: En dan hebben we die Malek Thiaw.
1: Ja.
0: En dat is een Duits-Finse voetballer die doorgaans centrale verdediger speelt.
1: Als het fout gaat, is het de achterhoede.
0: Ja, dat is de achterhoede.
1: Als het fout gaat in Duitsland, dan...
0: Juist.
1: Dat is het omdat de achterhoede zwak is.
0: Maar Thiaw is in Duitsland geboren als zoon van een Senegalese vader en een Finse moeder. Dus er zit niks Duits tussen. Dus klaarblijkelijk. Maar ze hebben elkaar getroffen daar in Duitsland. Wat natuurlijk ook moet kunnen. Hij speelt nu bij AC Milan. Ook niet de meest indrukwekkende club. Als ik tot op heden geweest. 28 jaar alweer. Oh nee, sorry. Dat is een rugnummer. Zomaar geef ik die jongen wat leeftijd erbij. Maar ken ik niet eerlijk gezegd. En dan hebben we Joshua Kimmich. Nou, die kennen we. Bayern München.
1: Goed.
0: Steady. Prima.
1: Goeie speler.
0: De middenvelders. Felix en...
1: Kimmich speelt nu tegenwoordig veel meer op het middenveld.
0: Ja, maar hij staat toch bij de verdedigers hier. Dus
1: in de middenvelder speelt hij een beetje.
0: Felix en Mecha van Dortmund. Angelo Stiller van Stuttgart. Jamal Musiala bij München. Prima. Alexander Pavlovic, ook van Bayern München.
1: Ook een goede speler, hoor. Ik wist niet dat dit een Duitser was. Ik dacht dat hij iets van een Servier of wat.
0: Ja, is hij ook. Maar dat is wel een tweede generatie die daar zit. Leon Goretzka, Bayern München. Prima. Pascal Gross van Brighton. Vond ik best wel een opvallende keuze daarin. Nou moet ik zeggen dat Brighton het uitstekend doet in de competitie nog steeds.
1: Yeah.
0: Pascal Gross, die is... Even kijken als ik me niet vergis hoor, met Pascal. Hoe deze eruit ziet. Want Duitsland heeft toch wel een hele goede lichte tinten...
1: Ja, maar Musiala, wat is hij eigenlijk?
0: Gaan we straks even kijken, inderdaad. Ja. Nou, Nadim Armin van Mainz en Florian Wirtz van Liverpool natuurlijk. Aanvallers. Denis Undaf van Stuttgart. Jamie Leeuweling van Stuttgart. Lennart Karl van Bayern München. Die ken ik niet.
1: Jawel, is een jonge speler. Heel goed. Groot talent. Ja.
0: Okay,
1: maar hij is meer een tien hoor. Dan een.
0: Hij staat bij de aanvaller. Maximilian Bayer van Dortmund. Kai Havertz natuurlijk, Arsenal. Leroy Sané van Galatasaray.
1: Ja, maar Sané was ook op een gegeven moment bij Bayern München was hij ook al...
0: En Nick Woltemade van Newcastle United.
1: Ja, die Woltemade, die ken ik. Is ook niet echt... En Sané was ook al... hij is natuurlijk wel technisch nog steeds en zo, maar...
0: Yes, wel, waar is hij de conflict, hè?
1: Bij Havertz, ja. Hij schijnt dat zijn gedrag een beetje...
0: Ja, altijd een beetje is. Ja, klopt.
1: Ook in de kleedkamer hoor ik altijd met Sané.
0: En Sané heeft hem een paar corrigerende tikken gegeven.
1: Ja. En Havert speelt nu spits, maar hij is ook geen spits.
0: Hij is geen spits, maar was bij gebrek aan beter. Maar ja, aan de andere kant, ze zijn nu kampioen geworden. Dus we kunnen niet meer zeggen dat het niet gelukt is.
1: Hij heeft ook heel lang niet gespeeld. En hij is ook niet altijd vaste spits.
0: Nee, dat is hij absoluut niet. Ik denk ook dat als ze een echte spits krijgen, dan zal Kai Havertz als een van de eerste zijn die dan weer een linie terug gaat.
1: Ja,
0: waar hij eigenlijk ook alweer kan spelen.
1: En die andere is die, Woltemade.
0: Ja, die Woltemade die speelt bij Newcastle. Maar even snel nog even naar Jamal Musiala. Musiala kon voor Engeland spelen, hè?
1: Ja.
0: Want hij is dik met Bellingham. En als je hem Engels hoort spreken...
1: Maar hij heeft ook in de jeugd daar gezeten.
0: Hij heeft in de jeugd gevoetbald,
1: ja. Hij was of zoiets, is hij naar Engeland gegaan.
0: Hij is geboren in Stuttgart en hij woonde tot zijn zevende woonde hij in Fulda. Dat is in de Duitse deelstaat Hessen. Het is een kassel om precies te zijn.
1: Ja.
0: En daarna verhuisde hij naar Engeland, waar hij het grootste deel van zijn jeugd doorbracht. En hij speelde toen in de jeugdopleiding van Chelsea. En waar hij onder andere met Bellingham die kunnen het allemaal goed met elkaar vinden natuurlijk, allemaal. Even kijken als er nog iets staat over de achtergrond van Musiala. Die debuteerde in 2021 voor Duitsland tegen IJsland. Hij werd geboren in Duitsland, maar woonde lange tijd in Engeland. Tevens kon, daar speelde ook een aantal jeugdinterlands voor, maar hij kon dus ook voor Nigeria kiezen. Vanwege zijn vader, ja, inderdaad.
1: Okay.
0: Daar heeft hij toen niet voor gekozen. Hij heeft dus niet gekozen voor Engeland, hij heeft niet gekozen voor Nigeria, uiteindelijk wel voor Duitsland.
1: Het boeltje van Bellingham is nooit meer echt doorgebroken.
0: Nee, maar dat kunnen ook niet allemaal even goed zijn. Ja, hij leek ontzettend veel.
1: Volgens mij, dat broertje, als hij gewoon in Madrid rondloopt, wordt hij gewoon aangeklamd, denk ik. Volgens mij denken ze dat het is...
0: Ik kan me niet voorstellen dat hij het niet een keer gedaan heeft, in ieder geval.
1: Ik denk niet dat hij er misbruik van maakt, toch?
0: Michael Olise is trouwens in Engeland geboren.
1: Oh ja.
0: En Michael Olise, die komt voor een x-aantal...
1: Luister,
0: en die spreekt ook gewoon echt Engels met het accent, hè?
1: Maar in Frankrijk... zijn er natuurlijk bijna al die donkere jongens kunnen gewoon voor andere landen uit.
0: Klopt. En dat is nu nog niet het geval. Maar in België gebeurt het nu wel. Bij België is hier een terugtrekkende beweging van spelers.
1: Meer spelers, ook talenten.
0: Ja.
1: Die komen, en vooral Congo is daar.
0: Congo is daar. Maar je ziet er eentje die heeft er zelf voor gekozen om 2 jaar geen interland te spelen.
1: Ja.
0: Alleen maar om voor Congo uit te komen.
1: En Waited heeft dat nu ook. Die van Ajax, Mokio. Terwijl er is een soort regel, hij kan niet tijdens deze WK dus
0: uitkomen. Nee, dat kan niet meer. Maar toch is hij bereid om niet voor dingen. Dat is wel een opvallende beweging, hoor.
1: Het is een

0: doorgaat. Kijk, Olise heeft voor Frankrijk gekozen. Wat best wel. Want hij is een London boy, hè, gewoon. Hè, met zo'n init, ja. init, weet je, dat accent, dat heeft hij gewoon.
1: Nee, maar Frankrijk als Mbappé's Cameroen.
0: Ja.
1: Dus als je daar spelers hebt die voor landen uit kunnen komen. Ja. En waarschijnlijk ook een paar voor die Franse eilanden.
0: Ja, ja.
1: Gewoon, want het was het ook weer. Eentje kwam, eentje, volgens mij, voor Angula zo'n bekende.
0: Ja, er zijn er wel meer uit dus, in de tijd geweest.
1: Dus volgens mij is die bondscoach nu daar of zo.
0: Ja, nee, er zijn er wel meer geweest. Maar kijk, bijvoorbeeld Olise, die is een Frans-Engelse voetballer met Nigeriaans-Algerijnse roots.
1: Ja.
0: Dus daar had de man allemaal kunnen gaan voetballen. En hij kiest er dus voor. Want hij woont gewoon in Engeland. Hij speelt ook bij Crystal Palace natuurlijk. Om uiteindelijk voor Frankrijk te spelen.
1: Eigenlijk is van al die landen, hè, gewoon dus die is bijna Marokko. Is het enige land waarbij bijna alle spelers kiezen voor Marokko.
0: Nu.
1: Kijk, Congo heeft het nu eventjes...
0: Maar dat was een succesvolle campagne op de WK natuurlijk.
1: Maar als je bijvoorbeeld ziet, bijvoorbeeld in het Frans elftal, al die lichten, zijn heleboel zijn Algerijnen.
0: Klopt.
1: Gewoon, dus als zij bijvoorbeeld voor... bewijzen, Zinedine.
0: Ja.
1: Dat is ook Algerijn.
0: Zinedine is zeker een Algerijn, ja.
1: Als dat soort spelers, die lichtgetinten, allemaal voor Algerije gaan uitkomen,
0: Dan is Algerije weer...
1: Tsjechië ook, toch?
0: Wat?
1: Tsjechië misschien?
0: Ja, weet ik eigenlijk niet. Ja, ik vermoed het wel, hoor. Want wij denken vandaan direct dat ze Algerije... want Frankrijk altijd zo'n serie van die geweldige Algerijnse voetballers heeft gehad.
1: Maar wat wel zo is, natuurlijk, met Frankrijk... Frankrijk stelt gewoon 10 donkere spelers op. En dat in andere landen, die zie je toch zo van, niet te veel. Oké, we hebben al 6 in het...
0: Ja, Engeland.
1: Frankrijk heeft er helemaal geen problemen mee.
0: Nee. Sinds ze wereldkampioen zijn geworden, hè.
1: Ja, oké, maar daarvoor, precies. Maar dat zie je ook bij andere sporten. Ik heb wel eens dameshandbal. Dan zie je donkere spelers gewoon. Precies. En andere landen hebben daar toch wat meer moeite mee.
0: Hebben wat moeite mee. Maar ja, je ziet wat er aankomt.
1: Van Frankrijk gewoon ook voetbal. Donkere spelers.
0: Maar heb je wel eens onder 17 gezien van Duitsland? Daar spelen ook al 6-7 zwarte spelers.
1: Klopt, maar...
0: Dat komt er nu allemaal aan. Dat gaan we dus zien.
1: We hebben het wel eens gehad over Portugal. Daar zie je ook gewoon 7, maar je ziet ze niet in het Portugese.
0: Die houden ze niet vol. Kijk, wat er dus gaat gebeuren, wel of niet in Duitsland, dat wordt natuurlijk spannend. Want kijk, de Duitsland levert toch steeds minder topvoetballers af dan in het verleden, toch?
1: Ja.
0: En dit is dan de lichting die er tussendoor komt. Dus ja, we gaan zien in hoeverre ze dat kunnen volhouden.
1: Maar wat ik zeg, die laatste stap, die proberen ze toch altijd nog tegen te houden.
0: Altijd.
1: En je ziet dat ook bijvoorbeeld in Zuid-Amerika, Colombia bijvoorbeeld, zie je dat ook gewoon.
0: Zie je dat ook gebeuren.
1: Maar je ziet wel de kentering met donkere spelers in Brazilië.
0: Ja.
1: Want in Brazilië hebben ze het heel lang ook
0: met de huidige bondscoach wel te verstaan.
1: Ja, met de huidige bondscoach.
0: Want als die weg is, dan gaan we weer terug bij af.
1: Want dan zie je gewoon de Sico, Falcao, fantastische spelers.
0: Natuurlijk.
1: Maar je ziet de echte donkere spelers in Brazilië, zie je ook niet. Ja. Die zie je wel gewoon in de competitie.
0: Tele Santana had ze dus wel met die in die tijd. Had hij die spelen. En toen kwam, ik ben even zijn naam kwijt. Die had altijd die rechtsback of zo, die dan opeens vanaf Junior. De zijkant. Weet je dat ze spelen. Tele Santana was wel van, maar daarna is het altijd een beetje bleekjes geweest daar. Paulo Isidore. Ja, mijn persoonlijke favoriet nog steeds.
1: Was dat jouw favoriet?
0: Ik vond een geweldige speler.
1: Ja?
0: Echt
1: maar hij was altijd het eeuwige talent.
0: Nou, hij had wel pech als middenvelder. Hij had wel Zico en hoe heet die? Socrates en Falcao.
1: Dat was ook een donkere speler.
0: Ja, die vond ik niet zo best.
1: Terwijl hij in het Braziliaans competitie scoorde hij bijna 40 goals of zo.
0: Waarvan werd verteld dat hij van Surinaamse afkomst zou moeten zijn. Sint-Junior vond ik niet echt een...
1: Hij was wel basis.
0: Ja, hij was wel basis. Bij gebrek aan beter. Ja, nou, ik ken het verhaal wel een beetje, want degene die niet geselecteerd was de man die heette Roberto Dinamite. De man met het verwoestende schot in de rechterbeen.
1: Okay.
0: Die heeft het dus niet gered, maar er was weer een heel gedoe in Brazilië daarover. Ik heb even kijken, Cherky hebben we er even bij gehaald om te zien, kunnen we nog even achterhalen. Even zien, als we dat hier kunnen zien. Bij zijn debuut in het Frans elftal was hij de vervanger van Michael Olise. Dat is wel grappig inderdaad. En voor de rest kunnen we niet helemaal direct achterhalen van waar de goede man, wat de goede man zijn achtergrond is. We proberen nog even snel. Oh ja, Cherky werd geboren in de buitenwijken van Lyon. Zijn vader heeft een Italiaanse achtergrond en zijn moeder een Algerijnse.
1: Ja,
0: Hij heeft 5 broers en Cherky vertelde in 2024 dat hij aan het eind van ieder seizoen huilt bij zijn moeder vanwege de druk en emotionele lading van het voetbalseizoen. Ook schrijft hij.

0: muziek. En schrijft daarin een notitieboekje. Hij zou een klap hebben gekregen van de overgang van het jeugdvoetbal naar het profvoetbal. En Cherki gaf in 2018 aan dat naast Olympique Lyonnais Real Madrid zijn droomclub was. Hij heeft Cristiano Ronaldo genoemd als zijn idool. En die hem het meest inspireren.
1: Ja, zie je, het is ook Algerijn. Dus
0: het is ook weer Algerijn, ja.
1: Wat ook is hè, bij Brazilië van nu. Hè, eigenlijk door de jaren heen heb je altijd een speler gehad.
0: Ja.
1: Kijk, je noemt net Roberto Dinamite.
0: Ja.
1: Maar je hebt altijd een speler gehad. Vrije trap. Net over de middencirkel.
0: Ja?
1: Allemaal opzij. En ik geef het gewoon
0: ik schiet vol. Waarvan je denkt, het gaat niet lukken.
1: Waarom heeft hij zo'n lange aanloop? Ja? En hij neemt toch gewoon vol.
0: Hebben we niet meer.
1: Dat heb je helemaal niet
0: meer. Maar dat was meestal een linksback of een rechtsback.
1: Als je kijkt naar Junior.
0: Ja.
1: Roberto Carlos.
0: Leonardo. Jorginho, die zelf daar speelde. Branco, die daar speelde.
1: Rivelinho.
0: Ja.
1: Rivelinho, die kon ook gewoon, gewoon vol
0: schieten.
1: Dus,
0: ja.
1: En dat heb jij helemaal niet
0: heb
1: meer.
0: Heb je helemaal niet meer. Daarom zeg ik deze Bex die daar staan.
1: Eder.
0: Ja, die was links buiten. Maar
1: ja,
0: dat,
1: maar die kon wel gewoon vrij trappen.
0: Ja,
1: gewoon.
0: Die kon verschrikkelijk vrij trappen. Maar ja. die mannen
1: dus
0: zie ik niet
1: van,
0: meer.
1: Niet van ik draai hem erin. Ik neem hem gewoon vol.
0: Ik wiep hem en dan ja.
1: Buitenkant links gewoon.
0: Is er niet meer.
1: Dat heb je niet meer.
0: Nee.
1: En het is eigenlijk raar, want dit is iets gewoon van...
0: Dat is Braziliaans voetbal.
1: Oefenen,
0: maar zelf Leonardo, waarom mannen met een geweldige traptechniek?
1: Ja. Dus het is niet van, het mag gewoon vol met je links en zo. Ja, je kent Junior tegen Argentinië.
0: Ja,
1: toch?
0: Tuurlijk.
1: Via de lat. Zo,
0: ja, via de lat. En dat mis ik bij...
1: Branco tegen Nederland.
0: Ja, tuurlijk. Romario die zijn rug bol maakt, dat die bal er net...
1: En dat je de commentator hoort, Overmars.
0: Ja.
1: Ga er nou langs, Overmars.
0: Ja,
1: je bent sneller.
0: Toen kreeg je hand in zijn gezicht.
1: Ja, toch? Je bent sneller.
0: Toen werd hij niet gefloten. En toen zat Overmars, schuit, wat is er
1: ja,
0: nou?
1: Ja, je bent sneller dan
0: precies.
1: Snel.
0: Ja, ja.
1: Maar die man, die wist natuurlijk positioneel.
0: Nee, maar, hij speelde toen bij Genoa, als ik me niet vergis, Branco. Maar later ook Fink heeft gespeeld.
1: Genoa, ja.
0: En bij Genoa speelde, ik weet je niet nog aan herinneren, speelde Uruguayan op het middenveld. Ik ben zijn naam nu even kwijt, maar hij hield zich ook bezig met vrouwenhandel en dergelijke.
1: Oké.
0: Wat een sorry dames thuis, het is misschien niet leuk, maar wat een fantastische speler was dat. Ik ga een keer zijn naam even achterhalen.
1: Ik ken alleen de prins.
0: Ja, de prins van Uruguay, ja.
1: Francescoli.
0: En zo
1: is zijn carrière nooit echt zodanig.
0: Is ook bij Atletico Madrid ergens gestrand.
1: Ja, hij is nooit zodanig groot geworden. Terwijl hij een fantastische voetballer.
0: En zo Francescoli was...
1: Francescoli, de prins toch?
0: Ja, en zo Francescoli was fantastisch. Kijk, ik wilde bijna het vergelijk maken met die andere Portugees waar we het over hadden. Maar dat is niet terecht, merk ik trouwens.
1: Paulo Futre.
0: Voeter ook, nee, maar die andere, die jonge. Die geweldig kon voetballen, maar die het nooit liet zien.
1: Oh, ja.
0: Weet je, maar dat is niet waar van Francescoli. Want Francescoli liet het echt wel zien. Maar hij was in een tijd dat de rest van zijn medespelers niet zo geweldig waren.
1: Dat, ja.
0: Dan kan je voetballen wat je wil.
1: Maar ook dat je soms wordt vastgehouden bij een club.
0: Ja.
1: Dat kon toen nog. Dat je daar volgens mij van een heleboel clubs hebben belangstelling.
0: Ja.
1: Maar, ik hou je gewoon hier.
0: Ja,
1: want dat had bij Futre.
0: Ja.
1: Dat had die Gile was toen.
0: Burgemeester,
1: maar hij was ook voorzitter.
0: Hij was voorzitter van Atletico.
1: Atletico Madrid. Dat zijn gewoon.
0: Je gaat nergens.
1: Ja. En dat hebben ze ook heel lang bij. Bijvoorbeeld proberen ze ook bij Maradona te doen en dat soort dingen.
0: En toen was de macht nog bij. Bij Ajax hebben ze het ook verschillende keren gedaan. Toch om het te houden voor spelen. Maar die macht is inmiddels gebroken. Misschien een beetje doorgeslagen nu, denk ik wel eens af en toe.
1: Ja.
0: Maar er waren fantastische spelers. Francescoli is er één van. Die is nou, en Paulo Futre ook trouwens.
1: En die andere man van die Colombiaan van...
0: De aanvaller.
1: Parma.
0: Die was trouwens laatst op bezoek bij Newcastle. Hè?
1: Oh ja?
0: Tino noemde ze hem altijd. Tino was zijn bijnaam. Hoe heet die nou weer, jongen? Nou, ouderdom slaat toch toe, dames en heren. Jeetje.
1: Faustino Asprilla,
0: ja, maar ze noemden hem Tino. Hij was laatst, ik heb hem gezien. Hij was
1: de broer van Savi Simons. Die heet ook Faustino.
0: Is hij genoemd naar?
1: Ja, hij is genoemd naar.
0: Oh ja, één doelpunt van Faustino Asprilla. Voor mij heb ik dat 1000 keer gezegd, maar ik ga het nog een keer zeggen. Met de rug naar het doel.
1: Ja.
0: Een hoge bal wordt uitgeschoten. En hij, normaal gesproken kop je hem door of je controleert hem. Maar hij deed iets waarin hij één keer draaide en hem vol op de slof nam.
1: Ja.
0: En ik kan me de wedstrijd herinneren, en daar hadden ze bij Newcastle nog over, dat hij speelde met Newcastle tegen Barcelona. Okay. Dat was een fantastische wedstrijd. En daar hadden ze ook die Engelse spits.
1: Bij wie?
0: Bij Newcastle over. Een beetje geblokte Engelsman. Was in de tijd dat Kevin Keegan was toen trainer. Nee, niet Sheeran.
1: Want bij Parma was toen Brolin.
0: Brolin was speelde daar onder andere. Dat speelde Zweden. Meer goede voetbal. Maar bij Newcastle speelde toen ook... hij is later ook international geworden. En een neef van hem is toen ook nog prof geworden. Die speelde ook in de Premier League. Maar ik kan gewoon nu even niet op zijn naam komen. En onze Franse vriend speelde ook in het team. De man die altijd... Jeetje, ik ben zo slecht vanavond in de namen. Een hele theatrale Franse speler. Met een geweldige traptechniek. Speelde met George Weah bij Paris Saint-Germain. Als ik me namelijk niet vergis. Was een huilenbalk. Maar hij kon... ik heb hem een keer in een wedstrijd gezien dat hij zo verongelijk was. Dat hij op de grond bleef zitten. weet je wie ik bedoel of niet?
1: Nee.
0: Franse speler bij Newcastle. Okay. Jawel, nee, die moet... Dames en heren, ik kan niet weggaan zonder u deze naam te geven.
1: Bij Newcastle?
0: Ja, Newcastle United. Onder Keegan.
1: Oké.
0: Okay. Ik ben druk aan het typen.
1: En hoe zag hij eruit?
0: Lang haar, een playboy.
1: Een soort speler was dat.
0: Ja, mooi boy, playboy. 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. De dreigementen van Rusland aan ambassades in de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn door bijna 50 landen veroordeeld. Dat staat in een gezamenlijke verklaring van onder andere Japan, Zuid-Korea en Europese landen. Rusland roept diplomaten en burgers op om zo snel mogelijk Kiev te verlaten, omdat het besluitvormingscentra en commandocentra zal gaan aanvallen. Meerdere landen, waaronder ons land, hebben vanwege deze dreigementen de Russische ambassadeurs op het matje geroepen. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.
3: Ook een special big up en shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende.

0: de zaken Abroch is het inkom. Om te beginnen met Abroch Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abroch kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abroch schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iberm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abroch Schoonmaak. Verder heb je nog Abroch Import, Iwan Syntix, Zijwan Syntix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Syntix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abroch Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abroch Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abroch Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rodebaan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwarte Overbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abroch Group of Companies.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Ting Kondraai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap.
2: Nalatenschap belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori et Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori Echatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U draait.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Vanuit onze eigen Anacloro, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op Mart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
3: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken. Wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook zit in. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Srifdeme City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix, Zijwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de meest komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don dat. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
5: De coronapandemie heeft mensenmaatschappij drastisch veranderd. Ook bij Mart.
6: Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
5: We doen het samen. U kunt uw minimale donatie storten op de volgende bankrekeningnummers. NL 48 Rabo 01 02 81 72 51. Ik herhaal NL 48 Rabo 01 02 81 72 51 of op het volgende rekeningnummer NL 54 INGB 000 603 7880. Ik herhaal NL 54 INGB 000 603 7880. Grand Tangi namens Mart. Vanuit ons hart. Dank u wel.
2: Ding Kondrai. Hierbij doet Mart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
7: nalatenschap.
2: Nalatenschap belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
4: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Travers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Travers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Travers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Oud-burgemeester Herman J. van Hendrik Ido Ambacht, die verdacht wordt van ontucht en het bezit van kinderporno, heeft op de eerste zitting bij de rechtbank in Rotterdam alles ontkend. De 77-jarige J. werd in februari opgepakt en zit sindsdien vast. De rechtbank heeft besloten dat hij in de cel blijft tot de zaak inhoudelijk behandeld wordt op 23 juni. Op USB-sticks en een computer van J. werd kinderporno aangetroffen. Ook wordt hij verdacht van betasting van een veel jongere man. Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens heeft in Syrië tientallen raketten en bommen met chemische munitie gevonden. Ook werden op meerdere locaties chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Die chemische wapens zou het Syrische leger onder dictator Assad gebruikt hebben tijdens de burgeroorlog. De organisatie meldt dat 18 verdachten zijn opgepakt die een rol speelden bij het illegale chemische wapenprogramma van Assad. De twee Franse tieners die zijn opgepakt na de dood van de 11-jarige Theo in de stad Rennes hebben bekend hem te hebben gewurgd met een natte handdoek. De jongen zou visspullen met een waarde van een paar tientjes van ze afgepakt hebben en ze namen naar eigen zeggen wraak. Volgens de aanklager zijn de twee verdachten, een jongen van 16 en een 15-jarig meisje, zondag met het slachtoffer gezien. Morgen komen ze voor de rechter die beslist of ze vervolgd gaan worden voor doodslag. Het Landelijk Actiecomité Scholieren heeft de afgelopen examenperiode meer dan 335.000 klachten binnengekregen. Dat zijn er veel meer dan de 240.000 van vorig jaar. Volgens woordvoerder Jagoer...

laat dit duidelijk zien dat er iets moet veranderen en de huidige manier van examineren niet meer aansluit bij deze leerlingen. Ze zegt dat de nadruk ligt op de eindexamens, wat te veel eist van het mentale welzijn van de leerlingen. Daarom wil het LAX een andere toetscultuur. En dan nog het weer. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden en er staat een matige noordoostenwind. Overdag is het overwegend zonnig, maar door een matige noordenwind wordt het flink koeler dan vandaag. Op de Wadden een graad of 17 en in het uiterste zuiden 26 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: Bij Mars Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
1: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoeto, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Makandra is Mart na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Sayunamang, dat want trouwen kan. Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251. Ten naam van de stichting MCC Mart. Is Mart na bijna 40 jaar uw 50 euro waard?
2: This is your cup.

0: www.fly-fm.com. Odi, odi!
1: 107.9 Mark Radio.
2: De trots en kracht van Mart ligt in ons doorzettingsvermogen. Onpartijdig, diversiteit en vooral onvoorspelbaar.